0: Della Peruta. Twee kansen, twee goals. Weer begint het bij Hulswit. Hoewel Van der Westering natuurlijk ook een hoofdrol vertolkt in deze goal. Met die schitterende steekbal. Wijst één keertje. Wacht nog even. En dan precies met de goede snelheid gegeven. Nog een wissel. Bij Feyenoord. Ja, Akacar. Veld in komt voor Van der Westering. Het wordt geen langdurig debuut. Overigens voor Akacar. Die nu wel ziet hoe Feyenoord er weer vandoor is. Van der Lavarge is mee. Akacar. Ja, daar is ze. Wordt het een droomdebuut? Ja zeg. Dat is een invalbeurt. Dat is toch wel bijzonder zeg, Akacar. En zij nu de gevierde vrouw bij Feyenoord.
1: Ja, drie punten dus voor Feyenoord. De vraag is of ze dat vanavond door kunnen zetten, dat goede gevoel. De opstelling, ik weet hem niet, maar degene die hem wel weet is onze commentator van vanavond, Japke van Katwijk. Japke, verlos ons en vertel hoe Mark Pieters gaat spelen vanavond.
2: Daar staan ze, de heldinnen van Mark Pieters. Hij treedt vandaag aan met de volgende 11 namen. Op doel staat Claire Dinkla. Krijgen we Brandt, Van Deursen, Iwasaki, Haverhoek. Della Peruta, Dost Mohamed, De Graaf, Sasaki, Kruse en Van de Lavar. En u begrijpt, het is een numerieke volgorde, want Feyenoord speelt in 4-3-3. Natuurlijk met Della Peruta in de spits. Voorop ziet u de scheidsrechter. Het arbitrale kwartet. Er is ook nog een vierde vrouw, die komt uit Duitsland. Angelika Soeder loopt daar met de bal. Kan het vandaag weer gaan spoken op Varkenoord. Net als vorige keer tegen Anderlecht. Toen een wat meer spectaculaire opkomst, maar Feyenoord had het nodig. Moest door een achterstand ombuigen. En weet dat het hier vooral nu een goed resultaat moet neerzetten. Volgende week mee te nemen naar Oslo, naar Noorwegen. Sprak een aantal fanatieke Feyenoord vrouwen supporters. En die zijn voor vandaag vrij zenuwachtig. Hoop op een off day van de Nooren. Dat is een sterker elftal dan Anderlecht. De Feyenoord. Ziet u hier nog een keertje de namen die ik zojuist opdreunde. En dan valt natuurlijk op dat bij Feyenoord op linksback geen Noelle van der Sluis. Die is geblesseerd geraakt. Helaas langdurig eruit. Die maakte zoveel indruk tegen Anderlecht. En voor de rest zien we natuurlijk de gebruikelijke namen. Van de Lavar, dat is degene die tot nu toe de topscorer is in Europa. Maakte de heenwedstrijd en de terugwedstrijd. De goal tegen Anderlecht. Kan zij het vandaag weer doen, haar kunstje.
3: Met nummer 1, aanvoerder Claire Dinkla. Nummer 5, Avani Brand. Nummer 6, Eva van Deursen. Nummer 7, Kokona Iwasaki.
2: Birkis Dotter, dat is de doelvrouw van Vålerenga. Hurte, Eckhoff, Luri, Preus, Kosola, Arnesen, Enger, Heg, Eriks Dotter en Brekke. Bij de tegenstander om Vålerenga vooral Arnesen in de gaten houden. Dat is de topscorer in Europa.
3: En natuurlijk met nummer 12, het legioen. Waar we vandaag? Fijne wedstrijd.
2: Vålerenga staat vierde in de Noorse competitie. 8 overwinningen, 4 gelijke spelen en 3 nederlagen. De laatste 4 wedstrijden gingen wel allemaal gewonnen. Dus de ploeg is in topvorm naar Rotterdam gekomen.

Eline Heg namens Wolarenga met Claire Dinkla voor de TOS. Aangezien er een keeper dus de aanvoerder is, ook altijd een veldspeler erbij. In de vorm van Eva van Deursen. De UEFA Women's Europa Cup, dat is waar het om gaat. En vandaag is dus de tweede voorronde. Overleef je deze ronde, dan bereik je eigenlijk het hoofdtoernooi. Het is een klassiek toernooi, doe terugdenken aan de jaren 70. Want je begint meteen met de achtste finale. Volledig knock-out systeem dus.

Feyenoord heeft natuurlijk ook een goede voorbereiding gehad op deze wedstrijd. Won het vertrouwen een beetje terug uit tegen Utrecht. Mooie 3-0 overwinningen. Twee lekkere goals van Della Peruta. En ook Akashar vandaag op de bank maakte bij haar debuut meteen een goal. Super Feyenoord pompt nog uit de speakers. Als we nog 30 seconden wachten tot scheidsrechter Soeder op haar fluit zal riedelen voor het begin van deze wedstrijd tussen Feyenoord en Vålerenga. Je ziet aan de houding bij Feyenoord, bij Della Peruta, dat het meteen gas wil geven. Meteen druk wil zetten achterin bij de verdedigers van Vålerenga. Daar gaan we. We zijn los. Nou, toch niet. Een valse start, een verkeerde aftrap. Waarschijnlijk omdat Feyenoord te snel startte. Della Peruta al op de helft van de Noren. Nu dus wel reglementair officieel gestart. Feyenoord, Vålerenga in de tweede voorronde van de UEFA Women's Europa Cup. Dit is Sasaki. Linksback dus, sinds Noelle van der Sluis dus helaas eruit is. Ook nog altijd afwezig is Tess van Bentum sinds die rode kaart in de Europees verband dus. Vålerenga op papier in een 3-4-2 formatie. Het zal meer in een soort moderne 5-3-2 formatie zijn. Met die wingbacks dus hoog op het veld. Dit was een goede ingreep van Esme de Graaf. Was wel even verbaasd. Had de ingooi mee willen krijgen. Hurte. Kosola. Eventjes licht vasthouden door Dost Mohammed. Dat is gezien. Voor de regel toegepast. Maar uiteindelijk ook geen profijt uit dat voordeel gehaald. Opgepikt door Dost Mohammed. Dinkla. Dit is typisch Claire Dinkla. Die blijft gewoon met de bal onder de voet wachten tot de tegenstander hapt. Als ze dat niet doen, dan blijven ze gewoon zo staan tot het rustsignaal. En dan is het hoogtepunt vooral het groeiende gras geweest in deze eerste helft. Gaan ze nog druk zetten? Ze gaan het gewoon niet doen. Ze hebben het vaker gezien. Ze hebben waarschijnlijk Feyenoord bestudeerd. En Dinkla, eigenlijk is het natuurlijk ook geen promotie voor het voetbal. Ik zou zeggen, laat die bal het werk doen. Er is natuurlijk een regel ingevoerd dat je als keeper zijnde snel de doeltrap moet nemen, snel de bal uit je handen moet wegkrijgen. Nee. Tijdens het spel mag je de bal dus gewoon onbeperkt onder je voet houden. Bij zaalvoetbal mag de keeper maar een aantal seconden de bal in bezit houden. Wellicht zit daar nog wat verbetering in die regels. Dat zijn geen dronken vikingen, nee, het is het heuse uitvak van Vålerenga. Goede tussenkomst, maar zoals u ziet,
Balbezit van zeer korte duur ook bij Iwasaki. Gaat het eigenlijk meteen het signaal afgegeven dat het weet hoe sterk Wolarenga is. Aangezien het dus nu al een beetje aan het tijdrek is. Opletten geblazen als hier de eerste kans komt. Oh, grote hoek ligt open en die bal gaat in de korte hoek. Dat moet de hoek van Claire Tinkla zijn, maar hij zit erin. Zo komt Feyenoord al heel vroeg in de wedstrijd op 1-0 achter. Het is Arnessen, die moest je in de gaten houden. Scoorde ook in de vorige wedstrijd. En nu dus weer. De hoek was klein tussen Dinkla en de paal in. Daar waar je de lange hoek verwacht, kiest Ronja Arnessen voor de korte. Helemaal vrijgelaten. Mag zo de 16 indenderen. En dan moet die hoek gewoon voor Claire Dinkla zijn. Averhoek. Nu dan eindelijk naar voren. Op de helft van Wolarenga. Balbezit weer van zeer korte duur. Della Peruta, goed meteen die bal opzij gelegd hier voor Dost Mohamed. Ja, bal schiet lekker door. Hier is Romé van de Lavoir voor het eerst. De Graaf. Ja, uiteindelijk goed hersteld van Brand. Maar je ziet het dat Feyenoord zeer kostbaar met dat balbezit om moet gaan. Met hier en daar dus die uitbraken. Er kan worden gezocht naar die kapstokspits. Want zo fungeert zij een beetje. Della Peruta. En afgelopen week nog een interview. Dost Mohamed. Maakt indruk met haar snelle acties, maar wacht nog altijd op haar eerste doelpunt. Is gretig, wil die vandaag gaan maken. Dinkla. De Graaf. Het is een goede opening daar en daar gaat ze, Dost Mohamed. Heeft ze die actie in huis naar binnen toe snijden? Hey, scheidt ze! Dost Mohamed over de knie, weggewoven door de Duitse Angelika Suder. Daar leek toch weinig bal bij te zitten bij dat verdedigende werk van de Wolarenga. Nog een keer kijken, hier zien we het. Ah, scheids. Natuurlijk. Ze gaat makkelijk naar de grond omdat ze een stukje kleiner is. Maar dat was overduidelijk een overtreding. Feyenoord een penalty door de neus geboord. Maar wel een speldenprikje dus dat Feyenoord wel terug kan doen. Sasaki. Weer zoekend hier naar Dost Mohamed. En nog een keer kijken hier. Dat penalty moment. Ilaya Dost Mohamed. Ja, we zien het tussen... Twee in wordt ze in de mangel genomen. Nog even dat schopje als de bal al weg is. En het mogen duidelijk zijn, er is hier geen VAR. Ook al is het VAR Knoort. Maar Feyenoord moet het dus volledig zelf gaan doen. Krijgt de hulp niet mee.
uiteindelijk door Kroeze hersteld. Ja, hier leveren de Noren die bal zomaar in. Dost Mohamed. Nou, dan is de weg nog lang, is ze omsingeld. Maar heeft ze wel Della Peruta over het hoofd gezien? Bal uit geweest. Ingooi voor Feyenoord. Hoog op het veld. Er ligt een kans om wat te creëren. Met Sasaki. Die Japanse linkerflank weet elkaar te vinden wanneer ze die bal terug moeten veroveren. Sasaki en Iwasaki. De Graaf. Van de Lavoir. Net goed. En hier fluit de scheidsrand. Terwijl dit zijn mooie duels. Feyenoord komt steeds net onder de druk van de Noren vandaan. Haverhoek snelde zich er langs. Maar de scheids hanteerde niet de voordeelregel. Iwasaki. Haverhoek. Ja, Vollerenga kan razendsnel omschakelen van die 3-5-2 dus naar die 5-3-2 formatie. Waardoor het wel erg druk wordt rondom Della Peruta. Dit is goed. Ah, die paas net te scherp voor Della Peruta. Maar Feyenoord is toch wat overeind gekrabbeld naar die slordige beginfase en die vroege achterstand. En zo zien we het, bij die Noren gaat ook niet alles goed. Bal zomaar over de zijlijn gewerkt. Sasaki. Haverhoek. En Dinkla. Die dat trucje van die eerste 3 minuten niet meer hanteert. Ik heb dat gejinxed. Zo leek het even weer met die bal onder de voet. Maar nu is hier de Graaf. Mark Pieters, wat heeft hij verteld? Voorafgaand aan deze wedstrijd tegen Anderlecht wilden ze natuurlijk volle bak aanvallen. En dat lukt perfect. Hier zal hij waarschijnlijk eerst zekerheid achterin willen inbouwen. Maar weet dat het nu moet gaan scoren. Anders wordt het een heel lastig karwei in Noorwegen. De Graaf dan van afstand. Stuit het uiteindelijk ongevaarlijk voorbij. Maar het is goed dat Feyenoord af en toe wat waarschuwingsschoten lost. De Graaf natuurlijk altijd aanvallende intenties. Was vorig jaar nog linksbuiten. Staat ze nu rechtsback. Uiteindelijk is de schot een ruime afzwaaier. Ja.
Het is de coach van Vålerenga, Niels Lekserud. Ja, tot nu toe is zij nog steeds wel een van de hoofdrolspeelsters. Scheidsrechter Angelica Soeder. Het voor Feyenoord toch het meest opvallende moment deze wedstrijd. Die niet gegeven penalty. Die charge op Dost Mohammed. Zet hier dan wat in met De Graaf. Ah, die kaats komt keihard terug via het lichaam van De Graaf. En zo strandt deze bal gewoon als doeltrap. Eenhoorn, hoog bezoek. Met daaronder natuurlijk de eenhoorn van de vrouwen. Manon Melis, een beetje de Rigaud en eenhoorn van de vrouwen. Dinkla. Ja, Della Peruta toch opzichtig vastgehouden. Uiteraard houdt de spits ook naar achteren toe vast. Klein trucje dat de spits altijd hanteren, maar dit was overduidelijk een overtreding. Della Peruta kroop er langs, werd nog steeds vastgehouden. Er komt ook een vermaning. Richting Eriks Dotter. Die zelf ook gebaard is, ook werd vastgehouden. Ilaya Dost Mohammed. Haverhoek. De Graaf. Dit is een goede combinatie. Hoogstandje. Dost Mohammed, buitenkantje voet. Nu krijgt ze wel de vrijtrap mee. En omdat de scheids al eerder had gewaarschuwd, lijkt het zelfs een gele kaart te gaan komen. Had ze beter een paar minuten eerder kunnen geven. Maar goed, het wordt wel een vrijtrap. Op een mooie plek voor Romee van der Lavoir. Die heeft met haar rechterpoot een mooie krulbal in huis. Uiteindelijk een vrij strenge gele kaart voor Hurten. Ja, maar daarvoor was natuurlijk al de waarschuwing uitgedeeld voor het gehele team. Na ruim 17 minuten krijgen we deze vrije trap. Romee van der Lavoir wellicht voor in één keer of Sasaki voor een gevaarlijke voorzet. Het woord Romee van der Lavoir. Ja, de doelvrouw heeft nog wat moeite met die bal. Maar komt uiteindelijk recht op Birkis Dotter af. Ja, zo krijg je steeds meer het gevoel dat er toch wat te halen valt tegen dit sterke team. En vooral over de linkerflank zoekt Feyenoord het bij Dost Mohammed. Applaus voor het felle doorjagen bij Feyenoord. Ook Esme de Graaf, zonder dat ze er echt nog bij kon, zorgde dat voor wat paniek achterin bij Vålerenga. Dus het balbezit. Even terug naar achteren. Even terug naar Brand. Haverhoek. Sasaki. Ah, mooie beweging. Eenvoudig er voorbij. Dost Mohammed, daar is ze weer. Schaarbeweging. En dan eigenlijk ligt de kans nog meer in de eigen actie bij Dost Mohammed. Niet zelfzuchtig.
De Graaf. Brand. Zo is het, na kleine 20 minuten spelen, nog wachten tot Della Peruta een keer in stelling wordt gebracht bij Feyenoord. Ze liet het zien uit bij Utrecht. Mooie spitse goal, halve sliding waarmee ze die bal met een wippertje over de doelvrouw werkte. Voortdurend naar de linkerflank gezocht. Naar Dost Mohamed. Ah, dit is een goede poging. Het schot mist net wat kracht. De actie was goed. Het schot in de korte hoek dus van Ilaya Dost Mohamed. Wel druk op die bal blijven houden. Daar ging het natuurlijk mis bij die tegengoal. Bij diezelfde Arnesen die net aan de bal was. Daar is ze weer. Arnesen nu fel op de huid gezeten. Verdedigende werk daar van Haverhoek. Piepjonge, centrale verdedigster van Feyenoord. Zo heeft Feyenoord moeite om die bal weg te krijgen. En het is Dinkla die redt. Het schot was verraderlijk. Niet hard, maar Dinkla zat er net voldoende aan. Maar zo heeft Feyenoord heel veel moeite om die bal eruit te werken. Eline Hecht daar met de 1-2. Hier zien we het. Dinkla met een zweefduik. Weggewerkt door de meeverdedigende Della Peruta. Koppen is natuurlijk even haar sterke punten. Nou, hier heeft Feyenoord weer heel veel moeite om die bal weg te krijgen in die kluwen van spelers. Och, van heel dichtbij is dit opnieuw een ontzettend grote kans. Recht op Dinkla, randje buitenspel, altijd een klein luchtje van. Maar Feyenoord stapte ook niet uit nadat het moeite had om die bal uit te werken. Bleef het rustig wachten tot die bal opnieuw erin werd gepompt. Maar wellicht nu het antwoord van Feyenoord dan. Haverhoek. Sasaki. Esmee de Graaf. Het is wel constant de lichaamstaal dat Feyenoord die bal niet kwijt kan. Er worden wel loopacties gemaakt voorin. Vooral Kroeze duikt steeds op in de spits. Attent gereageerd hier door Dinkla op die lange bal. Kan Feyenoord opnieuw gaan aanvallen. Sasaki en Iwasaki.
Kroeze. Bal wat te kort. De bedoeling was van de Lavoir. Kan Feyenoord hoog druk blijven zetten. Oei, daar gaat een bal door de benen, zo lijkt het bij de Graaf. Dinkla. Haverhoek. Sasaki, zo is het devies. Eventjes balbezit bij Feyenoord. Wordt er niet meteen weer blind gezocht naar Dost Mohamed. Het gaat ook iets meer over de rechterkant nu. Romé van de Lavoir. Toch opzichtig vastgehouden. Levert een klein ruzietje op. Vrijtrap voor Feyenoord. Zonde, zo gaat het balbezit weg en rolt die bal terg en traag aan de verkeerde kant van de hoekvlag. Feyenoord gebaarde nog, vastzetten daar. Kan wellicht ook bij de doeltrap. Scheids begint al te tellen. We hebben al ontzettend veel seconden zitten kijken naar allebei de keepers die traag doen bij de spelhervattingen. Laat even het initiatief bij Vålerenga. Maar dat is ook vandaag toch wel slordig hoor. Heeft de kans om lang in balbezit te blijven. Maar peert die bal gewoon naar voren, zo ingeleverd. Via Dinkla hier het balbezit van Feyenoord. Voorin worden er voortdurend loopacties gemaakt bij de spits. Della Peruta en Kroeze. Die kruisen elkaar voortdurend. Maar die bal wordt weinig daarheen gespeeld. Het is ook wel een risicovolle lange bal die je dan moet spelen. Er wordt ontzettend veel arbeid gewerkt in het lopen zonder bal. Sasaki. Ja, ook dit is toch eigenlijk een ontzettende miscommunicatie. Dost Mohamed laat zich inzakken. En op het moment dat zij dat doet, stuurt Sasaki die bal diep. Nou, daar zal Mark Pieters niet tevreden over zijn, want hij weet en hij ziet dat er kansen liggen. Opzichtig vasthouden en dan uiteindelijk zelfs de tweede arm erbij. Dat moet een gele kaart worden. Een terechte, helaas. Voor Brand trok min of meer aan de noodrem. En zo zagen we dat ze wel ontzettend veel moeite had met die snelheid. Als ze hier er voorbij is. En dan heeft de scheidsrechter gefloten.

Haki, is het dan eigenlijk een terugspelbal? Nou ja, het zal onbedoeld zijn geweest. Sasaki opnieuw de loopacties voorin. Bij Kroeze. En die bal schiet nog gevaarlijk door. Blijft binnen. En hier Feyenoord. Dicht bij de 1-1. Zo zagen we eindelijk dat er gebruik werd gemaakt van die loopacties voorin van Kroeze en Della Peruta. En die bal schoot uiteindelijk helemaal door en niemand zat daaraan. Het was een risicovolle bal daar van Volarenga. Feyenoord neemt hier over. Dost Mohamed, die zit wat in. Er is heel veel ruimte. Dost Mohamed van afstand. En dat was een gewaagde keuze. Maar de vrijheid lag er toch bij Kroeze en Van der Lavoir. Dit is nog een keer het moment dat die bal dus aan alles en iedereen voorbij gaat. Van der Lavoir is er wel eens de kippen bij. Maar uiteindelijk dus niet de gelijkmaker. Maar wel dus te danken aan die loopacties voorin, waardoor er dus een gevaarlijke situatie ontstaat voor de neus van Birkis Dotter. Dit is een lekkere bal van der Lavoir. De Graaf. Beetje op de tast. Bal de 16 ingewerkt. Ah, lekker geraakt zeg! En de doel uitgeranseld door Birkis Dotter. Het hangt in de lucht. Feyenoord komt dichterbij deze inzet van Deursen. Feyenoord dat met meer lef af en toe gewoon die bal er ook in gaat pompen. Brand. De Graaf. Zoekend naar Della Peruta. Moet hij wel goed vallen. Door het afjagen van der Lavoir. Paniekbal waar Feyenoord wellicht kan van profiteren. Dit leek. Maar met een nadruk op leek Hens. Nog altijd het balbezit bij Volarenga. Hurte. De Graaf wacht op de beweging. Van der Lavoir. De Graaf zoekt naar de voorzet. Ah, die valt bijna goed voor Della Peruta. Zit daar niet als laatste aan, zo leek het. Het is toch de doeltrap voor Volarenga tot ongenoegen bij Della Peruta. Hier zien we nog een keertje dat schot van Deursen. Subtiel zoekt ze naar de bovenhoek. Denkt Birkis Dotter te verrassen. En zo zou Feyenoord toch uit deze helft kunnen halen. Dat het absoluut gewoon het eigen spel kan gaan spelen. Het begon natuurlijk vooral door achterin die bal heel lang vast te houden met Claire Dinkla. Massaal ingezakt. En ineens die vroege achterstand. Dan wordt het, zo lijkt het, een heel lastige wedstrijd. Maar Feyenoord heeft vooral in de laatste 10 minuten laten zien dat het aanvallend zeer gevaarlijk is. En Volarenga ook zeker heeft gewaarschuwd. Iwasaki. En draait dan terug daar waar Dost Mohamed al was vertrokken. Soms is even de keuze voor het balbezit. Veilig achterin. De opbouw via Dinkla.

0: voorzichtig duw in de rug daar bij Della Peruta. Dit is uiteindelijk sterk gedaan door Haverhoek. Blijft op de been. Goed, de ruimte gevonden door Van Deursen. Daar gaat Romee van de Lavoir. Gevaarlijke voorzet en met een soort van omhaal de inzet van Kroeze. Je ziet hem nog een keertje als Van de Lavoir daar de bal heeft. Dan weet je dat die voorzet gaat komen en eigenlijk... een perfecte. Goed veld erop gezeten daar bij Feyenoord. Van Deursen. Hier liggen de ruimtes. Kroeze. Kan die bal geven of kan zelf? Kroeze kan zelf. Schot gekraakt. Moest op een gegeven moment een keuze maken. Als ze te laat was met die bal nog aan Van der Lavoir geven. Hurte. Opzichtig vasthouden. Dat is gezien waarschijnlijk op advies van de vierde official. Het vasthouden bij Iwasaki. Brand. De Graaf. Iwasaki. Sasaki eroverheen. En zo wordt het wel ontzettend druk daar in de 16. Goed doorgezet hier door Van der Lavoir. En dat zag je aankomen. Die gaat dan de vrije trap tegenkrijgen. Deed eigenlijk het maximale met die bal die net wat te scherp was voor de rechtsbuiten. Maar er was ook eigenlijk helemaal niks aan de hand. Vrij makkelijk hoe Noor Ekhof naar achteren valt. Mooie naam natuurlijk als je uit Noorwegen komt. Doe terugdenken aan destijds helaas en uit elkaar. Marcus Pedersen. Die toen met Noor was. Een Noor en een Noor. De Graaf. Brand. Ja, voortdurend die duels dus met Della Peruta en Eriksdotter. Kansen voor Feyenoord op een uitbraak misschien hier met de snelheid van Dost Mohammed. De weg is nog wel lang en ze is alleen. Van der Lavoir. Ja. Sasaki. Nou, haalt hier een hoekschop uit. Die paas eigenlijk niet helemaal op maat, maar toch nog het maximale voor Feyenoord. Zit hier dan wellicht wat in? Natuurlijk. Lengte mee naar voren. Haverhoek en Brand. Esme de Graaf blijft als enige echt helemaal achterin hangen. Sterre Kroeze is degene die deze hoekschop de 16 in gaat slingeren. Of wordt het een korte variant met Van der Lavoir? Ah, Kroeze. Fanny Birkisdotter stuurt haar team naar voren voor de lange bal. Het is wel even geleden geweest dat de Noren gevaarlijk werden. Hier kleunt Haverhoek er goed in. Maar het gevaar nog niet geweken. Weer dat schot in de korte hoek. Nee, het is de lange hoek. Bal scheert voorbij de paal. Feyenoord goed weg nadat het dus al een lange tijd geen gevaar had van Vålerenga voor de neus van Dinkla. En dan schijnt Della Peruta helemaal terug te zijn gekomen uit buitenspelpositie. De vrije trap voor Vålerenga. Zo is het de vraag of er nog wat minuten bij gaan komen deze eerste helft. Hij heeft een aantal keer wat vertraging opgelopen met alle spelhervattingen. Het zijn mooie duels, maar Feyenoord moet wel gaan opletten. Schot van afstand. Dan wordt het naast gekeken door Dinkla, die natuurlijk wel een keertje flink moest ingrijpen met een zweefduik. Nog een keer van heel dichtbij. Hachelijk moment. Ze zal ook wel balen van die eerste helft, want die eerste goal, dat was in haar hoek. De Graaf, Della Peruta, Van der Lavoir, de Graaf dendert eroverheen naar voren. Nou, is die bal toch eigenlijk weer te slap, te eenvoudig ingeleverd door Van der Lavoir. Het is dat Vålerenga zelf het balbezit niet weet te behouden. Iwasaki even aan de rechterkant. Staat een beetje vast. Voorin wordt er gewacht. Waar blijft die bal? De Graaf zoekend naar Della Peruta. Is het goed ingrijpen. Voorkomt de counteraanval. Brand en opnieuw Feyenoord. Ah, dat is net een paar millimeter tekort komen daar bij Kroeze. Moment weggewoven. Geen overtreding. Een iets te eenvoudige valpartij. Het was Brekken die naar de grond ging. Brand. Sasaki. Bal helaas niet zuiver. De bedoeling natuurlijk wel goed. als we zo toch een kleine extra speeltijd gaan krijgen in deze eerste helft. Al legt de vierde official het bord ook weer neer. Dan houdt het spannend. Inmiddels zitten we al in de extra tijd. Della Peruta. Della Peruta! Ja, ja, ja, ja, ja! Tori Della Peruta! En de stand is weer gelijk. Natuurlijk! Zij maakt haar zesde van het seizoen. Haar tweede in Europa, heeft er al vier ingeprikt in de Eredivisie. Maakte er twee tegen Utrecht. Al heel de wedstrijd was het de vraag. Wanneer wordt Della Peruta eens in stelling gebracht? Nou hier dus, met haar linker een schuiver in de hoek. En Fanny Birkis Dotter kan vissen. Ja, en die goal die had Feyenoord en de wedstrijd nodig. Op sommige momenten toch een beetje in slaap gesust. En het heeft ook gewoon die steun op Varkenoord nodig. Die wisselwerking zoals tegen Anderlecht. En terwijl de extra speeltijd werd opgeroepen is het ook meteen klaar. We gaan rusten, we gaan naar de T. Gelukkig dus weer met een gelijke stand. Dankzij die goal van Della Peruta. En als dat niet was gebeurd, dan was het waarschijnlijk heel lang gegaan nog over dat wel of niet penalty moment met Dost Mohammed, die toch duidelijk werd neergelegd in de 16. Feyenoord gaat even een kwartier pauze nemen. Blijf vooral hangen op Feyenoord 1 voor de tweede helft straks tussen Feyenoord en Vålerenga. Ja, welkom terug vanaf Varkenoord, waar het 1-1 staat tussen Feyenoord en Vålerenga. Feyenoord heeft gewisseld. In de tweede helft staat deze Kirsten van der Westering op nummer 10. En dat betekent dus dat Sterre Kroeze eraf is. En Feyenoord dat toont aan bij deze aftrap met hoe het staat, dat het meteen de aanval wil opzoeken. Haverhoek. Nou, het leek alsof Feyenoord meteen die lange bal wil gaan spelen. Maar toch nog even het balbezit achterin hier met Brand. Sasaki.
1: In de rust heeft een wissel plaatsgevonden bij Feyenoord. De veld verlaten heeft met nummer 20 Sterre Kroeze. En binnen de lijn is gekomen met nummer 10 Kirsten van der Westering.
0: Applaus is voor Kirsten van der Westering dus. Wat een mooi detail ergens, dat zij het eerste tegendoelpunt ooit voor Feyenoord maakte. Dat was toen nog in die allereerste Eredivisiewedstrijd uit bij ADO. Van der Westering scoorde namens ADO. En Sophie Kobussen voor Feyenoord. Ongelukkig wat daar gebeurt. De Graaf beklaagt zich ook. De noppen gaan nog eventjes naar voren, naar de rechtsback. De noppen van Eline Heg. En zo is het druk. Randje 16 voor deze vrije trap. Ruimte over de zijlijn. Dan ingooien hoog op het veld. Ja, dit is goed. Hier is Dost Mohammed. Krijgt de bal wat achter zich. Averhoek en Brandt. Ja, dan moet Dost Mohammed helemaal mee bij deze uitbraak van Vålerenga. Doet ze goed op snelheid er voorbij. Zo is het gevaar eventjes geweken. Ze hadden wel flink wat energie uit zijn gegaan bij de linksbuiten van Feyenoord. Echkoff. Hech. Ja, Van der Lavaar moet uitkijken met het vasthouden. Daar kreeg Brandt eerder in de wedstrijd al geel voor. Ja, dit is een goede bal. Della Peruta kan ze hier wat mee. Een beetje uit balans. Della Peruta!
2: Wow! Bal in de kruising. Ze leek uit balans te zijn. Maar doet het dan alsnog. Heerlijke goal van die spits. 2-1 voor Feyenoord en daar gaat een goede actie aan vooraf. Er wordt uitstekend de diepte gezocht. De vrije speelster van Feyenoord gevonden. En daar komt hij in de punt bij Della Peruta. En zo heeft ze maar een paar kantjes nodig. En is haar gemiddelde uitstekend.
0: Ja, een beetje uit stand. Zo had schiet ze die bal. Kijk hier, strompelt overeind en dan overeind staand werkt ze hem in de kruising met een heerlijke boogbal. Fanny Birkis Dotter kansloos. Stiekem moest Mark Pietersen wel genieten, maar hij blijft scherp. Brandt. Feyenoord heeft wat het wil, de voorsprong. Dan kan het eigenlijk, hopelijk niet natuurlijk, maar de dingen gaan doen die het aan het begin dacht te doen. Af en toe wat tijdwinst. Het heeft geroken dat er veel meer mogelijk is tegen dit Vålerenga. Feyenoord blijft in balbezit. Overtreding op Iwasaki is wel gezien. Maar Feyenoord toch op het best als de bal gewoon laat rondgaan. Al kiest Dinkla nu dus voor hetgene wat je kan verwachten. Het is dat het zo laat is, anders was ik even koffie gaan halen. Maar dat zou betekenen dat ik vannacht niet in slaap kom. En als u goed kijkt, dan ziet u dus dat gras groeien. Nou, voor sommige mensen zal dit lijken op een videogame waarbij de controller even neerlegt, even wegloopt. En de poppetjes gewoon braaf blijven wachten. Eigenlijk, laten we eerlijk zijn, dit hoort niet bij voetbal thuis. Die bal moet gewoon rondgaan. Maar goed, alles voor het resultaat van Feyenoord. Vandaag ook hoog bezoek vanuit de Zeist. Raymond van Menen. Ik ben benieuwd wat hij van dergelijke acties van keepers vindt. Want ja, je kan natuurlijk als aanval zijnde ook gewoon druk zetten op Dinkla. En dan is dat tijdrekken wel voorbij. Schrikken we ineens van deze kans. Dost Mohammed en die rebound. Van toch wel heel dichtbij. Net overgekopt. Ja, daar komt Birkis Dotter goed weg. matige opbouw en geweldig opgepikt door Dost Mohammed. Nou, deze moet zitten eigenlijk. Loopt Kirsten van der Westering een beetje in de weg voor Della Peruta. Van der Westering die ook wat half naar die bal gaat met de voet. Zal invloed hebben gehad op die inzet van Della Peruta. Ja, overtreding zag er sierlijk uit. Ze sprong in de lucht, Hanna Lowry. We gaan zo wisselen aan de kant van Volarenga. Klaar, doe het alsjeblieft niet. Laat Varkenoord opveren door de mooie acties van Feyenoord. Della Peruta. Sterk gedaan door die spits. Krijgt voortdurend die beuken in de rug. Lichte zet. Moest daardoor kiezen voor de ingooi voor Volarenga. Daar is Van der Lavar even omspeeld. Komt hij dan de grote kans? Ah, Dinklaan met één voet. Gevaar nog niet geweken. En zo wordt het blok goed gezet. Blijft het een beetje hachelijk, maar hier is de bal dan in de handen bij Dinkla met een uitstekende save. Laag bij de grond met de voeten. Zo willen we haar in actie zien met mooie reddingen. Voordeel toegepast, opzichtig vasthouden door Van der Westering. Ja, dit is een interessante. Een flinke beuk in de rug. Dat leek niet helemaal een stuk schouder te zijn. Daardoor raakt Brand als laatste die bal. Krijgen we gewoon de hoekschop voor Volarenga. Het is een ontzettend kluitje daar waar Dinkla zich in begeeft. Bokst die bal dan uiteindelijk goed weg. En dan kan Feyenoord wellicht eraf hier met Dost Mohammed. Die is snel, dat weten we. Ze moeten nog maar eentje voorbij. Ilaya Dost Mohammed vanaf eigen helft vertrokken. Omsingeld door speelsters van Volarenga. Even terug. Van Deursen. Iwasaki. En de Graaf. Brand. Bal maar erin pompen. Net wat te hoog voor Van der Westering. Feyenoord blijft de druk opvoeren, ondanks die voorsprong. Natuurlijk ook nog die enorme kans met Della Peruta en Van der Westering op de 3-1. Dan komt eindelijk die wissel. Die stond al een tijdje in dat bord van de vierde official. Myna Inouwen gaat erin komen. Anna Lori eraf. Is Deursen blijft hier fel afjagen. Mohamed. Van de Westering sterk. Van de Westering zo! Kirsten van de Westering met buskruid in haar schoenen. Jankt die bal even in de kruising. De weg is nog lang, maar ze draait daar goed en sterk weg. Telt haar passen en hangt. Ongelooflijk, wat een goal zeg. Kirsten van de Westering, wat een invalbeurt. En zo, Feyenoord op rozen. Beerkis Dotter kansloos. Gaan we nog een keer kijken. Hop, daar draait ze weg. Het lichaam ertussen. En boem. Er gebeuren altijd magische dingen op avondjes van Arkenoord. Was het ooit in de beker altijd spectaculair. Denk terug, Feyenoord Twente een paar jaar geleden. Wedstrijden met penalty-series ook. Natuurlijk laatst Anderlecht. En vandaag met een paar bizarre goals. En Feyenoord ineens met een fantastische tussenstand. En zeker. Als je bedenkt dat Feyenoord eerst nog 1-0 achter stond en je dat misschien nog wel oké vond om mee te nemen richting Noorwegen. En waar je ze wil hebben, Vålerenga, is natuurlijk dat ze wat onrustig gaan worden. Risicovolle passes gaan geven. Gaten achterin laten vallen. Er komt misschien dan nog dat ene moment met Dost Mohamed. Lichtjes vasthouden voordat toegepast, want hier is Ilaya Dost Mohamed. Brand. De Graaf. Sasaki, Iwasaki. Van de Westering, kan ze het nog een keertje. Feyenoord wil meer van de Westering. Oei, ja, nee, zo mooi wordt het ook weer niet. Ja, vanuit de andere hoek zag je hem al onder de lat zuizen. De bal miste wat kracht. Maar het ziet er goed uit bij Feyenoord. Het absoluut met lef aan het spelen is. Geen schim meer is van de positieve zin van die eerste 10 minuten. Die ontzettend veel ontzag leek te hebben. En was gewaarschuwd voor het sterke Vålerenga. 4 keer op rij wist te winnen in de Noorse competitie. En in de vorige ronde. Maar Radomlje uit Slovenië, in totaal met 9-0 van de mat veegde. Nou, dit is weer goed gevoetbald van de Westering van Deursen. En hier is Romee van de Lavoir. Van de Lavoir. Nou, hij haalt een hoekschop eruit. Het ziet er gewoon frivol uit wanneer Feyenoord lekker voetbalt. Dat wil je zien. Vandaar een beetje mijn frustratie toen Dinkla achterin zo aan het treuzelen was. Dat heeft deze wedstrijd niet nodig. Er zit wellicht nog veel meer in het vat bij Feyenoord. Ogen op Della Peruta, een van die kopkanonnen. Daar komt die bal. In de drukte. net niet besteed aan Dost Mohamed. Vollerenga was massaal ingegraven. Dus het balbezit bij Feyenoord hier met De Graaf. Maar Pieters gaat straks wisselen. Hij gaat straks Akacar brengen. Zij scoorde natuurlijk afgelopen weekend nog bij haar debuut uit tegen Utrecht. En ook Zera Hulswit gaat er zo inkomen bij Feyenoord. Het kan dan nu gebeuren, die dubbele wissel, als ze allebei klaarstaan. Je zou kunnen denken dat misschien bij de buitenspelers van Feyenoord de tank een beetje leeg is. Al lijken ze ook gereden, want ze willen allebei nog scoren. Nou, Van der Lavoir pikt op. Zit hier dan ook een vierde in? Van der Lavoir! En het wordt een hoekschop, misschien de laatste actie. Of wachten we nog steeds? Terwijl er ook bij Vollerenga een wissel klaar staat in de vorm van Klech. En het lijkt erop alsof de vierde official vandaag heel veel moeite heeft met de technologie. En het bord stribbelt wat tegen. Nou, daar was Dost Mohamed in gedachten, dicht bij een goal. Grote paniek. Bij dat bord dus van de vierde official. Is nu aan het knipperen. Hij is gefixt en dan kunnen we gaan wisselen. Hulswit er dus in bij Feyenoord en Akacar. Jaren gaat dan als linksback spelen. En daar gaat dan ook uiteindelijk officieel bord omhoog. Romé van der Lavoir eraf. Ze was een paar keer dichtbij in de laatste paar minuten. Maar ze loopt dus nu niet meer 1-1 in Europa. Het is wat mooi om te zien dat aanraakbare bij Feyenoord vrouwen, de kleine fans, supportertjes daar gewoon dichtbij. Op het einde natuurlijk altijd even op de foto. En de high fives met hun heldinnen. Deze bal valt daar wat gevaarlijk achter. Kan snel worden verdedigd door Feyenoord. Dat is onnodig. Gehaast. De balbezit weer ingeleverd. Dus stond ik in de rust dus weer met die zekere fanatieke supporter te praten. Die zei ik hoop dat Feyenoord het straks gaat doen omdat het dan donker wordt. Blijkbaar is dat iets waar Feyenoord het goed in doet. De welbekende kunstlichtwedstrijden. Verhoek. Dinkla. goede 21 minuten reguliere speeltijd te gaan. Gaat Feyenoord de marge nog vergroten? Of komt Vollarenga nog terug met een goed resultaat toch? Als het er nog eentje weet te prikken. Voorlopig komen ze niet echt gevaarlijk voor de neus van Claire Dinkla. Die echt maling heeft aan wat iedereen ervan vindt. Zolang Feyenoord en de regels dat toelaten, hier een resultaat pakt. Waar het met heel veel vertrouwen mee naar Oslo kan reizen. Het is ook vooral interessant hoe vandaag Vollarenga totaal niet druk zet wanneer Dinkla dat doet. Mohamed. Dost Mohamed. Wat scherpe voorzet. Uiteindelijk werd natuurlijk gezocht naar die kersverse Zera Hulswit. En er ging direct een vlag omhoog. Dat is dan omdat Zera Hulswit een voetje in de 16 had gezet. Nog voordat het doeltrap werd genomen. Ook Della Peruta op scherp. Goed. Voorgecheckt hier door Esmee de Graaf. Krijgt er even een zwiepert mee. Maar het voordeel is voor Feyenoord. Oh, is dat niet echt voordeel waar je heel veel mee kon? Dat is uitstekend. Van Iwasaki. Opnieuw goed gereageerd op die lichaamsschijnbeweging. Iwasaki zit ertussen. Zo zijn we even allemaal op adem gekomen hier op Feyenoord. Naar die paar prachtige goals van Feyenoord. Maar mag er niet verslapt worden. Hier nog een schot. Kan rustig worden overgekeken door Dinkla. De inzet van Preus. Ja, we zien Pieters vaak in beeld. Hij is niet de rustige hond. Hij staat er vrij rustig bij, maar hij is weinig zittend in de dugout te vinden. Feyenoord zet het neer daar, randje 16, om deze vrije trap te verdedigen met Dost Mohamed als enige een beetje voorin voor een mogelijke counteraanval. Als dit kan worden uitverdedigd, komt die bal gevaarlijk de 16 in. Valt over iedereen heen, maar uiteindelijk een eenvoudige prooi voor Dinkla. Daar zoekt naar Dost Mohamed. Geweldige bal van Dinkla, Dost Mohamed. Wordt dit dan haar moment? Ilaya Dost Mohamed in de korte hoek weet ze niet Birkis Dotter te verrassen. Maar het was een geweldige uittrap van Dinkla. Opnieuw zo'n bal die gevaarlijk achter de verdediging valt. En ja, ze had al in gedachten hoe ze ging juichen. Raakte die bal toen belabberd. En zo kan Dinkla wat tijd pakken. Gaat Feyenoord straks nog een keer wisselen. Stoit maakt zich klaar om erin te komen. Maar dan is natuurlijk de grote vraag, de grote spanning. We zullen ook eens zien hoe Dinkla die bal uittrapt. Maar de spanning dus of het bord van de vierde official het gaat doen. Dost Mohammed vertrokken op randje buitenspel. En eigenlijk, ze heeft meer in haar mars. Ze heeft die snelheid om naar het doel te rennen. Hield wat in. Wacht op assistentie die wat te laat kwam. Nu zag haar Stoit. Voor de laatste 15 minuten reguliere speeltijd. Appel voor Hens leek op allebei de armen terecht te komen. Het blijft bij een ingooi. En nu dan dus de wissel. Het bord is voorzien van een nieuw batterijtje. En daar gaat Della Peruta. Applaus voor haar harde werk. En natuurlijk die prachtige goal. Ja, welke van de twee eigenlijk? Die eerste schoof ze er fantastisch in met links. En die tweede was eigenlijk spectaculairder. Ze was uit balans en terwijl ze opstond, uitstand met een boogbal. Waar de doelvrouw van Vollerenga nooit meer bij kon. Opnieuw goed het lichaam gebruikt door Van de Westering. Deze kopbal van Stoit. Niet helemaal lekker ingeschat. Zij dus voor de slotfase in de punt van de aanval. Daar is Stoit. Ja, dat was meters buitenspel. Voor Marie Preus. Maar de laatste paar ballen van Vollerenga naar voren zijn wel steeds gevaarlijk. Vallen achter de verdediging van Feyenoord. Houden de moed erin. De supporters van Vollerenga zijn helemaal uit Noorwegen hierheen gekomen. We weten niet hoe. Maar natuurlijk, als je zo'n Europese away day hebt, moet je het ervan nemen. En ze laten zich voortdurend horen. Ze staan ook in de buurt van de microfoon. Wellicht heeft u ze thuis, of waar u ook mag kijken en luisteren. Ze heel de wedstrijd gehoord met dit gejengel. Natuurlijk ook benieuwd hoeveel Feyenoorders er volgende week meereizen naar Noorwegen. Oh, gele kaart. Voor wie is die? Voor Van Deursen of voor Van de Westering? Van Deursen in ieder geval degene die het meest boos kijkt. Even kijken, waarom was dit Van Deursen obstructie? Ja, het is waarschijnlijk omdat het in de slotfase is dat je hier een gele kaart voor krijgt. Anders kan je heel de wedstrijd er wel mee strooien. Dost Mohammed. Van de Westering. Van Deursen. Er is heel veel ruimte bij Hulswit. Gezien. Daar is ze. Hulswit. Bal valt hier gevaarlijk. Och zeg. Die wordt zo ver IJsselmonde ingeschopt. Door Stoit. Veel te wild, want dit was een fantastische bal. Met daarachter ook nog Dost Mohammed. Overijverig. Die bal geknald. En die vinden we nooit meer terug. Feyenoord houdt Vollerenga van het doel van Dinkla af. Dat gaat een stuk beter in de tweede helft. In de eerste helft had het de handen vol om die bal uit te kunnen verdedigen. Maar ze hebben de code weten te kraken in de rust. Komt die bal nog gevaarlijk. Dinkla in twee instanties. Van Deursen, het vizier naar voren gericht. Hulswit. En voorin staat Dost Mohammed al heel de tijd te vragen. Maar dat is wel heel erg ver voor een crosspass. Zo waar wat beweging wanneer Dinkla die bal dus net weer vasthield. Moest bij Vollerenga ook wel weten dat de tijd begint te dringen. Dit goed af. Nou, daar komt Feyenoord even goed weg. Even sorry van Esmee de Graaf. Die bal zomaar ergens heen speelde waar eigenlijk niemand stond. Beetje op instinct. Om steeds die bal maar naar het hart van de verdediging terug te spelen. En kan de treuzelshow weer beginnen. Nee. De laatste paar minuten is er wat beweging bij de spitsen van Vålerenga, waardoor Dinkla op een gegeven moment die bal maar moet geven. Daar zit ze er goed tussen. Kirsten van de Westering. Stoit de drukte. Valt die bal weer. Gevaarlijk erachter. Is het meeverdedigende werk van Deursen. Hulswit. De ruimte ligt aan de andere kant bij Dost Mohammed. Feyenoord tikt hem nog even naar achteren. Naar de Graaf. De laatste paar minuten even niet helemaal lekker erin. Leg, die invaller, laat hem hier gevaarlijk vallen. Brand verdedigd. Feyenoord gaat straks nog een keer wisselen. Voor de allerlaatste minuten. Mia Schmid die erin gaat komen. Voor wie zal dat zijn? Het lijkt alsof de Graaf er een beetje doorheen zit. Het met krachtige smeten. We zagen zojuist een paar stordigheden erin sluipen. Die ervaren rechtsback. Wist het al, liep al meteen het veld af. zat er doorheen inderdaad. En Schmidt erin. Als het ontzettend druk is daar weer in die enorme kluwen voor de ogen van Dinkla. Graaf lijkt echt niet meer te kunnen lopen van de kramp. Staat nog achter het doel daar. Weg is weg. En de Graaf is neergeploft. Moet worden verzorgd. Kramp moet eruit worden geperst. Gevaarlijk moment. Mag ontzettend ver komen. Uiteindelijk het schot net op tijd geblokt. Want de hoek lag helemaal open. Uitstekend werk weer van Ilaya Dost Mohammed. En deze bal rolt de vijver in. Het applaus dat u hoort, dat is voor Esmee de Graaf. Die zojuist is opgekrabbeld na die enorme krampaanval. Nog even volhouden, dit is een lekkere ingreep zeg. Erin gekleund door Van de Westering. Dat zijn ze niet gewend, zulke harde tackles. Scheidt dat doorspelen, komt er wel een kans aan. Vollerenga weet niet wat ze meemaken met Feyenoord dat het dus bovenop klapt. Nog een paar minuten moet volhouden om op zijn minst deze mooie voorsprong vast te houden. Westering. Ja, wie maakte de mooiste vandaag? Was dat Van de Westering of Della Peruta? Komt er nog eentje bij dan? Misschien hier met Dost Mohammed. Laat hem hier over en het is de goal! Dost Mohammed met de assist en Fleur Stoit maakt hem. 4-1 voor Feyenoord. En zo verzilvert zij toch nog haar invalbeurt. Was ze eerst heel dichtbij, boeide die bal toen hoog over. En krijgt hem hier op het presenteerblaadje van Ilaya Dost Mohammed. Die een uitstekende wedstrijd speelt. Had zelf ook wel een goal verdiend.

Daar is ze weer, Van de Westering. Ja, Zera Hulsvit weggestoken hier door Van de Westering. Net de tussenkomst. Helaas, Noor Echkhoff. Dat toch ook totaal anders is gaan spelen. Dat zoekt nu alleen maar moeilijke ballen op naar voren. Terwijl het aan het begin liet zien hoe moeilijk Feyenoord die bal kon wegwerken als zij goed combineerde in de aanval. Iwasaki ook vandaag weer belangrijk. Die welbekende motor op het middenveld overal te vinden. Dinklaar. Dost Mohammed wil hem hebben. Dinklaar heeft dat gezien. Lange bal naar voren. Ze heeft een goede trap in huis. Van de Westering. Ja, dan wordt het lastig. Die bal blijft een beetje tussenin ketsen. We krijgen straks minimaal 3 minuten extra speeltijd. Schmid, Van Deursen, Van de Westering. Akacar. Nou, die bal is dan wat te hard. Van de Westering is de laatste minuut op vooral gewend om die bal vanaf het middenveld richting het buitenspeelster keihard te geven. Ondertussen wordt het dringen hier onderin bij de Giovanni van Bronckhorst tribune, waar vooral de jongere supporters zich massaal bij het hek melden voor mogelijke handtekeningen en selfies. Della Peruta. We gaan straks nog horen voor de camera met Tigo. Zij maakte vandaag 2 zeer belangrijke goals. De ene nog mooier dan de andere. Die eerste was eigenlijk een echte spitse goal. Die tweede, zo zie je ze niet vaak. Was een misschien iets van Della Peruta zelf. Opstaan, meteen schieten. Zit er misschien zelfs nog een 5e in. Stoit met Dost Mohammed en Hulsvit op snelheid. Ah, die bal veel en veel te hard voor Zera Hulsvit. Iwasaki, Van de Westering. Nog 1 keer alles op alles zetten om een tegengoal te voorkomen. Komt hier dan toch nog een moment voor Vollarenga? Nee, het is Dinkla. Dan wordt die bal met de nodige moeite uitverdedigd. En gaat uiteindelijk de vlag omhoog in het voordeel van Feyenoord. Lijkt het er wel op te zitten hier op Varkenoord. Toch weer een spectaculaire avond. Is dat dan misschien wat voor Feyenoord is weggelegd? Europees voetbal. De Eredivisie toch soms.
wisselvallig. Maar in Europa laat Feyenoord zulke mooie dingen zien. Het wint hier 4.

van Vålerenga neemt een fantastisch resultaat mee richting Oslo. Verdedigt daar dus een 4-1 voorsprong. En dat het hier op 1-0 achterkwam. Het ontzettend lastig had. Een lange periode echt naar achteren werd gedrukt. Dat was nog even dat moment. Dost Mohammed werd neergelegd in de 16. Feyenoord kreeg geen strafschop. En dan was het vlak voor rust in de extra tijd van de eerste helft. Ineens een schuiver van afstand van Della Peruta. We horen haar straks voor de camera. Evenals Mark Pieters. En dat blijft dus vooral even hangen tot zij straks voor de camera kruipen. En dan gaan we onder in beeld. Straks nog even lekker handtekeningen jagen. Maar dat duurt nog even, want iedereen gaat eerst bij elkaar dit kleine feestje vieren. Wel wat ingetogen, want de koppen moeten natuurlijk naar het eerstvolgende, de eerstvolgende wedstrijd. Maar het was dus weer een heerlijk potje op Varkenoord. Al was het af en toe eventjes wat ergernis met Dinkla. Maar zij deed gewoon datgene wat ze dan game management noemen. Feyenoord wint met 4-1.

0: De laatste avond. World Series of Darts Finals in deze prachtige zaal.
1: Zeker.
0: Op dit prachtige podium. Ik was al heel trots dat ik erop mocht. Maar kijk nou toch.
1: Ja, je kan hem bijna aanraken. We mogen hem niet aanraken, maar ook.
0: Nee, want dat brengt ongeluk, hè?
1: Ja. Sowieso worden ze heel kwaad als net gepoetst.
0: Oh, dat zie je dan weer niet, maar... Ik had er eigenlijk een vraag over, voor we zo meteen helemaal losgaan. De twee halve finales en de finale. Hoe heet die trofee?
1: Hij heet de World Series of Darts Finals Trophy.
0: Dat is toch een aanfluiting?
1: Ja, maar er is nog geen naam.
0: Je hebt de Phil Taylor Trophy, je hebt de Sid Waddell.
1: Trophy.
0: Dat is een commentator geweest.
1: Eric Bristow. Wat zullen we
0: doen? Bristow heeft er een. Wie verdient er in Nederland nou een...
1: Ja, die moet gestopt zijn, hè? Dat is een beetje het probleem. Je zou natuurlijk heel makkelijk kunnen zeggen, de Raymond van Barneveld Trophy.
0: Maar die is nog niet gestopt.
1: Die is nog niet gestopt.
0: Koos Tompé? Maar die heeft hem al, hè? Zijn eigen trofee eigenlijk.
1: Ja, maar die, ja.
0: De Ronald Scholten-bokaal.
1: Als jij dat wil. Ik weet niet of we de Peter Zeden van kunnen
0: overtuigen. Ook een commentator zijn. Moet
1: nee,
0: jij
1: nee.
0: Niet?
1: Nee, nee.
0: Waarom niet? De Jacques Nieuwlaat-trofee.
1: Nee, nee.
0: Ik hoor het al. Ik kom er niet doorheen bij Jacques vandaag. Geniet je een beetje van vanavond, want het is de laatste avond.

0: strong, too solid.
1: There's the roar from Jan van Veen.
0: This looks promising.
1: Oh, very promising indeed.
2: What a match that was from Gerwyn Price.
0: Clinical in the extreme. Wraps it up. Magic.
2: This is sensational.
0: Johnny Clayton knocks Luke Littler out.
3: Come off the back of this with a win and a big confidence boost.
4: It mean everything to me to take this title.
5: I'm sure it's going to be a great game. You know, it's always going to be a great battle.
6: I'll be there fighting, and that's what I like doing.
7: Ja, Matt, met de mannen weer. Jacques en Vincent van der Voort. Voordat we de voorbeschouwing starten, als je terugkijkt op de afgelopen dagen, sessies, wat zijn nou dingen waarvan je zegt, die weten we over een jaar nog? Daar praten we nog over.
8: Ik denk de nederlaag van Luke Littler, die zullen we ons nog wel herinneren, omdat het zo lang geleden een keer verloren heeft. Ik denk dat tot nu toe het meest memorabele moment is geweest.
7: Ja, Vincent, jij?
9: Ja, dat steekt natuurlijk de kop en schouders bovenuit. Ja. Dat was ook het verhaal van dit hele toernooi natuurlijk. Gaat hij die streak halen en gaat hij naar Den Bosch, naar de Pro Tours?
7: Allebei
9: dat,
7: niet.
9: Ja, dat is nu al klaar. Maar ook wel weer gewoon, als je de Nederlanders inzoomt, van Veen toch weer gewoon zijn plek op de wereldranking waargemaakt.
7: Dat is mooi, hè?
9: Door een halve finale te halen. En toch was weer zijn derde tv-halve finale van dit jaar. Dat vind ik toch weer heel erg knap.
7: Ja. Het was nog niet met heel veel overtuiging, had ik het idee. Maar ja, het resultaat staat dus.
8: Je moet er staan. En we hebben altijd gezegd, in de jaren van Vergeer, dan was hij ook niet altijd heel erg goed. Maar hij was wel degene die het verst kwam. Hij was de nummer 1 van Nederland. Hij kwam ook het verst. In de tijd van Barneveld was eigenlijk hetzelfde. En nu doet Gian ook hetzelfde. Toch knap.
7: Ja.
9: Het enige verschil is die wonnen.
7: Ja.
9: Dat moet bij Gian nog even gaan komen.
7: Maar de manier waarop, die stak er wel bovenuit, hè? Deze 124 finish, niet normaal.
8: Het is een mooie manier om te pakken uiteindelijk natuurlijk. Hij had het best lastig in die wedstrijd op sommige momenten. Ik dacht op een gegeven moment, Dirk gaat hem pakken.
9: Ja. Ja.
8: Hij draaide het mooi om in die laatste
7: week. Ja, maar dat was bij die 8-6 toen. Dat was, we hadden hem al geteld, toch?
8: Nou ja, min of meer wel. Dirk op 8-6 voor, heeft hij er nog maar 2 nodig. Hij mag er nog maar 1 verliezen. In principe.
10: 50.
8: Ja, dan is het wel knap dat Gian dit erom draait.
7: Wat vind jij, Vincent, maakt Gian van Veen nou zo goed? Is het een totaalpakket of zijn het 1 of 2 aspecten aan zijn mentaliteit of spel?
9: Ik vind hem vooral finishend erg goed de laatste tijd. Hij hoeft maar een finish te krijgen en hij gaat erin. En ook die bullfinishes lopen heel goed bij hem al meer dan een jaar. Dus dan is het geen mazzel meer of dan is het niet. Dan is dat gewoon een kwaliteit. En dat beheerst hij wel heel goed. En hij kan daarbij heel goed scoren, maar hij is niet alleen afhankelijk van zijn scoren. Wat andere spelers wel echt hebben. En daardoor is hij gewoon heel gevaarlijk.
7: Ja, eigenlijk het complete setje Gian van Veen.
9: Ja. Ook weer niet helemaal compleet. Want, ja,
7: daarvoor vraag ik het.
9: Nou ja, dat hij toch op de echte belangrijke momenten geeft hij gewoon niet altijd thuis.
7: Nee.
9: Maar dat komt ook omdat er gewoon een paar spelers zijn die beter dan hem zijn. Hè. En die zitten er altijd in als je er nog als je aan het einde zit. Kijk maar naar de hele loopbaan van James Wade. Die heeft heel vaak toernooien gewonnen. Als de toppers toevallig verloren in het begin. En ja, die pech heeft hij dan dat hij dat niet voor elkaar krijgt.
7: Zeg, als hij aan jou zou vragen, kun je mij een weekje helpen? Waar zou jij dan met hem aan werken? Want dat doe jij wel eens bij darters.
8: Ja, maar ik zie op dit moment bij hem niet echt dingen die heel erg fout gaan. Er zijn alleen een paar dingen die net een tandje beter moeten. Voor mijn gevoel, in een wedstrijd is hij niet heel erg constant. Het gaat altijd met golfbewegingen. En als hij op een neerwaartse golf zit, zal ik maar zeggen, dan kunnen de tegenstanders te makkelijk de legs aan elkaar rijden.
9: Ja, je ziet bijvoorbeeld met een jaar geleden, dan zie je dat hij ontspannender is. Hij loopt soepeler, hij beweegt soepeler, omdat het allemaal vanzelf ging. En nu is hij veel meer aan nadenken over hoe hij moet gooien, waar hij mee bezig is. Pijlen staan niet lekker in het bord en is het heel hard werken. Maar dan is het des te knapper dat je even goed nog die wedstrijden weet te winnen.
7: Ja.
9: Want vaak gaat het dan de andere kant op en win je niks.
7: Een van de leukere kanten van het feit dat Littler is uitgeschakeld is dat hij is uitgeschakeld. In de zin van, we hebben ook een periode gehad, ja, dat worden Luke en Luke en verder niemand.
8: Nee,
7: maar hij is toch te pakken.
8: Ik denk boven in de spelersruimte voel je ook echt. Ze hebben alle vier het idee, ik kan vanavond met een beker naar huis gaan. Het is natuurlijk lang geleden dat iemand met een beker naar huis is gegaan die niet Luke heette.
7: Ja.
8: Ik denk, Gian is de laatste geweest.
9: Ja.
8: Dat is bijna een jaar geleden.
7: Ja. Ik ga.
8: Ja.
7: Ja.
8: Dus ik denk ook eerlijk dat je voor alle vier een zaak kan maken waarom ze dit toernooi gaan winnen.
7: Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Toch nog even over Littler. Hij is kwetsbaar gebleken, maar ook door de ambiance.
9: Ja, ook dat wel. Maar ik vond hem vanmiddag niet de publiek een grote factor spelen.
7: Totaal niet.
9: Dus eigenlijk was het publiek vanmiddag echt goed en dan verliest hij.
7: Ja. Ja.
9: Dat is dan ook alweer heel
7: de theorie van jou, toch? Dat we misschien stil moesten zijn.
9: Ja, maar ze waren vanmiddag gewoon prima naar allebei. Af en toe wel lastig, maar dat waren ze naar allebei.
7: Ja.
9: Dus het was niet zo dat Littler echt bewust uitgehaald wordt. Hij zal dat zelf wel zo gevoeld hebben, maar dat had meer met de eerste twee dagen te maken gehad.
7: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
8: Wel een van de eerste keren dat we bij Littler echt emotie aan het bord zien als het niet goed gaat. En dat zie je eigenlijk in deze beurt. Als hij op 5 staat, dan gooit hij 1-1. Dat is al niet heel erg lekker. En dan heeft hij 1-1 over. Normaal gesproken, die 1-1 moet toch geen probleem zijn. En die 1-1, die krijgt hij aan de eerste. Dat lukt niet. Ja, en dan dit.
7: Ja, daar begon het. Ja, zeker weten.
8: En dan applaudisseren naar het publiek. En nog even wat roepen.
7: Even vier letterwoord zeggen.
9: Jawel, maar dat is dan het publiek de schuld geven. Maar dat was in dit geval echt niet aan de orde. Hij had het gewoon niet dit weekend. En dat kan ook gewoon gebeuren.
7: Kan zeker gewoon gebeuren. Wat moet gebeuren, is dat we vooraf even met onze lieve collega Arjen van der Giezen gaan pingpongen. En ik neem aan dat je het niet erg vindt, Arjen. Goedenavond. Dat ik met jou toch nog even wil hebben over die Nederlandse clash. Want dat was een soort rollercoaster, hè, tussen Dirk en Gian. Ongelooflijk.
10: Ja, dat was zeker een rollercoaster. Want in het begin van de wedstrijd leek het erop dat Gian, hè, die nam de voorsprong. En denk je, oké, nou, als het zo blijft, dan wint Gian. Toen kwam Dirk helemaal goed terug. En zoals jullie net ook al zeiden, hij pakte de voorsprong bij 8-6. Dan weet je, Dirk heeft aan 2 gewonnen legs genoeg. Gian, zagen we allemaal, was aan het worstelen met die eerste pijl, met die tweede pijl, met die derde pijl. Ze stonden niet lekker. Je zag de frustratie af en toe. Je zag dat hij ook af en toe iedere keer die arm losgooide, want het wilde eigenlijk niet. En op dat moment dacht ik, nou, Dirk gaat door naar de halve finale. Ja, dan stokt het iets bij Dirk. En waardoor, ja, misschien toch ook een stukje spanning. Gian die krabbelt dan op. Zoals Vincent net al zei, was weergeloos op zijn dubbels. En dan die laatste lek, jongens, ja. Het staat 9-8. Voor Gian. En Dirk gooit 2 keer een 180. Alleen Gian, de 180, en die zet hem op 264. En die gooit die 264 gewoon in 6 pijlen uit. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Een boel finish op 124. Tot ongeloof van Dirk van Duivenbode. Hij dus uitgeschakeld waar hij misschien naar die 280ers al gerekend had van er komt nog een laatste beslissende lek. Maar ja, helaas voor Dirk ging het zo niet. Dus Gian in de halve finale tegen Ross Smith, die zo dadelijk aanstaande is. Ross Smith, die dit seizoen fantastisch in vorm is, dit ook weer heeft laten zien tijdens deze World Service of Darts Finals. Die beide dus in de halve finale. Het leuke is, Gian, hij speelde al de halve finale van de Masters. Hij speelde al de halve finale van de Matchplay. En nu dus weer een major, laten we het zo maar noemen, waar hij in de halve finale staat. Het toont maar aan hoe goed ook dit seizoen voor hem is. En hij kijkt uit naar de clash met de in vorm zijnde Ross Smith.
11: Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Inderdaad, het is iemand die gewoon goed in vorm is. Ik heb er vorige week en die week ervoor ook van verloren. Dus ik weet gewoon, op de Eurotours doet hij het heel goed. Ook dit weekend staat hij gewoon echt te knallen. Dus het wordt gewoon een lastige wedstrijd. Maar het is wel iemand die me, denk ik, qua tempo gewoon goed ligt. En ja, wat ik zeg, ik heb de laatste 2 weken verloren. Dus het wordt wel een keer tijd voor revanche, denk ik.
10: Ja, vanmiddag was je een beetje struggelen met de worp, hoe de pijlen stonden. Hoe staat het er nu voor? Enig idee?
11: Nee, ja, inderdaad. Vanmiddag ging het, zoals ik zei, vroeg vanmiddag, de pijlen stonden niet geweldig in het bord. Maar vanavond dan moet het gewoon goed komen. Ik gewoon weer lekker ingooien dadelijk. Alle rust. Kijk, vanmiddag is het toch een andere wedstrijd. Dat je tegen een Nederlander moet. In Nederland wil je toch, hoe je het went of verkeerd. Oké, het is niet een ranking toernooi. Maar je wilt toch altijd beter zijn dan de andere Nederlanders. En dat is dan gelukt. Dus vanavond staat ook een hele andere druk op. Het is gewoon lekker vrij uitgooien. Oké, het is een halve finale voor een major. Maar ik voel me wel gewoon zelfverzekerd genoeg dat ik die wedstrijd kan winnen. En daar gaan we voor.
10: Het is wel een grote pot weer, hè? Weer een halve finale. Ik bedoel, die majors, die grote toernooien, dat gaat de laatste tijd wel lekker bij jou.
11: Ja, zeker. Halve finale World Masters, halve finale Matchplay. En nu hier weer op de World Series Finals, weer halve finale. En UK Open hebben we dan maar even niet over. Maar verder, verder gaat het gewoon lekker inderdaad op het TV-toernooi. En dat doet mezelf ook gewoon heel veel zelfvertrouwen. Dat geeft me echt veel zelfvertrouwen, wil ik zeggen. En hopelijk aan het eind van de avond samen met de titel omhoog.
7: Van Veen tegen Ross Smith dus. De eerste partij van vanavond. De eerste van in totaal 3 partijen zoals altijd. Op de grote toernooien hebben we zondagavond 2 halve finales. en één finale. En hopen dat Gian er dan twee mag spelen vandaag. Die andere halve finale die zal een uurtje later beginnen, dus 8:15. Dan hebben we een blokje uitrusten. Gaan we heel leuk voor je invullen. En dan begint de finale om 9:30. Daarna uiteraard nog de prijsuitreiking en de interviews met onder andere Van Giessen en de winnaar. Ik hoorde Gian zeggen non-ranking toernooi. Hè? Ja. Voor mensen die nu zitten te kijken, die per ongeluk langs ons zappen. Want we zijn natuurlijk ook op de televisie. Wat is een non-ranking toernooi?
9: Nou, dit is een toernooi die gewoon niet voor de wereldranking meetelt.
7: Waarom eigenlijk niet?
9: Omdat het is een toernooi uit de World Series. Het zijn ook geen ranking toernooien. En die allemaal bij elkaar. Dus het zou heel gek zijn als je hier... Want het zijn alleen maar uitnodiging toernooien. Dus daar kun je niet voor kwalificeren.
7: Die World Series toernooien overal in de wereld... die speel je op uitnodiging van de PDC.
9: Ja, de
7: PDC. En daarom zou het oneerlijk zijn als je ranglijstpunten zou kunnen...
9: Als je daar ranking op zou zetten,
7: ja, dat kan niet.
9: Dan ben je lekker mee. Als je zesde van de wereld staat, ze nodig je niet uit.
7: Nee.
9: Dus maar dat zou ook niet eerlijk zijn. Dus het is wel terecht, maar daardoor maakt het toernooi iets minder belangrijk. Maar als bij spelers eenmaal in het toernooi zitten, dan willen ze hem ook net zo makkelijk winnen.
7: Ja, en je kan 100.000 pond winnen.
9: Ja, dat is ook niet onbelangrijk.
7: Lijkt me niet onbelangrijk. Nee. Maar het geldt dus niet mee, of het gaat niet mee voor de geldranglijst.
9: Nee, klopt. Nee.
7: Hey, die Ross Smith, als ik zeg dat ik dat een hele saaie speler vind, wat zeg jij dan?
9: Ik snap wel dat mensen dat zeggen. Maar ik als dartliefhebber, ik kijk naar andere dingen en dan vind ik dat niet. Maar ik snap wel dat mensen zeggen van ja, het lijkt een beetje computer gestuurd allemaal. Ja. Hoe die dat allemaal doet. Dat ze het niet zo leuk vinden, maar ja.
7: Jij als liefhebber, wat vind jij wel tof en mooi aan die gast?
9: Ik vind dat hij een hele goede worp heeft. En alles is in controle. Zijn pijlen staan mooi in het bord. Er gooit 280ers. Als het goed gaat, vind ik dat het gewoon goed uitziet.
7: Oké, en Gian hoorde ik zeggen, zijn tempo ligt mij wel. Wat bedoelt Gian dan?
9: Ja, dat hij gewoon, hij is niet van tempo wisselingen. Hij doet altijd hetzelfde. Hij juicht af en toe wel bij een belangrijke finish, maar voor de rest doet hij nooit rare dingen. Je hebt spelers die zijn heel bewegelijk, die zijn heel veel aan het praten tijdens een wedstrijd. Die doen een hoop, dat heeft hij niet. Hij is gewoon, hij gooit gewoon zoals hij gooit en dat is het.
7: Nee, maar ik moet wel lachen, want hij is, zeg maar, ook zijn outfit is kleurloos.
9: Ja.
7: Zwart-wit,
9: ja.
7: Weet je wel.
9: Nee, maar ik begrijp het ook wel dat mensen dat zeggen, hoor.
7: Overigens moet ik daarbij zeggen dat onze regieassistent Rox het een best een aantrekkelijke man vindt. Dan weet jij dat.
9: Ja, nou, ik weet niet wat ik ermee moet, maar... Ja. Oké. Okay. Bij deze.
7: Bij deze, ja, daarom. Hé, hoor jij ook, Chacal?
9: Ja.
7: Ik denk dat wij... naar het podium kunnen schakelen waar onze collega groot te zien is. Hè? Als mastercaller. Hij gaat de AFAS opwarmen en daarna de spelers naar voren roepen. Na de opkomsten hoor je Guy en Frank. Veel plezier bij de eerste halve finale!

opponents. He

0: De eerste halve finale van de World Series Finals 2026 in de Avans Live in Amsterdam gaat tussen Ross Smith en Gian van Veen. En het is duidelijk wie favoriet is hier in deze zaal. Dat is Gian van Veen, maar is hij ook de favoriet in de wedstrijd, Guy?
1: Oeh, dat is meteen een lastige vraag. Ik denk dat het 50-50 wedstrijd is. En dat is op zich gek als je puur en alleen naar de wereldranglijst zou kijken waar Van Veen derde staat. En Ross Smith op dit moment 14e staat. Daartegenover kun je dan weer zeggen dat Ross Smith het op de Eurotour zo ontzettend goed doet de laatste tijd. Finales haalt er ook 2 gewonnen heeft. Waarin hij ook nog eens op de laatste 2 Eurotour toernooien Van Veen heeft verslagen. Dat hij daar weer het plusje heeft. Nou, en als je dan plusjes en minnetjes tegen elkaar wegstreept, hou je weinig voordeel voor de een of de ander over. Het is sowieso een toernooi geworden door de uitschakeling van Lidler, waarbij we eigenlijk nu een avondsessie ingaan en totaal geen idee hebben wie het toernooi gaat winnen. Dat is ook wel weer een keer leuk.
2: Game on!
0: Ja, Luke Lidler die dus niet die op een na langste serie ooit van Phil Taylor kon evenaren. Een aantal overwinningen in het knockout format op majors. Hij kwam net tekort uiteindelijk. Verderweg de langste serie blijft nog altijd van Michael van Gerwen.
2: 16.
0: Deze twee mannen speelden 9 onderlinge duels, waarvan Smith de laatste 2 dus wist te winnen, waardoor hij nu 5-4 voor staat.
2: 134.
0: En die laatste 2 wedstrijden waren allebei dit jaar en ook allebei op Eurotour toernooien.
2: 16.
0: Ja, ook Ross Smith krijgt met het publiek te maken.
2: 140.
0: Zoals ook Luke Littler met name.
1: Viel vanmiddag nog wel mee. Natuurlijk weer een beetje uitvergroot omdat Littler deze keer zelf heel erg op ging reageren.
2: 100.
1: Hij heeft dit weekend reden tot klagen gehad, maar vanmiddag zeker niet.
2: 45.
0: Overigens is dit pas de derde halve finale op een major voor Ross Smith. Na het European Championship van 2022, het toernooi dat hij uiteindelijk ook wist te winnen. De Players Championship Finals van 2024.
1: Ja.
2: 123.
0: Zo ergens in het najaar van een even jaar, zoals 2026 ook is, dan komt hij weer in een halve finale van de major.
1: Ja.
2: 58.
1: Nou, dan kunnen we hem voor de Grand Prix van 2028 al opschrijven alvast, hè?
2: En
0: iets wat Ross Smith dit toernooi fantastisch gedaan heeft, is finishen van alle spelers, 4 spelers die er nog in zitten, was hij de beste.
2: 100.
0: Met 59% over 3 wedstrijden. Van Veen kwam tot 46%. Ja, kijk je alleen naar vanmiddag. In die wedstrijd tegen Dirk van Duivenbode in de kwartfinale gooide Van Veen ook precies 46%. En
2: 100.
0: Smith zat op 44%. Dus ja.
1: Nou, dat is gewoon goed, hè. Alles boven de 40% is,
0: zeker.
1: Is uitstekend. Nou, als Van Veen over het hele toernooi op 46 zit, dan mag je daar dik tevreden mee zijn. En dan zijn de cijfers van Smith al helemaal indrukwekkend. Vooral als je bedenkt dat Ross Smith, de oude Ross Smith, laat ik het dan zo zeggen, vooral dit soort beurten nodig had. Echt scorend het verschil moest maken. Omdat hij op de finishes nog wel eens wat wilde laten liggen. Daar is dit toernooi zeker geen sprake 60. Van geweest. Hij heeft echt met dat winnen te maken. Met het vertrouwen dat hij op die Eurotour toernooi heeft opgedaan.
0: De trippels vallen nog niet allemaal vanzelf.
2: 78.
1: Ik denk echt dat Ross Smith hier naartoe is gekomen met het idee dat hij weer een major kon winnen. En nou ja, hij heeft gelijk gehad.
0: Nou, dat moet nog blijken.
1: Maar hij kan hem toch nog winnen.
0: Dat is waar.
1: En als je in de halve finale staat, nou, dan vind ik wel dat je, ook als je deze verliest, mag zeggen, ja, ik had hem kunnen winnen.
0: van Veen begon deze leg nog met twee scores van 100. Maar de laatste twee beurten zie je dat hij drie keer telkens onder die triple 20 zat. Dit is allemaal een stuk beter. Maar ja.
2: 123.
0: Smit staat inmiddels al op 83. En dan gaat hij één pijl voor krijgen op dubbel 9.
1: Zo.
2: 79. Keanu Wakai 58.
1: Die trekt hij er toch een end onder. Eerste finishkans dan voor Van Veen.
0: Gewonnen legs, daar gaat het om. Dat geldt trouwens ook straks voor de finale.
2: 140.
1: Noëlin van Leuven in de zaal zagen zitten.
0: Wat zeg je?
1: Noëlin van Leuven, zo net in beeld. Komt ook van het darten in Amsterdam genieten.
2: 82.
0: Dat is een beetje het enge hoekje, zeg maar.
2: 140.
0: Scores met twee triples, daar heeft Smit er inmiddels vijf van. Van Veen nog maar eentje.
2: 57. Rossi require 102.
1: Ja, het is echt nog zoeken.
0: En het aantal beurten zonder triple beloopt voor Van Veen inmiddels 9 en voor Smit nog maar 4. Wat op zich ook al veel is op dit moment. Maar goed. Het verloop van de wedstrijd blijft voorlopig regulier.
2: 100.
0: Smit haalt ook weer zijn eigen leg. Maar kijk even naar die... Ja, het is wat vroeg misschien, maar scorend zijn ze nog absoluut niet los. Met name Van Veen niet. Terwijl Smit hier al wel de eerste 180 van de wedstrijd gooit in de leg van Van Veen.
1: Van Veen moet inderdaad inkomen en het is... belangrijk dat hij deze fase, want hij gaat wel beter spelen, maar dat die fase even doorkomt zonder al te veel schade. Dus deze leg houden zou wel even heel erg welkom zijn. Wat wel meevalt is dat als hij pijlen mist, dat ze eronder zitten, onder de triple. Dat zijn meestal wel pijlen waar hij daarna nog van gebruik van kan maken. Als hij er de hele tijd boven zit, dan wordt het nog problematischer.
2: 58.
1: Maar dat er te weinig triples zijn is duidelijk.
2: 97.
0: Maar Smit dus pas zijn derde major finale speelt sinds 2022. Speelt Van Veen alweer zijn zesde halve finale per major sinds oktober 2023. Hij won er twee van de voorgaande vijf, waaronder natuurlijk die op het laatste WK.
2: 14.
1: Dat komt er heel goed uit voor Van Veen.
2: 98. Rossi require 140.
0: Ja, zo zou Van Veen een leg waarin het er aanvankelijk niet zo heel goed voor hem uitzag toch nog kunnen gaan winnen. 100. Gaat tops overlaten.
2: 100. Keanu Wakai 16.
0: 1 kan hij hem hier tegenaan gooien. Dat kan niet.
2: Van
1: hoe dan ook de schade beperkt gebleven. Want we gaan zo dadelijk al naar de vijfde leg eventjes pauzeren.
0: Nee, ook.
1: Smith mag. Of ik ga pauzeren.
0: Ja, gaan wij pauzeren ook? Nee, goed, doet er niet toe. Wat mag Smith?
1: Nou, deze leg beginnen. En als hij hem dan wint, het wordt 3-2, dan gaan we de pauze in.
2: 95.
1: Niks aan de hand. En dan heeft Van Veen misschien even de kans om, nou ja, wat hij dan ook moet doen om zich bijeen te rapen. Om,
0: ja, wat zou dat kunnen zijn? Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is lastig.
2: 190.
1: Ik hoop dat hij het weet.
2: 59.
0: Ja, Van Veen heeft echt geluk dat het tot nu toe bij één breakpijltje voor Ross Smith is gebleven. Dat het dan ook niet inging in die vorige leg.
2: 96.
0: Want in de legs van Smith komt hij er niet echt
2: 99.
0: Aan te pas.
1: Je ziet nu ook dat hij ze wat sneller aan het weggooien is. Om in elk geval wat ritme te krijgen. Ik ben benieuwd of hij op het podium blijft of dat hij er vanaf gaat.
0: Ik zeg, in de legs van Smith komt hij er niet echt aan te pas. Hij komt er echt niet aan te passen.
1: Nee.
2: 69. 140. Rossi
0: requires 16. Derde score, zijn derde beurt met twee triples. Smith uit rol 6. Smith heeft ook twee keer 180 gegooid. En Smith mist drie keer de dubbel 8.
1: En nu die leg.
0: Het zal toch niet? En nu nog stelen. Het zal toch niet?
1: Met 81 gemiddeld. Triple 16. Nee.
0: Zo mooi wordt het verhaal dan ook weer niet.
2: Rossi requires 16.
0: Smith gaat echt niet nog een volle hand missen.
2: Games on the fifth leg.
0: Ja, daar had je meteen in moeten, lijkt je te willen zeggen, tegen die pijl. Ross Smith staat met 3-2 voor tegen Gian van Veen. Alles nog regulier.
3: Je zag Gian zichzelf in zijn gezicht slaan, hè?
4: Ja, hij moet nog een beetje wakker worden.
3: Hij is niet wakker.
4: Nee, hij mag echt blij zijn dat het pas 3-2 staat voor Ross Smith. Dit had echt een stuk slechter kunnen aflopen.
3: Hij komt ook een beetje.
5: Ja, het is helemaal niet goed. Maar dan is dit een perfecte tussenstand. Ik kan niet anders zeggen. Ik bedoel, als je tegenstander zoveel beter is, scorend. En met gemiddeldes gewoon echt de hele tijd 20 punten beter is als jij. En het staat 3-2. Ja, dan is dat gewoon een bonus. Alleen het moet wel beter natuurlijk. Je gaat er niet mee wegkomen over de hele wedstrijd.
3: Nee, maar dat zijn wel dit is perfect, grote verschillen, hè? Grote verschillen.
4: Ja, met name scorend. Dat is 20 punten, meer dan 20 punten per beurt. Na vier beurten staat Ross Smith op 90. En na vier beurten staat Kian van Veen nog op 180.
3: Ja.
4: Ja, dat kun je even volhouden, hè? Doordat je in een bepaalde leg op 300 eindigt en de rest wel bij kan spelen. Maar dan kun je niet de hele wedstrijd bijhouden. Dat gaat niet.
3: Nee, dus er zal inderdaad wat moeten gebeuren.
4: Zal scorend echt een stuk bij moeten. En dan komen we toch weer op vanmiddag een beetje terug. Toen hij zei dat ze pijlen niet helemaal lekker in het bord stonden. En dat hij ze niet kan gebruiken. Dan lijkt dat weer het geval te zijn.
5: Ja, zeker. Daar is dat wel terecht. Kijk, ja. Maar kijken we een wedstrijd van een jaar geleden. Dan hangen die flights veel meer naar beneden. Waardoor hij hem er echt oplegt en dat hij erop schuift. Dat kan hij op dit moment niet doen. Dus hij mikt eigenlijk min of meer op zijn flight nu. En dan moet hij hopen dat hij erop legt en dat hij hem doorschuift. En ja, dat is niet de manier van gooien voor hem. Dus dat frustreert natuurlijk ook voor hem. Dus nu is hij waarschijnlijk aan het proberen om het voor elkaar te krijgen dat ze iets meer gaan liggen.
3: Ja, hij is niet op het podium.
4: Nee, maar als het niet goed gaat, dan is er alle reden om er vanaf te gaan, vind ik. Dan is het niet zo erg.
3: Even een reset.
4: Oh ja, als het goed gaat, dan moet je op het podium blijven. Althans, dat is mijn filosofie.
3: Ja, ik dacht juist, als het niet goed gaat, blijf gooien om het beter te maken. Want achter is geen bord voor hem.
4: Ja, zeker wel. Er staat een bord juist.
3: Oh, er staat wel een bord.
4: Ja.
3: Nou, dan heb ik niks gezegd. Dan heb ik het voor mijn kop waarschijnlijk, hè? Dat bord.
4: Dat zijn jouw woorden, niet de mijne.
3: Een paar keer door het oog van de naald. Onder andere dat hij op 1-1 kan komen.
4: Nou ja, het had inderdaad al heel snel 2-0 kunnen worden voor Ross Smith. En dan mag Ross Smith die derde leg zelf beginnen. Die houdt hij ook vrij gemakkelijk. Ja, dan is het in no time 3-0.
3: Ja.
4: En dan had het wel eens heel erg snel gaan.
5: En dit is van die momenten, weet je, ja. Dat het lekker is dat hij mist. Waardoor je in de wedstrijd komt en nu blijf je erin hangen. Als het 3-0 wordt en je gooit al niet lekker, dan heb je heel veel kans dat het ook gewoon 5-0 wordt in die eerste sessie. En nu zit je gewoon nog in de wedstrijd, terwijl je nog helemaal geen klap gegooid hebt.
3: Ja. Nou, we zagen het net al op die kaart. 102, hoogste finish, Smith. Dat zijn wel de finishes. Waar
4: ja,
3: je...
4: Het is verder prima natuurlijk. Maar ja, goed, waar stond dingen over? Ja, 240 of zo. Dus
3: ja, nee, maar
4: het
3: toch
4: is geen 50 pijn. Het is prachtig natuurlijk voor het spel. Daar gaat het verder niet om.
5: Ja. Het is lekker voor je gemiddelde. En dat je lekker verder kan. Ja. Ja, meer niet.
3: Maar Jacques, hoe kan zoiets? Dat je dan, zeg maar, je gaat waarschijnlijk... vanmiddag terug naar je hotel nog even. Ja. Ik heb hem verder niet in het ingooien.
4: Nou, ik hoorde hem zeggen dat hij een uur in bad ging zitten. Dat
3: is zeker
4: heeft.
3: Gelukt om dat ontspannen.
4: Ja, ontspannen wel, maar je moet ook weer, en dat kan Vincent beter vertellen, je moet daarna weer die spanning zoeken om die avondwedstrijd te spelen. En dat is best lastig. Er zijn best wel veel spelers die daar moeite mee hebben.
5: Met een uur in bad, dan kom je er gerimpeld uit.
3: Ja.
5: Dat schiet ook niet op, hè. Dus dan voel je vingers ook anders
4: het
5: aan.
4: Het was een beetje in de reactie dat Ross Smith had gezegd dat hij een uur in de sauna ging zitten.
3: Dat meen je niet.
4: Ja.
5: Dus moet ik ook niet aan denken.
4: Het is wel lekker voor je rug, hoor.
5: Ja, ja. Maar ik zou hem nu wel kunnen gebruiken.
3: Ja, jullie lopen ook op je laatste benen. Zo na zo twee lange dagen. Jij vier lange dagen.
4: Ja.
3: Nee, hij was ook zo. Extra vroeg hier, hè? Want je hebt ook nog lucratieve bijverdiensten hier en daar. Nou ja, als je dat kan doen, moet je dat doen.
5: Precies.
3: Ik vroeg mij af... Wat kan Gian überhaupt doen in dan die paar minuten dat hij zich kan afzonderen?
4: Toch proberen even het goede gevoel te pakken. Als je in een wedstrijd zit, kun je niet heel veel met je grip of dat soort dingen doen. Maar als je achter staat, is dat wel mogelijk. Dus misschien dat hij daar iets mee gedaan heeft.
3: Nou, we gaan kijken wat het ook is wat hij heeft gedaan. Of dat is gelukt. Tweede sessie.
0: Ja, ik neem toch aan dat het iets met pijlen te maken heeft gehad. In de ingooiruimte ook.
1: Dat zal toch wel.
2: Sinclair Gian to throw first. Game on.
0: Mag het wel hopen.
2: '59.
0: Ja, dan is het ook niet echt heel fijn als je dan meteen weer met drie pijlen uit de kleedkamer komt die allemaal onder de triple zitten.
1: Nee. We zijn in de komende vijf legs op zoek naar wat meer triples.
2: 134.
1: Van Veen dan, uiteraard. Want die heeft ze hard nodig. Kijk, als die eronder zit, is dan niet zo erg. Want dan kan hij er pijlen bovenop leggen. Maar zoals ook al vaker deze wedstrijd, daar kan hij er maar 100 van maken. Terwijl dat eigenlijk gewoon 140 moet zijn.
0: Ja, Van Veen,
2: 60.
0: Om maar even een voorbeeld te geven. In zijn eerste rondepartij tegen Chris Dolby had hij een scorend gemiddeld. Dat is van zijn eerste 9 pijlen van bijna 114.
2: 92.
0: Staat nu op 81.
1: Ja, maar het is gewoon 20 punten te laag. En dat hoeven wij Gian niet te vertellen. Dat weet hij en dat voelt hij zelf nog veel beter.
2: 41.
1: En zolang hij in de wedstrijd zit, zolang er een kans is dat hij het ergens vindt,
2: 100.
1: Maakt het nog niks uit. Maar ik moet ook zeggen dat ik me geen wedstrijd kan heugen die best of 21 is waar een speler met een scorend gemiddelde dat 20 punten lager ligt dat van zijn tegenstander die wedstrijd wint. Dat kan eigenlijk niet.
2: 118.
0: Keurig weggezet door Van Veen. Nadat Smit geen finished wist over te laten. Nu wel uiteraard.
2: Ja,
0: dan gaat er toch weer één breakpijl of twee breakpijlen eraan komen voor Ross Smith.
1: Single 20 over links en dan tops over rechts. Dat is het plan.
2: Game from the sick flag. Ross Smith.
0: Smith is iemand die het publiek dat ook wel even wil inpeperen. Daar is dan toch de eerste break van de wedstrijd.
2: Seventh leg, Roster throw first.
0: Hij wil het natuurlijk ook Gian van Veen inpeperen.
1: Ja, maar hij is wel zo sportief om even naar de zijkant weg te lopen, zodat hij het niet recht in zijn gezicht doet.
0: Nee, dat is niet aan te raden.
2: 93.
0: Niet dat Van Veen dan ineens een rechtse directe geeft of zo, maar...
1: Denk ik niet.
2: 59.
0: Dan krijgen we Gerwin Price, Gary Anderson taferelen.
2: 83.
1: Er zit weinig in. En dat merk je ook meteen, slaat ook over op de mensen in de zaal.
2: 93. 137.
0: Het mooiste zou zijn voor Van Veen als hij meteen terug kan breken. Je verwacht het niet, zoals hij nu zat te spelen.
2: 140.
0: Maar...
2: Rossi require 92.
0: Nog steeds niet tevreden dat hij nu niet weer een beurt met twee trippels gooit.
1: Smeert vanaf 72 via triple 16 naar dubbel 12.
2: 18. He only require 113.
0: Zal dus moeten gebeuren vanaf 113. Tops. Deze keer niet.
2: 93. Rossi require 12.
0: Smit naar de lastige dubbel 3. Ja, die keer het beste man meteen erin gooien.
2: Ross Smit, they play Keanu Tokers.
0: En zo vervolmaakt Smit de trilogie.
2: 97.
0: Eigen leek houden, breken en nog een keer eigen leek houden.
1: Ja, dat zijn drie leeks die hij in 6 beurten wint. Dus hij houdt 2 keer zijn eigen leek in 6 beurten. Wat dus betekent 57. Dat Van Veen niet in 5 beurten uit is. Oké, dat is niet goed, maar... Bon, kan een keer gebeuren. Maar Smit breekt dus ook in 6 beurten.
2: 125.
0: Ja, dan is het nu weer die derde triple die er niet bij wil. Van Veen snapt er niks van.
1: Hij begint nu een beetje te lachen.
2: 140.
0: Ja, misschien is dat wel gewoon wat je moet doen.
1: Ja.
0: Een beetje weglachen. Niet te veel een punt van maken, want daar wordt het sowieso niet beter van.
2: 100.
0: Oh, een beetje ontspannen. Net zoals wij hier zitten.
2: 58.
1: Ja hoor,
0: toch?
1: Zeker.
0: Die gasten daar zitten.
2: 59.
0: 'Smit gooit de triple, gaat dus ook op de finish komen.
2: 100. He only require
1: 120. Nou, die eerste hing er een beetje voor, dus dan gaat hij maar voor bullseye, bullseye.
2: 54.
1: Ja, het is alles wat hij probeert van Veen, het is het allemaal net niet. En qua trippels gooien is het ruim niet.
2: 58. He only requires 66. Games on
0: Kijk,
2: the 8th leg.
0: Dit is lekker.
2: Kian Van Veen. 9th leg, Roster Focus.
0: Dan heb je
2: game on.
0: 1 pijl voor de dubbel en dan valt hij er ook meteen in. Ook meteen het publiek weer mee.
2: 180.
0: Vette pech, zegt Ross Smit. Dan gooi ik gewoon mijn derde 180.
2: 57.
1: Ja, dat is wel even een fijn moment om dan een 180 te gooien.
0: Het is meteen weer stil.
1: Ja, daarom.
2: 125.
0: laatste pijl werd nog net links afgestuurd.
2: One hundred.

0: Wat een volle enkele vijf ineens. Ja, maar... Maakt verder niks uit, maar...
1: Smith is ook niet happy. Die vindt ook dat hij niet goed speelt.
2: 140.
0: Nou, zit ook wel een beetje onder zijn niveau, toch?
1: Zeker.
0: Vincent is het wel weer goed met 42%. Hoewel hij nog wel aardig wat finishbeurten laat liggen. Zoals nu ook weer voor de vijfde keer.
1: Zoiets zal een keer moeten.
0: Ja, weer eronder. Om moedeloos van te worden.
1: Nou, dat is wel wat er gebeurt.
2: Gage on the ninth leg. Ross Smith. Tenth leg, the Antithofus.
0: Want op deze manier ga je zelfs een Ross Smith die iets onder zijn niveau speelt, absoluut niet verslaan.
2: 100.
0: Het gaat veel te langzaam, hè, bij Van Veen in de zin van, ja. Kijken we nu nog even naar het scorende gemiddelde na 9 legs. Dan staat het nu op 85. Ja, het is ietsje omhoog gegaan, ja, maar het is niet nog
1: verwaarloosbaar inderdaad. En die tweede sessie is wel iets beter.
2: 100.
1: Maar het is lang nog niet goed genoeg.
0: En een groot verschil wordt eigenlijk door de bank genomen. Eigenlijk meteen in die eerste beurt van elke leg gemaakt. Waarin Van Veen maar... 79 gooit.
2: 45.
0: En Smith daar boven de 100 zit.
1: Ja. Hij loopt elke leg eigenlijk achter de feiten aan.
2: 57.
1: En toch.
0: Ja.
1: Als hij deze leg houdt, is het verschil 1 break.
0: Nog steeds, ja, klopt.
2: 85.
1: 6-4 pauze in. Valt het nog wel mee?
0: Nou, klinkt niet rampzalig in ieder geval.
2: 96.
1: Nee. Terwijl, ja, we hoeven er niet omheen te draaien. Laten we elkaar geen mietje noemen. Hij speelt wel echt rampzalig voorlopig.
0: Ja, zo zal hij dat zelf ook wel voelen. Ja.
2: 98. Can you require 108?
1: Deze pijl ook weer. Dat moet een 19 zijn.
0: Ietsje meer naar rechts. Nee.
2: No score.
0: Ja, dan heeft hij dus alles bij elkaar. Zijn favoriete dubbel nu al 6 keer gemist in deze wedstrijd. En krijgt Smith de kans om een tweede break te gaan plaatsen.
1: Ja. Die weet dat hij hier misschien wel de wedstrijd in soms kan gooien. Als dit uitgaat. Van Veen is echt klaar om over het randje geduwd te worden.
0: Slaat zichzelf weer op zijn hoofd. Smith begint met de triple.
2: Oh. 111.
0: Nou, Gian van Veen.
2: Games on the tenth.
0: Met de hakken weer over de sloot. Ook deze sessie verliest hij met 3-2. Maar hij zit nog een soort van in de wedstrijd. En maakt even een lolletje met Smudger.
3: Ja, en dan hadden we het erover. Wat kan je doen in die pauze? Jezelf oppeppen, adrenaline oproepen. Je kunt alles bedenken. Maar het eerste wat ik dan zie is een totaal energieloze... Gian van Veen, die loopt te sjokken op de...
4: Klopt wel, maar het enige wat hij wel voor elkaar gekregen heeft... is dat hij Ross Smith in die ellende meegetrokken heeft. Die is net zo beroerd als aan het gooien op dit moment.
2: Ja.
4: Wat dat betreft, je speelt nog steeds 81 gemiddeld... en je zit nog steeds helemaal in de wedstrijd.
3: Ja.
4: Dus ja, dat is het enige voordeel. Alleen, je hebt niet echt aanknopingspunten dat je denkt... hij gaat er elk moment doorheen komen.
3: Nee.
4: Dat heb ik niet.
5: Nee, ik ook niet inderdaad. En hij... Kijk, we weten van Ross Smith, is een speler die heel erg afhankelijk is van zijn eerste dag. Want die kan hij goed gebruiken. Heeft in deze hele wedstrijd tot nu toe 8 keer zijn eerste code triple 20 gekregen. Dat is bizar weinig.
4: Ja, dat is heel weinig.
5: Maar als hij hem dus in de triple 20 heeft, van die 8 keer dat hij dat lukt, 380 is.
4: Dus, dat zijn kracht ook, hè?
5: Ja, precies. Dus het een heeft met het ander te maken. Als hij die eerste pijl, want die zit er

0: continu onder. Als die, die ietsje hoger krijgen, Ross Smit, dan kan het ook echt snel gaan nu. Want ik heb aan Gio van Veen...
1: Nee.
0: Maar ik heb ook niet tegen zelf ingeloofd.
2: Nee, ik ook niet. Helemaal niet.
1: Hij irriteert zich helemaal aan zichzelf, aan alles. Nu gaan ze dubbels ook nog eens een keer niet zo lekker. Dus ja, er is niet echt veel aanknopingspunt. Je moet alleen hopen dat het ergens klikt. Dat je op geen gevoel krijgt, zo voel ik me comfortabel om die pijl weg te gaan. Ik krijg hem de eerste zo'n beetje waar ik hem hebben wil.
2: Ja, wat mij opviel aan zijn pijlen, allemaal te laag. Dat betekent dat je te weinig power geeft, toch?
1: Nou ja,
2: of is dat kort door de bocht?
1: Bij Gian is dat op zich goed, hè? Want die pijlen moeten hangen dat hij erop legt.
2: Snap ik, maar hij legt ze er allemaal onder.
1: Ja. Ja, maar ik denk dat bij hem is op dit moment dit soort pijlen. Die tweede pijl op dubbel 16.
2: Ja.
1: Dat zie je echt aan. Dan heb je echt het gevoel niet. Anders krijg je hem niet daar.
2: Nee, absoluut. Hij had hier een dikke kans op de 3-3. Maar het wordt 4-2. Ross Smit slaat hier een gaatje waarvan als het zo doorgaat... we straks zeggen, dat was het fatale gaatje.
0: Ja, ik weet niet. Er zijn dadelijk, ik heb bijna het gevoel dat er dadelijk zoveel kansen over en weer zijn geweest... dat ze allebei denken dat ze hadden kunnen winnen. En allebei dat ze kunnen verliezen.
2: Oké.
0: Het is bij, ik weet het niet, er is één lek in deze hele wedstrijd in 5 beurten uitgegaan. De rest is allemaal meer. Dat zie je... Wanneer zien we dat nog?
1: Ja, maar dat is qua niveau. Is het gewoon echt. Ja. Ross Smit begonnen wel aardig. Maar die is nu ook op dit moment gewoon zo aan het afzakken. Scorend gemiddelde van 94. Ja, Gian van 86. Ja, dat zie je eigenlijk nooit meer. Hè?
0: Het komt ook nergens vandaan eigenlijk.
1: Ja, kijk
0: ook
1: naar dat die Ross Smit even weggezakt is.
0: Ja, die is met zijn scorende gemiddelde onder Gian gezakt. Ja, Gian is eigenlijk beter gaan spelen deze tweede scorend.
2: Je hebt het al een keer gezegd wat scorend gemiddelde betekent. Maar voor degene die dat niet weten, wat is het anders dan het gewone gemiddelde?
0: Het gewone gemiddelde gaat over alle pijlen die je gooit in een leg. Inclusief de dubbels en ook de gemiste pijlen op de dubbel. Scorende gemiddelde geldt alleen de eerste 3 beurten. Dat zijn de eerste 9 pijlen zijn de scorende pijlen.
2: Ja, oké. Dat is duidelijk uitgelegd.
0: Ja.
2: Wat moet je nog doen? Maar hij heeft die eerste break ook niet benut om iets bij zich te veranderen.
1: Het voordeel van deze wedstrijd is, je krijgt hierna nog een break. Alleen je moet proberen nog steeds in die wedstrijd te krijgen. Kijken of je deze sessie met 3-2 kan winnen. Dan ben je 8-7, ga je dus mee de pauze, minimaal. Dan geef ik hem nog steeds een goede kans. Alleen, ja, het moet wel beter, denk je. Of Ross Smit moet deze trend ook doorzetten. Dan hoef je niet eens veel beter te gooien.
0: Dan hoop ik dat ze hier een nachtvergunning hebben.
1: Ja, dat wil je. Ja. Dan duurt het nog wel even, ja.
2: Nou, in Amsterdam heb je wel een nachtvergunning, hoor.
0: Ja, dat is zo. Nou, is echt. Ja, nee, je ziet het niet heel vaak dat in de halve finale van zo'n groot televisietoernooi... het niveau zo laag is bij allebei de spelers.
1: Nee, meestal is één van de twee altijd nog wel op afspraak, ja.
0: Ze hebben het nu allebei niet.
2: Nou, je zag aan het eind nog wel eventjes dat ze onderling even contact hadden met elkaar op het podium.
0: Ja, ik denk dat ze het dat was slecht, hè? Ja, dat was heel slecht.
2: Dat kan als niet anders.
0: Ook wel.
1: Het zal niet een gesprek zijn, wat staan wij te knallen hier met z'n tweeën.
2: En je merkt het ook gelijk aan de zaal. Muisstil af en toe, hè?
0: Die zaal die komt in beweging natuurlijk van 180ers, hoge finishers. Daar komt de zaal van in beweging. Ja, dat zien we te weinig.
2: Ja.
1: Hier komt hij nog even goed weg, hè?
2: Hij komt hartstikke goed weg.
1: Anders is 7-3, dan wordt het wel heel moeilijk. En ik denk 6-4. Ja, dat het nu nog wel redelijk goede kans heeft om te winnen.
2: Nou, kijken of er wat verbeterd is in het energieniveau van onze landgenoot.
3: Eleventh leg, Rostov first. Game on.
4: Dan zullen we even moeten wachten tot Ross Smit zijn eerste beurt van deze 11e leg heeft afgewerkt.
3: One hundred.
4: Ja, scoren de beurt met 1 triple, dat is het probleem niet voor Van Veen. Daar heeft hij er nu 22 van, 4 meer dan Smit.
5: Ja, maar ja, dat is ook de enige categorie waar hij voor staat. Op al die andere categorieën staat Smit voor, vrij ver voor. Dus ja... Dat is dat verschil in scorend gemiddelde. Dat zijn gewoon
3: 91.
5: Een stuk of 14 trippels over een hele wedstrijd die Smit nu meer gooit.
4: Ja, Smit moet nog wel 5 legs pakken.
3: 96.
4: Van Veen nog 7 uiteraard.
3: 97.
4: Van deze leg kan die bijblijven, maar er nog niet overheen gaan.
3: 96.
5: Nee, daarvoor zal hij toch echt een keer een score met 3 trippels moeten gooien. Of toch in elk geval met 2.
3: Nou. 140. Rossi require 109.
5: Wie weet.
4: 102. Dat is de hoogste finish tot nu toe in de wedstrijd. Die was van Ross Smith.
5: Dat past dan ook wel weer in het plaatje van de ideale wedstrijd van Ross Smit. Net als Van Veen denkt, misschien deze leg zou ik terug kunnen breken. Het gaat niet heel goed. Oh god, Smit 109 uit.
4: Nou, Smit zal dol blijven dat hij even wie ervoor staat.
5: Ja.
4: Want die weet en die voelt zelf ook wel dat hij absoluut niet zijn topniveau aantikt.
3: 140.
4: Het is na 11 legs echt een wedstrijd van worstelen en eventueel bovenkomen.
3: 59.
4: Dat lukt Smit tot nu toe het beste.
3: 190.
4: Je hebt gehoord dat Van Veen 59 gooide en die pompt meteen zijn 480 erin.
3: 60. Rossi require 130.
5: Hij krijgt nog steeds meer het idee dat Van Veen nergens meer iets gaat vinden om het nog heel veel beter te maken. En waar het dan aan ligt.
3: 58.
5: Dat zal hij ongetwijfeld nog gaan vertellen na afloop.
4: Ja, heeft hij misschien iets anders gedaan in zijn routine, zeg maar. Tussen zo'n kwartfinale in de middag.
3: Rossi require 72.
4: En een half finale aan het begin van de avond.
5: Ja.
4: Je weet het niet.
3: 57.
4: Het is dat Smit niet altijd doeltreffend is met zijn breakpijlen. Dat is ruim gemist. En dat is ook best ruim gemist. Ja, iedereen maakt hetzelfde gebaar.
5: Hij wil wel
4: niet vallen.
5: Ja, hij wil wel, maar het lukt gewoon niet.
4: Smit in één keer.
3: Ross Smit.
4: De dubbel 3. En plaatst hij nu wel die tweede break. Ja, je kunt altijd nog terugkomen. Het laatste wat je natuurlijk moet doen is nu al mentaal opgeven.
5: Maar heb je het idee dat je een speler ziet in een zwart met een beetje oranje shirt die hier staat met, nou, maakt niet uit, 8-4 achter, geen probleem. Ik vecht me nog helemaal terug in die wedstrijd. Totaal niet, toch?
4: Nou ja, hij is op dit moment te streng voor zichzelf. Of, ja, je kan twee dingen doen. Je kan ontspannen. Of je kan, à la Dirk van Duivenbode, zo boos worden op jezelf dat die pijlen er ineens wel in vliegen.
5: Ja.
4: Maar dan moet het wel een soort van constructieve boosheid zijn.
5: Dat zijn de twee dingen die je zouden kunnen helpen. Wat ook kan gebeuren. En ik vrees daar een beetje voor, dat het een soort gelatenheid wordt. Van ja, nou ja, het
4: dat helpt
5: niet.
4: Niks.
3: 140.
4: Maar ja, nogmaals, wij hebben heel makkelijk praten. Maar als je Van Veen zo ziet worstelen, of welke dart dit dan ook, dan ja, zou je hem toewensen dat hij iets vindt,
3: ja,
4: waardoor het beter kan gaan. Kijk dan, nu ook. Dan heeft hij de kans om het initiatief van Smit over te nemen. Dat lukt dan niet, hè? Nou, nu misschien.
3: 140.
4: Zo waar.
3: Rossi require 160.
4: Ja. Laten we wel zijn, als Smit dit nu uitgooit, kun je Van Veen wel eens een beetje opvegen, denk ik. Maar Smit gooit het niet uit.
5: Ja, Van Veen moet zelf wel 65. Die 64 nog uit zien te gooien. De finisher gaat ook allemaal niet zo makkelijk meer.
4: Nou, daar is meteen een triple 16 en daar is meteen een dubbel 8. Kijk.
6: Kian van Veen.
4: En dan was hij even kwijt dat hij dan daarna zelf aan de lek mocht beginnen. Want ja, hij was dit helemaal niet gewend. Hij had Smit nog helemaal niet gebroken. Het was echt gebeurd nu. En dan nu de eigen lek houden. Trippeltje 19 meegenomen.
5: Ja, dan gebeurt er ook niks op het podium als hij even terugbreekt. Even 64 finish, lekker.
4: Maar echt. Ja, dit was een herhaling. Ik dacht even dat er weer hetzelfde gebeurde. Als het scoren wat beter zou gaan lukken bij Van Veen, nu is Smit gewoon echt nog te pakken.
5: Ja, dat denk ik ook. Want ik heb niet het idee dat Smit als Van Veen heel veel beter gaat spelen opeens, dat Smit dan denkt van, oh, ik kan nog mee. Want dat is heel moeilijk, want die heeft de hele tijd voorgestaan en niks aan de hand. Als het opeens tegen zit, dan is het heel moeilijk om dat weer in je voordeel om te draaien. Maar bij Van Veen zit het al de hele wedstrijd tegen. Dus die heeft maar één klikje nodig. En dat kan hij ook uit de zaal krijgen. Dus hij zou eigenlijk net iets meer. Want die mensen die zitten daar ook in die zaal. Die denken, weekend. Die willen een beetje feest vieren. Die hebben maar iets nodig van het podium. Maar Van Veen geeft dat nog niet.
4: Je kan er ook een vraag, hè?
5: Ja, precies. Maar dat bedoel ik.
4: Je kan ook gewoon aan de zaal vragen van, jongens, help me een beetje.
5: Ja.
6: 59.
4: Je hoeft niet alles. Je hoeft niet in je eentje te leiden daar op het podium. Daar is een score met 3 triples. Het is weliswaar geen 180, maar 171 rekenen we ook goed. Kan die zijn eigen leek nog redden.
5: En meteen reactie vanuit de zaal. Nou, nu die 94 nog uit en dan ontstaat er misschien nog wat. Nee.
6: 54. Rossi require 96.
4: Helemaal weer de wachtkamer in.
5: Ja, dat is een goede keuze. En hij gooit hem er ook wel tegenaan. Een beetje pech.
6: Gianni will play 40. Games on the 14th round. Kian van Veen, 15th player of the paper.
4: 6. Weer 2 legs achter Ross Smith. Het was 4 legs.
6: 98.
4: Zuigt een beetje op zijn vinger.
5: Zou hij meer hebben opengehaald?
4: Ja, dat is hem nog wel eens overkomen. Hè?
5: Meestal is dat een goed teken. Hij is Europees kampioen geworden 57. Met een kapotte vinger.
4: Nou, dan mag Ross Smit wel uitkijken nu.
6: Fossi Fine.
4: Als Gian van Veen op de een of andere wonderbaarlijke wijze erin zou slagen om deze wedstrijd nog te winnen.
6: 180.
4: En op dat moment gooit Smit zijn 5e 180.
6: 81.
4: Ja, gaat maar wat sneller gooien. Wat
5: ritme zoeken.
4: Wat minder mikken, ja, ritme zoeken, precies. Brengt hem nog niet op een finish.
6: Ja. Smit
4: blijft
7: Foutloos op de dubbel 16. Die heeft hij drie keer geraakt. En Ross Smith leidt met 9-6. Hij heeft dus nog twee legs nodig.
2: Het oogde beter, maar het gat is alsnog drie legs.
1: Ja, dat wel. Had deze eigenlijk even moeten winnen. Hij verliest drie sessies met 3-2 nu. Maar je zag in ieder geval wel wat meer vechtersmentaliteit van Gian. En waar hij eerst echt een beetje ja, eigenlijk geslagen eruit zag. Heb je nu nog wel het idee dat hij er nog even in geloofde. Maar de laatste leg heeft wel pijn gedaan.
2: Snap ik. Collega's hebben het ook over de vinger van Gian. Zou die weer open liggen?
0: Nou, we dachten in de vorige sessie al te zien dat hij daar een beetje mee bezig was. Nu zag hij hem weer een paar keer likken aan die vinger. Het lijkt erop dat hij... Dit was niet, denk ik, precies het moment hier...
2: Jawel, dit was het moment uit de vorige sessie.
0: Want hier begint hij echt mee aan de gang. Hij is weer bezig met die vinger in ieder geval. Je ziet hem soms echt ervan aftrekken.
2: Maar hij had niet meer die barrels waar hij zich aan openhoudt.
1: Jawel, dat
2: is hij weer terug. Ja.
1: Maar hij zit er boven op zijn hand te doen. En dat is niet de plek waar hij normaal... Normaal is je duim waar hij weer die openhaalt. En dit is gewoon bovenop. Dus hij kan zich ook gewoon aan het bord opengemaakt hebben. Er zitten ook vaak scherpe kantjes
2: zeker.
1: Waar je aan open kan halen.
2: Ja, en als je dan iets te enthousiast die pijlen eruit gerist...
0: Ja.
2: Dan is het zo gebeurd. Smith, aan het begin van deze sessie, 109 finish... Die blijft gewoon een beetje doen wat hij moet doen. Hè?
0: Het was eindelijk een leg waarin Gian leek misschien een kansje te gaan krijgen. Ja. Want die staat op 73. Ja. Ja, en dan precies op dat moment dan gooit Smith die deur weer dicht. Smith staat ook nog steeds niet heel goed te gooien.
2: Nee, maar hij doet wel de juiste dingen. Want dat zeg jij altijd, hè? Timing. Alles is timing. Zijn timing is oké.
1: Okay. Ja, maar die is van Smith echt goed. Elke keer, hij reageert ook op Gian. Als Gian even beter, dan kan hij ook mee. En dat is wel lekker als je dat ook voelt in zo'n wedstrijd. Want nu 8-7 of 9-6 is ook een mega verschil. Maar dan gooit hij wel weer een oké leg erin. Dat heeft wel mee te maken dat je de wedstrijd onder controle
0: hebt. Nou, ik had eigenlijk verwacht dat hij 8-4 voorkwam. Nu gaat hij door. Want dan mocht hij zelf die leg daarna beginnen.
2: Ja.
0: Maar dat is de beste leg van Gian geweest. Dat
2: zeker weten.
0: Tot 8-5.
2: Precies. Dankzij missers van Gian.
0: Nee.
2: Die 8-4 bedoel ik.
0: Ja, die 8-4.
2: Dat hij op 8-4 komt. Deze. Toen bij 8-4.
1: Nou, hier gooit hij een hele goede score naar 64 over te houden. 160 gaat ook niet altijd uit natuurlijk. Maar die pakt hij wel meteen helemaal aan gewoon. Het is gewoon twee pijltjes. En dan denk je, nou dit is even een lekker moment. En nu je eigen lek erop. En dat lukt ook. Alleen dan moest hij er nog eentje hebben. Want hij moet die sessie winnen. En dat lukt drie keer niet. En dat, dan is het 9-6.
0: Ja, dan blijft ook best wel die laatste lek ver weg. Het is echt te ver uit. Het is omdat hij de laatste met 140 uit, dat hij op 175 uitkomt. Maar eigenlijk staat hij gewoon een mijl weg in die lek.
2: Heb je dat in de gaten op het podium? Dat zo is?
1: Ja, natuurlijk. Dat voel je zelf ook. Maar je ziet het ook weer hier bij de scorende gemiddelde. Ross Smith is weer gewoon op afspraak. En Gian, die is de laagste van allemaal.
2: Niet te geloven eigenlijk.
1: Deze
0: dan gooi je dus 100, 60, 100. Dat is wat je... En daarna weer 60. Dan zit je op 80 gemiddeld.
1: Ja.
0: Dat is niet best hoor.
2: Nee.
0: Dat is niet best.
1: Voor deze jongens is het niet best.
0: Nee, voor mij zou het uitstekend zijn. Maar ik ga daar niet meer uit.
2: Nou, hopelijk draait hij het nog om.
3: 59.
7: Ja, nogmaals, dat zou ongelooflijk knap zijn. Maar, ja.
3: 95.
7: Ondanks dat hij terugkomt tot 8-6, vanaf een 8-4 achterstand. Heb je nog steeds niet het gevoel dat het erin zit?
5: Nee, zeker niet. Het is inderdaad, als je alle cijfers bekijkt, al wonderbaarlijk te noemen dat hij überhaupt 6 legs heeft. En dat we het er nog steeds over hebben dat hij misschien
3: 96.
5: Die wedstrijd nog zou kunnen winnen. Dat hij nog zou kunnen omdraaien. Ah, in elke andere wedstrijd had het na 15 legs hier gewoon 12-3. 11-4 misschien gestaan. Dan was het al klaar geweest.
3: 140.
7: Die eerder al die 171 gooide.
3: 96. Liani Wapaya, 117. Rossi Wapaya, 74.
4: Ja, het is ook zo'n wedstrijd, lijkt het wel, van dat hij gewoon niet alles kan hebben. Ik kan niet en een 180 gooien en daarna meteen een, wat was het, 117 finish.
3: 34. Hianni Wapaya, 20.
4: Maar Ross Smith kan zeker ook niet alles hebben. Goeie marker.
3: Games on the 16th leg. Hian Van Veen, 17th leg.
4: 9-7.
0: Hij vraagt zichzelf ook af hoe het kan.
4: Hoe kan hij 7 legs gewonnen hebben?
3: 180.
0: Voor Smith is dit alweer zijn 6e.
3: 18.
4: Het was sowieso al een wonder dat na die eerste 5 legs het gewoon nog 3-2 stond voor Smith. Ja, die heeft voor de rest geen moment op achterstand gestaan.
3: 97.
0: Nee, ja, hij heeft elke sessie met 3-2 verloren van Veen. Maar hij heeft dus in elke sessie 2 legs gepakt.
4: Aan deze sessie staat hij voorlopig 1-0 voor.
0: Hey.
4: Kijk, dat is wat.
3: 59.
4: Nou, nog eentje erbij.
3: Nee. 140. Rossi Wapaya.
0: Nee, want stel je voor, het gaat een keer makkelijk.
4: Ja, precies. Ross Smith moet naar dubbel 4 om op 1 gewonnen leg van de finale te komen.
0: Deze is belangrijk.
4: Hey, daar zie ik de caller Hugh Ware naar een van de beveiligers gaan. En opdracht geven, denk ik, om iemand bij zijn lucht te grijpen en eruit te zetten.
0: Ja, Ross Smith vindt het grappig. Ja, inderdaad.
3: 16.
4: Je moet als caller ook overal op letten. Maar je wordt ook ingefluisterd, gelukkig.
0: Dat klopt.
3: 100.
0: Nou, dit was weer even een geval als je timing van Ross Smith. Zo'n 64 finish die echt uit moest. Van Veen staat op 84. Ja, voor hetzelfde geld gooit hij daar. Eerder al die 109 finish toen Van Veen op 73 stond. Op het moment dat hij echt even iets moet gooien om die marge ook veilig te houden. Dan doet hij het wel, hè?
4: Ja, maar hij mag dan niet zijn allerbeste 77. Wedstrijd spelen van de laatste tijd. Om het dan voorzichtig te zeggen. Dat soort dingen doet hij wel weer goed.
0: Ja, precies. En hij wordt ook niet gedwongen tot het spelen van zijn beste wedstrijd. 59. Dus daar zal het wel mee te maken hebben.
4: Ik zou me kunnen voorstellen dat als Van Veen wel in normale doen was, dat Smith dat ook wel zou zijn geweest.
0: Ja, en dat zie je dus aan het feit dat hij dingetjes uitgooit op het moment dat het moet.
3: 57.
4: Ja, ik zou hem geen zonnebril opdoen. Ik zou er zo'n babykoptelefoon op doen.
3: 134.
0: Ja, maar dat is onderdeel van het plaatje van de film.
4: Stond erachter, stond iemand die verkleed was als Ranger.
3: 59.
4: Die stond vlak bij het podium met een verrekijker. Wat een grappig gezicht. 148 gaat niet uit, maar dan nog even
3: 97.
4: Goed wegzetten. Dat is goed genoeg. En maar weer op 2 legs van Smith komen.
3: 180,
4: nummer 7 voor Smudger. Die er normaal gesproken niet meer toe zou moeten doen. En dat is ook zo.
3: Kian Van Veen. first. Game on.
8: Nu echt met de rug tegen de muur. Niks meer weg te geven. En Smith die voor de wedstrijd gaat gooien.
3: 81.
7: Kijk, voor de verandering. Een goede eerste beurt van Gian van Veen.
3: 135.
7: Maar een goed antwoord ook van Ross Smith.
3: 85. 45.
7: Komt de deur, gaat open.
8: Dan toch nog hulp.
3: 95.
7: Toch weer een afzwaaier.
8: Finish, nee.
3: 125.
7: Smith zo dadelijk voor de wedstrijd vanaf 115. Je zit er ver vandaan, zeg.
8: Oh, en dan mist hij de boel ook nog met de laatste enkele twee. Dan is daar de frustratie.
7: Ja, hij leek het toch weer aardig voor de bucket table, dit toernooi. En dan komt zo'n wedstrijd als deze. En dan komt er een matchdart voor Ross Smith.
3: 139,
7: echt helemaal met de rug tegen de muur. En het is klaar,
3: 99.
7: Denken we.
8: Dat denken we, ja.
7: Smith 2 uit 5 op tops. Hij doet het via dubbel 10. Ross Smith. Nimmer op achterstand gestaan. Geprofiteerd van het zeer matige spel van Gian van Veen. Door de juiste dingen op de juiste momenten te doen. En te winnen met 11 tegen 8.
9: De kans dat Formule 1 terugkomt naar Nederland schatten wij op dit moment in minder dan 5%.
10: Als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
11: Formule 1 terughalen hier, dat leek zo ver weg.
12: Ik had er echt geen vertrouwen in dat dat goed kwam.
13: Het was een klein beetje treurig.
14: Als het nu stilgelegd wordt, dan is dit het einde van het circuit.
2: Jan eruit, dat is niet bepaald tegen alle verwachtingen in, hè?
0: Nee, het begon als een worsteling, het middenstuk was een worsteling, het einde was een worsteling.
2: Ja, mooi gesproken.
0: Het was helemaal niks. Voor allebei eigenlijk niet, hè? Maar Ross Smith had nu eenmaal net even ietsje beter van het spel.
2: Maar die staat gewoon in die finale, hè?
1: Ja, voor Ross Smith zal dit ook geen hele leuke wedstrijd zijn geweest. Behalve dat hij wint natuurlijk. Maar hier ken hij ook helemaal niks mee. Die weet ook wel dat hij een heel stuk beter in de finale zal moeten. Maar voor Gian was het echt gewoon één grote martelgang, had ik het idee. Zeg. Van het begin tot het einde.
2: Heel even sprankje op, 9-7.
0: Eigenlijk ook niet.
2: Niet echt. Nee,
0: dit doet een beetje denken aan de tijd dat hij nog in het begin op die Eurotour speelde. Dus hij stond te worstelen. Dit was echt slecht.
1: Je zag ook de wanhoop in zijn ogen. Gewoon van niks wil. Hij heeft alles geprobeerd. Maar het zat er gewoon niet in. En dat zal hij zometeen zelf ook vertellen. Dat hij van alles heeft geprobeerd, maar het was gewoon niet goed genoeg.
2: Nee. Zoals ik al zei, Jacques, Ross Smith in de finale. Ik kan me een uitzending herinneren, een paar dagen geleden, dat ik dat met jou besproken heb, wat jij hem toen noemde.
0: Ja,
2: ik hoop wel dat je wat hebt ingezet erop, ergens.
0: Dat mag ik niet.
2: Dus, oh nee, natuurlijk, dat mag jij niet. Nee,
0: dat heb ik zo keurig niet gedaan.
2: Nee, jij bent inderdaad vakbondsvoorzitter.
0: Nou, nee, geen voorzitter en geen vakbond, hè. Dus allebei niet bij.
2: Nee, zeg maar wat.
0: Nee, maar Ross Smith, ik ben echt niet de grote ziener. Je ziet de afgelopen tijd dat hij gewoon ongelooflijk goed in vorm is. En dan ga je kijken in het bracket, wie zit er aan de andere kant van Luke Littler. En dan kun je zeggen Luke Humphries, want dat is heel makkelijk om te zeggen. Maar ik denk, nou, ik kies eens een keer iemand anders die dus erg goed in vorm is. Ja, dan was Ross Smit voor mij betreft de makkelijkste naam.
1: Precies. Ross Smit ging naar de World Series in Australië, Nieuw-Zeeland. Verliest hij twee keer de eerste ronde. Dan denk je van, nou, toch een tikje. Komt terug, wint een Eurotour, wordt tweede in een Eurotour. Die is gewoon echt goed in vorm. Dus ook wel een goede tip natuurlijk dan voor mensen.
0: Ja. Maar wat ik zei gisteren ook al. Als hij hier, nou goed, zelfs die finale plek nu gaat hij voorzichtig en zijn omgeving nog iets harder denken aan Premier League dingen.
1: Ah, ik denk niet voorzichtig.
0: Nee, ja, precies. Maar
1: ik denk volle bak.
0: En dan wordt het volgende toernooi wordt veel moeilijker.
1: Ja.
0: Want dan gaat hij denken, als ik nu nog een keer een kwartfinale haal, dan kom ik aan.
1: En dan haalt hij daarna nog een halve finale en dan gaat hij met WK tweede ronde uit en zit hij er nu bij.
0: Ik ben er ook even niet meer bij, mannen. We gaan heel snel naar de volgende.
2: Ja, gaan wij nog even snel luisteren naar Geo van Veen bij Arjen van der Giessen.
15: Vertel me, wat was dit nou voor een wedstrijd?
16: Goeie vraag. Ja, het was echt zo slecht. Ja, ik merkte het al toen ik vanmiddag terugkwam op de hotelkamer. Naar die kwartfinale tegen Dirk. Ik was op qua energie. Dan moet je vanavond nog een hopelijk twee wedstrijden. En toen merkte ik al, toen heb ik even geslapen. Maar ja, dat half uurtje en dan doen ze je weg, maar ook weer niet helemaal. En daarna kom je weer terug hier en dan merk ik ook gewoon, nou, er zit niet heel veel energie in. Maar probeer je toch het beste van te maken. En hij was echt, hij was ook niet goed. Hij was zo te pakken vandaag. En, maar ja, dat was ik ook, dat kan je wel stellen.
15: Ja, je schokte op een gegeven moment over het podium heen. Ja. Met af en toe zo leek het wanhoop in je ogen.
16: Ja, nou, precies. Alles zat er zo ver onder. Ik had gewoon nul energie. Ook in mijn arm, het viel gewoon niet. En dan, ja, wat het gek is, je blijft gewoon nog bij. En er is gewoon nog heel de wedstrijd kans. En je blijft ook maar één of misschien wel twee breaks achter. Waardoor je ook gewoon zelf het vertrouwen blijft houden. En dan gooit hij weer een keer een beurt zonder trippel. Dan denk je, ja, nu eroverheen. Maar dan gooi je er zelf weer twee beurten zonder trippel. En dus ontzettend frustrerend. En vanavond was in ieder geval ontzettend frustrerend. Maar ja, dat hoort er ook bij. En moet ik ook gewoon weer van leren. Kijken wat er mis is gegaan ten opzichte van vanmiddag. Maar het is wel een zure.
15: Ja, want ik zag je, meen ik, in de pauze op een gegeven moment ook nog iets van een druivensuikertje of zo.
16: Ja, ja, maar dat hielp allemaal niet. Dat heb ik ook geprobeerd inderdaad in de eerste pauze en in de derde. Maar dat hielp allemaal niet. Nee.
15: En ik zag je ook redelijk wat keren een beetje frunniken aan je hand. Maar zeg maar de bovenkant van je vingers, wat was daarmee?
16: Niets. Nee, geen idee. Nee, misschien een zenuwtrekje of zo. Geen idee. Nee, niks bijzonders. Dus niks. Daar lag het in ieder geval niet aan. Nee.
15: Maar dit is wel eentje om te onderzoeken natuurlijk. Vooral dat energieniveau.
16: Ja, zeker.
15: Want zeker. Dit is zo frustrerend voor me, lijkt.
16: Ja, dat is het ook. Omdat je ook weet, kijk, zeker nu Littler eruit is, Humphries is eruit, Van Gerwen is eruit.
15: Dit was de kans.
16: Ja, dat weet ik. Maar ja, dat is het de afgelopen week al. En elke keer verzaak je. En dat doet gewoon ontzettend pijn. En vandaag weer zo'n geval. Maar ja, het is niet anders. We nemen gewoon weer op de kin. En als je ook terugkijkt, de halffinale is wel gewoon goed. Maar ja, daar zat zoveel meer in. En dat is ontzettend zuur.
15: Toch bedankt dat je hier wilde staan.
16: Geen probleem.
2: In het interview ook al weinig energie, hè?
1: Ja, maar je moet ook zo zien, als je niet zo goed in vorm bent, kost alles veel meer energie.
2: Ja.
1: En als je een bloedvorm bent, ja, dan gaat alles je makkelijker af. Dus dat is ook, denk ik, het verschil met wat hij vorig jaar had, dat hij in bloedvorm was. En dan kost het minder energie.
2: Ja.
1: En daarom was hij nu op.
2: Duidelijke taal. Wie gaat Ross Smit vergezellen in de finale van dit eerste grote toernooi van het dartseizoen? De tweede helft van 2026. Wordt dat de Garen Price of deze, Ferret? Je gaat het meebeleven.

0: Een compleet Welsche halve finale in Amsterdam. Gerwin Price won dit toernooi 2 keer. Johnny Clayton won het 1 keer. In 2021 en Price won dan de jaren daaromheen, 20 en 22. En ja, ik heb zo eens naar de cijfers zitten kijken van beide mannen over dit toernooi tot nu toe. Ze hebben allebei 3 wedstrijden gespeeld.
1: Ja, dat heb je gedaan.
0: En? Eigenlijk is Price in alle categorieën beter geweest dan Clayton.
1: Ja, dat klopt. Daar wil ik dan wel tegenover zetten dat Johnny Clayton Luke Littler heeft uitgeschakeld. Die heeft het moeilijkst al gedaan.
0: Ja, met 10-4 maar liefst. Hoe dan?
1: Dat bedoel ik. Nou ja, hoe dan? Clayton was goed. En
0: Clayton was niet goed.
1: Timed goed. Nou ja, uiteindelijk liggen de gemiddelden niet heel ver uit elkaar. Maar Clayton had zo'n Clayton-wedstrijd waarbij hij dan die 121 eventjes uitgooit op een heel fijn moment voor hem. En hij gaf tikjes aan Littler. En normaal gesproken doet Littler dat dan niet zo heel erg veel dat hij tikjes krijgt. En nu... opeens wel.
2: Thank you, ladies and gentlemen. First,
1: ja, en op een gegeven moment had hij hem liggen. En ja, dan speelt hij zo'n wedstrijd rustig uit. Maar inderdaad, ik denk dat Price over 3 wedstrijden gezien de meeste indruk heeft gemaakt. Want eerder dit toernooi, ja, Clayton heeft de halve finale
2: 60.
1: Gehaald. Maar ja, in zijn eerste ronde en in zijn tweede ronde ook niet heel erg veel kunnen laten zien.
2: 136.
0: Maar Price eigenlijk enorm constant is geweest en ook gewoon erg goed.
2: 48.
0: Price, de nummer 4 van de wereld, Clayton, de nummer 5. Als je dan verderop kijkt op de wereldranglijst, wie is dan de eerstvolgende Welshman?
2: 140.
1: Nick Kenny. Want daar speelde Clayton mee op de World Cup.
0: Ja.
1: Ja, het zijn deze twee echt kanonnen voor hun land. En verder is het heel lang niks. En dan komen ergens een keer Nick Kenny en Rob Owen in beeld. Als volgende Welshman.
0: Voor de break. Dat begint iets te goed. Maar hij maakt het wel af.
2: Second leg is going to throw first.
0: Ja, Rob Owen is op dit moment de eerstvolgende Welshman op de wereldranglijst. Die staat op plek 61. En op plek 65 staat dan Nick Kenny. Nou, en dan ja, krijg je daarna...
2: 100.
0: Ergens voorbij de 100 krijg je nog de wat minder bekende namen. Derek Coulson, Rhys Griffin.
2: 66.
1: Hij had Jim Williams nog, de Quiff.
0: Ja,
1: volgens mij heeft geen tourcard meer.
0: Die is helemaal verdwenen uit de wereldranglijst. Price won 30 van de 45 onderlinge ontmoetingen. Clayton won er 15.
2: 135.
0: Het goede nieuws voor de Ferret is wel weer dat hij de laatste 3 partijen wist te winnen.
1: Ja, en die kwamen volgens mij ook na een serie waarin Price heel veel wedstrijden op rij had gewonnen.
0: Ja, die zat nog ietsje verder terug, maar dat waren er heel veel inderdaad.
2: Game Sean the second leg.
0: 10 stuks achter elkaar. Goed geteld. Price maakt er ondertussen 2-0 van. Die ronde wedstrijd met een 12 dart. En nu haalt hij zijn eigen leg in 15 darts. Clayton wacht nog op zijn eerste pijl op een dubbel.
1: Ja, het niveau is voorlopig een stuk hoger dan die vorige wedstrijd. Dat is met name te danken aan Price. Die vanmiddag ook al de beste speler van de toen 8 spelers waren die er nog in zaten.
2: Lekker
1: door mee gaat. Nou, Clayton... gaat ook meedoen. Kom maar op, jongens.
2: 95.
0: Clayton in zijn 20ste halve finale op een major. Won er 7, verloor er 12. En een klein minpuntje daarbij is dan weer
2: 96, Johnny Rakai 46.
0: Dat Clayton zijn laatste 4 halve finales op majors verloor. De laatste die hij won was februari 2025, de World Masters.
2: 30, Johnny Rakai 170.
1: Dat is 1. Dat is geen 2. De eerste pijl van de triple zat eigenlijk te laag. Daar kon ik geen gebruik van maken.
2: Johnny Rakai is 60. Game shot on the third leg. Johnny Clayton. Full Vegas going to throw first.
0: Clayton houdt nu wel de eigen leg. Tegen Gerwin Price.
2: 137.
0: Wel meer halve finales won op majors dan dat hij er verloor, namelijk 16 om 15. En hij won ook de laatste die op de World Matchplay nog niet zo heel lang geleden. Maar daarvoor had hij er ook heel veel achter elkaar verloren. 7 stuks. De laatste halve finale die hij daarvoor wist te winnen was de World Grand Prix van 2023.
1: Ja, maar daarna had hij natuurlijk 2024 was niet zijn jaar. Lukte er allemaal niks. Een beetje murf gebeukt door die Premier League.
0: Geen halve finales in ieder geval dat jaar.
1: Geen halve finales gehaald. Misschien ook wel een resultaat daarvan. En inderdaad, hij wint dan geen halve finale in de 7 pogingen daarna. Moet wel gezegd worden, 5 van die 7 keer krijgt hij Littler tegenover zich. Maar hij stond er wel weer. En hij was wel weer terug op het absolute topniveau. En nu gaat hij zelfs ook halve finales dus winnen. Hebben we in juli nog gezien.
2: 49.
0: Ja, want daar versloeg hij... Gian van Veen overtuigd met 17-10. Halve finale World Matchplay.
2: 100. Going to require 40. Game shot on the fourth leg. Going price.
0: 3-1. Voor de Iceman.
2: Game on.
0: Ja, en als je dan kijkt van wie Clayton die laatste 4 halve finales verloor. Ja, ook 2 keer van Littler.
2: 180.
0: Een keertje van Wade. En de laatste halve finale Premier League dit jaar van Luke Humphries. Ja, dat was wat een wedstrijd. 10-9 verloor hij.
2: 140.
1: Ja, daar was hij dichtbij.
2: 39.
1: Ja, ze doen allebei lekker mee. Gemiddeld is ruim boven de 105. Scoren tegen de 115. Hè? We zijn het allemaal nog even niet gewend.
2: 60. Johnny Rakai 121.
1: Ja, die valt eigenlijk alleen als Clayton hem echt nodig heeft. En dat is nu niet.
2: 88. Johnny Rakai 28.
0: Clayton kwam iets te traag op gang in de eerste leg. Die moest hij inleveren bij Gerwin Price, waardoor hij nu bij de eerste pauze met 3-2 achter staat.
3: Kijk, dit is Dorten.
4: Ja, het is even anders, hè, dit.
3: Deze zitten erop.
4: Ja, dan merk je meteen als je er wel lekker in zit, dan kan dat ook zo voor allebei zijn ze lekker te spelen.
3: Lekker tempo. Gelijk leuk.
5: Ja, dit verwacht je van een halve finale. En ze zijn allebei goed. Clayton is natuurlijk gewoon na vanmiddag verrassend goed meteen al. Want het is best moeilijk als je van Littler gewonnen hebt. Je krijgt heel veel berichten. Er zal heel veel op hem afkomen. Want hij heeft toch die streak doorbroken en alles. En, dat lijkt hem tot nu toe nog weinig te doen. Want hij staat echt heel goed te spelen.
3: Ja, want tot een uur na de wedstrijd heb ik hem nog zat hij in de gang te bellen.
4: Ja, dat hoort erbij. Hè. Als je zo'n overwinning pakt. Het is toch speciaal omdat Littler zo lang ongeslagen is gebleven op die grote televisietoernooien. Ja, dan wil iedereen eventjes toch een woordje met je doen.
3: Snap ik heel goed.
4: Het is een vriendelijke man, dus hij zegt ook nergens nee tegen. Dus ja, dan ben je even bezig.
3: Zou het voor de zo ongelooflijk ervaren Johnny Clayton nog iets doen om Littler te verslaan?
5: Ja, natuurlijk altijd.
3: Ja?
5: Hoe ervaren je ook bent, vroeger ook tegen Taylor. Als Raymond nog van Taylor won, was het extra speciaal. En Raymond die was in principe niet zo goed als Fred Taylor, maar iets eronder. Maar zelfs dat zijn speciale overwinningen. En zeker iemand die zo dominant is geweest afgelopen jaar, als je daarvan wint. Als dat niks met je doet, moet je wat anders gaan doen.
3: Jacques, was dit de partij van dit toernooi?
4: Goh, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel het verhaal van dit toernooi. Omdat het om Littler gaat. Ja. En dan is het al snel dat degene die van Littler wint, dat is de dingen. Maar ik denk dat de overwinning van Dirk op Luke Humphries qua partij een mooiere partij was misschien.
5: Kwalitatief ook beter. Ja,
3: ja maar een verrassing. Ja.
4: Ja, maar de recente geschiedenis is altijd sterker dan de verre geschiedenis.
3: En wij zijn misschien ook te veel meegegaan in de mission en zo, weet je wel. En het verhaal van Littler. Van...
5: Maar dat moest toch ook?
3: Ja.
5: Als je gewonnen hebt, dan is dat het verhaal van vandaag tot nu toe.
3: Ja.
4: En dan maakt hij er zelf ook een groot verhaal van.
3: Dat bedoel ik.
4: Dat wil ik zijn. Ik bedoel, en als hij een verhaal maakt, is het ook gewoon nieuws in het darten tegenwoordig. Want hij is de man. Dus alles wat hij zegt wordt opgeschreven en wordt herhaald en verdraaid en daarna weer herhaald. Zo werkt dat nou eenmaal.
3: Toch heeft Price Clayton een keertje gebroken.
5: Ja.
3: En staat hij dus op advantage.
5: Ja, maar Price staat gewoon vandaag de hele dag, want dat duurt echt heel goed te gooien.
3: Ja.
5: En ook Clayton zal echt dit moeten blijven doen, want anders ga je gewoon niet van hem winnen. En Price ook geen speler die opeens helemaal instals storten.
4: Nee, eerste lekje meteen een 12 darter natuurlijk. En het is dat Price in die laatste lek heel ver weg blijft. Dat zorgt ervoor dat zijn score in het middel een beetje kukelt. Maar hij zat boven de 120 scorend na 4 legs.
3: Bizar, hè?
4: Niks mis mee, hoor.
3: Nee. Maar kun je dat de hele avond volhouden? Dat is een beetje
4: vanmiddag bleef hij ook heel lang op die 115 tot 120 zitten. Dat is echt knap. Ja. Dus het lijkt met die langere punten scorend wel een klein beetje beter te gaan. En je ziet één wat mindere.
5: Dat klopt. Maar
4: en dan zitten ze dus gelijk.
5: Dit zijn nog steeds cijfers waar je heel goed met uit kunt komen.
3: Dit zijn halve finale cijfers.
5: Ja, zeker.
4: Nou, kijk met name naar dat percentage eerste pijl in de triple. Daar hebben we het ook over gehad in die vorige wedstrijd. Die zaten toen op 19% geloof ik. Ja. Kijk, dit is een percentage.
5: Dat wil je hoort te zitten.
4: Ja.
3: Allebei 41 wel opvallend.
4: Ja, nou ja, het is nog kort in de wedstrijd. Dus hebben we ongeveer evenveel beurten gehad.
3: En met Johnny Clayton, Vincent, weet je, hij kan straks op 9-7 achterkomen. Maar dan heb je nog niet gewonnen.
5: Ja, Clayton is een hele taaie. Maar hij is heel vaak heel goed als hij net voor staat en dat hij wel erbij zit. Hè. Dan, je ziet ook wedstrijden, dan zit het er niet in bij hem, dan gooit hij ook geen klap. Maar als hij aanhaakt en hij zit er net achter of hij is er voorbij, dan is hij zo time te verslaan. Want dan kan hij ook uit het niks in één keer weer een 100-plus finish erin gooien en de wedstrijd omdraaien. En dat maakt hem zo goed.
3: Het zijn allebei oud-winnaars, hè?
4: Ja, Price 2 keer, Clayton in 1 keer. Dat is 2021-22. Dat waren precies 3 jaar op rij dat ze hem wonnen.
3: Klopt. Bizar eigenlijk.
4: Ja, zo gaat dat.
3: We zullen zien of dat toch een vervolg krijgt voor Johnny Clayton of Gerwin Price. Wat in ieder geval een vervolg krijgt is de partij. Tweede sessie, uiteraard weer met Guy en Frank.
0: Tweede sessie die op punt staat van beginnen. Gerwin Price zal dat gaan doen. Dat betekent dat Clayton ook nog 3 pijltjes naar het bord mag gooien. Ja, de 2 legs die Clayton pakt, wint hij in ieder geval keurig in 13 darts.
1: Ja, in principe is alles gewoon tussen aanhalingstekens in 5 beurten gegaan. Behalve die eerste leg waar Price is in breekt. Die gaat in 4 beurten. Dat is het verschil. We zitten gewoon een hele goede wedstrijd te kijken. Waarbij het dus nodig is dat je 12 darts gooit om te breken.
2: Dat
0: was de tweede van Price.
2: Ja, 55.
0: Clayton gooide er in de vorige 3 legs telkens eentje.
2: 99.
0: Lijkt erop dat Price beter uit de pauze gekomen is dan Clayton.
2: 140, going to require 82.
1: En had hij net als in de eerste leg van de wedstrijd weer een vierbeurt uit kan zijn. Nu is het zijn eigen lek, dus komt Clayton er al helemaal niet aan.
2: 62.
1: Niet een vierbeurt.
0: Hey, de eerste missen van Gerwin Price. Die bijvoorbeeld in zijn eerste ronde wedstrijd
2: 99. Going required 20.
0: Maar één misser over de hele wedstrijd produceerde. 6-7 tegen de Australiër Brody Kling.
2: Johnny Require 108.
0: Dat zijn er nu al aardig wat meer.
1: 96 over. Want via triple 20 naar dubbel 18 nog gemogen kleden.
2: Dat is niet onze orde. Going Require 10.
1: Dit ook.
2: 8. Johnny Require 74.
0: Ja, het begint ineens veel te missen, Price.
2: Game Sean the Sickler. Johnny Clayton. Seven players, Johnny to throw first.
0: En
2: game on.
0: Ik hoor mezelf nog zeggen, Price beter uit de kleedkamer gekomen dan Clayton.
2: 140.
1: Ja, goed, die had een 12 pijl uit kunnen zijn. Als hij die 82 uitgooit. En 6 missers op de dubbel later gaat Clayton er toch nog met de leg vandoor. Dat lag ook niet in de lijn der verwachtingen. Zeker inderdaad ook omdat Price nog geen pijl op een dubbel had. En dit hele toernooi al uitstekend finished.
2: 180!
0: Price was in zijn eerste drie wedstrijden bijvoorbeeld 46%. Clayton maar 35%.
1: Ja, maar je moet bij de toernooistatistiek eens kijken. Hij finished goed. Nou, Ross Smith deed dan nog iets beter. Hè. Daar hebben we het in de vorige wedstrijd al eventjes over gehad. Maar vooral in beurten. Price echt... Oh. Fenomenaal. Hij mist met 2 pijlen in de hand en met 1 pijl in de hand op de dubbel. Eigenlijk ook niet zo heel erg vaak.
2: 139. Johnny Require 50.
1: Alle kansen aangegrepen dit toernooi. Tot in de vorige leg eigenlijk.
2: Game Sean the 7th player. Johnny Clayton, 8th leg is going to throw first.
0: Voor het eerst op voorsprong.
2: 177.
0: En wat een heerlijk begin van Gerwin Price.
2: 135. 96. 60. Going to require 130.
0: Waar komt Clayton nog even aan?
2: 90.
1: Haha, en Price zegt veel plezier ermee met die 170. Gooi hij niet uit.
0: Geloof ik helemaal niks van en hij heeft gelijk.
2: 45. Going to require 40. Game Sean the 8th.
1: En boom.
2: Going Price.
0: 4-4.
2: Zo doen we dat. Sean to throw first.
0: Althans.
2: Game on.
0: Zo doet Gary Price dat.
1: Ja, mij niet.
0: Nee.
2: 97.
0: Ja, is leuk toch zo'n plaagstootje aan je landgenoot.

0: 81.
1: Van dat soort wedstrijden blijven ze te winnen. Maar ja, wat het allemaal waard is. Weer staat Kleten op 170.
0: '68, '65. Johnny requires 72. '60.
1: Het hoeft nog niet. En hoe vaak zie je niet dat het dan ook niet gebeurt? Hè? Volgens mij gebeurt... Is dat veel vaker dan dat het wel meteen laat gegooid wordt? Als het niet hoeft. Dan heb ik geen harde cijfers van.
0: Game show on the ninth man. Johnny Clayton, 10th leg. Let's go into throw first.
1: Nu moest het wel.
2: Dat is een leuk onderzoek. Dat de druk van het moeten uitgooien er dan voor zorgt dat zoiets ook sneller uitgaat.
1: Nou werd een blonde schoon lastig gevallen.
0: 76.
1: Dat is toch alweer nummertje 5 voor de ferret.
0: 140. 105. Going to require 161.
2: Price moet het wel goed wegzetten. Oeh, Price zet het helemaal niet goed weg.
0: Johnny
2: Dan hoeft deze 140 van Kleten misschien niet eens uit. Maar het kan wel, hè? Het zou het wel kunnen doen, hè?
0: 130. Going to require 119.
1: Karen Price had nog eens een 3-1 voorsprong in deze wedstrijd. Hij zal heel blij zijn als hij nu 5-5 maakt.
0: 93.
1: Maar dat doet hij niet.
0: Johnny require 10. No score.
1: En Kleten doet het ook niet.
0: 26. Game shot on the 10.
1: Helemaal onderin, maar dat maakt niet uit. Dat telt ook. En dan nog eventjes die laatste twee pijlen van dichtbij tegen het bord aansmijten. Moest er even uit bij Gary Price. Die gaat echt blij zijn hiermee met die 5-5.
3: Daar komt Gerwin niet slecht weg.
4: Ja, hij maakt natuurlijk het foutje in de eerste leg. Ja. Als we teruggaan met die onderbreking. Die leg moet hij gewoon houden. En dan mist hij 6 pijlen op de dubbel en wordt hij gebroken. En dan wordt die wedstrijd ineens een andere wedstrijd. Want dan gebeurt er eigenlijk wat Vincent al zei. Dan komt Kleten op voorsprong. Ja, en dan is hij tie.
3: Zeker, ja. Maar wel een potje hoor, dit. Jeetje.
5: Ja, wordt goed gespeeld, maar wat ik zei, er zitten ook wel wat foutjes in. Want de laatste leek ook weer. Hè. Dan moet Kleten eigenlijk weer afstand nemen. En daar is hij eigenlijk al heel goed in.
4: Nou, dit is dan die eerste leg na die onderbreking. En Price,
5: die mist hij gewoon veel te veel. Ja.
4: En er zit ook wel weer knap van Kleten. 74, hij krijgt dus 1 kansje.
5: En die gaat wel raken. Ja. Maar dat is als hij er lekker in zit, dan is aan deze ding altijd uit bij hem. En het zit ook nooit mooi in het midden, altijd in het hoekje, jongen. En die hele vervelende pijltjes heb je dan. En dan denk je van, ah, kom wel goed. En dan is hij weer raak. Dat is zijn kracht.
4: Ja, want als je erachter staat, ik heb ook wel eens achter Kleten gestaan. Het ziet er heel raar uit als hij gooit, vind ik.
3: Hoe dan?
4: Die pijlen, ja, ze vliegen heel raar.
5: En elke keer anders. Want hij komt ook heel vaak omhoog met zijn lijf tijdens het gooien. En dan de ene keer laat hij hem iets anders los. Dan hangen ze pijlen, de andere keer zijn ze recht. En soms staan ze weer met de flight omhoog. Als je normaal denkt, als je iemand zo steeds ingooit, denk je, die kan er geen klap van.
4: Echt waar?
5: Ja. En dan zie je hem, en dan na een paar legs denk je, ja, is toch wel goed? Ja, dat is echt zo.
3: Als het eenmaal je stijl is.
5: Ja.
4: Ja, goed, je moet er nooit al te veel aan je stijl schaven. Als het gewoon goed gaat, dan moet je het gewoon zo laten. Ik bedoel, het beste voorbeeld wat ik altijd geef is Jockey Wilson uit het verleden.
5: Zo.
4: Daar was alles fout aan wat hij deed. Niks klopte technisch gezien. Hij is toch 2 keer wereldkampioen geworden.
5: Ja. Alleen zijn loslaatmoment was heel goed. Ja. Door die heel mooie vloog die pijl. Maar voor de

0: waarbij hij alles fout wat je fout kan doen.
1: In veel sporten, ik pak even golf erbij, omdat het mijn eigen ervaring is. Een vriend van mij had een golfbaan en ik ben gaan golfen. Andere jongens gingen dat ook doen, maar die namen les. Binnen 2 maanden waren ze veel beter dan ik.
2: Ja.
1: Ik weet dat de les bestaat eigenlijk niet, hè?
2: Het begint langzaam maar zeker een beetje te komen. Er zijn in Engeland een aantal ex-profs die wat lessen geven. Ik weet dat Mardle doet het wel eens. Glenn Durant doet het tegenwoordig. Je ziet het wel langzaam een klein beetje komen. Er komen ook wat coachcursussen, dus als je coach kunt worden als het ware. Dat is natuurlijk niet alleen maar kijken naar hoe iemand dart. Je moet ook wel iets meer meebrengen.
1: Het hele pakket.
2: Ja.
1: Was het wat voor jou geweest in jouw tijd?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja?
0: Voor mijzelf wel, ja. Iemand die met je meekijkt en dingen.
1: En is
0: omdat
1: dat
0: je, omdat je als je zelf gooit, zie je niet wat je fout doet.
1: Nee, dat bedoel ik, want jij begint daarover.
0: En de ander kan dat wel zien. En dan zou het heel nuttig kunnen zijn, alleen in mijn tijd was dat totaal niet in orde. Nee, totaal niet.
1: Zou jij leraar kunnen zijn?
2: Laat ik het beantwoorden, ja.
1: Ja?
2: Ja, hij heeft echt ongelooflijk veel verstand aan van hoe je als profdarter moet leven, want hij is het geweest. Maar hij weet ook heel veel van materiaal nodig zijn. Heb ik het alvast maar voor je gezegd.
0: Nu word ik weer ongemakkelijk.
2: Ja, precies, maar dat geeft niet.
1: Geeft toch niet. Maar wat, zou je het ambiëren of ben je het eigenlijk al een beetje bij Michael?
0: Bij Michael doe ik wel heel veel, ja. Maar ik doe het wel wat meer spel. Maar dat is meer de spelers die ik nu zelf gescout heb, die help ik daarbij. Maar het is niet zo dat ik leraar wil zijn of zo.
1: Zeker niet. Het moet zeker in jouw geval geen leraar heten, hè?
2: Nee, maar ik denk ook niet dat het voor Vincent in de wieg gelegd is om met spelers op pad te gaan en al die toernooien af te gaan. Maar ik denk dat als spelers, een beetje zoals van tennisschool van Nick Bollicherry. Als je tennis dan, dat mensen een uurtje of een paar uurtjes of weet ik veel, een week in een soort trainingskamp kunnen komen. Dat zou heel goed kunnen, denk ik.
1: Zou ook een goed televisieformat zijn.
2: Nou, kijk eens aan. Bedenken we hier zomaar aan tafel.
0: Hoppa.
1: Nou, ik denk dat dat best wel geïnteresseerd in zijn, hoor.
2: Wie weet.
1: Hey, wie gaat dit winnen?
2: Poeh. Ik heb het gevoel dat Clayton dit gaat winnen.
0: Dat ga ik uiteraard voor prijs.
1: Ik voor allebei.
3: Voor wie ga jij, Guy?
4: Voor prijs ga ik.
3: Want?
4: Ja, ik heb het idee dat daar nog wel een
3: keurig. Een explosieversnelling in zit. En dat Clayton het dan niet bij. Clayton is goed, maar dat Clayton daar dan geen antwoord meer op heeft. Dat weet ik, dat voel ik een beetje aan of zo. En jij denk je ook dat ze allebei gaan winnen?
4: Ja, nee, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen.
5: 140.
4: Dat is echt droevenis.
3: Nou, ik kan wel beter gezegd zijn.
5: 48. Johnny Rakai, 121.
4: Nee, als jij Price zegt, dan zeg ik Clayton.
3: Oké. Okay.
4: Zonder verdere uitleg.
5: 81. Johnny Rakai, 40. 12
4: Nou, Clayton verdedigt die eerste voorsprong die hij pakte bij 4-3 toch wel goed verlopen.
5: 180.
4: Price gooit zijn vierde maximale.
5: 60.
4: 2 stapje opzij.
5: 140.
3: En omdat die eerste pijl beneden in de drippel zat en daar geen ruimte meer bood, als hij gewoon door had gegooid, had hij hem er meteen onder gegooid. Dus dat stapje was nodig.
5: 100.
4: Nou, een best lekje dit van Kevin Price.
5: 127.
4: 54.
5: Game
4: en die gooit
5: Price,
4: de 2e 12 darter van de wedstrijd. Al is het deze keer om zijn eigen leek te houden en niet meer dan dat.
5: 60.
3: Ja, want dat is het. Hij heeft ze eigenlijk ook weer een keer nodig in de leg van Clayton. Zoals 100. Het dus leg 1 wel lukte.
4: Ja, er zijn maar 2 breaks geweest in deze wedstrijd. De eerste leg Price. En op basis daarvan kwam die 3-1 voor.
5: 58.
4: En in de zesde leg was het Clayton die terugbrak. En ook de break verzilverde. En dat verdedigt hij tot nu toe dus met verve.
5: 100.
4: Maar het mogen duidelijk zijn dat het draadje ook wel dun is.
3: Price is aan een break gekomen omdat hij een hele goede leg gooide. Clayton is aan een break gekomen omdat Price hem cadeau gaf door 6 pijlen op de dubbel te missen.
5: 125.
3: Daarom heb ik dus het gevoel dat Price de wedstrijd in handen heeft.
4: Zo, dat is echt een boude uitspraak.
5: 60.
3: Wat is er nou?
4: Ja, dat. Ja. Of dat hij nou
5: 100.
4: Het initiatief gepakt heeft in de leg van Clayton.
3: Nee, ik heb het niet over deze leg.
4: Hij moet nog wel even op voorsprong komen. Dan heeft hij de wedstrijd
5: 58. Going to require 76.
4: Ja, laat hem weer een beetje in handen.
3: Tot? De sleutel tot voor de uitkomst van deze wedstrijd zit in de broekzak van Price.
5: Game on the 13th leg. Going Price. 14th leg is going to throw first. Game on.
3: Oh, doe jij dat?
4: Wat?
3: Zag je dat bordje?
4: Nee, wat stond erop?
3: Nou, daar stond op in het Engels. He claps when a plane lands. Dus dat je gaat applaudisseren voor de piloot als het vliegtuig geland is. Doe jij dat?
4: Oh, als ik in een vliegtuig zit?
3: Ja, en het vliegtuig landt en dan gaan de mensen gaan dan klappen voor de piloot. Dat het vliegtuig geland is.
4: Ja, dan denk ik dat is toch te werk. Of,
3: ja, precies. Dan hoef je er niet te klappen. Klap je ook, klapt er ook niet voor de buschauffeur als hij bij de bushalte stopt waar je eruit moet. Dan zeg ik dankjewel, dan stap ik uit.
5: 680
4: voor Clayton, tiende van de wedstrijd.
5: 180.
4: Nou, dan kunt u zelf uitrekenen hoeveel het is van Gerwin Price. Die waarschijnlijk weer
5: 95.
4: Een voorsprong van 2 legs gaat pakken. En dan die Habes ontzettend gelijk gaat geven.
5: Game on the 14th leg. Go in Price. 15th leg is Johnny to throw first.
4: 8-6. Gerwin Price.
5: 140.
3: En ondanks die 6 missers in leg 6 komt hij toch weer tot een finishpercentage van 47% Price. Omdat verder af en toe een keer een pijltje gemist. Het is echt 1 leg waar alle missers in zitten. Verder, goed hoor.
5: 140.
4: Ik zou die regio even wegblijven nu.
5: 46.
4: Maar wat zat hij in? In de 1, hè?
3: Jazeker.
4: Had ook niet zoveel uitgemaakt.
3: Nee.
4: Maar ja, het risico dat je die derde pijl niet komt waar je hem wil hebben, dat is natuurlijk wel groot.
3: Ja.
5: 59. Going to require 161.
4: Nou, dat zou eventueel ook nog voor 9-6 zijn. Dat dan niet?
5: 44. Johnny, je bekijkt. Te horen
4: aan het publiek staat Vincent van de Voort alweer klaar. Samen met Koert en Jacques.
3: Nee, die worden nou nooit toegezongen, hè?
5: Going to require 170.
4: Nee,
3: degene die er het ongemakkelijkst van wordt toegezongen.
4: Ja, soms is het ook Koertje Westerman. Heel soms. En dit is Gerwin Price die 117 uitgooit en er 9-6 van maakt die 4 legs op rij pakt.
1: Hij feliciteren hem al, zag je dat?
2: Ja, nou, in ieder geval met die mooie finish. Maar ik denk dat Clayton wel ongeveer een idee heeft welke kant het op gaat. Ja. Wat hij de laatste paar legs laat zien is wel buitengewoon goed, hoor.
0: Ja, zeker. Maar het is ook wel knap van Price, hè? Want hij is natuurlijk heel goed met Clayton. Hij is heel goed met Wade. Maar hij kan zich daar gewoon heel goed van afsluiten. Gewoon ja, het maakt me niet uit dat we vrienden zijn. Maar dit moet gewoon gebeuren, want hij negeert ook Clayton volledig. En Clayton is nog wel van het boxje tussendoor, iets moois gebeurd. Maar je moet opletten, ja, op het einde doet hij het dan wel. Maar hij is eigenlijk helemaal met zichzelf bezig. Ja. Clayton moet hem helemaal naar hem toe gaan om nog even te vertellen van, nou, dat was wel knap van je, weet je. Ja, dat vind ik wel knap van Price.
1: Zeker als je weet hoe goed ze bevriend zijn met elkaar.
2: Ja, nee, Wade en Price ook. Wade heeft niet heel veel mensen die aan zijn tafel dult of ja, bij hem aan de tafel gaan zitten. Maar Price, die zit er wel vaak bij.
0: Ja, altijd. Ja. Die zit altijd samen met Pro Tours.
2: Ja. Dus dat zegt ook wel iets. Dus daar kan die, en Clayton kan die natuurlijk ook goed mee.
0: Daar zit hij nooit mee met...
2: Nee, maar ze kunnen wel heel goed samen.
0: Ja, zeker.
2: Dat absoluut, ja, dan is het, wat Vincent zegt, is wel knap. Want er zijn echt heel veel spelers die er heel veel moeite mee hebben om te winnen van dat soort maten.
1: Ja, nou, zeker. Dat dat moeilijk is. Ja. Toch? Ja, jij hebt zelf natuurlijk ook bij de WDF gepaard.
0: Met wat?
2: Gepaard. Dan heb jij gepaard?
1: Koppels.
2: Sorry. Ik ben die heb jij gepaard? Ja, ik weet het ook niet.
1: Of niet?
0: Met wat?
1: Koppelen.
0: Ja, dat is, dan is het wel leuk als je met een vriend speelt. Maar het is niet altijd dat het dan een goed koppel is. Nee? Ik heb wel met mensen gespeeld die ik heel goed kan, maar wonnen we nooit wat. En je hebt ook met spelers, daar heb je niet zo heel veel mee. Maar dat klikt wel qua koppel. En dat hebben, ja, ik zeg niet dat die het niet hebben, maar Raymond en Michael zijn natuurlijk heel verschillend. En echt concurrenten van elkaar. Maar als koppel waren ze wel echt heel goed.
2: Cool.
0: Dat denk ik dat het een van de beste koppels is wat ik ooit gezien heb.
1: Ik vond dat altijd spannend van wie begint, wie is de nummer 2.
2: En dat was in het begin ook spannend, totdat er een hiërarchie duidelijk in was. En vanaf dat moment is ook nooit meer een probleem geweest. En dan mag de nummer 2 soms ook beter zijn dan de nummer 1.
0: Het was het eerste jaar eventjes, weet je, dat Raymond had gehoopt dat Michael zou zeggen, ga jij maar eens eerst, want jij hebt de ervaring. Maar ja, toen kon hij Michael nog niet zo goed.
1: Nee.
0: Dat Michael deze, dat gaan we niet doen, jongen.
1: Nee.
0: Jij bent gewoon speler 2. En vanaf dat moment was het ook meteen duidelijk. En toen heeft Raymond zich ook heel goed in die rol geschikt. En daarom waren ze ook zo goed samen.
1: Nou, die waren echt goed.
2: Raymond is... Iedereen denkt al dat het een eindselganger is, Raymond. Maar Raymond is echt een hele goede koppelspeler. Heeft heel veel koppeltoernooien in zijn carrière gewonnen. En met heel veel verschillende koppelgenoten. Dus dat betekent ook wel dat je het goed kan. Met jou heeft hij gewonnen, met Roland heeft hij gewonnen, met Co heeft hij gewonnen. En met Michael. Dus echt heel erg goed.
1: Ja. Zullen we eens kijken of de laatste sessie beter was dan de vorige sessies?
2: Ik denk het zomaar van wel. Met name bij ene meneer Price heb ik het idee. Kijk eens.
1: 110. Oei, jongen.
2: De laatste
1: toch.
2: Sessie was echt 2.12, dat is 2.15, dat is.
1: En dit is niet het scorende.
0: Dat
1: dit is
0: langzaam
1: het scorende.
0: Eruit gaat, hè? Ja. Dat hij langzaam dat het op is.
2: Ja.
0: Dat gevoel is... krijg je dan, hè?
2: En dit is heel langzaam, dit is heel moeilijk nog terug te draaien, denk ik. Dit is eigenlijk niet te doen. Price mag nu ook de eerste leg beginnen weer.
0: Kan alleen als Price minder gaat gooien.
1: Zo te horen gaan de heren weer beginnen. Dan kunnen wij daar mooi naar gaan kijken.
6: Nee, klopt helemaal. Gerwin Price is begonnen met een beurt met 2 triples daarin.
5: 41.
6: Tot nu toe is wat jij hebt voorspeld helemaal uitgekomen. Ik vind dat echt... Ik ben benieuwd hoe jij dat doet.
5: 100. Ja.
6: Waar voel je dat nou precies aan? Ik ben daar zo benieuwd naar.
3: Ja, dat water van mij, dat...
6: Nee, begin dan niet over je water. Vertel nou eventjes hoe je dit wist.
3: Ja, omdat... Price gewoon al, niet alleen het hele toernooi, maar ook deze wedstrijd gewoon een indruk maakt van als iemand tegen hem iets aan gaat gooien, terwijl hij hier dan de grote 4 mist. Als iemand tegen hem goed speelt, beter speelt, dan heeft hij daar een antwoord op.
5: Game Sean, the 16th leg. Go in Price, 17th leg. It's Johnny.
6: Het is Clayton die lustig 180ers blijft gooien, maar het levert hem niet zoveel op.
5: 45.
3: Ik heb gewoon het idee dat er bij Price nog iets in zit. Een extra versnelling. En dat Clayton die af en toe een klein beetje heeft
5: 100.
3: Gekieteld bij Price om die eruit te laten komen, maar nog niet al te flink. Niet of Ross Smith dat dadelijk kan.
5: 58. 140.
6: Alleen al in 2026 is dit de vijfde halve finale op een major van Gerwin Price.
5: 95.
6: Zei het dat hij dan alleen de laatste won op de World Matchplay. En hij is weer de
5: 100.
6: Top 4 van de wereld binnengekomen.
3: Hoort hij ook. En dat is hij al sinds ja, al die halve finales van vorig jaar die hij dan niet wint. Maar hij haalt ze wel allemaal.
5: 171.
3: Is hij dat weer aan het laten zien.
6: En hij heeft al 5 leks op rij gewonnen. Er gaat niet nu al een 6e bij komen.
3: Maar wel top voor.
5: Johnny Rakai, 132.
6: En daar horen we de laatste bel voor Johnny Clayton. Geen 132, wisten we al naar de eerste pijl.
5: 57. Going to require 40.
6: Gerwin Price 7 uit 9 op tops. Wordt 7 uit 10. Dubbel 10. Nog maar 1 keer geprobeerd. Nu voor de 2e keer gemist. Dubbel 5. 3 keer gemist.
5: 35.
6: Nu 4 keer.
5: Johnny Rakai 75.
6: En daar gingen 3 matchstarts de bosjes in.
5: Game shot the 17th leg. Johnny Clayton, 18th leg. It's going to throw third.
6: En daar maakt Johnny Clayton 10-7.
3: Lijkt niet in de war van 3 gemiste matchstarts in de vorige leg. Maar is na 9 pijlen alweer op een finish.
5: Going to require 129.
3: Daar heeft er alle tijd voor.
5: 94.
3: Hoort nu als het goed is, of berekent nu dat hij 91 over heeft.
5: 44. Going to require 85.
6: 85. Daar komt de 4e matchstart aan.
5: Game shot and the match. Gerwin Price.
6: Nou, die gaat erin. En zo wint Gerwin Price, die nog 6-5 achter stond. Daarna 5 legs op rij pakte, uiteindelijk met 11-7. Is daar zijn laatste kreet van deze halve finale. We gaan hem straks ongetwijfeld weer horen in de finale, die kreet. En we sluiten af met de prachtige cijfers van Gerwin Price. 104 gemiddeld, 48% op de dubbels. Kaching!
7: Het is tijd voor een klassieker op de dartskalender. Het meest zenuwslopende toernooi van het jaar.
8: Voor de poorten van de hel weggesleept.
7: Waar elke leg met een dubbel begint.
8: 1 pijl voor de 2e set.
7: Double in, double out.
8: Triple 20, triple 17. Oh, Luke Littler.
7: De World Grand Prix kijk je live. Viaplay. De beste kijk op sport.
9: Nou, dat was duidelijk, hè?
2: Ja, na die tweede onderbreking is het echt de kant van Price opgegaan. Die was zo goed daarna, met name scorend, onnavolgbaar.
9: Vincent, hoe hou je dat nu vast? Want hij gaat nu naar de ingooiruimte. En heeft volgens mij maximaal 20 minuten om zich klaar te maken voor de finale tegen Ross Smith.
0: Het enige wat hij eigenlijk nu het beste, wat ik denk dat het beste is, om gewoon erin te blijven. Gewoon helemaal gewoon doorknallen en helemaal niet denken aan, ik heb deze gewonnen, even ontladen. En gewoon meteen door blijven gaan. Want als het eenmaal uit je gaat, om dan weer op te bouwen, dat duurt wel weer eventjes. Dus ik denk dat hij gewoon nu gewoon door moet blijven gaan.
9: Even plassen en hup, gaan gooien weer.
2: Ja, meteen weer een oefenbord op en dan moet je meteen over de boel denken. Want dat gaat alweer heel snel natuurlijk. En dan gewoon door blijven gooien totdat de wedstrijd weer begint. Het is precies 20 minuten vanaf het moment dat hij het podium afstapt. 20 minuten gaat hij het podium weer op.
9: Ja. We hebben zeker geen statistieken van hoe vaak het voorkomt dat de man met de meeste rust
2: Daar zullen vast statistieken van zijn, maar die hebben niet bij de hoofd. Er zit veel in mijn hoofd, maar dat niet.
9: Maar wat denk je? Is het, hoe groot is het nadeel?
2: Ik denk dat het verrassend weinig uitmaakt.
9: Oké.
2: Dat denk ik.
0: Ik denk echt dat het... We hebben natuurlijk hele periodes gehad dat iemand veel beter was dan de rest. Dan kregen we vaak hele eenzijdige finales. Maar dat had vaak mee te maken dat er eentje gewoon domineerde en de andere... Dus dat het niet heel veel uitmaakt of je eerste of tweede halffinale
2: hebt. Nee. En daarbij zit de nummer 1 van de plaatsingslijst altijd in de bovenkant van het speelschema. Dus die heeft altijd meer rust. Maar ja, is ook niet voor niks de nummer 1 van de wereld. Dus daar krijg je ook een soort scheve statistiek ervan.
9: Ja, ik snap het. Over finales gesproken van dit prachtige toernooi. De World Series of Darts Finals. We hebben finales meegemaakt die hun weerga niet hebben gekend. De spannendste en de mooiste even op een rijtje gezet.
2: En dan Verherbe op 78. Die begint al met een triple. Ja, het is subliem, hè? Ja, misschien dat Wright daar dan nog gebruik van kan maken. 121 voor Snakebite. De meest kleurrijke darter in ieder geval. Triple 17. En Bullseye. Ja, maak er maar een wedstrijd van. Waarom niet? 170 voor Verherbe, twee keer rood en Bullseye. Ja hoor, hij wel, Michael van Gerwe. Als het aankomt op een beslissende leg, dan moet het nog wel tot een beslissende leg komen. Want Wright gooit zijn 580 en zet zich op 90 voor Gerwe. Triple 20 en Bullseye. Bullseye voor Van Gerwe. Oh mama. Daar gaan we weer. Mamma mia, leg 21. Meer hebben we niet. Zijn eerste. Als hij hem uitgooit. Triple 17.
4: En die moet erin. Nee, enkele 3. Oei, Peter Wright.
10: Deze puddingbeurt van Gerwe. 18, dubbel 16. Ja hoor, hij doet het gewoon weer. Michael van Gerwe, Peter Wright staat hier te balen. Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren?
2: De eerste winnaar van de World Series of Darts Finals. En hij heeft wederom een groen shirt aan. Het is Michael van Gerwe.
4: Het initiatief ligt bij Bully Boy. En kijk eens even aan.
10: Triple 20, dubbel 20. Ja hoor, net zo makkelijk weer in 2 pijltjes.
2: 1, 2,
10: Smith, 3, 170. De derde ooit op de World Series Finals. En het is 7-7.
2: Nu is hij afhankelijk van James Wade. James Wade begint met triple 20. Enkele bol gemist. Hij zal daar... Hij miste enkele 3, gooide 17. En houdt 121 over.
10: En daar is Wade weer met een 6. En volle enkele 20. En de dubbel 10 is nu even niet zijn vriend. Voor de tweede keer op rij gaat het mis bij de machine. Zit er zand in de radertjes. Smith, tops, 10-10.
2: Cadeautje geeft Wade hier weg, zeg. Nu is dan Bully Boy. Zijn eerste grote tv-titel, echt grote.
10: 2 pijlen voor tops. 1 pijl voor tops. Oei. Nou. Het publiek gaat meedoen. Smith dubbel 10. Smith dubbel 5. Oh. Nee. Michael Smith. Ja. En dan Wade dubbel 18. Het is onvoorstelbaar. Onwaarschijnlijk wat hier gebeurt. James.
4: 2 pijlen voor de dubbel. Eerst die 9. Het is wel zijn hoek. Nu moet hij naar de andere kant, naar dubbel 4. Maar die gooit hij.
2: Nog 1 leg heeft hij nodig, Dirk van Duivenboden. Is daar plek? Een heel klein plekje over links. Daar.
10: 10-10.
2: Price staat na 4 beurten op 90. Van Duivenboden na 4 beurten niet op een finish. En het doet weer opgeld, denk ik, vandaag. 5 beurten is genoeg. Kan Price het in 5 beurten afmaken? Hij staat op 90. Dit wordt heel lastig met het publiek natuurlijk. Maar hij gaat staan. Hij lijkt gefocust. Hij pakt de triple 20 en dubbel 15.
6: En de eerste match dart er meteen in. En dan is hij de kampioen van de World Series of Darts Finals. Zoals hij dat ook 2 jaar geleden was. 11-10. En helaas voor Dirk van Duivenbode niet zijn eerste tv-titel bij zijn 3e poging.
9: Nou, de trofee is in ieder geval wel mooier geworden.
2: Ja, het is niet echt een vaste beker al jaren niet. Dus iedere keer is het ergens iets anders.
9: Superleuk om dit af en toe gewoon eens voorbij te zien komen, toch?
0: Voor een niet-ranking toernooi hebben we een paar schitterende finales gezien. 100%. Als ik dat zo achter elkaar zie, zeg. Met heel veel drama erin, heel veel mooie wedstrijden. Ja, het zag goed uit.
9: Echt gaaf. Wat mij ook direct opviel... Wat is er gebeurd met Michael Smith?
2: Ja, dat is snel gegaan. Hè? Hij wint een WK, daarna is het op een glijbaan naar beneden. En
9: verschrikkelijk, man.
2: Hij niet meer in beeld, eigenlijk.
9: Helemaal niet meer.
0: Nou, blessures gehad, maar ook, en daar wordt het nu heel veel op gegooid... maar hij heeft ook gewoon na zijn WK-titel gewoon heel weinig gedaan. En heel veel feestjes gegaan, niet getraind, toernooien overgeslagen... Ja, en dan haal de rest in en om het dan weer om te draaien, dat is heel moeilijk.
9: Ja, zeker.
0: En ja, dat is tot nu toe niet gelukt bij me.
9: Een van jouw favoriete deelnemers dit toernooi staat nu bij Arjan van der Giessen. Adam Leek, weet je nog?
0: De Prei.
9: Daar ben jij heel groot fan van, hè?
0: Ja, enorm.
9: Arjan en De Prei.
11: Inderdaad, ik sta met Adam Leek, inderdaad bekend als De Prei. Adam Leek, de Leek man. Without the shirt with all the league on it now.
12: I know, it's weird. You're probably not used to seeing me without the shirt. So, it's good. Just thought I'd come down and support the guys tonight and have a bit of fun.
11: I just wonder, because we saw you play Jim Long, we saw you losing that match 6-5, but you stayed here. What did you do?
12: I've been around. I went to Madame... I don't know how to say it.
11: Madame Tussauds.
12: Went to Madame Tussauds. Went and had a look around, tried some of the foods around here. I went to the football. I went to see all Ajax play, which was amazing. Absolutely the best atmosphere I've seen in football. So I really enjoyed that.
11: And who did you meet at Madame Tussauds?
12: I saw the great man Donald Trump.
11: Oh!
12: Or maybe not, I don't know. But yeah, no, that was good fun. I enjoyed that. It was something different, so...
11: And in Amsterdam, did you take a tour through the canals or...?
12: I haven't yet, but maybe next time I come, so yeah.
11: Oh, you probably walked around in the red light district. Yeah, here you go.
12: But next time I want to have a come over and have a holiday at some point. I want to really enjoy it over here.
11: Yeah, because I know you're living in Milton Keynes now. You moved over from Australia to Milton Keynes. But why are you still here? I thought you'd be going back to England. Are you here for the Players' Championships in Den Bosch?
12: Yes. So Tuesday I'm going to Den Bosch. Tomorrow I go to Den Bosch and then play Tuesday, Wednesday, and then Thursday play the qualifier for the Euro Tour.
11: That's my hometown as well. And I can tell you Den Bosch is nice as well. You should have a walk around there as well.
12: Maybe you can give me some ideas of what I need to do.
11: Well, you got the Bosse Bolle. It's a sort of chocolate ball with some nice cream in it. You should really try one.
12: You don't need to say anything more. That's perfect for me. Oh.
11: Is it? Yeah, you love that?
12: I love chocolate. Anything with chocolate.
11: Yeah, but it's different now sitting there watching the games instead of playing, isn't it?
12: Well, when you know these guys and you're supporting some of them and hope they do well, I find it more nerve-wracking, to be honest, watching them, because I want to see them do well. So,
11: because who are you supporting then?
12: I want to see Ross win tonight. Good mate.
11: Ross Smith, yeah.
12: Ross Smith. So, good mate of mine, and I would love to see him win this tonight.
11: How do you see his chances? Because he's playing Garin Price in the final. Both good players, but the semi of Ross wasn't too good.
12: I think he'll rise to the occasion. That's what he does. You know, look at his form over the last, this whole year, really. I think you're going to see a good version of Ross up there tonight.
11: What about yourself? I mean, there's a lot of major tournaments coming up. Are we going to see you in one of them?
12: You'll see me at the Worlds this year.
11: Oh, really?
12: I hope so.
11: Not qualified yet, eh?
12: I haven't qualified yet, but that's the plan. So, yep. I believe.
11: How difficult is it for you to qualify for the Worlds? What do you need to do?
12: I need to have a good run into the last 6 Pro Tours to try and get myself up to the top 40 on the Pro Tour of Order of Merit. Otherwise, there's qualifiers, so depends. We'll see what happens.
11: I promise you one thing. Next time we see each other, don't use a fake leak to go on the stage. You should have a real proper one. I'll bring you one.
12: You got my word. I'll bring a real one next time.
11: Perfect. Gonna see you then. And Adam Leake. Toch goed om hem hier ook even te zien. Niet als speler, maar als supporter van Ross Smith.
9: Ja, met een goede tip. En dan als Arjan dat allemaal moet betalen. Want dan, die prijzen zijn duur hoor, tegenwoordig.
13: Je hebt niet veel boodschappen gedaan de laatste tijd, of wel?
9: Zijn ze goedkoop?
13: Ja, die zijn niet zo duur, nee.
9: Oh, ik dacht dat ze meegaan waren gegaan.
13: Ik denk 50 centjes in een kijkje.
9: Ik doe ook maar een beetje aan prijs schieten hoor. Hey, ander nieuwtje van vandaag. Kenia is weer vertegenwoordigd op het WK.
13: Kijk.
9: David Munyua heeft zich geplaatst weer.
13: Nou ja, dat is op zich wel mooi natuurlijk. Vorig jaar naam gemaakt op het WK. Dit jaar de qualifier van Noord-Afrika noemen ze dat. Volgens mij is dat gewoon alle Afrikaanse landen behalve Zuid-Afrika. Het werd volgens mij gehouden in Kenia. Dus volgens mij was driekwart van het veld ook Keniaan. Dus er was enig voordeel voor hun. Maar ja, toch knap dat hij weer door zo'n veld heen komt. Ja, en het weer haalt.
9: Het is altijd leuk om op YouTube die beelden op te gaan zoeken.
0: Dat... Ja, die was er alleen al in spelen in zo'n hal.
9: Geweldig. Geweldig.
0: Ja.
13: En de finale was weer 8-7, dus het was weer spannend.
9: Ja, dat was echt spannend, hè? Ja. Die venues waar die gasten spelen en ook het tempo waarop. Zo traag, weet je wel. En geweldig, geweldig. Maar een toevoeging toch, Munyua?
0: Nou ja, interessant om te zien, hè. Vorig jaar wint hij natuurlijk van de Dekker de eerste ronde. Dus kijken of hij zich ontwikkeld heeft, hoe hij het nu doet. Het verwachtingspatroon van hem zal anders zijn als hij in het vliegtuig stapt. Kijken of hij ontwikkeling doorgemaakt heeft. Maar over het algemeen is het vaak een zware teleurstelling.
9: Ja, dat zou kunnen. Maar ik vind het wel te prijzen dat de PDC gewoon de kop ervoor gooit en blijft proberen om die sport te mondialiseren.
13: Ja, minimaal 80 spelers van die een tourkaart hebben, die kunnen zich kwalificeren voor het WK. Als je daar niet bij hoort, in alle eerlijkheid, dan ben je ook gewoon niet goed genoeg. En dat die andere plekken dan gevuld worden door internationale qualifiers, hoe je ze ook krijgt, dat lijkt me niet meer dan normaal. Kijk, uit Azië krijgen we steeds betere spelers. Dus het helpt wel om ze ook gewoon iets te geven. Want dan hebben ze ook iets om voor te spelen.
9: Ja. Dit zijn de mannen die tot nu toe al toegang hebben en dus rustig achterover kunnen leunen op tot het WK van volgend jaar, dat dus half december begint. Daar staat niet Paul Lim bij.
13: Nee.
9: Krijgen we voor het eerst sinds lange tijd een Paul Limloos WK?
13: Ja, we hebben het een paar jaar geleden ook gehad. Hè? Ja, dan hadden ze een plaats voor leegstaat, maar die gaat zich niet plaatsen voor het WK. We hebben wel Kam Weng Cheng. Dus Macau gaat voor het eerst vertegenwoordiger krijgen op het WK. Dus dat is ook wel weer leuk natuurlijk. Ja, en Ryuta Arihara uit Japan, dat is ook wel een gevaarlijke klant. Die gaat zijn debuut maken. Maar die heeft heel goed gespeeld op de Aziatische Tour afgelopen. Ja, dat is wel een naam om in de gaten te houden.
9: En Brody Kling hebben we hier ook gezien.
13: Ja, hier hebben we niet zoveel van hem gezien. Maar degene die de World Series in Australië hebben gevolgd, die hebben gezien, die kan echt rechtdoor gooien.
9: Ja?
0: Ja, ik denk dat niemand die wil loten. Dat is echt een gevaarlijke speler. Hij verloor hier van Prijs de eerste ronde.
9: Ja.
0: Maar 5-0 achter, kwam toch nog heel goed terug. En dat is gewoon een goede speler.
9: 100%. Hey, maandag over een week.
13: Yes.
9: Begint de World Grand Prix. Het wordt een waanzinnig druk dartseizoen, hè, deze maand.
13: Ja, het gaat nu echt breed.
9: We zijn al begonnen. September, oktober, november, december. Helemaal fully packed met toernooien. Dubbel in, dubbel out. Hebben jullie er zin in?
0: Ik vind het wel een leuk toernooi, zeker omdat het weer wat anders is. Sets en met dat dubbel in. Je krijgt ook wedstrijden, dat is niet zo leuk, weet je. Dat weet ik allemaal wel, maar het is voor mij, ik kijk natuurlijk zoveel op de dart, dat het ook wel eens leuk is om wat anders te zien.
9: Ja, het dubbel.
0: Ik vind het wel leuk.
9: Ja, want ze houden het wel vast aan dat format, is wel.
13: Dat gaan ze ook voorlopig wel doen. Ik denk ook wel gewoon echt één keer per jaar, want het is ook maar één keer per jaar leuk. Anders is de grap er snel vanaf. En altijd een toernooi waar heel veel verrassingen zijn. Met name in die eerste ronde, wat format heel erg kort is.
9: Zeker. En je kunt als underdog gewoon wedstrijdjes winnen door die eerste dubbel te gooien. Dit zijn onze landgenoten die in actie komen. Op maandag al gelijk 4. Danny Nopper tegen Nico Springer. Kevin Doets tegen Nathan Espinol. Michael van Gerber tegen Ryan Joyce. En Wessel Nijman tegen Rob Cross. Dinsdag 29 september dan nog Jermaine. Hij tegen Doby. Niels Sonneveld. Leuk om hem ook weer eens te zien. Tegen Josh Rock. Lastige loting, maar je weet het maar nooit. En dan weer tegen elkaar. Gia van Veen en Dirk van Duivenbode. Dat is ook macaber toeval weer volgens mij, of niet?
13: Ja, het is inderdaad toeval in dit geval. Want de spelers die geplaatst zijn, die worden natuurlijk in het bracket ingevuld. En de rest wordt erbij geloot. Dus dit had 16 andere lotingen ook kunnen opleveren. Maar ja,
9: waarom doen ze dat zo vroeg?
13: Ja, waarom zou je ermee wachten? Ja, waarom vraag ik beantwoord? Ik ga met een waarom vraag deze keer. Ik denk, weet je, ik kan wel zo zijn, maar ik doe het gewoon. Zodra de deelnemers bekend zijn, kan je toch inloten?
9: Ja.
13: We maken die, kan iedereen, want anders
9: doen ze bij het WK toch ook niet?
13: Nee, maar anders, jawel, dit loten we toch ook de dag na de Players Championship
9: Finals. Ja, na die laatste...
13: Nog meer argumenten, of zeg je dit? Nee. Nee, maar weet je wat het is, Koert? En ik maak een grapje natuurlijk. Maar als je er heel lang mee wacht, zeggen de spelers, ja, ik wil mijn hotel boeken, mijn reis boeken. Nu weten ze in ieder geval ruim van tevoren wanneer ze spelen.
9: Op welke dag, ja.
0: Dat heeft ook met de wetkantoren te maken dat die wedstrijden alvast openbaar komen. Dat je erop kan inzetten. Engeland bestaat nog steeds heel veel uit wedden. Wat wij hier niet mogen, dat gebeurt daar volledig.
9: Oké, ja, maar het mag hier allemaal niet meer.
13: Nee.
9: De sponsor hier mag wel, omdat die nog fysieke casino's hebben.
13: Ja, ik denk de wetgeving niet, hè?
9: Nee.
0: Maar... Nee, dat zijn die idioten inderdaad. Daar hebben we het eenmaal mee te doen.
9: Ik hoor al waar jij staat.
0: Ja.
13: Hij komt niet uit Den Haag, hè?
9: Nee.
13: Nee, maar als Nederlanders op de World Grand Prix. Het is wel een prachtig aantal natuurlijk. Hebben we het ook op de World Matchplay gezien. Nederlanders doen het misschien in de absolute top. Hebben we natuurlijk alleen maar Luke Littler zitten op dit moment. Dus daar kun je misschien zeggen van daar valt het tegen de laatste tijd. Maar als je ziet hoeveel Nederlanders tegenwoordig op televisietoernooien spelen. Hoeveel in de top 32 staan. Dat is echt een luxe hoor.
0: Nou, we spelen op dit moment eigenlijk voor kwartfinales, halffinales eigenlijk op dit moment. En dan, ja, voor de rest, ja, dit jaar, Ian heeft dan de finale gehad van de WK. Voor de rest een paar halffinales. Maar ja, we zijn niet echt topfavoriet.
9: Nee, maar
0: we
9: zijn
0: er wel heel veel die heel goed en heel ver kunnen komen.
9: Ja, maar wij zeiden aan het begin van dit toernooi, 8 van de 32, dat is toch een kwart.
0: Ja, dat is gewoon 25%, hè? Dat is gewoon goed, hè?
9: En als we dat tot de finale zouden hebben volgehouden, hadden we sowieso één finalist gehad. Maar ja, helaas. Ja,
13: het houdt een keer op ergens, zeg ik. Er zitten een heleboel spelers bij die best wel goed in vorm zijn. En daar moeten er dan ook 1 of 2 even boven zich uitstijgen. En dan kan het zomaar dat ze half finale of misschien wel verder halen. Weet je waar we gaan beginnen?
9: Jij, de zenuwachtige PDC-medewerker tegenover je. Ga maar snel, jongen.
13: Oké, tot zo.
9: Want Jacques gaat, zoals jullie inmiddels denk ik wel weten, nu snel naar het podium. En dan gaat hij de finalisten naar voren roepen. Dat moet allemaal omdat de man die dat zou doen, dat is onze vriend Filip. Zijn vader is overleden, dus die zei van jongens, vinden jullie het erg? Nee, tuurlijk niet, man. En toen zei Jacques, dat doe ik het. In zulke situaties doet hij het gewoon heel graag. Terwijl het eigenlijk ook best zwaar is om hier en daar. En hij heeft ook nog zo'n PDPA-functie. Maar die vast wel wordt aangesproken af en toe.
0: Maar vooral dit, want hij moet toch elke keer de volgende wedstrijd in de gaten houden. Wie moet je om gaan roepen? Dan moet je toch de stads weten, alles van die spelers. En dan hier nog een beetje slap aanhoeren.
9: De man is een held.
0: Ja, blijf maar doorgaan.
9: De man is een held. Hey, Ross Smith tegen Kerwin Price. Wat verwacht jij voor een partij?
0: Nou ja, Ross Smith heeft natuurlijk een hele wedstrijd kunnen kijken waar hij het even bij moet schaven dat hij beter gaat gooien. Maar ik denk dat Ross Smith ook wel een stuk beter gaat spelen. Omdat hij weet gewoon dat ook moet tegen Price. En dat hij ook misschien een beetje verrast was van Gian, dat hij echt niet opkwam daar. En dan moet je zelf de wedstrijd maken. En dat is helemaal niet zo eenvoudig. Dat klinkt heel makkelijk, maar dat is best moeilijk als je voelt dat je tegenstander niet in zit.
9: Nee, precies. Want sommige darters zijn ook sponsoren. Dus... Die willen wat terugkrijgen. En als ze dat niet krijgen, dan laten ze zich meeslepen in het niveau van de tegenstander.
0: En dan had je het gevoel bij Ross Smith in die wedstrijd tegen Gian, dat hij in het niveau van Gian liep mee te trekken. Ja. Er zijn ook spelers die spelen echt helemaal tegen het bord. En die kunnen dat helemaal zelf een wedstrijd maken. Maar er zijn ook spelers, zoals bijvoorbeeld een James Wade. Die vernielt je bijna nooit, maar ja, die doet altijd net genoeg.
9: Ja.
0: Maar die speelt echt tegen de tegenstander. Die speelt in op hoe goed zijn tegenstander speelt. En Ross Smith had dat tegen Gian eigenlijk ook wel een beetje.
9: Ja,
0: ook als Gian een beetje dichterbij kwam, dan gooide hij wel weer goed. Dus ja, laten we hopen op een hele goede finale, een hele spannende finale. Maar je moet wel eerlijk zijn, als Price zo blijft scoren, dan is hij wel echt dikke favoriet.
9: Zou het ook niet kunnen dat Ross Smith juist door... dat hij zo'n speler is, nu meegetrokken wordt in het niveau van Price?
0: Nou, dat denk ik
9: dat
0: wel.
9: Dat we gewoon een geweldige finale krijgen.
0: Ja, dat hoop je natuurlijk. Ja. Hè? Maar het is het einde van een hele lang weekend. En dan moet je maar... afwachten hoeveel energie er nog in zit bij Ross Smit. Ik denk dat Price zo goed staat te spelen dat het wat makkelijker gaat als bij Ross Smit.
9: Gerwin Price is oud-winnaar, die weet dat hij het kan.
0: Ja, precies. Nou, die twijfelde hier niet aan. Maar ook voor hem, dit is de mogelijkheid om eindelijk weer eens een keer de W-titel te winnen. Ja. Ook voor hem is het geloof ik al 4 jaar geleden.
9: Dus. Zou zomaar kunnen.
0: Dus ja, voor hem ook een hele belangrijke wedstrijd.
9: Denk jij nog dat het publiek een kant gaat kiezen?
0: Nou ja, verwacht ik niet dat het heel erg tegen iemand gaat zijn. Dat ik denk dat het alleen maar een Nederlander is.
9: Nee. Ik hoor op mijn oor Robin zeggen over 6-5, maar ik heb het niet helemaal goed verstaan. Robin, kan je het nog een keer zeggen? Oh ja, dat... Nou, jij hoorde hem ook.
0: Ja, ja.
9: Flanders Darts Masters.
0: Ja, dat klopt. De wint hij van Price. Maar Price wint vaak de grotere wedstrijden, zoals de matchplay kwartfinale. Dan wint hij weer van Ross Smit. En voor mij is Price toch wel de favoriet.
9: Ja, oké. Okay. Ik denk dat ik me daarbij moet aansluiten, net als jullie thuis waarschijnlijk. Krijgen we een nieuwe winnaar, Ross Smit, of een man die het voor de tweede keer gaat doen, Gerwin Price. Na de opkomsten hoor je weer Guy en Frank voor het commentaar. En dit is Amsterdam.
14: 32 players came, only 2 remain. Let's meet them. First of all, please welcome from England, a 2-time European Tour winner. Currently, he holds a lot of titles in the Players PDC and Players Championship. He is the 2022 European

0: 32 darters begonnen aan de World Series Finals van 2026. Twee zijn er nog over. Gary Price en Ross Smith, zoals dat ook het geval was in april op de European Darts Grand Prix in Sindelfingen. Dat is de enige finale die ze tot nu toe tegen elkaar gespeeld hebben. Die werd gewonnen door Price met 8-6. Price won ook de twee wedstrijden die daarna kwamen. Op de World Matchplay en op de Czech Darts Open. Een ander Eurotour toernooi. Net als de European Darts Grand Prix. En de laatste ontmoeting was ook weer op een Eurotour toernooi. Die was 7 dagen geleden. Die ging naar Ross Smith. Die over het geheel weliswaar nog 7-6 achter staat.
1: Maar dus toch best vaak van een top 4 speler als Gerwin Price weet te winnen.
2: En dus graag tegen Price zal spelen.
0: Nou, hij heeft hem ook op de World Matchplay al een keer verslagen. Dat gebeurde in 2024. Was de vraag van Koert volgens mij. Wat zijn nou de statistieken voor het winnen van de finale door de speler die de eerste halve finale heeft gespeeld en de speler die de tweede halve finale heeft gespeeld? Want je zou denken dat het misschien wat minder gunstig is om als tweede een halve finale te spelen en dan maar 15 tot 20 minuten te hebben voordat de finale weer begint.
1: Ja.
0: Nou, ja. Ik verbind er nog geen conclusies aan, maar ik heb gekeken naar de laatste 5 jaar, vanaf 2022 tot nu. Dit toernooi telt nog niet mee, want we weten nog niet wie deze finale gaat winnen. En dan gekeken naar de majors waarbij je de halve finale en de finale inderdaad op één avond moet spelen.
1: Ja.
0: Dat zijn de UK Open, het European Championship, Players Championship Finals en World Series Finals. En alle Eurotoertoernooien over die periode.
2: 134.
1: Zo, je hebt grondig onderzoek gedaan.
0: Dat is zeer grondig onderzoek geweest.
1: Vond je al stil?
2: Ja.
0: En de winnaar van de eerste halve finale, die won in 50,6% van de gevallen. En de winnaar van de tweede halve finale won in 49,4% van de gevallen.
2: Nou.
0: En ja, als je naar de uitsplitsing per jaar kijkt, dan is er ook geen pijl op te trekken. Want bijvoorbeeld in 2024, eerste halve finalist wint 11 keer en de tweede halve finalist wint 6 keer. En dit jaar tot nu toe, eerste halve finalist wint 4 keer en de tweede halve finalist wint 10 keer. Dus het zegt echt helemaal niets. Eerste conclusie toch?
1: Ja, dat lijkt dan inderdaad conclusie te zijn. Van een uiterst gedegen semi-wetenschappelijk onderzoek. Mocht je nog een keer ergens op willen promoveren, Frank, dan...
0: Ik heb wel wat hulp gehad van mijn vriend.
2: Fossi Vol.
0: De initialen zijn AI.
2: Games from the first leg. Ross Smith, second leg go into third first.
0: Ross Smith haalt de eerste leg in 16 pijlen.
1: Ah ja, je zou natuurlijk ook een zaak kunnen maken van dat degene die de tweede halve finale wint in het voordeel zou zijn. Want die zit meer in zijn ritme. Degene die de eerste halve finale heeft gespeeld, die wordt meer uit zijn ritme gehaald. Ja, dus uiteindelijk...
0: Ja, je kan er van alles voor bedenken, maar het is 100. Totaal nutteloos.
1: Precies, dus komt het uiteindelijk een keer ergens in balans uit. Zo blijkt.
0: Dus dat is toch goed om te weten dat we die discussie nooit meer hoeven te voeren eigenlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik kan zeggen, ik ga het over 5 jaar nog eens bekijken.
1: Dat kan.
0: Of er dan een grote kentering is geweest.
2: 134.
0: Dat valt niet te verwachten.
1: Ja, dan bel ik jou en die grote vriend van je. En dan zoeken jullie het wel weer uit.
2: 13.
1: Wat we kunnen concluderen is dat Gerwin Price in zijn halve finale tegen Johnny Clayton een stuk beter begon dan dat hij nu in de finale heeft gedaan. Hij brak meteen in 12 pijlen en kwam vervolgens ook met 2-0 voor.
2: Deze was even nodig.
0: eerste van de wedstrijd. 21ste van Price over het hele toernooi.
2: 142. Gowen, you require 66.
0: Smith mist de kans om op 2-0 te komen.
2: Gains on the second leg. Gowen Price. Third leg, Rostopov first.
0: En Price is alsnog in precies 15 pijlen uit.
1: Appersteld.
2: 100.
0: Ook in de finale, zoals al eerder gezegd, gaat het wederom om 11 gewonnen legs.
2: 55.
0: En de tweede major finale dus pas voor Ross Smith. Die het zo geweldig gedaan heeft op de Eurotour de laatste tijd.
2: 190.
0: Zijn eerste finale won die in oktober 2022 van Michael Smith, European Championship.
2: 100.
0: Nou, toen had je misschien nog het idee. Oh, dat is verrassend. Ross Smith die een major wint. Zou hij dat nog wel vaker gaan doen eigenlijk? Of is dit gewoon een uitschieter?
1: Ja, nou, dat was toen ook wel vrij verrassend. Ja, won het European Championship zonder dat hij ooit een Eurotour had gewonnen.
2: 100.
1: En ook daarna. Nou, goed, hij dacht even dat hij toen ook recht had op de Premier League. Nou, dat kreeg hij niet. En dan de jaren daarna was Ross Smith een goede top 16 speler. Maar ook niet meer dan dat.
2: Hij
1: heeft iets geklikt dit jaar, voornamelijk op de Eurotour. En het knappe is dus dat je dat ook kan meenemen naar nu een major.
2: 169.
1: Een vraag aan Wessel Nijman, hoe moeilijk dat is om die vloervorm en Eurotourvorm ook mee te nemen het allergrootste podium op. Ross Smith doet dat.
0: In ieder geval op de World Series Finals. Belangrijke.
2: No
0: dubbel 6. En het wordt een dubbel 10.
2: Gavin, you require 66.
0: Gaat hij dus terug naar 69. Maar de vraag is of hij er nog terug mag komen.
2: Game
0: nee hoor, want Price gooit ook zijn tweede pijl.
2: Gavin Price.
0: Op een dubbel in de dubbel 20.
1: Tja, finish die 66 op intieke wijze. Dan zat hij dat in de tweede leg deed. Enkele 14, enkele 12, tops.
0: Het was net aan, maar het bleef hangen. Wat ook net, ja, hing eigenlijk ook zo'n beetje op het ijzer.
2: 100.
0: Goed, tweede finale dus op een major voor Ross Smith. Voor Price is het zijn 17e.
1: Ah, het is alweer een tijdje geleden dat iedereen won, hè?
0: Het is een flinke tijd geleden dat iedereen won. September 2022. De World Series Finals.
1: Ja.
2: 100.
0: Daarna had hij nog finale Premier League en World Grand Prix in 2023. En dit jaar natuurlijk de World Matchplay.
1: En we zeggen al zo lang. Het is tijd dat Price weer een major wint. Hij speelt er goed genoeg voor. Ik kwam elke keer dan of Humphries of Littler ergens tegen.
0: De laatste major die hij won voor de World Series Finals van 2022. De Grand Slam of Darts 2021. En daarvoor WK 2021 ook. In totaal won hij 7 van zijn 16 finales.
2: 97.
0: Op majors. Finale die hij won, Price, was die beruchte finale van de Grand Slam of Darts 2018 tegen Gary Anderson. Waarin het tot een
2: 102.
0: Nou, laten we zeggen, klein handgemeen kwam.
1: Akkefietje.
0: Ja, klein, ja, een handgemeentje. En wat Price verschrikkelijk op de zenuwen van Gary Anderson werkte.
1: Tja.
0: Zodanig dat Anderson op een gegeven moment van zich afduwde.
1: Ja, die werd als eerste fysiek. Price heeft uiteindelijk de boete gekregen en had er last van gehad. Terwijl Anderson begon met duwen. Goed is dat, hè?
0: Ja, last heeft hij er zeker van gehad. Dat heeft hem nog wel even geduurd ook daarna.
1: Ja. En Anderson is overal vrolijk vanaf gekomen.
0: Ja, toen was Price nog de bad boy. En van Gary Anderson blijf je af natuurlijk.
2: 100.
0: Ondertussen heeft Ross Smith natuurlijk wel teruggebroken, hè?
1: Zeker. Omdat Price niet in vijf beurt uit was.
2: 100.
1: Dan staat het 2-2. Maar heeft Ross Smith in elke leg één of meerdere pijlen op een dubbel gehad.
2: 19.
1: Speelt Ross Smith simpelweg beter dan wat Price dat doet.
0: Dat is 3 keer 180 van Smith en 3 legs op rij. 180 per leg voor alle duidelijkheid.
1: Nou, 4 zijn het er niet zo.
0: Al 4 zelfs al. Ja, want heb Honda is ook met een 180. En hij pakt de leg uiteindelijk ook. Hij kwam 2-1 achter via een break van Price. Maar nu staat hij 3-2 voor. En de cijfers van Ross Smith die zijn voorlopig veel beter dan die van Price.
3: Bizar. Ik zit even naar die gemiddeldes te kijken. Maar Ross Smith komt uit op 104,83. Curran Price op 88,9, zeg maar 89. Toch staat het maar 3-2.
4: Ja, niet te veel van aantrekken. Die laatste leg heeft daar heel veel invloed op. Want in die laatste leg gooit Ross Smith een 11 dart. En dat is echt een gemiddelde
3: boost.

0: is niet de prijs die we tot nu toe gezien hebben vandaag.
1: Op een bepaald moment zat Smit op 167. Dat staat op mijn blaadje. Hij mist 167. Maar ja, eigenlijk mag je dat niet zeggen. Want het wordt bijna nooit gegooid, toch?
2: Nee, ja, 167 is moeilijker dan 170.
1: Ja, komt bijna niet voor dat dat lukt. Maar hij staat er maar wel op voor de 2-0. Hij gooit hem niet. En dan moet je wel zeggen, dan is Price wel bij de les.
2: Nou ja, goed, je moet hem altijd maar oplossen natuurlijk. En hij kiest er altijd voor om boven in het bord te blijven. Dus hij wil naar dubbel 12 of een dubbel 20 toe. In dit geval een dubbel 20. Bam, meteen het eerste speltje erin. En hij was vanmiddag nog wat onzeker over de dubbels met die nieuwe lange punten. En ja, dit geeft wel vertrouwen natuurlijk.
0: Langzamerhand begint hij daar ook wel doorheen te komen. Ja, alleen nu is het scorend even minder. Maar om prijs maakt me nog niet zo druk. Ik denk dat hij dat wel gaandeweg de wedstrijd beter gaat spelen.
1: Die punten zijn langer, hè, zei hij toch?
2: Ja, maar het is ook weer geen meter langer. Ik bedoel, het gaat allemaal om kleine stukjes.
1: Wat zijn de gevolgen van een langere punt?
2: Een langere punt zorgt ervoor dat de barrel verder van het bord afkomt. Omdat die punt die gaat er ongeveer even diep in als de oude punt. Steekt iets verder uit en daardoor ontstaat er meer ruimte in de triple.
1: Je kunt ze dichter bij elkaar gooien.
2: Maar
0: het verstoort wel weer je balans in je pijl. Dus niet iedereen kan met hele lange punten gooien.
1: Nee.
0: Er zijn heel veel mensen op dit moment die het willen omdat Littler met hele lange punten gooit. Maar dan gaat het zwabberen over het algemeen. Dus je moet het ook wel mee kunnen gooien. Maar de prijs gaat het goed af.
1: Prijs gaat het goed af, ja.
2: Ja, nogmaals, en hij doet het echt maar met een paar millimeter. Die kiespelers gaan ineens 20 millimeter langer spelen. Ja, dat gaat gewoon niet.
1: Als mensen bij jou in de shop komen met het verzoek, met de wens om langere punten, ga jij dan de discussie wel aan van weet je het zeker?
0: Nee. Dan ga je eerst like je ze testen.
1: Okay.
0: En dan kunnen ze zelf zien of dat wel werkt. Maar er zijn ook heel veel jeugd die wil gewoon niet langer punten. Wat er ook is er geklapt mee, dan evengoed willen ze ze hebben. Ja, dat is ook prima, hè?
2: Ja. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die absoluut Luc Littler-pijlen willen hebben.
0: Ja, precies. Ja. Met dezelfde lengte shafts erop.
1: Moet ze verder niet tot...
0: Want dat werkt.
2: Ja.
1: Heerlijk hoe het soms in elkaar zit, hè?
2: Ja, maar dat is hetzelfde als dat iedereen het tennisracket wil hebben van de beste tennissen ter wereld. Ja.
1: Ja. Nee, maar dat is ook. Dat is ook. Daarna Smit, die voor de 2-1 gooit, die gooit zich dood. En dan profiteert Price opnieuw.
2: Ja, en dit is een beetje pech van Smit. Want hij trok hem er net een klein beetje onder. Zo volgens mij op 69. Ja. Hij gaat dan die triple 19. En dan moet hij naar dubbel 6 toe. Ja, en dat is zo'n verticale dubbel. Als je een beetje onder druk staat, dan trek je wel eens wat die pijl naar beneden. Ja, en dan zit onder de dubbel 6 de dubbel 10. Dan ben je meteen klaar.
0: Ja. Maar ook alweer knap van Price. Die pakt het ook meteen weer aan. Hè?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Bamberak.
1: Dat is precies wat ik bedoel.
0: Dat voelt Ross Smit ook in het vervolg van de partij. Ik mag gewoon echt niks missen, want dan is hij er meteen weer. Nee. Dat is gewoon een hele knappe pijl.
1: Ja, zeker weten.
0: Hij blijft er ook maar net in hangen, maar ja, het is wel raak.
1: Ja, en Smit die baalde hier wel echt van. Kijk maar, in de achtergrond. Maar goed, hij staat met 3-2 voor, dus hij heeft nog niks te klagen. We gaan het zien.
3: Six leg go into the first.
4: Ja, dan concludeer je dat de cijfers van Smit veel beter waren in de eerste sessie. Dan blijkt het inderdaad te liggen aan alleen die vijfde leg. Ja, dat is dan weer de ontnuchterende manier waarop Jacques Nieuwlaat ons even op de plek zet.
5: Dat klopt wel, maar ja, het feit blijft dat Smit in elke leg één of meerdere pijlen op een dubbel heeft gehad. En Price in twee legs pijlen op een dubbel heeft gehad. Dus dat dit de maximale stand is die Price had kunnen bereiken. Het had ook 5-0 voor Ross Smit kunnen zijn.
3: 140.
4: Nou, nu voelt me toch weer wat beter.
5: Af en toe moet je de grote Jacques Nieuwlaat ook gewoon een keer tegen durven te spreken.
4: Ja hoor.
3: 60. Go when you require 86.
4: Ik ben blij dat jij dat... Ja, dat kan.
5: Nou, hij is er niet. Dan durf ik wel.
4: Ja. Nou, hij kan hier een half uur zijn, hè?
3: 54.
5: Dat kan.
3: Ross, you require 136.
4: 136, om er eventueel 4-2 van te maken met Price op dubbel 16.
5: Dan heeft men nodig twee keer dubbel 20 en een dubbel 8.
3: Oh, 128.
4: Echt er tegenaan, zeg.

0: Messi Staal buigt opzij.
1: Gage on the sick play. Gerwin Price. Seventh leg, roster third first. Game on.
0: Het is wel mooi om te zien ook, hè, dat Smit er dan zo dichtbij zit. Die haalt zijn pijl uit het bord. Price gaat staan. Boom. 3-3.
2: Eén pijl. Wegkans. Daar.
1: 84.
2: Will Smith overigens, die nu in de afgelopen 5 leg minstens 180 heeft gegooid.
1: 93.
2: Nul gaat naar bijna 110. Meer tegenstand dan in de halve finale van Veen. En dus gaat Smit zelf ook beter spelen.
0: Nogal. Het scheelt echt
1: 58.
0: 5 slokken op een borrel. Het staat gooit bijna 110 gemiddeld. Ja, dat gaat nu dan wel weer even naar beneden naar die 58 scoren.
1: 59. Rossi require 170.
0: Hij kan het ook weer opkrikken als hij 170 uitgooit.
2: Als hij ervoor zou gaan. En waarom niet?
1: Wat
2: Will Smith een saaie darter is.
0: Ja, vind je?
2: Nou ja, nu wel, toch?
0: Nee, maar vind je het een saaie darter?
1: 49.
2: Nee.
1: Rossi required
0: 32. Hij kan 180 gooien, toch?
2: Absoluut.
1: Games on the seventh leg.
2: Ja, nou wil nog wel eens uit zijn stekker gaan als hij wat moois uitgooit.
0: Dat is ook niet saai.
2: Nee, daarom. Will Smith is geen saaie darter. Alleen, ja, hij gaat niet voor de 170. Ik begrijp het helemaal, hè. Hij speelt hier voor een titel. Speelt voor heel wat centjes. 100.000 Britse ponden als je hier de World Series Finals wint.
0: Ja, het jammer is dan dat ze dus niet meetellen voor de wereldranglijst. Om redenen die Vincent ook nog eens duidelijk heeft toegelicht.
2: Ja, maar goed. Je krijgt ze wel op de bankrekening. En Will Smith die
0: dat schijnt wel.
2: Ja, nou, gelukkig wel. Will Smith die ooit één keer het European Championship heeft gewonnen en verder Eurotours heeft gewonnen. Speelt niet zo vaak voor een ton. Dus dan is het maar verstandig dat je gewoon de veilige keuze maakt. Will Smith heeft nu overigens in 6 legs op rij 1 of meer 180 gescoord. Dat is echt niet normaal.
0: Overigens wint hij de helft van die leg.
2: Tuurlijk joh.
0: Jou een of meerdere, toen dacht hij, oh ja, dat kan ook.
2: En zie daar 20. Wat het nog oplevert.
1: Rossi require 24. Gage on the 8th leg. Rossi.
0: Het levert.
1: 9th leg, Rossi third first.
0: Een eerste game voorsprong op van 2 gewonnen legs. Voor iemand in deze wedstrijd. Die iemand is dus Will Smith.
2: En nog steeds heeft Will Smith ook in elke leg één of meerdere paarden op een dubbel gehad.
1: 99.
0: Will Smith had, als die fabuleus gefinished had, 8-0 voor kunnen staan.
2: Had gekund.
1: 57.
2: En hij mist in die legs die hij dan niet wint, die drie die naar Price gaan, telkens één pijltje. Dat kan.
1: 99.
2: Alleen ja. Eén van die drie, misschien twee. Had hij dat dan toch wel kunnen pakken? Laat ik zeggen dat het ook 6-2 had kunnen staan. Dat wel redelijk representatief, moeilijk hoor, was geweest.
1: 136.
0: Wel is het zo dat Ross Smith in zijn eigen leg nu in de probleem is geraakt.
1: 129, Gary Neville Klein 67.
2: En dat zijn 180-serie tot een einde is gekomen.
1: 87. Rossi require 144.
0: Maar 144 zou ook prachtig zijn natuurlijk. Gaat alleen niet gebeuren.
1: 43. Gary Neville require 80.
0: En weer de andere kant op. Helemaal de andere kant op.
1: 40. Rossi require 101.
0: Tuurlijk gaat Smit naar dubbel 16.
1: 85.
0: Die had hij nog niet gemist. 40. In twee pogingen.
1: Games on the ninth leg. Gavin Price.
0: Price komt in breaks gelijk.
1: 10th leg, going to throw first.
2: Price zal ook voelen dat hij echt een mindere speler is op het podium. Als die zo dadelijk met 5-5-2 de onderbreking in kan gaan. Nou, dat zit niet tegen hoor.
1: 180!
0: Dat was een tijdje geleden voor Gary Price. De laatste gooide hij in de derde leg.
1: 40.
2: Toch weer een pijl per dubbel ook gehad, Smit tegen die voorgelegd. Echt ongelooflijk.
1: 180.
0: Maar als Ross Smit in deze wedstrijd één pijl op een dubbel heeft om het af te maken, dan doet hij dat niet. Nee. Dat is hij nog niet één keer gedaan.
1: 180.
0: Ondertussen worden de 180ers uitgewisseld. Ja, Price had er alleen natuurlijk in de leg.
2: Hij is echt ontzettend goed. Alleen hij is niet effectief genoeg. Hij had echt ruimer voor moeten staan. Dan had hij eigenlijk geen 5-5 moeten kunnen worden.
0: Hij had gewoon één of twee keer de leg moeten pakken als hij er maar één pijltje voor had. Dat heeft hij helemaal niet gedaan. En Price komt nu dan toch weer terug tot 5-5.
3: Wij hebben een partij in handen, mannen. Heerlijk.
4: Nou, we hebben al overzichten gezien van mooie finales op de World Series of Darts Finals. Dit zou er zomaar weer eentje kunnen worden.
3: Dat zou er zomaar weer eentje kunnen worden. Wat een heerlijke wedstrijd. Ja, alle kanten vliegt het op.
5: Zeker als je ziet hoe Price dat eventjes dat scorende gemiddelde omhoog geholpen heeft. Ja, dan zie je gewoon wel weer dat hij er weer is. En ik denk dat we nu echt een mooie kraker gaan zien.
3: Ja, zeker weten. 5-5. Dit is nog lang niet voorbij.
4: Nee, kijk, Ross Smit is super gevaarlijk op die 180ers. Ik zat even te kijken, maar hij heeft 12 keer in deze wedstrijd zijn eerste pijl in de triple 20 gegooid. 9 keer 180.
5: Ja.
4: Dus als de eerste pijl erin zit, dan is het bijna iedere keer gewoon jackpot.
3: Ja.
4: Dat is knap hoor.
3: En dat lek voor lek voor lek voor lek, hè, met die 180ers.
4: Ja, hij bleef op een gegeven moment gooien. De heren commentatoren zeiden het ook terecht. Hij kreeg in de eerste 8 legs volgens mij iedere keer een pijl of pijl op een dubbel. Dus hij had veel verder voor kunnen staan. Dan moet je erbij zeggen, Price heeft ook weer wat kansjes laten liggen.
5: Maar toch voel je als speler dat je denkt van, ik had verder voor moeten staan. Ik was beter in die eerste 10 legs, het is 5-5. Dat voelt toch vervelend.
4: Ja, dat begrijp ik wel. Maar kijk, dit zijn die gemiddelde, jij zei het al, Vincent. Dat scorende gemiddelde van
3: 126.1.
5: Ja. Wow, ja.
3: Wauw.
5: Ja, dat van 84 af is het best aardig. En dat volgende sessie van 126.
3: Ongelooflijk, zeg. Hey.
4: Ja, je ziet dat Ross Smit wel redelijk constant is. Hè. Het is ook gewoon een goed scorend gemiddelde. Want die komt dan uiteindelijk rond de 109 uit. De hele wedstrijd. Dat is prima.
5: Hartstikke goed.
4: Maar dit belooft echt een heleboel goed voor de rest van de wedstrijd.
5: Ja, daarom.
3: Nee, maar dit past ook wel bij Ross Smit. Het is natuurlijk ook een beetje een gelijkmatige speler. Dat bedoel ik positief.
5: Ja.
3: Die ook voor de zekerheid kan kiezen als hij op 170 staat. Tot ongenoegen van het publiek. He?
4: Nou, ik moet zeggen, het was wel luid het boel.
3: Ja, ze wilden heel graag dat hij ervoor ging.
4: Ja,
3: Maar hij koos voor zekerheid, omdat Price natuurlijk op 184 staat.
4: Van de week hebben we iemand terecht gewezen die dat niet deed. En die echt in de problemen kwam, die lek uiteindelijk nog verloor.
5: Nee, dat doet hij gewoon heel goed. Je kan niet anders. Kijk, ik vind wel, weet je, als je op 161 staat en je bent niet van plan om voor de boel te gaan, dan moet je met je tweede pijl niet naar de 77 gaan.
3: Nee. Klopt,
5: dat vind ik. Want
3: dat is een beetje raar.
5: Maar dan geef je het publiek ook het idee van je gaat ervoor.
3: Ja.
5: Maar op 170 en je wil er niet voor gaan, moet je hem gewoon wegzetten. Dat. Zakelijk spelen, uiteindelijk gaat het hier om de toernooioverwinning, niet om 170 finish.
3: Nee, het gaat nu om de knaken.
4: Ja, van 170 finish krijg je niks.
3: Nee.
4: Ja, misschien gejuich, maar dan houdt het wel op. Ja.
3: Op een bepaald moment komt Smith op 5-3. Toen dacht ik, oi, ik denk dat Price misschien toch die tweede halve finale nog een beetje in de armen heeft.
4: Nou, je merkte aan Price wel dat hij gewoon beter stond te scoren. En als hij de scorers achter elkaar kan blijven rijgen, dan komen die kansen vanzelf natuurlijk. Ja, ja. Hij miste hier gewoon 3 paar voor de dubbel.
3: Ja, dat bedoel ik.
4: Dat zijn foutjes.
3: En dan stapt Smith in. En toen dacht ik dus van, nou, dit is een fatale voorsprong.
4: Ja, 5-3, 1-1 breek niet zo erg.
3: Ja,
4: dat
3: is waar. Maar dat gebeurde dus uiteindelijk niet. En dat vond ik knap van.
5: De klasse vaak van die echte goede spelers is dat ze lek voor lek blijven pompen en goed blijven scoren. En dan spelen ze je op een gegeven moment stuk. Omdat er geen moment een beetje een rust in komt. En je moet hem helemaal zelf komen halen, die overwinning. Dat onderscheidt vaak de echte goede van de subtoppers.
4: Ja, wat ik ook altijd knap vind, als zo'n echte topper een teleurstelling te verwerken, ja, zoals Price de 3 pijlen te dubbel mist, dan komen ze meteen de volgende lek alweer terug met iets goeds. Terwijl een iets mindere speler, die loopt nog 1 lek hoofd te schudden en niks te gooien. En dan ben je er al 2 kwijt.
5: Ja. En je hebt ook spelers die staan nu in het midden, die hebben er nog een lek of 10 last van. Die heb je er ook bij.
3: Nou, wat mij opviel aan Kerwin Price in de eerste sessie, die liep niet lekker. Dat zagen we ook aan de cijfers. Ja. Maar hij maakte zich niet druk. Snap je wat ik bedoel? Je merkte niks aan hem. Hij dacht, in het begin van de wedstrijd is dit nog niet erg. Dat weet ik uit ervaring.
4: Het 3-2 viel dus ook wel mee.
3: Ja.
4: Dat hielp natuurlijk wel. Als je 4-1 of 5-0 had
3: gestaan. Dat was het anders geweest.
4: Anders, ja.
5: Ja, zeker. Maar dan nog, weet je, bedoel, misschien inwendig gaat hij wel, is hij zich wel druk aan het maken.
3: Ik zag het niet aan. Nee, ik zag het tekst aan.
5: Prijs ook best wel in zichzelf gekeerd voor iemand die zo uitbundig is.
4: Ja. Dat zie je bij meer uitbundige spelers. Peter Wright, Fiesel daar eigenlijk.
5: Ja.
4: Ook heel erg introverte speler buiten het podium.
3: Zeker. Spannend hoor.
0: Ja, wij houden het ook niet meer.
1: 100.
0: Ross Smith, Rosje Smith, jongen. Je 10e 180, je gooit.
6: 10 lijkt het een beetje.
0: De fruitmachine draait nog, maar waar gaat jouw gemiddelde? Ik denk dat het gaat weer richting de 110, denk ik.
2: Ja, zoiets zal het zijn.
1: 57.
2: Hij heeft 1 leg overgeslagen, die 9e leg. Daarin gooide hij geen 180, maar sinds leg 3. Elke leg minst 1. Dat is echt
1: 96.
0: Op dit moment.
2: Ik zie het.
0: Gooit Ross Smithson op 1 na hoogste gemiddelde ooit op een major. Maar toch is het 5-5 maar.
2: Ah, nou ja, inderdaad. Dus dat kan hij zichzelf kwalijk. En was natuurlijk in de halve finale ook al zo. Want hij was in de halve finale niet best, maar wel veel beter dan Van Veen. En ook daarin kon hij het verschil niet helemaal in de score uitdrukken. En nu ook. Laat die Price er toch een beetje inhangen. Maar aan de andere kant, hoe knap is het dat je in je tweede major finale, best lang na je eerste major finale, tot je op 1 na hoogste gemiddelde ooit op een major komt. Dan ben je in vorm, heb je vertrouwen.
0: Nou, tot op dit moment, hè. Het kan ook nog heel erg inzakken. Dan hebben we het er niet meer over.
1: 85. Rossi Bacquaya, 123.
0: Daar zagen wij de eerste finish van 100 of meer. Het was, om precies te zijn, 123. En daar zagen wij de 5e maximale score van Gerwin Price.
1: 134.
0: Hoewel hij ook nog een hoge score met 3 hoge trippels had, die geen 180 was.
1: 60. 100. Seven, 140, going to 164.
2: 64. Maar ook naar de bullseye.
1: 123
2: voor Ross Smith uitging. 164 voor Price er niet vanaf.
0: En 127 dan?
2: Oeh, hij zou fijn zijn. Oh, hij zou fijn zijn. Ross Smith voor dubbel 8 en 127 finish om te breken. Pak aan, Gerben Price.
1: Ross Smith.
0: Smith weer twee legs voor. Zoals ook bij 5-3 het geval was. Price wist toen de stand gelijk te trekken. 5-5. En dan komt Smith met zijn 123 finish.
1: 96.
0: En zijn 127 finish.
2: Ja, en nu gaat hij dus ook die finishes uitgooien waar hij maar één pijl op de dubbel heeft. Wat hij dus
1: 59.
2: De eerste 10 legs steeds niet deed. Waardoor hij dus niet het verschil kon maken. Nu wel.
1: 99.
2: In 15 pijlen, gebroken in 12. Ja, dat is topspelermateriaal. 107 gemiddeld is dat ook.
1: 123. 121. 134. 140.
0: Als Smith nu wel de eigen leg houdt en hij lijkt goed op weg, dan komt hij voor het eerst ook drie legs voor.
1: 127. Rossi require 45.
0: 16, die loopt wel.
1: Ross Smith, 14 leg going at first.
0: Ja, dat loopt er niet bij Ross Smith eigenlijk. Weinig.
1: 140.
2: Ja. Nou, op tops is het nog. Mooi.
1: 96.
2: Uitstekend, boven de 50%. 10 keer 180 gegooid. Dit kunnen in
1: 140.
2: Ja, zo'n belangrijke wedstrijd die je zeker niet elke dag, elke week, elke maand, Ross Smith niet eens elk jaar speelt.
0: Maar wat heeft hij nou geweldig gedoseerd in die halve finale.
1: 105.
0: Ja, hij had echt twee legs overgeslagen met die 180ers, maar dat was dan toch snel.
1: 100, go and you require 116. 54. Ross, you require 125.
0: 125. Past wel in dat rijtje, hè? Van 127 en 123. Het zit er precies tussen.
2: Ik kan het niet meer.
1: 57. Go and you require 62. Rossi requires 68.
2: Wow, hij komt terug.
0: Wat?
2: Oh, Smith komt terug.
0: Ja, hij kijkt weer een beetje om. Dan lijkt weer afgeleid. Ik heb het idee toch door Price.
1: 36.
0: Geen idee wat die dan
1: Gary, you require 40.
0: Gedaan zou hebben. Het feit is wel dat Smith mist.
1: score.
0: Well, Price
1: Rossi
0: up.
1: Rossi required 32.
0: Ja, en dan dubbel 16 voor Smit. Nou, kun je die 9-6 wel op... Oh, toch niet. Dubbel 8.
1: Games on the 14th play.
0: Nou, die krijgt hij er toch mooi overheen. De Price heeft dit aan zichzelf te danken. Die mist 4 pijlen in die vorige leg. Dat kan niet, dat mag niet. Maar het gebeurt wel.
1: 15th play, Gerostefo first.
2: Tweede grote fout die hij maakt. Nadat het hem in de achterleg ook overkwam, een volle hand op de dubbel missen. Dat zijn fouten die Smit simpelweg niet maakt. Foutloos met 3 pijlen in de hand. 3 uit 4 met 2 pijlen in de hand op het dubbel. Dat is ook echt heel goed. 123 en 127, allemaal uitstekend getimed. Ook daarmee nog uitgedeeld.
0: In deze sessie staat het tot op dit moment 4-0 voor Ross Smit. Het is niet dat Price slecht staat te spelen.
1: 125.
0: Bijna 100 gemiddeld. Daar ligt het echt niet aan. Scorend is het ook prima. Nou, misschien nog 9-6 maken. Nee, dus.
2: Nee, Price lijkt.
1: 85.
2: Gesloopt.
1: Rossi required 82.
2: Kapot gespeeld door die 2 Tom Plus finishes aan het begin van deze sessie.
0: Ja, wat is dat toch steeds? Of is het toch het publiek misschien? Waardoor die een beetje afgeleid wordt. Hij moet weer naar dubbel 8.
1: 66.
0: Deze keer mist hij dan weer.
1: Gary New Acquire 51.
0: Nou, Gary Price.
1: Ja, 11.
0: Dit is symptomatisch, zou je zeggen. 15. Als hij goed in de wedstrijd zit, mist hij echt niet zo vaak tops. Dat heeft hij nu al 8 keer gedaan. Ook wel 4 keer geraakt.
1: Games on the 15th flag. Ross Smit.
0: En dan is het 10-5 voor Smudger. En heeft Price een absoluut wonder nodig om deze finale nog te kunnen winnen.
3: Volgens mij heeft hij het opgegeven.
4: Dat idee heb ik ook, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, credits aan Ross Smit. Die heeft hem kapot gespeeld in deze sessie. En eigenlijk in het begin van de sessie al.
3: 123 eventjes voor je kanus.
4: Ja, nou ja, die 2 ton plus finishes aan die eerste 2 leg, ja, daar kraakt hij toch Price mee. Price staat iedere keer gewoon wel te wachten. Hier staat hij op 94.
3: En dat is een getal wat Price normaal gesproken zou moeten kunnen.
4: Nou, in ieder geval denk je als speler, vind je het al nog beter. Ik mag nog wel een keer terugkomen waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Dat waarschijnlijk heb je in je hoofd er wel bij zitten. Ja. Maar stiekem denk je toch, ik kom wel terug. Ja, en dan kwam deze
5: ook
4: even
5: van grote klasse. Ja. En dan voel je als speler natuurlijk ook wel dat het langzaam jouw kant niet opgaat. Maar daarna krijgt hij nog wel kans, hè, Price. En dat pakt hij zelf ook niet.
3: 3 keer de dubbel missen boven.
4: Ja, die 14e leg is dan uiteindelijk de knockout die hij zichzelf uitdeelt. Want dit was het voorwerk van Smit. En dan komt er zoveel druk op te staan, dan mag je niet meer missen. En eigenlijk, er zat best wel een goede marker bij. Ja, die moet je er gewoon tegenaan gooien. Ja. Is er niks aan de hand. Maar ja, dat lukt dan ook niet meer. Dan zie je eigenlijk al een beetje de overgave in zijn ogen.
3: Dat zie je nadat deze leg naar Ross Smit gaat.
4: En natuurlijk gooit hij hem ook nog met de laatste pijl erin.
5: Ja, ook nog, ja.
4: Dat doet extra pijn.
3: En dan zegt regisseur Dion, die hier ter plekke de boel regisseert, ik ga een close maken van Gerwin Price. En dan, ja, als wij naar die...
5: Maar dit zie je gewoon dat het dit had...
3: Dit is klaar.
5: Het had anders geweest als je 1 wedstrijd op een dag speelt.
3: Ja.
5: Dit zie je gewoon een hele lange dag. En dat je dan denkt van, nou ja, het zit er gewoon niet in. En ik vind het goed.
3: Ja.
5: Dat zie je een beetje bij Price eraan af nu. En dat is wel jammer, want het had iets dichter bij elkaar kunnen zijn.
3: Nou ja, het is ook niet Tess Price. Want die vinden we toch altijd een beetje een vechter. Ook al mogen we dat van Jacques niet zeggen.
5: Ja, nou ja, dat is hij wel. Maar hij is niet zoals Aspinall.
3: Nee.
5: Die kan het nog beter. Hij geeft af en toe echt wel op, hoor, Price. Alleen hij staat niet heel vaak in een kansloze positie.
4: Nee. Maar het is wel minder op. Het is wel triest voor Price natuurlijk. Die staat altijd heel goed spelen. Die moet toernooien gaan winnen. Dan staat hij eindelijk een keer in de finale. Heeft hij niet Luke Littler of Michael Verwerve of Luke Humphries. En dan krijgt hij dit tegenover zich.
3: Kerwin Price-less.
4: Ja, het is wel zonde natuurlijk.
3: Ja.
5: Maar dat is ook een frustratie waarschijnlijk voor hem nu. In die wedstrijd voelt hij dat met zijn tegenstander beter is. Terwijl hij het gevoel had van dit is mijn toernooi.
4: En heb ook gezien wat Ross Smith in die halve finale heeft gegooid natuurlijk.
5: Ja, inderdaad.
4: Heel snel gaat het in je hoofd zitten. Dat weet Vincent ook wel. Dat doen ze weer tegen mij.
3: Ah, dat zijn Raymond's teksten.
4: Nou, ik denk dat meerdere Nederlanders dat wel eens in hun hoofd hebben gehad.
5: Ja, ik denk dat heel veel spelers dat hebben.
3: Nee, dus even kijken hoe het uiteindelijk dan weer terugzakt. Voor Gerwin Price. Na die fantastische tweede sessie van hem. Met zo'n 120.
4: Ja, wat
3: het
4: echt
3: is nog 108, hè?
4: Ja, precies. Maar wat echt ongelooflijk knap is. Die eerste pijl in de triple bij Ross Smith. Hoe vaak hij daar 180 van maakt.
3: Ja.
4: Hij gooit dus 33% van zijn beurten die eerste bal in de triple. Dat is de 17 keer. 11 keer daarvan wordt het 180. Ja. Dan word je als tegenstander natuurlijk helemaal krankjoren. Want als je de eerste erin gaat, dan denk je al zelfs als het geen 100 oude gaan. Meer.
3: Ja, en als de mensen denken, wat is dan het voordeel van zo'n 180? Nou, je bent gewoon sneller bij een laag getal. Ja, dat je uit kan gooien.
4: Het publiek gaat even tekeer, dus je tegenstander ook eventjes uit.
3: Je verschaft jezelf ook veel meer lucht voor het finishen. Toch?
5: Ja, natuurlijk scorend. Maar dat is wel echt zijn kracht geworden, hè, die 180. Dat doet hij al jaren. En daar kan je aan zien dat hij gewoon steeds beter wordt. En dat hij dat continu volhoudt. En ja, nu maakt hij alles bij elkaar in deze wedstrijd. En ja, deze mag hij niet meer weggeven.
3: Laatste leg, denken wij.
1: 16.
0: Nou ja, dan hoeven we niet meer te kijken, toch? Zullen we het toch maar doen?
2: Jawel, toch?
0: Ja, is
1: 100.
2: Ik vind het niet vervelend om naar Ross Smith te kijken deze wedstrijd.
0: Ik wil niet nu afhaken. En dan morgenochtend bij de beroemde koffiemachine staan op maandagochtend.
1: 140.
0: Met de collega's. En dan te horen krijgen. Heb je gezien hoe Gerwin Price die finale gisteren alsnog gewonnen heeft?
1: 124.
0: Nog altijd zit hij ruim boven de 100 gemiddeld, Ross Smith. 104 en een beetje. Oh, hij duikt er net in een beetje onder. Nou ja.
1: Nu weer boven.
2: Zo snel kan het gaan ook. We gaan alle pijlen meenemen. Price eventjes opgehouden.
1: 82. Ross, you require 137.
0: Nou, dit was voor de trofee. De grote trofee.
2: Voor de World Series of Darts Finals Trophy.
1: 89. Go and you require 79.
2: We pakken de naam voor een mooie beker.
1: 59. Ross, you require 48.
2: Daar komt hij. Voor zijn tweede major. Ross Smith.
0: De eerste op 30 oktober 2022.
1: Jack's Casino World Series of Darts Finals Champion.
0: Het European Championship.
1: Ross Smith.
0: En nu op 20 september 2026 de World Series Finals in Amsterdam. Ross Smith wint in de finale met 11-5 van Gerwin Price. En dat is knap als je weet dat het ooit nog eens 5-5 stond. Ja, en dus is het tegelijkertijd ook even geleden voor Price. Hij won ook in 2022 zijn laatste major titel. En daar blijft hij dan nog even op staan. Toen won hij de World Series Finals. Daarna drie verloren finales en nu weer een verloren finale. Dus ja, vier op rij nu.
2: Hier zien we de overtuigende cijfers van een verdiende kampioen. Bijna 104 gemiddeld voor Smith. een finishpercentage van 46%. Hij was vooral met drie pijlen en met twee pijlen in de hand op de dubbel. Ongenaakbaar. En dat bracht hem de overwinning net als zes legs op rij aan het einde van de wedstrijd. Na twee Eurotour titels dit jaar vindt hij dus ook een major. En wordt hij in het najaar echt een speler om rekening mee te houden, hoor.
1: Amsterdam, what a day of darts and what a final we have just witnessed. But it is now time to crown our champion. First, let me introduce to the stage our presentation party. Mr. Rob Kiffin from our tournament sponsors, Jack's Casino, and Adam Perfect, the Chief Commercial Officer of the Professional Darts Corporation. First, we introduce our runner-up, winning £60,000. A two-time winner of this title, falling just short in the final this weekend. It is the Welsh number one, the Iceman, Gerwyn Price.
0: Ja, hij kijkt er niet heel erg, althans hij keek er niet heel erg gelukkig bij. Het kost hem wat moeite om daar een glimlach te produceren.
1: And now to our winner, playing in just his second ever major final. Winning his second major title with a devastating display of 180 hitting. He is ranked number one in Europe right now this year. The former European champion and now your 2026 Jack's Casino World Series Finals champion, Smodger Ross.
0: Ja, zo is het toch de nummer 14 van de wereld die het wint van de nummer 4. Ross Smith was de beste op de World Series Finals van 2026.
2: De iets wat shaky trofee in de lucht steken en dat vieren met de AFAS Live in Amsterdam.
1: Ross,
2: uiteraard willen we ook nog eventjes wat woordjes van de winnaar.
1: What does this feel like?
7: Yeah, it feels a bit mad to be fair. honestly, I'm made up, absolutely made up with the win there. Jesus Christ, yeah, I'm just so happy.
1: It felt, you know, with the semi-final, it felt a bit flat, and you have found some levels in that final. The 180 hitting, everything went according to plan. It's the sort of performance you dream of in a major final, isn't it?
7: Yeah, definitely, but I had to against Gezi. You know, his semi-final, he averaged 103, I think, so, you know, you're playing Gerwyn Price, he's, Jesus Christ, you know, he's one of the best players in the world, and... you've got to up your game, you know. To beat this man is, wow, you know. Sorry.
1: One more before we speak to Gezi. You won the European Championship 4 years ago. It's been a long wait to be back in a major final. I mean, do you believe that this is a springboard, perhaps, like the European Championship wasn't so much, that even greater things are to come, particularly over the next few months with the way you're playing?
7: Yeah, I hope so. To be fair, I always say it in my interviews and stuff, I take each game as it comes. I play one game at a time. Every game I play is a final. I give it my all. And it's working for me at the moment. I try not to look beyond that. So, but yeah, honestly, I'm made up.
1: You have a little thing. We're going to bring you back. But Gezi, we need to hear from you. Come and join me here. The stuff you played today, the way you closed out the games against James Wade in the quarters and then the semis, you somehow stuck with Ross, who was scoring incredibly in the early part of the final. Just a few missed opportunities in that third session. That's the difference, isn't it?
8: A few. Yeah, way too many. I mean, I was absolute rubbish in our final, but don't take anything away from Ross. He was brilliant. He took his opportunities. He took some big checkouts as well at the right time. Yeah, very disappointed.
1: Disappointed with that game, but overall on the weekend, the stuff that you've played and what you have been playing this year, I know you must be sick of being asked this, but there's some big ones around the corner, isn't it? It must feel that way for you.
8: So I don't care. I mean, I'm playing some good darts. I'm earning some good money. If I never win a major again, I really don't care as long as I'm doing well.
1: I'm not sure I believe you, Gezi.
8: Obviously, I'm gutted now. I've lost. If I never win another major, I've got a good family. I've invested all my money. I don't mind. I'm I'm absolutely gutted today, but I'm doing well. I'm doing really well. But for half an hour, I'll be gutted. Tomorrow, I'll be on the train on the way home. Tuesday, I'm going to Tenerife, so I don't mind. I really don't mind.
9: Ladies and gentlemen.
8: In a minute, but I'll be fine.
9: He has won it twice before. He came close again this weekend. Your runner-up, the Iceman Gerwyn Price. But our final words go to our champion. Ross, you get one more.
3: Mooi. Hij gaat gewoon naar Tenerife. Het was wel bijzonder dat hij zei van... ik hoef eigenlijk geen major meer. Als ik geen major meer win, maakt mij niet zo uit. Ik heb een fijn gezin en ik woon op een leuke farm. Geld genoeg.
4: Dat is de emotie van de aandelen.
3: Ja.
4: Je moet het een plekje geven, heel snel voor jezelf. Want het is 2 minuten nadat je zo'n wedstrijd hebt verloren. En je bent gewoon teleurgesteld. Al de woorden die ze hier zeggen, die kun je net zo snel mogelijk weer vergeten.
5: Ja, zijn hoofd sprak toch boekdelen.
3: Zeker. En nou zie je
5: helemaal verdiept.
3: Ja, en nou zie je ook dat zij helemaal niet gewend zijn, die Engelsen en die Welshmen, om na een nederlaag iemand te woord te staan.
4: Nee. Voor mij zou dat wel mogen veranderen.
5: Ja, voor mij ook. Ik vind zelfs dat het moet.
3: Ja.
5: Dat hoort bij sport.
3: Hoort bij sport.
5: En je hoort je dan ook te gedragen en gewoon een goed interview af te leveren. Maar ik vind dit ook een goed interview, hoor. Je ziet dan alles aan hem dat hij helemaal verdiept is.
3: Ja.
5: Zegt dan nog wel van, nou, het maakt me niet zoveel uit. Maar zijn gezicht liegt niet. Je ziet dan alles dat het gewoon, dat hij er echt van baalt. En dat moet ook.
4: Ja. Net de finale van een groot televisietoernooi verloren.
5: Ja, precies.
4: Ik even ziek van zijn. Ik vind het ook helemaal niet erg.
3: En ik wou dat iedereen bereid was om, als ze een wedstrijd verloren hadden, om...
4: Het feit dat, kijk, ze hoeven niet. Dus als je niet hoeft en je bent verloren, je bent in de toestand van Gerwyn Price, dan ga je het ook niet geven. En dat begrijp ik ook wel weer.
3: Ja.
4: Dus het moet ook niet vanuit de spelers komen. Het moet vanuit de organisatie. Moet vanuit de organisatie komen, dit soort dingen.
3: Ja.
4: Volgens mij in iedere sport heb je een persconferentie in de afloop. Niet alleen voor de winnaar, maar voor
3: tuurlijk,
4: alle
3: spelers.
4: Tuurlijk,
3: kijk naar een voetbalwedstrijd.
5: Ja.
3: Daar wordt de verliezende partij ook
5: naar. Vaak is het verhaal van de verliezer gewoon interessanter dan van de winnaar.
3: Ja.
5: Die kennen we zo langzamerhand wel. Dus het zou alleen maar goed zijn. Alleen de PDC is allergisch voor negativiteit. En dat krijg je wel met een verliezer. Die heeft vaak wat meer te klagen.
3: Nou, ik vond de winnaar ook wel iets te veel Jesus Christ zeggen.
4: Nou ja, goed, dat laat ik in het midden. Dan inderdaad, maar ja, hij was in ieder geval blij. Dat is ook wel duidelijk. Deze man heeft in 2022 het EK gewonnen. Dacht toen richting de Premier League te gaan. Had al dromen waarschijnlijk van een heleboel andere dingen. Die heeft die dromen toch 4 jaar in de ijskast moeten zetten. Ja. Dit jaar mocht hij mee met de World Series al. Dat was al een eerste aanzet. Dat is toch een soort testgrond, mag ik dat zo noemen?
5: Ja, als we dat eventjes helemaal gaan analyseren.
3: Wat wilde ik net doen, ja?
5: Die verliest 2 keer in de eerste ronde.
3: Staat hij met de trofee?
5: En mag hij mee gewoon. En wint de
3: 100.000 pond finale.
4: Ja, dus terecht dat hij mee mocht doen.
5: Nee.
4: Ja.
5: Nee.
3: Zijbakkeleien nog even door. Wij gaan luisteren naar het exclusieve interview met Ross Smith en Arjen van der Giessen.
10: It is lovely, isn't it, Ross? To mean to hold that in your hands must be such a great feeling.
11: Honestly, I'm absolutely made up. I feel like I've been playing well for the past month since the World Series in Australia and New Zealand. To get a win on a major stage like this is amazing, and I'm over the moon.
10: You've played so well in the last, well, maybe a half year. This is your 7th final and a 5th win as well. It just shows how great you're doing now, isn't it?
11: Yeah. I'm playing really well, but again, I'll keep my feet on the ground. And I'm going to be, maybe not tomorrow, but Tuesday, I'll be back on the practice board and I'll be getting ready for Cammy at the Grand Prix.
10: One of the finals you lost was to your opponent tonight, Gerwyn Price. Well, you took your revenge now.
11: Yeah, this is it. You know, these things happen. And again, I believe things happen for a reason. So, you know, you come off and when you're defeated, it hurts so much. And I tell myself, don't feel like that again. Don't feel like that again. So, and luck.
10: But that's a difficult part.
11: Yeah, it's very difficult. So, I tell myself, you don't want to feel like that again. So, make sure you don't and go and win.
10: What a shame. This isn't for the Order of Merit because you just won 100 grand. You would have been 7th on the Order of Merit now.
11: It's bloody typical, isn't it?
10: Yeah, it is.
11: Yeah, but that's life. At the end of the day, I'll take it all day long. And again, you know, let's crack on with next week. These things happened, and things happen for a reason. So,
10: and we've got a lot of big tournaments, major tournaments coming up with you in great form. Well, what can we expect?
11: Yeah. I feel really good going into all the majors coming up. But at the same time, I know you're playing again. I always say it, you're playing the best players in the world. I'll keep my feet on the ground and I'll concentrate on one game at a time.
10: Finally, can you show us the trophy one more time, because it's such a lovely sight.
11: It's an absolute pleasure. Thank you.
10: Cheers, mate. Congratulations.
11: Very much.
3: Ross Smit in zijn nopjes. En hoe kan het ook anders? 100.000 pond mee naar huis. Een mooie trofee. En zin in zijn wedstrijd op de World Grand Prix tegen Cameron Menzies.
4: Ja, dat is toch ook mooi. Zo ziet een kampioen eruit. Niet een kampioen die iedere week een titel oppakt. Maar eens in de 4 jaar in zijn geval. Ik vind het prachtig.
3: Het is een tweede major. Hoort hij nou wel bij de grote jongens? Want dat was nog niet echt het geval, hè?
5: Nou ja, bij de grote jongens dan moet je het echt continu laten zien. Okay. En dan moet je ook niet nummer 14 van de wereld zijn natuurlijk. Hè. Dan moet je hoger staan. Dat zo simpel is, maar hij hoort wel bij de jongens die de 2 gewonnen hebben. Dat zijn er dan niet heel veel.
3: Nee, dat bedoel ik. Dus, de club van 2.
5: Dus hij zit in ieder geval er wel tegenaan. Je weet in ieder geval met hem nu dat als hij goed is in een toernooi, dan kan hij hem ook winnen.
3: Ja.
5: En er zijn heel veel jongens die kunnen wel heel goed in een toernooi, maar die hebben altijd ergens een wedstrijd waar ze niet goed zijn en eruit gaan. En hij kan toch in de finale, na zo'n halve finale, het omdraaien en gewoon bijna 104 gemiddeld gooien.
3: Ja.
5: En dat is gewoon een kwaliteit.
3: 100%. En dan win je gewoon de World Series Finals. Zullen we eens kijken naar wat wij de komende tijd... kan je vast in je agenda wat vrijhouden. Want het wordt een drukke dartstijd. We beginnen dus maandag 28 september met de World Grand Prix. Die duurt tot 4 oktober, dat is een zondag. 2 weken later gaan we al los met de Eurotour in Maastricht. Daar zijn we ook weer ter plekke tussen de spelers. En dan 22 tot 25 oktober is alweer het European Championship. Zeg maar even het EK. En je ziet aan de foto wie daar de titel verdedigt. Dat is onze eigen Gian van Veen, die het vanavond helaas niet meer heeft kunnen laten zien. Hij had eenvoudigweg simpel geen energie meer over. En dat snappen we heel goed. Kijk, achter ons is de zaal inmiddels bijna leeg. Wij hebben het droog gehouden, ook dankzij de collega's die hier de balustrade voor ons een beetje een soort van bewaken. Want er is wel degelijk met alle kannen gegooid hier. En dat is traditie. Hebben we wel een leuk toernooi gehad, Jacques?
4: Ja, ik heb een leuk toernooi gehad. En eindelijk een keer ook een andere winnaar. Ik bedoel, dat mag voor mij ook wel. Ik had Lidlar echt wel... Dat ook wel mooi geweest als het in ieder geval tot aan november spannend zou zijn geweest. Of hij die streak had kunnen handhaven. Maar ik kan prima leven met een nieuwe kampioen.
3: Jij had vanavond aan vele rek- en strekoefeningen, denk ik, niet genoeg. Jij bent blij dat het er nu op zit, hè?
5: Ja, het ruggetje zegt, doe het zelf maar.
3: Och, jongen, toch. Ja. Goed, je hebt je heel goed volgehouden. En jullie thuis ook. Namens iedereen achter de schermen en ons drieën. Hartstikke bedankt voor het kijken en het streamen. En tot maandag 28 september voor de World Grand Prix. Bye-bye.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete en een taakstraf. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een uitgebreid veiligheidsplan. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker 600.000 euro per dag. De brug op de A15 naar de Maasvlakte ging vorige week grotendeels dicht vanwege ontdekte scheuren in een van de hoofdliggers van de brug. Het verkeer kan alleen langzaam over de vluchtstroken. De transportsector heeft dagelijks tot een uur meer reistijd van en naar de Maasvlakte. Een historische vondst werkt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur dateert uit de periode van 10 tot 200 voor de gangbare jaartelling. Al langer wordt vermoed dat de stad in de Romeinse tijd werd gesticht op Île de la Cité. De Franse minister Pégard noemt de vondst heel belangrijk voor de kennis over de ooit Gallische stad Lutetia, de voorloper van het huidige Parijs. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Waarschijnlijk gaat dat nog tot een uur of 9 duren. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Teenderheide en knooppunt Batadorp. Nu zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk file tussen knooppunt Ippenburg en Delft 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een uur extra reistijd. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog snel.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren eerst verspreid periode met sluierbewolking en later ook stapelwolken. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en dat zorgt voor een frisse, maar aangename ochtend. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken of wolkensluiers. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden. Vanavond blijft het nog lang helder en dat zorgt ervoor dat de temperaturen, vooral gedurende de nacht, flink dalen. In het oosten worden de laagste temperaturen verwacht. Plaatselijk kan zelfs korte tijd nachtvorst ontstaan. Op andere plekken is het tussen de 6 en 11 graden met regionaal kans op enkele mistbanken. Morgenochtend is er vooral in het oosten nog kans op mist, maar die lost vrij snel op. De sluierbewolking maakt plaats voor flink wat zon en de maxima lopen op tot rond de 21 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Zaterdag toenemende bewolking met hier en daar lokaal een enkele lichte regenbui. Het wordt dan maximaal 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: voordat je podcast begint. Even iets fris. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo. En nu fris naar je podcast luisteren.
2: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.

0: hartelijk welkom. Leuk dat u kijkt naar de woensdagavond. De woensdagavond is altijd de avond van de oplossingen, de inhoud, de diepgang. Daar zitten de mensen ook klaar voor natuurlijk allemaal. Johan Derksen natuurlijk via Duk. Dan zit jij er ook gewoon bij.
1: Ja, maar eens in de vier.
2: Daar zullen die politici in Zeist, die nu allemaal met een kladblok voor ze zitten om aantekeningen te maken wat wij zeggen, van opkijken dat jij de post bij de grote jongens mag zitten.
1: Ik denk dat ze morgen niet durven te voetballen. Als wij zijn uitgepraat vanavond.
2: Ik denk dat ze sowieso niet durven voetballen tegen Duitsland.
1: Nee, zeker tegen Duitsland niet.
0: Nee, maar goed dat je er bent. En natuurlijk, er zit die Amerika-deskundige nummer 1, Rebel Mens. Er zijn er veel, hè? Er zijn er veel Amerika-deskundigen.
1: Vanochtend was er ook weer eentje.
0: Christopher Del.
1: Ja, ik ken haar helemaal niet. Maar ik heb het nooit gezien. Maar het is wel lucratief waarschijnlijk. Want ze worden overal uitgenodigd.
2: Ze ziet eruit als een Rusland-kenner.
0: Ja.
1: Maar iedereen die... Raymond zegt, iedereen die een poster heeft geplakt van een of andere Amerikaanse president, die is tegenwoordig Amerika-kenner.
0: Ja?
3: Ja, ik zei dat zij vroeger vrijwilliger was geweest in het campagneteam van Obama.
0: Klopt, dat had ze gedaan. Maar ze heeft er ook al heel lang op tv allerlei dingen verteld over.
3: Ja, daarna. Ja. Heeft zij niet ook sinds de tweede termijn van Trump ongeveer elke dag bezig gehouden of opgeschreven wat Trump allemaal aan verschrikkelijks deed? Dat heeft ze echt hele lange
4: tijd
3: gedaan.
4: Ja, en wat mij altijd verbaast, maar we gaan dat zien. Zij zegt altijd, Trump is een soort dictator en die gaat nooit meer het Witte Huis uit. Dus als het straks januari 2029 is en hij gaat wel weg, dan ben ik heel benieuwd of ze dat dan intrekt.
0: Ja, als hij dan nog leeft, hè?
4: Als hij dan nog leeft, ja.
0: Ja, en ik bedoel geen aanslag, hoor, maar ik bedoel de jaren gaan tellen.
4: Nou ja, daarom heb je een vicepresident. Dat als het hart van de president ermee stopt, dat die het over kan nemen. Ja.
2: Hij zal wel best van de week nerveus geweest zijn toen Jette kwam. Hè?
4: Dat denk ik wel.
2: Even een beetje autoriteitenvrees, die Trump.
4: Ja, nee, zeker. Alle media in Amerika gaan er ook over.
2: Is hij nog mee geweest naar die homo-test?
0: Stonewall Inn, wou ik net aan jou vragen. Ben jij er wel eens geweest, de Stonewall Inn?
4: Nou, ik ben een paar keer natuurlijk in New York geweest en ik ben er ook wel gaykroegen geweest, maar niet naar de Stonewall Inn, nee. Dus, maar toevallig ga ik in december weer, dus zal ik even een keer langs gaan. Het is wel een historische gay kroeg.
3: Hij heeft een stukje steen meegekregen, hoor ik.
4: Ja, volgens mij had hij die steen. Dus de baas van die kroeg, die was bij de World Pride in Amsterdam. Daar heeft hij Jette gezien. Toen heeft hij die steen gegeven. Toen heeft die man gezegd, als je in New York een keer bent, kom langs. En toen heeft Jette woord gehouden. Heeft hij dat gedaan.
3: Maar stond hij nou met die Syrische terrorist-president in die gay tent, of was dat weer ergens anders?
2: Nee, dat kan niet.
4: Met de leider van Syrië. Maar bij de Verenigde Naties heeft hij weer de leider van Syrië ontmoet. Voormalig terrorist, inderdaad. Maar ja, dat is wel hoe de geopolitiek werkt. Deze man is trouwens ook gewoon te gast geweest bij Trump.
3: Want hij kan natuurlijk gewoon zeggen, ik ga niet met die gozer op de foto, hè. Dit is gewoon een
0: Al-Qaeda was dat toch, of niet?
3: Sorry?
0: Al-Qaeda deed
3: dit. Dit was gewoon Al-Qaeda in Syrië, die vent. Ja, verantwoordelijk voor enorme mensenrechten schendingen. D66 werpt zich op als de partij van de mensenrechten.
4: Ik ben de eerste die altijd kritiek op Jette wil hebben. Maar als jij ooit wil dat al die Syrische vluchtelingen teruggaan, dan zul je met hem zaken moeten doen.
3: Ja, oké, maar dan je met wel de foto.
2: Als die dadelijk in een hele grote trein naar Syrië teruggaan, dan krijgt hij alsnog zijn waardering voor dit gesprek.
4: Oh, dat is goed.
3: Ja. Maar alleen dan.
2: Tenminste, als de rechter het niet verbiedt.
4: Nee, dan moeten we hem afwachten natuurlijk.
0: Maar dit was symbolisch bedoeld, hè, dat hij daar naartoe ging, toch? Om de LHB.
4: Ja, omdat het dus niet zomaar een homo-kroeg was, maar een kroeg die betrokken is bij allerlei protesten tegen.
2: Er zijn geen problemen in Nederland op te lossen, hè, op het ogenblik. Hij kon even weg.
4: Ja, nou, laat ik het korter vertellen. Daar is de Pride ontstaan. Ja. Daarom was hij daar.
0: Zo, nou, wat was dit?
4: Dat was goed.
0: Zo kennen we jou niet.
4: Ja. Ja, het is
0: een beetje mond, hè? Mond.
2: Dat moet je vaker doen, die one-liner.
4: Ja, sorry. Ja.
0: Dat je dat kan.
4: Als ik er dan nog
2: dan komen wij ook een keer in de beurt.
0: Zou ik net zeggen, even,
4: als ik er nog één ding over mag zeggen, dan vind ik wel. Ik vind het hartstikke leuk dat hij dat doet. En je kunt er op zich niks negatiefs over zeggen. Maar bij hem wordt het een soort patroon dat hij dit soort dingen wel doet, maar op moeilijke momenten er niet is. Wat ook laatst in het AD stond.
0: Ja, want wij hebben nu met het internationale strafhof weer een probleempje erbij natuurlijk. Hè? Ja. Daar is Trump nu zo boos over. Sluit die tent.
4: Daar had ik dan eerder wat over gezegd. Als de leider van de Verenigde Staten zegt, alle landen die bij dat hof zitten moeten daar weg. Het is zelfs kwaadaardig, want dat de Amerikanen er geen fan van zijn is al langer. Dat speelt al voor Trump, maar Trump noemt het kwaadaardig. Ja, dan zou ik als ik Jette was daar wat over zeggen.
2: Maar het blijft belachelijk dat hij als Nederland stijf van de stress staat, hoe het verder moet, dat hij gewoon daar naartoe gaat. Want dat vindt hij natuurlijk heerlijk, dan die Trump een hand geven en daar zitten en zo.
4: Ja, het is wel goed voor je internationale contacten, want iedereen loopt
2: daar. Ja, maar laat eerst de problemen in Nederland eens oplossen. Ja, of wou die Gaza ook nog op gaan lossen? En helemaal terugweg.
3: Ik las dat Wim Kok dit altijd aan zich voorbij liet gaan en pas na 8 jaar of zo, weet ik veel hoe lang, dan ook naar deze vergadering toe ging. Dat is dan toch, lijkt mij, electoraal gezien wel beter.
2: Nou ja, maar hij ging wel wat eerder geldcashje bij de bank, hè? Ja. Toen hij met pensioen was.
3: Daar ging hij wel heel snel naartoe.
2: Zat hij heel snel.
4: Nee, maar zeker als de discussie nu is van... gaat er eindelijk in Den Haag wat gebeuren? Had hij natuurlijk meer punten gescoord door te zeggen... ik sla de VN even over, iemand anders kan die toespraak houden... en we gaan onderhandelen met de oppositie, dat klopt.
3: Ja, want hoe belangrijk is zo'n toespraak helemaal?
4: Niet. Zo'n toespraak is niet belangrijk. Je kunt uittekenen van tevoren wat iedereen gaat zeggen. Maar in die achterkamertjes, dat je iedereen even kunt ontmoeten... dat is op zich nuttig natuurlijk.
3: Nou, maar dat doet hij al de hele tijd sinds hij is aangetreden. Hij reist de hele wereld over om al die mensen te ontmoeten.
4: Maar je bent in discussie met de verkeerde. Want ik vind ook dat hij niet had moeten gaan.
3: Jawel, maar ik vind het wel leuk zo. Ja. Ja.
0: Ja. Je bent dominante wezen, maar het is niet 6 uur. Hè. Denk er even om. Hè. Ik bedoel, hou daar rekening mee. Ja. Maar was dat Maxima die ook op die foto stond? Of leek dat zo?
4: Maxima, die werkt bij de Verenigde.
0: Alexia, die lacht daarentegen. Die vind je een beetje vervelend, hè?
2: Ik ben de enige in Nederland, als ik dat even mag zeggen. En vergeef me even een kwartiertje, hè. die het helemaal met haar eens is. Kijk, die koning en die koningin... die zwaaien hun hele leven met Maxi gereed uit. Hè, van, en maar zwaaien, jongens, en maar zwaaien. En dan moet ik zeggen dat die Amalia... die is ook geslaagd voor haar examen zinloos wuiven. Ja. Die doet het ook goed.
0: Heeft ook een brevet.
2: Die Alexia, en dat meisje heeft karakter... haar lichaamstaal verraadt, die heeft er een pleurishekel aan. Ja. Zeggen, al die Mongolen, die staan te zwaaien, moet ik terugzwaaien. Ja. Maar dat meisje moet je ook niet verplichten dat hij daar gaat staan. Want dan krijg je dus verhalen in de kranten dat ze chagrijnig is... en dat ze het niet leuk vinden. Nee, die vinden het niet leuk. Die mensen hebben een agenda. En iedere ochtend kijken ze naar de agenda en denken ze... Godverdomme.
1: Ja, maar dan moesten ze er gewoon niet aan meedoen dan.
2: Hè?
1: Als ze dan echt een grote meid is,
2: ik denk dat
1: van...
2: pa en ma haar dat verplichten. Want het is gewoonte dat de hele koninklijke familie... naast elkaar schapenochtend staat te zwaaien. Ja. En wie dan ook.
1: Maar als jij je kinderen, als ze 18 zijn... dan doen ze ook niet meer wat jij wil.
2: Nou, toen ze 12 waren al, hoor.
1: Ja, nou, daarom. Dus, en zij is al 18 geweest. Dus dan denk ik van, ja...
2: Nee, precies.
1: Maar je eigen
2: kijk,
1: plan en zegt
2: ik
1: dan
2: denk dat het koningshuis dat een afgang vindt. Dat is een van die prinsessen dat niet ziet zitten. Maar ik begrijp heel goed dat dat meisje dat niet leuk vindt. Nee, dan moet je dat niet opdringen.
0: Ja, maar het kan ook zijn dat je geen vrolijk hoofd hebt. Ik bedoel, Angela...
2: Nou, het is een heel knap meisje.
0: Ja, maar Angela de Jong, als die ergens zit, ze is niet in beeld. En dan kom je ze nu in beeld. Schrik je ook, denk je, ze is heel boos.
2: Ik heb altijd de indruk van, zit prinses Beatrix er nou met haar? Nee, Angela.
0: Ja, maar die heeft ook een beetje een chagrijnig hoofd als ze niet aan het woord is.
2: Nou, die heeft niet alleen een chagrijnig hoofd... maar die is eigenlijk helemaal ongeschikt voor een talkshow. Want ze doet niet mee. Nee, ze wacht... op haar beurt, dan heeft ze wel teksten, zoals ze ook columns schrijft, prima. Ja. Maar ze doet niet mee aan het gesprek. En ze heeft ook niet een leuke uitstraling. Kijk, als je Tina ziet, die spat van het scherm.
0: Ja, Tina wel, met die gele bril op van de week, goed man.
4: Zijn die brillen nou uitverkocht?
0: Ja, die zijn allemaal uitverkocht. Ja?
2: Maar Tina is bang en donker, en Angela is niet bang en donker... maar iedereen is wel bang voor Angela en donker.
0: Ze hebben allebei een auto. De eentje met chauffeur met pet, zei jij. Hè? Hij schrijft een limousine.
2: Nou ja, ik vind dat altijd zo'n onzin. Die mensen die zich hier door een limousine binnen laten rijden.
0: Ja, maar gelukkig heb je een eigen chauffeur, toch?
2: Die politici... ik heb een eigen chauffeur, omdat ik met de tering werk... en anders in slaap vallen achter het
0: bestuur. Dat is wel verstandig,
2: Maar... kijk, die mensen komen allemaal helemaal niet zo ver weg... en die laten zich allemaal brengen. Ik word ook wel eens gebeld door talkshows, hè. Maar ik ga er niet meer heen. En dan is de volgende zet van de mevrouw aan de lijn altijd de mevrouw. Ja, maar we kunnen u door een taxi laten halen. Ik zeg, vind je niet een beetje gek om een taxi uit Amsterdam naar Grollo te laten komen?
1: Ja, maar daar hebben ze dat miljard voor.
0: Ja.
1: Ze krijgen ieder jaar een miljard en dat moet toch
4: die taxis.
1: Bij die publieke omroep en zo.
0: Ik las gisteren weer dat er een app moest komen voor de regionale omroep... en een website.
1: Ja.
0: Er ging ook weer 50 miljoen kosten.
1: 50 miljoen.
2: Wilfred, maar dat heeft een reden. Want ik werk al heel lang bij regionale omroepen.
0: Ja.
2: En nog steeds. Maar de regionale omroep, dat is als de stront aan de knikker is... dat is de zender, de rampenzender. Dus mensen in een streek met regionale omroep... die moeten, als er wat gebeurt in Nederland... op de omroep van de streek zetten... en dan worden ze geïnstrueerd wat ze moeten doen. Omdat dat in Limburg anders ligt
3: dan
2: in Friesland.
3: Maar 50 miljoen, Johan. Ja. Een app, 50 miljoen.
2: Nee, het is middelbare scholen TV wat ze maken.
0: Zou ik net zeggen,
3: ook nog eens.
0: Laat Dave even een middagje knutselen... en die hakt zo'n app in elkaar in een
1: website. Duur, hoor.
0: Hey, heb je niet een beetje spijt van vanmiddag? Ik bedoel, die jongen heeft een staat verdiend, van heb ik met jou daar. Icoon bij Liverpool. En ga jij weer vol in de aanval? Hè,
1: nee, ik ga niet. Het liep natuurlijk heel anders dan ik had gedacht.
0: De camera moest
1: zelfs
0: zwinken, zag ik ook. Die ging van Xavi echt er helemaal naartoe zo.
1: Dat heb ik natuurlijk niet gezien, want ik zat zelf in de zaal. Maar...
0: Ja.
1: Kijk, hij zit maar te vissen naar waardering. En dan denk ik, de man is er ook 35.
0: Ja.
1: bijna record international aanvoerder van Nederland zelf, of bijna 100 interlands, alles meegemaakt. En dan laat hij zich op de kast jagen door Valentijn Driessen, die nog geen bal 5 meter naar voren kan
0: schieten. Nee, jij zegt
1: kan schieten.
0: Ja.
1: Maar hij vraagt het ook van Koeman. Koeman is 2 jaar geleden, moest ook naar Liverpool gaan, ja, om hem over te halen, nog 2 jaar bij Nederland zelf te blijven. Nu Xavi weer. En dan zegt hij van, ja, binnen 10 seconden, ja, had ik het al gezien.
0: Dat is een gek moment, hè? Dat is, ja, binnen 10 seconden.
1: Dat is een beetje corvée, hè, dit? Met je vrienden van de media.
5: Wat bedoel je?
1: Nou, dat je niet bepaald erg spraakzaam bent. Dat je een beetje nors bent. Terwijl normaal ben je wel een aardige gozer, toch?
5: Ja, maar soms moeten er ook wel dingen gezegd worden, toch? Want het kan, ja, niet alleen maar dat gezeik aanhoren soms.
1: Nee, maar ja, je kan toch ook gewoon open zijn? En,
5: Ik ben super open.
1: Ja. De laatste dan, heb je voor jezelf wel een goed WK gespeeld?
5: Ja, maar het gaat niet om mij, dat is dus een beetje het probleem.
1: Ja, maar jij zit hier nu, dus dan vraag ik dan wat je
5: wij
1: voor
5: hebben,
1: jezelf...
5: Wij hebben geen goed WK gespeeld, nee.
1: Maar voor jezelf, je hebt toch ook... Je kijkt,
5: ja, maar
1: ook
5: het
1: naar
5: gaat
1: jezelf
5: niet om mij, want dan wordt het weer op de persoon. Dan wordt het weer wat ik heb gepresteerd. Nee, je presteert samen, je bent een team. En daar gaat het om. Dus bijvoorbeeld jouw woorden over dat ik Nederlands voetbal heb kapot gemaakt na het WK. Nee. Dat, ja, dat soort dingen, ja, dat gaat, nee, helemaal nergens.
1: Dat jullie hebben besloten om dat te doen op de manier, nee, waarop jullie het
6: of
1: gedaan hebben.
6: Ik denk dat we het hierbij gaan laten. Nee.
5: Ik heb dat niet besloten.
6: We zitten op een ander moment. Dan gaan we door naar...
5: Nee, dat zeg ik net toch.
6: Dat doen we straks, een ander moment.
0: Nou, gezellig.
1: Stel. Ja, heel leuk. Ja,
2: ja,
1: leuk.
2: Ja, maar die jongen die heeft van jongs af aan alleen de wind meegehad en alleen maar schouderklopjes gehad. En die is helemaal van de leg. Omdat iemand kritiek op hem durft, ja, te hebben. Dat is je niet gewend. Maar je bent pas een ster als je ook daar geen moeite mee hebt.
1: Natuurlijk, man. Dan moet je toch dat moet je
2: het is ook een beetje
1: heen laten
2: kinderlijk
1: blijven,
2: dat de grote Van Dijk, want hij, ja, vindt zich dan Van Dijk.
1: Ja, de grote leider.
2: Dat hij wakker ligt omdat er een paar zinnetjes aan hem geweest, ja, zijn die hem niet bevallen.
1: Nee, daarom. En dat viel allemaal nog wel mee, want hij zei dat ik kapot gemaakt heb. Ik denk, vaak weet ik, ik praat zoveel.
0: Ja, je
1: praat
0: je
1: ook een hoop onzin.
0: Ja,
2: dat hebben we allemaal hier.
1: Ja, aan deze, ja, tafel hebben we er wel meer dat.
3: Maar van het, wat hij zei dat hij niet had besloten, hè, dat ze zo zouden gaan spelen.
1: Hij kan het natuurlijk niet.
3: Maar Koeman.
1: Hij kan het
3: dat
1: niet.
3: Dat is lullig voor Koeman.
1: Ja, zeker vandaag.
3: Ja.
1: Vond ik ook, ja. Kijk, er werd natuurlijk gezegd, ging over die 5 verdedigers. Ja. Nou, en dan krijg je op je donder van de
0: Marokko.
1: Maar
0: je had een suggestie geweest dat hij dat had bedacht.
1: Ja, en dat het, volgens mij kwam het oorspronkelijk bij Ruud van Nistelrooy. Dan komt het ook bij Koeman. En die vraagt dan aan de aanvoerder, wat vind jij? Kunnen we daarmee voetballen, ja of nee?
2: Maar je had gelijk. Je had gelijk, want hij is heel kwetsbaar als hij in een ruimte moet spelen. Ja. Hij wil 4 mensen voor zich hebben en dat hij Beckenbauer kan spelen.
1: Ja. Dus nou, op dat moment denk je van, nou, dan steek je ook de hand in eigen boezem. Dan zeg je, ja, wij waren er, ja, ervoor om dit te doen. He, het loopt fout af, maar we waren ervoor. En dan zegt hij van, ja, maar wie zegt dat ik er niet tegen was? Dus met andere woorden, ik heb gezegd dat ik er tegen ben... Ja. In die groep met die Ronald Koeman erbij. Nou, en dat is natuurlijk niet netjes.
0: Op een dag als vandaag helemaal niet benieuwd, nee, met wie het al. Met, ja, de uitvaart van Bertina.
1: Ja.
2: Maar een paar jaar geleden heb ik hier iets gezegd. En toen heeft hij besloten dat het Nederlands, ja, elftal niet meer bij ons sprak. Nou, vonden wij dat heel prettig. Want er is nooit een voetballer die na een wedstrijd nog iets zinnigs te melden hebben. Nee. Gekeuvel, ja, op, nee, deuren intrappen. Ik begrijp niet dat al die tv-stations daar geld uitgeven om die gasten nog aan het woord te laten, want ze hebben gewoon niks te maken.
1: Nee,
2: die zijn met hun vak bezig. Nee, ze zijn alleen met zichzelf bezig. Van, ja, het gaat niet om mij, het gaat wel om jou.
1: Ja, maar dat was natuurlijk hetzelfde tijdens het WK met Frenkie de Jong. Daar krijgt hij een keer kritiek. Hè. Dit is ook altijd over rozen gegaan en iedereen is lyrisch. Nou, ja, en dan gaat dat niet en dan krijgt hij kritiek. Ja. En dan slaan ze terug en dan komt het vrouwtje komt er nog even bij eroverheen. Dan denk je ook van... Nou, zijn vrouw die kwam ook, ja, nog even met een paar
0: vrouwtje?
1: Tweets. Ja, ja.
0: Nee, oké. Okay, ja.
1: Nee, die kwam ook nog met, ja, een paar tweets. Dan denk ik, jezus, we maken hier druk over allemaal, man.
0: Ja,
2: ja, ja, we hebben wel eer van ons werk.
1: Hè? Ja, dat wel. Ja, we worden wel gehoord.
0: Het kan zo makkelijk zijn, want die Xavi kwam daar naar hem toe... en die zei, ja, die zei bijna niks.
5: Dat ik opgeroepen zou worden of dat ik zelf...
7: Vooral dat laatste, denk ik, hè?
5: Ja, ik had gewoon een welverdiende vakantie nodig, denk ik, met mijn gezin. En daarna een belangrijke meeting met de bondscoach. En na eigenlijk 10 seconden was het al duidelijk dat ik doorging.
7: Wat heeft hij in die 10 seconden dan gedaan of gezegd?
5: Dat ik Virgil van Dijk ben.
7: Ja, maar dat wist je zelf ook wel.
1: Ja. Ja. Gelul, man.
0: Wat?
1: Gelul, man, allemaal. Ja, waar gaat dit over? Kijk, hij wilde gewoon graag dat
2: hij voelt zich ver verheven boven de klootjesvolk die stukjes schrijven.
1: Ja, ja, ja.
3: Nou, en maar dat is hij natuurlijk ook wel qua prestaties. Dus ik vind het wel geweldig.
2: Ik heb van jou ook hele goede berichten gehoord als
1: voetballer.
2: Waarom? Jij was een goede rechtsback bij HSC en Overzand.
3: Ja, precies.
2: Die ballen zoeken ze nog, die voorzetten.
3: Als Nijland die schoppen ze erin.
0: Maar wij zouden toch wel eens iets meer respect kunnen hebben voor wat mensen.
1: Ik heb heel veel respect, maar op het moment dat jij twee keer onder een bal doorduikt bij het WK, dan krijg je een draai
0: om je oren. Laatste goal ook zijn fout, los van het feit dat Dumfries misschien ook wel even erop had gemogen.
1: Die laatste goal tegen Marokko? Ja?
2: Nee.
1: Hoger kon hij niet komen. Hij sprong echt. Hij sprong echt.
3: Als jij een blunder maakt in de tekst of ik, dan geef je dat toch toe. Waarom zegt hij niet gewoon, dat was een blunder. Ja. Hij heeft onze wedstrijd gekost. Ja.
2: Ik zeg het bij iedere uitzending, dat had ik niet moeten zeggen.
0: Nee. Maar jij toen met die nieuwe beweging...
1: Dat was wel makkelijk, ja.
0: Jij toen met die nieuwe beweging, had je niet moeten
3: doen. Ik ging mea culpa hier, volledig. Ja.
0: En in de verkeerde krant het verhaal ook nog vertellen. Het AD was bij de Telegraaf, ze waren helemaal gek.
4: Ik zag van de week die Reinders bijvoorbeeld, of dat was trouwens ook gisteren. Die werd gevraagd.
2: Ben je realistisch?
4: Ja, ben je voor het geld gegaan? Hij zegt, nou, ik moet eerst het beste nog tegenkomen die zo'n zak geld laat liggen. Dan denk ik, zo simpel is het.
1: Ja, natuurlijk.
4: Dat kun je ook zeggen.
2: Maar hij kan zijn borst nat maken, want hij wordt steeds kwetsbaarder met het ouder worden. Ja. Dus hij krijgt dadelijk steeds meer kritiek. Ja. Nou, dan gaat die jongen, die moet ook professionele hulp hebben. Ja, want als hij nu al helemaal down is...
1: Ja, nou, misschien nu al professionele hulp.
0: Hey, maar hoe ging dat met Xavi? Want ik las in de beschrijving, volgens mij het AD, sorry daarvoor, maar die beschreven dat Xavi eigenlijk steeds meer zat te kijken, zo, wat gebeurt hier in godsnaam allemaal? Dat kende die helemaal niet.
1: Vanmiddag.
0: Wat er vanmiddag gebeurde.
1: Ja, nou, afgelopen maandag zei hij dat hij het heel leuk vond dat Nederlanders wel heel direct en eerlijk waren.
0: Ja.
1: Dat ze gewoon zeiden wat...
0: Hij werd er nu ongemakkelijk van, las ik.
1: Dat heb ik.
0: En je was zo met Virgil bezig natuurlijk.
2: Maar heeft hij Wilhelmus nog gezongen?
1: Nee, dat doet hij morgen. Morgen gaat hij...
2: Doet hij het Spaans of in Nederlands?
1: Nee, morgen doet hij een proefuitzending. Ja. En dan gaat hij het Wilhelmus.
0: Reiziger had het wel gezongen, het volkslied.
2: Ja. Reiziger is de enige die niet leuk vindt dat Xavi.
1: Nee.
0: Maar ja, ik bedoel, het is aan de ene kant waar wat hij zegt. Jullie kennen mijn werkmethode niet. Ik zou wel uitermate geschikt zijn geweest.
2: Ja, maar hij zegt van die werkmethode hebben succes opgeleverd. Ja. Hij is met de jeugd van Ajax kampioen geworden. En met Jong Oranje heeft hij bij de EK de halve finale gehaald. Hmm. Maar hij heeft op topniveau geen enkele ervaring. En hij heeft ook niet de personality om Nederland te vertegenwoordigen in de wereld.
1: Hij overschat zichzelf natuurlijk schromelijk.
2: Ja, en dan maar er zijn van ook topvoetballers die nooit een personality worden. Daar hoort hij bij.
0: Maar
2: je hebt ook weer jongens die bij Veendam gespeeld hebben. En die
0: zitten nu aan de tafel 5 keer in de week. Uit te leggen hoe het in elkaar zit. Ja, zo kan het ook gaan allemaal.
4: Zo kan het ook gaan, hè?
0: Ja. Hey, heb je allemaal van die rechters in Nederland die zeggen... ja, het kan wel zo zijn, zo'n migratiepact, maar... We hebben helemaal niks mee te maken. Want we kunnen die mensen niet terugsturen. Ja. Dat is onmenselijk. Die hebben daar geen goede omstandigheden om
3: die
0: terug te keren.
3: Die D66-rechters. Ja.
0: Maar dat migratiepact kunnen we toch gewoon weggooien nu?
2: We geven overal D66 de schuld van. Hè,
3: maar het is ook zo. En die blazen gewoon de migratiepact op. Als jij zegt van ze moeten eigenlijk terug. Maar dat kan niet, want de omstandigheden zijn daar zo slecht. De omstandigheden in de opvang in Italië.
0: Ja.
3: En dus moet het
2: geen
3: blijven.
2: Dak boven het hoofd, geen eten, geen stromend water. Dat vind ik slecht. Maar
3: ze konden ook al niet naar België, weet je nog?
2: Nee, maar er is een heel gevaarlijk iets ontstaan. Want al die mensen die in die barakken zitten in Italië en ontevreden zijn... die zeggen, jongens, we gaan met z'n allen naar Nederland... want die mogen ons niet terugsturen.
0: Ja. Ja.
2: En daar hebben ze dus 5 jaar over vergaderd in Brussel.
0: Maar uiteindelijk gaan ze toch naar Albanië toe?
2: Maar ze hebben daar sinds 2022 laten ze niemand meer toe, hè, in Italië.
3: Nou, dat willen ze, althans, ze zijn ook overlopen natuurlijk in die tijd. Maar die Meloni probeert in ieder geval een stuk strenger te zijn.
0: Zo, op die scholen ook, hè, met die niekaps.
3: Gaat ze voor die scholen allemaal restricties. Maar het kan ook niet anders. Je moet op een gegeven moment de grenzen stellen als samenleving. Want dit is wie wij zijn, dit is wat wij willen. Als je binnen wilt komen, oké, prima. Maar dan moet je wel aan allerlei regels gaan houden. Alles onder, dat heb je gezien nu in Duitsland, wat daar allemaal gebeurt.
0: Ja, dat is echt een omwenteling daar, hè, wat daar nu aan de hand is.
3: Ja, dat is natuurlijk hopeloos. Nou ja, hopeloos in die zin van dat het hele politieke midden daar gewoon instort. He, en dan krijg je aan de rechterflank die alternatief voor Duitsland die daar zwaar wint. En in Berlijn hebben gewoon de oude communisten van
0: die linken.
3: Die linken, dat zijn de oude communisten van de DDR. De staatspartij van de DDR.
2: Het is wel duidelijk dat Oost-Duitsland is Oost-Duitsland gebleven.
3: Ja, dat is een heel, dat is in zekere zin wel een aberratie of een afwijking van West-Duitsland. Maar ja, dan nog, in West-Duitsland staat de AfD ook op 1 in de peiling.
2: Maar
3: hè?
2: Het heeft, net als in Nederland, alles te maken met woede en onvrede. Kijk, na de Tweede Wereldoorlog hebben de nieuwe generatie politici, die hebben Sinterklaas gespeeld om Duitsland een goed imago te verschaffen. Die hebben iedereen binnengelaten en daar krijgen ze nu de rekening voor gepresenteerd. Ja. Want die Duitsers die zeggen ook, ja, wij delven het onderspit. Ja.
3: Maar weet je wat zo specifiek is voor die extreme, hè? Links is tegenwoordig extreem links en wint dan verkiezingen. In New York heb je dat gezien met die mandaan. Je ziet ook
2: in Nederland is links niet extreem, maar in Duitsland nu wel.
3: Ja, en dan zie je daar in Berlijn, de coalitie ziet het dan voor, maar dat is dan met de etnische groepen, dus met de moslimgemeenschap, met de migrantenmilieus, zeg maar. En binnen die migrantenmilieus weer met de clans, dus met de georganiseerde misdaad. Op het verkiezingsfeestje van die linken in Berlijn was dus een van de belangrijkste gangsters van Berlijn. Die liep daar gewoon rond, die was daar gewoon uitgerold, omdat hij weer contacten heeft met een Turks bondsdaglid of een parlementslid van die linken. Dus het is allemaal met
8: elkaar. Maar steunt hij niet met geld? Of,
3: wat zeg je?
8: Steunt hij nog met geld ook? Zitten er belangen in?
3: Ja, die koopt stemmen.
8: Je koopt het gewoon allemaal op.
3: Dat heb je gezien. Nou ja, weet je, wat de maffia in de Verenigde Staten deed, dat gaat hier, die zaten in die vakbonden, dat gaat hier ook.
4: Maar je snapt die beweging wel, want jij maakt een vergelijking met die democratische socialisten in de Verenigde Staten. Zoran Mamdani hoort daarbij. Je hebt een aantal senaatskandidaten. Abdul Al-Fayed in Michigan. Doen het heel goed trouwens allebei. Dat verhaal begrijp ik wel. Zij zeggen eigenlijk, in het geval van de Verenigde Staten, Trump die domineert al 10 jaar de politiek hier met een rechtsradicaal verhaal. Ja, willen wij daar wat tegenover zetten? Ja. Dan kunnen we niet tegen de kiezers zeggen, we willen weer terug naar het oude, want het oude bestaat niet meer. Dus moeten we met een linksradicaal verhaal komen. Dat snap ik wel. En veel kiezers willen dat ook.
3: Nou ja, veel jongeren zijn er heel gevoelig voor. Hè? Ja, in Berlijn, veel jongeren. Al die jongeren, heel veel vrouwen ook. De vrouwelijke stem is helemaal naar die linker gegaan. Ja.
8: Maar schreef jij dan ook een soort paard van Troje verhaal erover met de islam, die zich dan zo binnen manifesteert en van binnen uit eigenlijk de hele westerse maatschappij opblaast? Want dat is vrij extreem wat je zei.
3: De radicale islam die heeft ofwel dat jihadisme, dus het geweld, ofwel het andere type jihadisme, dat is dat je via de instituties die samenleving gaat beïnvloeden. Dat komt vanuit die moslimbroederschap. Dat is een hele invloedrijke beweging, ook in het Westen is ze geïnfiltreerd. En hun tactiek is het via politieke partijen, maar via media, via instituties, gewoon die samenleving binnendringen. En dat is precies wat je nu ziet gebeuren.
8: Maar aan de andere kant kun je het ook zeggen, het is toch ook goed dat er een soort gemêleerd gezelschap is als er leiding gegeven wordt. Je kan toch niet alle moslims opeens buitensluiten?
2: Nou, sterker nog, de meneer Van Denk, die straatvechter, die merkte nog even op dat de islamisten die zijn niet verantwoordelijk voor dat de homo's het zo moeilijk hebben in Nederland.
3: Nee, helemaal niet. Nee. Dat vinden ze niet. Nee, wat jij zegt, dat geldt ook niet voor alle moslims. De meeste moslims willen natuurlijk gewoon normaal leven leiden. Normale burgers. Alleen die politieke en die radicale tak, dat zijn de ideologen van, nou ja, die beweging.
2: Maar die broederschap is toch verboden, Wiert?
8: Ja, uiteindelijk wel.
3: Die is in sommige landen verboden.
2: Maar die functioneert wel overal.
3: Ja, en die is in sommige landen dus inderdaad.
4: Jij hebt het over de radicale islam. Ik ga nu aan de rechterkant van Wiert zitten. Het probleem is toch juist dat het gematigde deel van de islam ideeën heeft die ook niet thuis horen in de westerse samenleving. Dat is toch het probleem?
3: Ja, dat is het probleem. Ja. Ja. En kijk, en wat wij hoopten natuurlijk is dat die groepen seculariseren. Dus dat ze een soort van cultuurmoslims worden. Maar
4: dat
3: je ziet nu dat de jongere generaties steeds orthodoxer worden. Dus die gaan steeds meer vasthouden aan die orthodoxe lijn.
8: Kun je straks even melden bij de dopingcontrole? Want ik weet niet wat je gegeten hebt vandaag. Maar. Jezus.
4: De vorige keer kwam je er niet tussen mij en Johan. Dus hij wil nu.
2: Jij had van de verleden week zo'n verhaal in de krant van die man die al over die cijfers allemaal.
3: Jan Latte, ja.
2: Uitstekend verhaal was dat. Ja. Want die man die toont dus gelijk aan met cijfers.
3: Ja.
2: Weet je wel? En in die talkshow, dan roepen ze maar wat.
3: Ja.
1: Ja, maar het zijn niet allemaal extremisten.
2: Maar dat hebben we ook nooit gezegd.
1: Anders zou Denk ook veel groter zijn. Ja. Denk is ook niet zo extreem groot. Dus
2: ik denk dat een hele hoop mensen uit de moslimwereld niks met Denk te maken willen.
1: Nee, maar die zijn veel extremer dan veel gewoon gematigde moslims die gewoon naar hun werk gaan iedere dag en gewoon meeleven met de Nederlandse samenleving.
3: Maar wij kennen allemaal natuurlijk gewoon voldoende, laten we zeggen, mensen uit allochtone kringen die helemaal niet radicale extremisten zijn. En die juist het extremisme als een dreiging zien. Juist zij vaak, omdat ze er rechtstreeks mee te maken hebben. Alleen, we moeten niet onderschatten als dat politiek wordt en zoals je nu ziet in Berlijn, wat voor kracht, wat voor dynamiek dat kan opleveren. En dat moet je wel, je moet er wel oog voor hebben. Je moet niet ontkennen dat het bestaat, omdat je bang bent, oh, dan ben ik racist of dan ben ik islamofoob. Je moet het gewoon, zoals Jan Latte doet, kunnen zeggen van ja, nu zijn op dit moment bijvoorbeeld 6% van de bevolking is dan islamitisch, maar onder de jongeren is het 16%. En heel veel van die jongeren worden steeds conservatiever. Daar moet je als samenleving mee omgaan. En de vraag is, hoe wil je daarmee omgaan? Maar we moeten daar een antwoord op vinden.
2: Ja. Maar jij hebt voor de rest heb jij de week van je leven, want we gaan naar het Songfestival, Wiert. Ja, misschien vragen ze jou wel, want ze weten zeker dat jij staat.
8: Nou, dan moeten we eigenlijk ook bij hem zijn. Hè? Jij bent er heel blij mee, neem ik aan, toch?
4: Ontzettend blij, ontzettend blij. Groot fan. Nou, ik moet zeggen dat ik wel altijd leuk vind om die puntentelling te kijken. Maar verder ben ik niet een enorm groot fan van het Songfestival.
8: Puntentelling, vind je dat het leukste? Ja?
4: Dat vind ik het leukste, ja. Dat al die landen die punten uit gaan delen, dat vind ik nog wel leuk. Een gin tonic erbij en zo.
2: Maar ik vond juist dat Avrotros eindelijk eens een keer karakter toonde. En heel veel mensen, de meerderheid in Nederland, vinden dat we erheen moeten, hoor. Maar dan denk ik, waar ligt de grens? Hoeveel moeten de Joden nog vermoorden?
3: De Israëli's.
2: Israëli's, sorry, anders is Amsterdam.
3: Ik behoed jou voor heel veel leven.
2: Anders is Amsterdam weer de stress. Dan heb ik hier morgen
3: Misschien wil het al kijken, voor de gaan we.
2: Nee, maar hoeveel moeten ze nog vermoorden, Israël, voordat we zeggen, nee, ze doen nou niet meer mee. Ik vind het wel genoeg eigenlijk.
8: Maar dat zei toch ook Macron bij de Verenigde Naties, dat we toch wel eens een standpunt mogen innemen daarin.
4: Ja, maar de zanger of zangeres die uit Israël komt, dat is niet de Israëlische overheid.
3: Nee.
4: Dat vind ik zo gek daaraan.
8: Ja, vind ik eigenlijk ook
4: wel recht.
8: Ja.
2: Kijk, en de zanger of de zangeres die uitgekoren wordt, die zal dat heel prettig vinden.
8: Fina Michel wordt weer genoemd.
2: Nou ja, dat is eigenlijk de enige die er uitermate geschikt voor is, maar daar heb ik vrijdag een afspraak mee, dus dan zal ik dus naar de vragen. Maar die moet wel rekening houden met het feit dat die het middelpunt wordt van een discussie van mensen die vinden dat we niet moeten doen en wel moeten doen.
1: Jij vindt dus dat zij niet moet gaan dan?
2: Ik wil een artiest niet opdragen om niet te gaan. Ik vind dat iedereen die keus moet maken.
8: Maar je gaat het wel zeggen.
2: Ik was het eens met wat Avrotros deed.
3: Waarom zou je zoiets als een songfestival zo politiseren? Waarom? Omdat Israël daar een oorlog voert tegen terreurgroepen. Ik bedoel,
2: nou, niet alleen tegen terreurgroepen, hè? Want de terreurgroep die verdient een pak slaag. Maar die tienduizenden doden die onder de burgers gevallen zijn, dat vind ik echt oorlogsmisdaad.
4: Maar die artiest die namens Israël meedoet, afgelopen jaren al zo, was trouwens vorig jaar ook zo, die scoort heel hoog altijd bij de mensen die mogen stemmen in heel Europa.
2: Zeker als er een vrouw met een baard komt.
4: Dan ook. Maar daar is heel veel steun voor, wil ik maar zeggen.
8: Hey, wat zal er nog gebeuren trouwens met die Xi Jinping? Wat gaat hij doen met die Trump?
4: Die komt op staatsbezoek bij president Trump. Er is heel veel gedoe over geweest in de weken in aanloop naar dat bezoek. Want eigenlijk wilden de mensen om Trump heen gewoon een bezoek van de Chinese president hebben, maar dat niet te veel oppompen. Nee. Maar president Xi en de Chinezen zeiden, ja, we hebben Trump een groot staatsbezoek gegeven. Wij zijn nu ook een land wat ertoe doet, dus wij willen dat ook. En Trump heeft gezegd, dan gaan we dat doen. Dus er wordt groot uitgepakt. Land vanavond. Trump vangt hem ook op de luchthaven. Veel militair vertoon. En dan komt hij onder andere in het Witte Huis. En
8: geen media?
4: Ja, nou ja, de vraag is dus of heel veel media in het Witte Huis daarbij gaan zijn. Ik denk dat ze geen keuze hebben en dat toch wel gaan doen. Want er staan natuurlijk hele belangrijke punten op het spel. Misschien heel kort 3 dingen die spelen. Natuurlijk AI. Ja, ik doe het heel kort. AI natuurlijk. Zij zijn in competitie met elkaar daarover. Maar er zijn ook gevaren. Dus de minister van Financiën bijvoorbeeld heeft gesuggereerd, moeten we niet een soort hotline creëren dat we elkaar op de hoogte kunnen stellen van gevaren. Maar ja, dat willen ze eigenlijk ook allebei niet, want ze willen hun geheimen niet prijsgeven. De heffingen natuurlijk. De handel, dat is al decennia lang een twistpunt tussen die twee landen. Maar Trump heeft met heffingen tegen China gestrooid en China ook weer. Dus daar willen ze het over hebben. En misschien wel het allerbelangrijkste, ze hebben allebei een puntje wat ze graag ook willen bespreken. Trump wil graag dat Xi Iran niet meer helpt. Niet met inlichtingen en niet met wapens. En dan zal Xi zeggen, dat is goed, maar dan moet jij die extra wapenpakketten aan Taiwan stoppen. En het is voor Xi al historisch dat president Trump daar openlijk over twijfelt. Dus het wordt wel heel spannend. Het is nooit gebeurd dat een zittende president zegt, misschien stop ik daar wel mee.
8: Het was niet heel kort, maar het was oké.
4: Het was oké, toch? Ja, moet toch even uitleggen.
1: De Chinees heeft toch alle kaarten in handen? Die heeft toch alle troeven in handen? In deze? Die is met niemand in oorlog. Ja. Die heeft gewoon al met alles en iedereen die diplomatieke
8: betrekkingen. Ze kunnen nu zelfs je auto opblazen op afstand, weet je wel. Dus een rijden met
1: geen bommen. Dat geloof ik toch ook niet allemaal.
8: Stond er een telegraaf, man.
1: Ja,
2: joh. Ieder apparaat hebben ze een gezien. En die volgen jouw avonturen in de slaapkamer op de voet.
8: Nee, maar president...
1: Ja, dan zal niemand daar echt van...
4: Nee, maar je hebt wel gelijk, want Trump is natuurlijk gewend om tegen andere landen en staatshoofden te zeggen, zo gaan we het doen. En dan is hij, kijk ook naar Groenland en Denemarken, dan haalt hij heel extreem uit en uiteindelijk komt er wel een compromis en een deal uit. Maar Xi kan natuurlijk op al die onderwerpen, op AI, op de economie, ook eisen stellen. En dat is wat er anders is aan een groot land als China dan heel veel andere landen.
8: Hey, die zenders hebben een rechtszaak aangespannen? Of hoe gaat het aflopen allemaal?
4: Ja, andere zenders hebben gezegd, wij zijn solidair met CNN. Dus als
2: dat vind ik wel heel sterk.
4: Vind ik heel sterk.
2: In Nederland zou de leedvermaak zijn.
4: Klopt, en ik vind het ook niet alleen heel sterk, maar ook gewoon netjes dat ze dat doen. Omdat een aantal jaar geleden bijvoorbeeld president Obama, die wilde Fox News een keer overslaan bij een reeks interviews. En toen heeft onder andere CNN gezegd, nee, Fox, we zijn het niet met ze eens. Rechtse zender, maar het is ook een conculega van ons, dus dan moet je die ook uitnodigen. En daarom is het goed dat Fox dat nu ook doet. En zij stappen naar de rechter. Ik denk wel, want er wordt in Nederland en ook in heel veel media gezegd van dat het belachelijk is wat Trump doet. Dat snap ik heel goed. Alleen, we moeten er niet zomaar overheen stappen dat het Witte Huis redelijk veel speelvrijheid heeft om te zeggen, die media zijn hier wel welkom en anderen niet. Je kunt media weigeren, alleen moet je daar goede redenen voor hebben. Nou, Trump heeft de redenen al gegeven. Die heeft gezegd, ze mogen
2: nieuws.
4: Ja, precies. En iedere rechter zal natuurlijk zeggen, dat is geen goede reden, want CNN mag zelf bepalen wat ze berichten. Dus ik denk
2: dat staat ook in de grondwet, hè, dat de media zelf bepalen wat
4: ze
2: publiceren.
4: Dus had nou iemand zich misdragen of daar had het enige schijn van, dan had ik, als ik Trump was, daar bovenop gesprongen en gezegd, ze mogen niet meer komen. Maar deze reden houdt denk ik geen stand. Jullie hebben gisteren of eergisteren ook laten zien dat Trump bij een persmoment in het Witte Huis onverstaanbaar was. Ja, dus ik denk eerlijk gezegd dat binnen mum van tijd al die media weer terug zijn.
8: Maar als er eentje nepnieuws verspreidt, is hij toch wel. Elke keer is er een uitspraak, het is nu, de oorlog is voorbij, de straat van de moes is vrij. Noem het allemaal maar eens, nooit waar. Hè?
2: Ja, maar het was wel die man die riep toen die kwam, no wars.
8: No wars at all. Ja. Dus America first, we gaan er niet meer uit. Maar ze lopen overal naartoe.
4: Ja, ik denk eigenlijk dat de... Maar goed, we gaan zien hoe dat gaat de komende jaren. Maar als we terugblikken op het zekere tweede presidentschap van Trump, dan wordt denk ik de tragiek dat hij is geworden wat hij niet wilde. Hij streed tegen de elite, hij was die buitenstaander. Terwijl nu is het iemand die, en ik vind het mooi hoor, die een balzaal aan het bouwen is, terwijl de prijzen aan de pomp de pan uitreizen, omdat hij die oorlog is begonnen waarvan hij altijd zei dat hij dat niet zou doen. En dat is natuurlijk heel erg pijnlijk.
2: Vaak, hey joh, ga even een luchtje scheppen.
4: Sorry, dan gaan wij weer.
8: Ik ga er vandoor. Ja. Nee, wat er is genoeg te bespreken. Het eigen risico weer omhoog, die Sophie Hermans.
2: Ik hoorde de meneer van de SP.
8: Ja.
2: Die was woest. Jimmy was woest. Maar hij heeft gelijk. Kijk, 400 eigen risico, dat is voor modale mensen en alles wat eronder zit een reden om de dokter over te slaan als het geen noodzaak is. En dan komen we op een hellend vlak. Als kinderen ziek zijn en je denkt van, kijk, hoeveel koorts hebben ze, neem maar niet naar de dokter. Dat kan niet in dit land, hè? Dat kan niet. Dat vind ik te gek worden. 400 euro die je kwijt bent als je naar de dokter gaat.
3: Nee. Maar krijgen die mensen geen zorgtoeslag? Hoe zit dat eigenlijk? Je kunt toch overal toeslagen voor krijgen?
2: Ja, er zit een mevrouw van de VVD dan te kakelen als een kip zonder kop. En die noemt dat soort dingen op. En dat is zo ingewikkeld dat een normale burger dat helemaal niet begrijpt. Maar mensen die met 400 euro eigen risico geconfronteerd worden, die denken
3: veel,
2: van, ja, dan gaan we maar niet naar de dokter, want dan hebben we niks te eten.
3: Voor de zorgmeiders.
8: Zijn er nog dingen waar we een beetje hoop uit kunnen putten? Wat wel een beetje goed gaat, wat goed geregeld wordt. Is het stikstofprobleem nu een beetje...
4: Een nieuwe Sinterklaas?
8: Ja, dat is een Palestijnse jongen van Palestijnse afkomst. Dat
4: hoorde ik ook.
8: Ramzi Nasser,
4: is dat al zeker dan?
8: Nee, het wordt wel een beetje... Ah, okay. De speciale Sinterklaas-talk is dat. Die weten er het meeste van.
4: Ja. Dat is die acteur?
1: Ja, het is wel een goede acteur.
8: Een hele goede acteur. Fantastisch acteur.
1: Zeker.
8: Ja.
1: Of die goede Sinterklaas is, weet ik niet.
8: Wat moet je dat kunnen dan? Zou jij het kunnen?
2: Nee, maar dat weet je zo niet, want hij heeft toch nooit Sinterklaas gespeeld. Kijk, Marco, die zal niet naar de publieke omroep gaan. Maar daar weet je van wat hij in huis heeft van Sinterklaas. Maar dit is
8: een ordinaire Sinterklaas. Ik weet niet of dat kan.
4: Misschien is... Ja, als ik te veel praat moet zeggen, Johan.
8: Ja,
4: ik zit hoog in de energie. Dus misschien is het leuk, want de NPO heeft natuurlijk het Sinterklaasjournaal. Ik las dat RTL een Sinterklaas-serie gaat maken. Dat we op SBS6 een soort Sinterklaas-serie met directeurtje gaan doen. Een beetje een foute Sinterklaas-serie. Dat lijkt mij nou leuk.
3: Hij bedenkt hier gewoon ter plekke format, hè?
1: Maar hij heeft wel al het baardje van Sinterklaas een beetje. Kan jij geen Sinterklaas spelen?
4: Ik wil dat met liefde doen, maar ik denk dat directeurtje dat veel beter kan dan ik.
8: Ja. Maar onze gasvoorraad, er is straks niks meer, weet je wel. We kunnen straks gasten meer aanzetten. Dat is een beetje
1: moeten we gaan pompen.
8: Nee, dat, gewoon... willen ze toch niet?
1: Niet?
8: Nee, Johan zegt niet meer doen.
1: Hey, ja, Johan zegt dat, maar als we met z'n allen in de kou zitten... dan zal toch die pomp open moeten.
2: Ja, op een maar kijk, je kunt niet iets met de hand op je hart 100 keer beloven aan Groningers... Nee. Die nog steeds het huis zitten wat helemaal scheef is en waar kieren in zitten... en bepalen tegenaan staan wat nog nooit gebeurd is. Die hebben nog nooit een aannemer gezien. Nee. Dat kan
3: maar
2: niet.
3: Johan, er waren ook heel veel Groningen.
1: Daar kan je wel een hoop geld. Jij hebt het net over het eigen risico... Als je die mensen gewoon normaal compenseert, dan kan je daar ook een hoop geld
2: mee. Nou, die mensen moeten dan de hoofdprijs hebben. Want die hebben jaren achter hun rug, jongen, met stress, dat wil je niet geloven.
1: Ja, maar natuurlijk, dat is ook zo. Dus als ze ruimhartig
2: maar als je een goed plan maakt voor die Groningers, want die zeggen, heb ik zat, dan zeggen ze, kom maar.
1: Ja, tuurlijk. Ja, en terecht. En er valt een hele hoop geld
2: maar op. Maar alles wat beloofd is aan de Groningers, zijn ze niet nagekomen. Dus die zijn heel cynisch als ze weer iets krijgen van een belofte.
1: Ja, dat begrijp ik wel. Maar als je Nederland betaalbaar wil houden, dan zou je toch daaraan moeten denken. Want die prijzen die zijn... Van de week was het ook 1,80 euro of zo. Dat is echt belangrijk voor het gas. Maar reken je dat in af?
3: Ja. Maar kijk, ik herinner me die reportage van... was een reportage op tv met Groningers. En toen werd er gevraagd, ja, in tijden van crisis... hoe sta je er dan tegenover als die gasleiding weer open zou gaan? Daar was helemaal niets op tegen eigenlijk, een meerderheid. Dat is toen ook al zo'n onderzoek...
2: Ja, maar het ligt ook nog in welke streek je woont, hè?
3: Ja,
2: want als je Oost-Groningen
3: ingaat... Als je in midden op die gasbubbel woont...
2: Ja.
3: Maar ja, die mensen hadden natuurlijk al lang gecompenseerd. Ja. Zwaar gecompenseerd. Ja. Al lang aanbevingsbestendige huizen moeten
2: hebben. Nou, en het was weer zo slecht georganiseerd... dat allerlei loesje figuren, die hebben 60.000 euro in een zak gestoken.
3: En die hadden
2: helemaal niks aan hun huis.
3: Ja, hopeloos.
8: Maar over huizen gesproken, want er moeten 100.000 huizen bijkomen. Ik zat vanmiddag bij een congres van EY, zoals dat zo mooi heet. Alle deskundigen bij elkaar, maar ze spreken niet echt dezelfde taal... was de conclusie. En dat moet er echt heel veel gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. En ik zag gisteren Jona van Loenen zitten bij... was dat?
1: Ja, die ging nat.
2: Ik
1: ken dat verhaal helemaal niet, maar dat is die economiejongen die hier ook wel eens gezeten heeft.
8: Ja.
1: Maar,
8: dus als je ouders altijd in een huurwoning hebben gewoond, of je ouders hebben in een koopwoning gewoond?
1: Wat ik erger vond, was hij is de columnist bij het Elsevier's Weekblad. En heeft hij een column ingeleverd die hij eerder al aan het parool had gegeven.
8: Ja.
1: Die had al in parool gestaan, ja. Wat is dat? Dat is gegoogel. He, dat is waarschijnlijk geen onderwerp. Denk je, nou, ik haal wel een oud onderwerp bij het parool... want dat wordt toch niet gelezen bij Elsevier.
8: Oh, ja, is het zo?
1: Ja. Ja, dus dan geef ik die wel door.
3: Jammer met hele rare risico's. Hè? Ook met dat boek nu wat hij dan uitgeeft... dat is een soort kopie van een boek wat er al was. En de moppen die hij dan vertelt, die al ergens anders vertelt... Zijn,
2: nou, dat heel, deed hij hier ook, ja.
3: Ja, heel,
2: maar hij is te gretig om op tv te komen.
1: Ja. Ja, maar ik las ergens charlatan of zo. Had jij dat niet ergens geroepen?
3: Nou,
1: dat gevoel had ik ook.
3: Ja.
1: Als je hem daar ook weer zag zitten. Goochelen met cijfers. Er zat een kerel tegenover. Want hij goochelt met miljoenen. Erfenissen van miljoenen.
8: Maar pagina 251 moest hij kijken. Was het heel anders, hè?
1: Juist, 368.
8: 51.
1: Dat heb ik niet gekregen. Mijn vader is overleden, hij had eigen huis. Ik heb geen 368 gekregen.
8: Nee.
1: Dus 9 van de 10 Nederlanders die wat erven... zitten gewoon veel, veel lager dan wat hij van Luna roept.
8: Ja.
1: Want die roept maar over miljoenen, miljoenen, miljoenen. Ja, Boekestein zit ernaast. Ja. Ja, die heeft miljoenen en miljoenen ontvangen. Ja, maar 9 van de 10 mensen die krijgen weinig tot niks.
4: Ja. Ik vond wel goed wat die man zei. Van als je dat te veel vond, je had het weg kunnen geven.
1: Ja.
4: Dat heeft hij ook niet gedaan.
8: Je was geen fan van hem, had ik de indruk.
4: Nee, dat was geen fan. Hè.
3: Nou, economen zijn echt hardcore economen zijn sowieso heel kritisch op hem. Omdat ze vinden dat wat hij zegt inderdaad dat niet klopt. En dat het dus fake news is aan zo'n talkshowtafel. Dat is wel heftig natuurlijk, want

0: meisje. En
1: die toen 16 was.
0: Dat, ja. Dat is natuurlijk een meisje wat getraumatiseerd is, dat begrijp ik wel. Maar het is natuurlijk, de bedoeling van zo'n verhaal is dat die gozer een schok moet krijgen bij die musical. Maar we hebben in Nederland ook nog in de wet staan van, als je strafsel opzit, dan mag je weer deelnemen aan de maatschappij.
1: Ja.
0: En dat
1: maar
0: weet ik wel.
1: Tijd is het dan...
0: Of dat altijd verstandig is om zo'n man erbij te betrekken.
2: Daarom.
0: Jawel, maar aan de andere kant is het ook wel moedig. Want iemand die zijn straf erop heeft zitten, die moet je weer een kans geven. Maar in Nederland bestaat een tweede kans helemaal niet, joh.
2: Nauwelijks, nee. Maar in dit geval vind ik het ook wel terecht. Zij hadden hier gewoon niet aan moeten beginnen. Je moet die man gewoon laten voorlopig...
0: Misschien is dat een hele goede muzikale leider. Dat zou de reden
2: kan
0: geweest
2: kan
0: zijn.
2: Wel, maar er zijn meer goede muzikale leiders, Johan, in Nederland. Het is toch niet één man die zo'n musical draaiende kan houden?
3: Ook zijn vreemd dat hij dat mensen zelf ambieert nog, hè? Ja. Dat snap ik niet.
2: Ja,
3: als je dan
2: zo snel...
0: Ja, maar ja, die moet de kosten dienen. Die kan ook een gezin hebben, hè?
3: Ja, maar ja...
2: Ja, dat had hij van het meisje moeten overleven.
0: Maar nee, maar we moeten kijken... Dat is een fout geweest, is die voor veroordeeld.
2: Ja.
0: Maar die man die hoeft toch geen levenslang te krijgen?
2: Hij hoeft geen levenslang, maar het is wel heel snel. Het is gewoon binnen 2 jaar.
0: Ja, maar dan zeg jij dan, als je nou 10 jaar wacht, mag er wel. Maar zo zit de wetgeving niet in elkaar.
2: Nee, nou, dat is zo. Nee,
1: maar meer de gevoeligheid wat jij bedoelt.
2: Ja. Wanneer... Ook voor dat... Wie weet wat voor mensen zeggen van, nou, daar ga ik niet heen, want er zit die gozer die aan dat meisje heeft gezeten.
0: Ja, maar in onze mediawereld, waar we heel ruim denkend zouden zijn, mag Matthijs, die krijgt niet eens een tweede kans bij RTL.
2: Nee. En die is niet veroordeeld aan niks, hè? Die heeft helemaal niks gedaan.
3: Die heeft geschreeuwd.
0: Nee, ook dat nog.
1: Ja, dus dit ligt wel wat gevoeliger, zeg jij, en daar kun je iets meer rekening mee
2: natuurlijk,
1: houden.
2: Ja, natuurlijk,
1: ja. En daarom verscheen dat stuk ook in de Telegraaf.
0: Het was echt geschreven van op dit is het moment dat de première van de musical is, dan zullen we even toeslaan.
2: Ja.
0: En een commerciële leiding die doet dat. Dus dat soort streken heb ik vroeger ook uitgehaald.
1: Ik verwacht de Telegraaf inmiddels wel met een interviewtje met Camille Eurlings, maar dat is nog steeds niet gebeurd, hè?
2: Nee, nou, we hoeven Camille Eurlings toch niet in de krant te hebben.
1: Nee, maar
2: alsjeblieft, zeg, die farisee.
1: Ja, je was wel op zijn plaats.
2: Ja, maar de KLM wordt nog niet meer serieus
0: dat nog steeds een autoriteit is die ze een beetje moet ontzien.
2: Ja.
0: Die moeten ze gewoon een vliegverbod geven van 10 jaar.
2: Ja, dat, en ook daarna.
0: Die moet levenslang.
2: Levenslang.
1: Ja, dat is echt gecompenseerd, hè? Al die mannen.
0: Die heeft ooit zijn vriendin in elkaar geslagen, hè?
2: Ook nog? Ja,
0: geen tweede kans voor Eurlings.
2: Nee, nooit. Ook geen derde.
3: Wat een oplichter was dat, joh.
1: Maar die mensen krijgen niet eens de 600 waar ze eigenlijk recht op hebben.
2: En dat moeten ze op hem verhalen, natuurlijk. Gewoon. Ja. Die KLM moet dat betalen. En de KLM moet vervolgens op die oude directeur van hun. Moeten ze dat geld gewoon verhalen? Hij is toch degene die niet heeft geluisterd naar die dames. Die
1: zeiden
2: geen.
1: Powerbank aangezet.
2: Powerbank, ja.
1: En nog boos geworden ook. Waarom staat hij de tent in de fik? Heb je zelf gedaan?
2: Ja.
1: Oh, oké, sorry.
3: Moet je voorstellen dat de vliegtuig echt in de fik was gevlogen?
0: Ja, maar de paniek is zo'n vliegtuig alleen.
3: Ja, gek, joh.
2: Zo, je schrik natuurlijk het laatste. Ja, maar als je tijd is gekomen, dan is je tijd gekomen.
1: Ja? Jij vindt het toch best spannend om te vliegen?
2: Nee, hoor.
3: Nee, hij niet.
1: Of was Bas dat?
2: Nee, dat was hij.
1: Of was jij dat?
3: Was naar Curaçao toe. Was best eventjes. Hij zegt, als onze tijd er is, dan gaan we.
1: Zo is het toch.
2: Ja.
1: Hij is
2: zo is het wel.
1: Vind ik ook, hoor.
2: Ja.
1: Ja. Nou, tot zo. Als de tijd nog rest, dan zijn we zo weer terug. Tot zo.
4: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Een uitvaartverzekering van Dela geeft rust voor de mensen van wie je houdt. En voor een klein bedrag per maand ben je al goed verzekerd. Als coöperatie zorgen we er samen voor dat alles goed geregeld is. Zorg goed voor je dierbaren. Verzeker je uitvaart op Dela.nl. Dela. Voor elkaar.
1: Dat was een uitzoom van ons kaasplankje waar we niks van gegeten is. Er zijn veel mensen die vragen zich dat af. Maar als René er niet is, wordt er vaak niet zoveel van gegeten.
2: Nee, met deze waren niet zo lekker. Die achter, die zijn lekker. Volgens mij, deze staan er echt al een week. En die achter staan pas 4 dagen.
3: Een paar dagen pas, ja.
1: Okay.
0: Nee, ik zie wel eens een stukje kaas eraf kruipen.
2: Ja.
1: Er zat er gisteren nog eentje op die stoel, man. Nee, maakt niet uit. Het belangrijke is dat ik zag dat Hillary Clinton het eens was met Trump. Althans, de plannen van Trump. Dat kun je bijna niet voorstellen, toch?
3: Nee, dat is zeker zo. Er is nu ook bij de Verenigde Naties een plan wat er besproken wordt over Gaza. En Trump afzeiken, dat is een nationale sport.

0: Maar er zijn ook dingen die hij internationaal doet die op brede steun kunnen rekenen. En het Gaza-plan, waar Jared Kushner, die schoonzoon, mee bezig is, is daar één van.
1: Maar caravans las ik vandaag weer.
0: Ja, luister maar even wat Hillary Clinton daarover zei.
2: Trump's 20-point plan for Gaza is actually a pathway to security for Israel, reconstruction for Gaza, and the possibility of self-determination, however defined, for the Palestinians. There are a lot of people who, you know, reject it because Trump did it, but it's the only game in town. There's nothing else.
1: Nou, uit haar mond.
0: Dat vind ik wel opvallend. En het geeft aan dat er brede steun is voor wat er dus nu ook bij de VN besproken wordt. Dat wordt vaak afgedaan als een soort vastgoedproject van die Jared Kushner. Maar brede steun dus daarvoor. Dus kijken waar dat strandt.
3: Maar ik denk dat de wereld heel anders uitgezien had als zij toen president was geworden en Trump niet.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat klopt. Maar de Amerikanen hebben toen gekozen juist voor iemand die het hele systeem zou opschudden. En dat heeft hij natuurlijk wel gedaan.
1: Ja.
3: Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Ja,
4: hij heeft
3: zijn eigen bankrekening heeft hij opgeschreven.
0: Ja. Nee, maar Hillary Clinton was natuurlijk de status quo. Dus dan had je betrouwbaarheid en ook iemand echt wel met kunde. Maar ook iemand die toch een beetje in Amerika bekend staat als de Amerikaanse Femke Halsema. Met name heel veel gematigde kiezers vinden haar te links. En toen dachten ze, ja, we gaan voor die rouwdouwer. Al heeft zij wel meer stemmen gehaald dan Trump, hè?
4: Ja,
0: maar
4: dat precies. Maar dan was die grens niet gesloten, Raymond. Zoals nu
3: nee,
4: onder
3: daar heeft ze ook niet ICE te hulp geroepen.
4: Nee, ook dat niet.
5: Maar hadden daar geen oorlog met Iran gehad. En hadden we nu geen 3 euro betaald voor een liter diesel.
4: Dat weet ik niet,
3: ik hoorde laatst onze Geert Wilders roepen, in Nederland zou we ook zo'n ICE moeten hebben.
4: Ja, dat vond hij een goed idee, hè?
3: Ja, dan denk ik, dat gaat toch wel ver.
4: Ja, dat gaat ook weer veel
1: te ver. Hij is nu weer duidelijk bezig om met die onderbuik.
3: Ja, hij is dus een comeback bezig. Ja,
1: en hij probeert gewoon de stoere tekst eruit
4: te halen.
3: En er zijn genoeg ontevreden mensen die hem dan weer achter hem aan lopen.
4: Het is toch wel Malieveld, toch, afgelopen weekend? Ja, dat is onhandig, hè, van hem.
1: Ja. Ja. Je eet geen vlees, hè, jij, meer?
3: Nee, ik was het toch helemaal eens met de aanproblemen van Wakker Dier. Want, kijk, ik neem mensen niet kwalijk die wel vlees eten, hoor. Maar ik doe het niet. En ik vind het ook ten opzichte van dieren. Kijk, als de nood aan de man is, als je moet overleven, dan gelden er andere wetten. Maar ik vind het een beetje een naar idee dat je dieren opeet.
5: Ja, maar het is zo dat dit niet mag, hè? Want dat is dan controversieel volgens de NS. Hè? Want die wilden dit op al die stations hangen. Maar wat is hier nou controversieel? Je wordt ergens mee geconfronteerd en dan is het direct controversieel.
3: Als je het leest, denk je er wel even over na.
1: Je staat even te wachten en dan trek je een kroketje eruit en dan ga je weer verder, toch?
3: Ja, maar ik denk dat het te maken heeft dat Wakker Dier heeft nou niet zo'n rooskleurig verleden. Dat ook meegespeeld heeft.
5: Ja, maar dit is van D66, van die Koolmees of zo. Die is toch van de NS?
4: Ja.
5: Ja, waarom is die hier tegen dan?
4: Ja.
5: Dat vraag ik me echt af. En dan moeten ze gewoon naar de rechter.
4: Oh, daar heb je hem.
5: Ja.
3: Koolmees?
5: Nou, laat hem maar door.
1: Koolmees, ja. Jij zegt, staat allemaal nergens op.
5: Nee, natuurlijk niet. Het moet toch kunnen? De mensen zijn toch wel wijs en stevig genoeg om hier tegen te kunnen?
1: Lijkt mij ook.
3: Ja, maar ik vind dat soort dingen worden veel te snel verboden, weet je wel?
5: Ja.
3: Dat is de hele woke-gemeenschap. We willen deugen, weet je wel? En we worden een steeds saaier landje.
5: Ja, je mocht niet eens reclame meer maken voor reizen. Die reisbureaus mochten geen reclame
1: maken. Nee, je mocht ook niet. Vliegen was dan weer belangrijk. Ja. Je mocht niet. Luchtvervuiling, stikstof, weet ik veel wat ze allemaal over hadden. We worden wel betutteld, hè, met Sali, Johan. Betutteld.
3: Hey. Het hele land betuttelt ons. Kijk, alle mensen in Den Haag, die bepalen eigenlijk hoe wij ons moeten gedragen. Of we wel of niet mogen roken. Of we alcohol mogen drinken. Suikertax. Het is allemaal betutteling. Betutteling. Ze hebben er geen flikker mee te maken.
4: Communisme is het. Nou ja, eigenlijk. Dit is wat communisten willen. Precies bepalen wat jij wel niet en wat niet mag.
3: Jij hebt je avond waar je steeds je gelijk wil houden.
4: Nee, ik vond het gewoon voor je samen, joh.
1: Ja. Als jij vroeger geblesseerd was, hè, dan ging er een spuitvak in of een pilletje wat niet helemaal oké was.
3: Nee, in mijn tijd kreeg je gewoon een spuit en dan moest je niet aanstellen.
1: Ja,
3: totdat ik een keer op maandag naar de bioscoop ging. En dan zit je dus 3 uur met je knieën scheef. En dan kon ik niet meer recht krijgen.
1: En toen?
3: Nou, toen kwam ik in Utrecht met dokter Strikwe daar en die zei, er is zo verschrikkelijk onverantwoord roofbouw op jou gepleegd. Hij zei van, die knie die ga je toch niet kapot maken omdat Cambuur tegen Helmond Sport speelt. Nou, ja. Ja. Want ik speel natuurlijk ja, wel op niveau.
1: Ja, dat is wel duidelijk. Maar die spuiten die erin ging, wat was dat dan?
3: Ja, dat was, nou ja, dat was een verdovend middel. Hè. Je had anderhalf uur nergens last van, maar ik kreeg ze ook in mijn lease. Dat was geen feest, hoor.
4: Ook in die lease waar je geopereerd aan bent later?
3: Nee. Maar ja, ik heb allebei de lease. Lease-blessures is verschrikkelijk. Dan krijg je zo'n spuit in je lease. Hmm. En dan ben je altijd bang dat zo'n man s'avonds doorgezakt is. Dat dit mij eens anders is spuit, hè.
1: Ja, want zoals die Onana dat nu doet met dat cupping en zo, heb je dat gezien? Nee, die had een hele tempel al gebouwd. Kijk, hier, daar ligt die outkeeper van Ajax. Okay. Dus, dat, cupping heet dat ook, maar hij heeft er zelfs kaars in gestoken. En hij hoopt zo weer snel mogelijk weer fit te
3: zijn. Ja, maar ik denk dat dit door een medicijnman gedaan
1: is. Daar leek het wel op, ja. Ja, nou, we hebben alles weer even rechtgezet in Nederland. Dus we weten even waar we naartoe zijn.
3: Nou, deze 66 die kan weer eventjes nadenken vanavond. Ja. Die nog in overzicht.
1: Zit hij nou vanavond weer in die homobar of niet? Wat denk je, Jette?
0: Ik denk dat hij nog even een afzakketje gaat doen daar.
1: Ja.
0: Zou ik doen. Met allemaal drag queens en zo.
5: Maar waarom moeten we het allemaal weten? Wat die man allemaal uitspookt.
3: Nou, ja, maar als je minister-president wordt, dan heb je geen privacy meer, hè?
5: Nee, en
0: nu maakt hij daar natuurlijk een punt over de homorechten die achteruit gaan. Dus ik snap het allemaal wel.
1: Ja. Nou oké, we zijn er weer. Tot zover. Bedankt allemaal weer. Morgen een nieuwe aflevering. Tot dan.
6: Bij Amsterdam de Staaloutlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
12: Een uitvaartverzekering van Dela geeft rust voor de mensen van wie je houdt. En voor een klein bedrag per maand ben je al goed verzekerd. Als coöperatie zorgen we er samen voor dat alles goed geregeld is. Zorg goed voor je dierbaren. Verzeker je uitvaart op Dela.nl. Dela. Voor elkaar.
13: Contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en bovendien peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er exact is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Omroep Brabant is er bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenberg dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A59, de A17 en de A58. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er werden onder meer aanvallen uitgevoerd op de stad Kandahar, de thuisbasis van de leider van de Taliban. Na bijna 3 maanden relatieve rust laaiden gevechten tussen de landen weer op. Bij een aanslag op een Pakistanse politiepost kwamen vorige week 24 mensen om het leven. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs geleverd. Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Er zijn ook nog wel wat uitzonderingen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart 6 kilometer met een kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Almere tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Hele goedemorgen, dames en heren. Hele goedemorgen vanaf het circuit, onder andere van Azerbeidzjan, Baku. Wat een prachtig circuit en een prachtige plek voor weer een Formule 1 weekend. En we gaan zo meteen beginnen met de eerste vrije training van dit weekend. En de rijders en teams zullen het nodig hebben, want het circuit van Baku is er zo eentje die je echt onder de knie moet krijgen, waar je zelfvertrouwen moet tanken richting de kwalificatie. Heb je dat niet, kun je hier nooit excelleren. Inmiddels racen we al wel wat jaartjes op dit circuit. 10e keer, hè? 2016 de eerste keer met Nico Rosberg. En in al die jaren zijn we toch wel van het circuit van Baku en van de stad Baku in het land Azerbeidzjan gaan houden. De banden die zijn meegenomen zijn de zachtste. De C5, de C4 en de C3. Oftewel, deze baan is er niet eentje die echt bekend staat om een zware bandenslijtage. Dit is een beeld van boven van die bijzondere stad. Een mengeling van oude Oosterse invloeden, Sovjet-invloeden en heel, heel veel oliegeld. Wat ook gebruikt wordt om deze Grand Prix voor elkaar te krijgen. Zometeen gaan we dus van start en gaan we ook dit prachtige gedeelte van het oude kasteel zien. Een UNESCO-werelderfgoedgedeelte waar we heel, heel krap langs rijden. Omstandigheden zijn goed, 28 graden. Asfalttemperatuur is nu al 50 graden. Vergeet niet, hier in Baku is het 2 uur later dan in Nederland. Dus we zijn al aan de middag begonnen hier. Maar asfalttemperaturen zijn nu al hoog. Als we dus klaar zijn voor de eerste vrije training, zo direct, Melroy. En dat betekent dat heel veel coureurs wakker moeten zijn om de muur te missen.
1: En daarom is het ook wel lekker dat ze juist 3 vrije trainingen hebben hier in Baku. Zodat ze rustig kunnen wennen aan de baan. En dat is eigenlijk altijd wel met elk straatcircuit. De eerste baan is vertrouwen krijgen. De baan schoon rijden, omdat het normaal gesproken openbare weg is. Zie je vaak dat de baan heel erg vuil is. Dus langs maar meer grip krijgen. En we zullen zometeen veel teams en veel coureurs naar buiten zien gaan. Denk ik vooral op harde banden en misschien een mediumpje. Om eerst maar schoon ritme te vinden. En langzaamaan steeds meer naar zo'n muur toewerken. En die derde vrije training, ja, dat zijn de momenten dat je echt dicht langs de muur wil. Puur ter voorbereiding voor de kwalificatie. Deze sessie draait vooral om vertrouwen kweken en ook voelen hoe de auto gaat.
0: En de baan schoonrijden, terwijl we kijken naar Isaac Hadjar. Een man die toch ook even zal willen voelen hoe het daadwerkelijk voelt met zijn pols. Onder raceomstandigheden. Hij heeft er een paar weken uitgelegen nadat hij in de zomerbreak zijn pols brak. Liam Lawson verving hem bij het team van Red Bull. Maar de orde is hersteld. Yuki Tsunoda staat weer aan de kant. En het team van Racing Bulls zal blij zijn dat Liam Lawson terug is. Ja, Yuki Tsunoda scoorde punten. Maar Lawson, die gaan ze nodig hebben in die strijd tegen Alpine. In de strijd om best of the rest. En die strijd is ook wel stevig, zien we hier in het constructeurskampioenschap. En maar 9 punten verschil tussen Racing Bulls en Alpine. Vooraan zijn de verschillen wat groter. En heeft McLaren absoluut Ferrari in het vizier. Mercedes is buiten beeld, zo lijkt het, voor die constructeurstrijd. En George Russell vertelde eerder deze week dat hij toch ook voelt alsof de titelstrijd voor hem buiten beeld is. De nummer 2 in het kampioenschap, dat zegt genoeg.
1: En hij is niet de enige die dat riep. De man op de 3e plaats in het kampioenschap riep exact hetzelfde. Lewis Hamilton. Die had ook zoiets van, ja, die strijd is wel een beetje gestreden. Terwijl dat Antonelli juist heel anders erin zit. En zijn vader blijft ook echt op zijn hart drukken. Zorg dat je gewoon race bij race alles bekijkt en de situatie bekijkt. Want dan blijf je focussen op de weekenden zelf en niet op het kampioenschap. En dat is misschien wel een goede mentaliteit. En dan zie je ook toch dat er gewoon echt een oudsportfamilie is. En zijn vader heeft ook jarenlang geraced. Heeft zelf ook een groot raceteam die hij met het hele gezin runt. En die kent het spelletje ook van voor tot achter. En Antonelli is zo succesvol juist omdat hij alles gewoon per weekend bekijkt.
0: Het zou ook wel gek zijn als hij hier op Mediadag gisteren zegt, ja, hij is in de pocket, die titel.
1: Het zou ook wel mooi zijn.
0: Het zou mooi zijn, maar
1: hij heeft gewoon 3 weekenden. Hij kan 3 weekenden thuis blijven.
0: Ja, maar dat gaat hij niet doen. Hij
1: vindt het veel te leuk.
0: Hij vindt het veel te leuk. En stiekem denk ik dat Antonelli erop hoopt om in Brazilië op het circuit van zijn idool Senna gekroond te worden. Ik denk dat ze daar naar kijken. terwijl we net een van de Cadillacs zagen, oftewel rijdend hekwerk. Moet je kijken. Je hebt hekwerk.
2: Gemaakt door Heras.
0: Ja.
2: Niet normaal, hè?
0: Als er nu een vogel langskomt, die komt daar nooit meer weg. Die ligt dan op het rooster. Allemaal kleine sensoren. Luchtdruksensoren, luchtsnelheidssensoren. Een beetje vergelijkbaar aan wat je op een vliegtuig hebt. Als we meerijden bij Isaac Hadjar op deze ongetwijfeld echte vuile baan.

0: crazy pulling on the brakes, like crazy.
1: Yeah, copy that.
0: It's nearly shunted in the wall.
2: Nou, dat is een lekker begin hier voor Isaac Hadjar. Die aangeeft dat de auto enorm een kant op trekt wanneer hij op zijn rem stampt. En dat is ook wat je echt als Formule 1 coureur doet. Je stampt echt op zijn rem tussen de 100 en 120 kilo die je gewoon in één keer op het rempedaal rost. Een echte piekdruk. Maar als de auto in één keer naar een kant toeschiet en je rijdt vlak langs betonnen muren, ja, dan is het heel makkelijk om in één keer zo'n betonnen muur te verdwijnen. En het zou zomaar kunnen dat deel van de remschijven nog niet juist op temperatuur is. Dat hij daarom toch een beetje een gekke kant op trekt.
3: Hier dan Kimi Antonelli. Die weet dat hij hoogstwaarschijnlijk volgende week in Maleisië een geüpgrade motor gaat krijgen. Mercedes introduceert waarschijnlijk in Maleisië de Aduo-update. Onder het Aduo-systeem, waarover veel gesproken is de afgelopen weken. Want het gaat waarschijnlijk op de schop volgend jaar. En er gaat een aanpassing komen. Daar zal Red Bull ook heel blij mee zijn. Maar Mercedes komt met een upgrade. En dan hoor ik u thuis denken, betekent dat dan dat hij een grid penalty pakt? Eerst Piastri.
4: The vibration on these brakes is unbelievable. Twice as bad as anything I've ever had.
5: It's clear in data, Oscar.
3: Antonelli pakte in Monza natuurlijk al een nieuwe verbrandingsmotor. Maar als je kijkt naar de onderdelen die hij nog heeft, die hij kan inwisselen zonder een penalty, lijkt die upgrade van Mercedes vooral te liggen rondom de turbo en een deel van de MGUK. Die heeft hij ook nog, het hybride gedeelte of het elektrische gedeelte. En het omzetten van vonken naar vermogen, dat is iets wat aangepast kan worden. Zonder dat hij daar een grid penalty voor pakt. Bij George Russell hebben ze er juist voor gekozen om deze race nog met de oude motor te doen. Ook met de oude verbrandingsmotor. Die heeft wel minder vermogen. Maar twee penalties op een rij, dat zou ook niet ideaal zijn voor George Russell. Ze lopen een beetje uit schema door wat eerdere technische problemen. Als we kijken en zien hoe momenteel Lindblad de snelste is, dat is niet zo gek. Hij is ook daadwerkelijk de enige met een beetje een tijd.
2: Die tijd is niet zo indrukwekkend, aangezien hij ook met nodige hekwerken op zijn auto in de rondte rijdt. En we waren even aan boord bij hem. En dan zag je ook op de rechte stukken dat hij niet dooraccelereert. Omdat hij gewoon vanuit zijn team heeft meegekregen om tot een bepaalde snelheid te gaan. En vanaf dat moment de snelheid stabiel te houden om zo'n goed mogelijke meting te kunnen krijgen.
3: En dat betekent niet dat hij heel de tijd op zijn dashboard moet kijken, hoor. Dat is gewoon een knopje op het stuur. En in plaats van bijvoorbeeld de pitlimiter, waar je 60 of 80 mag, houden ze hem dan hier stabiel op, ik noem eens wat, 150. En dan accelereert die auto gewoon niet door. Het is een beetje hetzelfde als een limiter op je eigen straatauto. Dus Verstappen zojuist een 1.49.2 noteert. We reden mee met Piastri, daarachter Norris. En de beide McLaren's hebben een geüpgrade en compleet vernieuwde sidepod. Dus de luchthappers naast het chassis. Die zijn aangepast, die zijn vernieuwd en onderdeel van de aerodynamische ontwikkelingen bij het team van McLaren. Waarin ze toch echt momentum hebben. En nee, ze gaan geen kampioen worden. Ze zijn natuurlijk aan het begin van het jaar met achterstand begonnen, Melroy, maar ze gaan toch met een pak momentum straks de winter in, McLaren.
2: En dat is goed, dat je weet waar je naartoe wilt bouwen. En zodra je dan zo'n ontwikkeling meeneemt naar het circuit en dat je dan ook een stap voorwaarts ziet, dat is in ieder geval fijn. Fijn vanaf voor de fabriek.
6: That's a good feeling to the right. Driving straight.
0: Copy that.
2: Het is dus weer wat anders dan wat Hadjar net had. Want hij geeft aan dat de auto naar rechts trekt gewoon tijdens het rijden. Dus dat staat nog los van het remmen.
3: Kijk daar toch wonderlijk naar. Je hebt toch het idee, je lijnt die auto toch wel uit. Je zorgt dat alles staat zoals het moet staan. Daar heb je ook de hele donderdag voor. En dan heel vaak, bij heel veel teams, in die eerste paar rondes, is het toch probleempje hier, probleempje daar.
2: Ja, je zou verwachten met dit soort topteams dat alles gewoon toch klaar staat.
3: Ja, maar
2: het is altijd toch vreemd inderdaad om te zien.
3: Het lijkt niet een kwestie te zijn van een gebrek aan preparatie, maar hoe nauw dingen luisteren, dat lijkt het vooral te zijn. Ook dit weekend een vernieuwde Williams, een flink vernieuwde Williams, daar waar ze al maanden aan het wachten waren op deze auto. Maar Carlos Sainz heeft gelijk wat koud water gegooid op het verwachtingspatroon. Dit is de auto die we in Melbourne hadden moeten hebben. Dat is wat hij zegt.
2: En daar heeft hij natuurlijk gewoon gelijk in. Alleen, ja, Williams ging volledig de verkeerde kant op, blijkbaar over de winter. Waarmee de verkeerde auto neergezet. En daar betaalden ze een groot deel van dit jaar gewoon de prijs voor.
3: Als deze upgrade niet werkt, ben ik wel benieuwd wat Vauwels zijn positie is. Hoor,
2: ja, dat wordt het wel wat lastiger. We krijgen altijd voorafgaande van het weekend krijgen we een document met alles wat er aangepast is aan de teams bij de auto's. Een update. En als ik even kijk naar het lijstje bij Williams. En de rondes doen ze altijd een plaatje van de auto. En dan omcirkelen ze wat er aangepast is. Ze hebben zo ongeveer heel die auto omcirkeld.
3: Ja, en
2: bijna alles is aangepast aan dat ding.
3: Het allerbelangrijkste is het chassis. Deze auto leek meer dan 30 kilo te zwaar. En laten we hopen voor het team van Williams dat dat niet meer het geval is. Als Verstappen met 1.49.2 de snelste is. Maar nu niet meer. Want daar komt Leclerc met 2/10 eronder door. Verstappen zelf is wel bezig met een verbetering.
2: Het roken van de Haas. En simpelweg het uitbottemen van de vloer over het asfalt. En op stof ligt daar nog, hè?
3: Ja, deze baan zal heel veel nog zijn vandaag. Weten dat dat zo is. En Ocon die naar de vierde tijd schiet. Overigens lijkt het er langzaam maar zeker op dat Ocon een beetje klaar is bij Haas. Iets wat we langer al roepen. Maar er begint zich wel wat meer tekening te komen in de toekomst van Haas.
2: Hij gaf zelf natuurlijk ook aan gisteren dat hij vanaf 2027 een vrij man is.
3: Ja, nou dat zegt genoeg, hè?
2: Ja.
3: Ik denk dat hij naar Le Mans gaat, eerlijk gezegd. En ik denk dat hij voor Toyota Le Mans gaat rijden. En moet je kijken wat Verstappen maakt. Hij gaat even 2,5/10 harder. 2,5 seconden harder dan wat hij daarnet had neergezet.
2: Veel mensen die haaks uitkomen 16 komen. Ook Norris. Uitkomen 16. Er zijn daarna nog 4 bochten. Officieel aangevinkt door de organisatie. Maar vanaf bocht 16 is alles vol gas. En dan heb je echt een heel lang rechtstuk. Wat ook meteen weer een uitdaging is voor deze type auto's. Die hybride auto's die we dit jaar hebben. Die natuurlijk veel extremer zijn uitgewerkt. Van meer richting een 50-50 concept. En wat je ziet is dat deze auto's halfweg het rechtstuk al zonder batterij zitten. En daarmee gaan klippen. Oftewel dat ze het volledig op de brandstofmotor moeten gaan doen. En ook al zou de accu 100% gevuld zijn, trek je hem alsnog helemaal leeg op het rechtstuk en haal je het einde van het rechtstuk niet op je elektromotor. Zo lang is dat rechtstuk.
3: Maar goed, in Monza hadden we er ook niet zo heel veel last van. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe ze ermee omgaan. Terwijl we hier naar Russell kijken, die naar de tweede tijd gaat. Maar moet je kijken naar dat gat, zeg, met de rest. Je vraagt je haast af of Verstappen ergens heeft kunnen afsnijden. Want dit is een enorm gat. Het zal snel teruggebracht worden.
2: Nou, nog iemand met remmen. Alex Albon. Dat remmen raar aanvoelen. En dat hij ook een kant op trekt.
3: En dat ze ook nog eens onvoorspelbaar zijn. Dus dat is een slecht teken. Montanelli.

0: beetje wielspin. He, achterbanden die een beetje doorslaan. Niet de grip aan de achterkant. De achterbanden die hier altijd veel slijten, omdat heel vaak uit de bocht weg moet accelereren.
1: Richting een van de meest uitdagende stukken, bocht 15. Waar veel auto's altijd eraf kletteren. En een van de redenen is dat het asfalt er helemaal wegvalt. Het is off-camber. Oftewel, de binnenkant van de bocht ligt hoger dan de buitenkant. Waardoor je heel moeilijk naar je gas kan gaan. De auto heeft altijd de neiging om daar rechtdoor te willen. En dat is nou niet bepaald het meest lekker om te hebben als er een betonnen muur aan de buitenkant staat. Daarmee zie je, zeker in kwalificatie, toch vaak dat er veel fouten gemaakt worden.
0: Hier komt Antonelli, gaat naar de tweede tijd normaal gesproken. De tijdlijn ligt ver weg. En hij gaat naar 47-3. Nog altijd die enorme marge ten opzichte van Verstappen, die op zijn beurt bezig is met een verbetering. Let maar op. Komt hij bij de eerste meting aan? Qua mini-sectoren zit hij onder zijn eigen tijd. Ja hoor. Hij is in ieder geval heel scherp en goed wakker geworden. We meerijden.
1: Wel wat verkeer voor zijn neus. Een van de Racing Bulls die daar nu keurig aan de kant gaat. We zijn overigens aan boord, volgens mij bij Hadjar.
0: Precies.
1: Voorbij aan Lawson. En daarachter zit dan weer Verstappen.

0: Jongen, jongen zeg. Verstappen vindt heel makkelijk, echt heel erg makkelijk, de limiet. Dat weten we natuurlijk van hem. Maar in deze sessie wordt dat maar weer eens duidelijk.
1: Ja, hij is goed wakker geworden vanmorgen. Het team van Red Bull ook. Want de auto lijkt aardig op dreef te zijn. Ondanks de remprobleempjes die in beide auto's zitten, komt het voorlopig relatief makkelijk. Nou ja, ik moet er ook meteen even een kleine kanttekening bij gooien. Dit is natuurlijk eerste vrije training, ligt weinig grip. Veel teams zullen zich nog enorm gaan ontwikkelen over de tweede en de derde vrije training, onderweg richting kwalificatie. Maar het is altijd lekker om goed van start te gaan.
0: Je kan maar beter goed beginnen. En Verstappen die net

Een aantal auto's nog niet op de baan gezien. Althans, nog geen tijd neergezet. Waaronder Bortoleto, Bottas en Gasly. En Russell naar de tweede tijd. Dan Lawson.

0: Weer terug op het vertrouwde nest met een auto die wat vergevelijker is dan de Red Bull. Hij heeft het niet slecht gedaan hoor. In een auto die hij niet kent naast Verstappen. Maar ik denk dat hij er stiekem meer van had verwacht.
1: Maar dan is het ook wel weer lekker dat je dan terug kan naar deze auto. Als je 3 weekenden gereden hebt met een auto die gewoon heel moeilijk te besturen is. En dan weer teruggaat naar een auto die relatief makkelijk te handelen is. Dan wordt het leven in één keer extra makkelijk. Wordt Antonelli die aan het verbeteren is in sector 2. En in sector 1.
0: Komt nu zo meteen aan het meetpunt van sector 2. Maar de mini-sectoren, de baan is opgedeeld in heel veel kleine sectoren. Door de wedstrijdleiding. En dat is eigenlijk gedaan om te bepalen, om goed te kunnen bepalen of iemand echt van zijn gas afgaat onder geel. En voor de tv is de baan opgedeeld in 3 gedeeltes. Dat zie je onder in beeld. Gaat hij naar de tweede tijd? Of gaat hij zelfs naar de snelste tijd? Want deze laatste sector is wel goed hoor. Van Antonelli komt hij aan en het is een snelste tijd. Grote stap zeg voor Antonelli in die laatste sector.
1: En dan zie je dat Verstappen snel begonnen is meteen in de eerste vrije training. Maar langzaamaan wordt hij weer bijgehaald door zijn collega's. Leclerc komt ook meer in de buurt bij Verstappen. En Sainz. Wat heeft hij meegemaakt?
0: Met die vernieuwde Williams.
1: Oh, ze staan niet klaar. Is er dan geen communicatie? Heeft hij geen communicatie?
0: Dat zou kunnen.
1: Want normaal gesproken is dit heel duidelijk, wordt dit gecommuniceerd. En dan roep je al bij het ingaan van de pit, ik ben bij de pit.
0: Kijk eens naar de remmen.
2: Switch up the cap P1, back P2, rear brakes on fires.
0: Oh, oh, oh, als je een nieuwe auto hebt met heel veel updates, heb je ook heel veel meters nodig en kun je dit er niet bij hebben. Ook niet voor het eerst hoor, voor het team van Williams. Dat de remmen niet helemaal leveren wat ze normaal gesproken moeten doen.
1: Norris lekker onderweg. Eerste sector, paars. Snelste tijd tot nu toe neergezet daar.
2: Well, broke the engine, I think.
3: Okay,
2: I'm going to push a recharge on. Yeah, mate, come on. The engine is broken.
3: Yeah, we're looking at it. Just slow, but not just lots of traffic behind. Yeah.
0: Cool, Hadjar met een motorprobleem. En dat kun je er ook niet bij hebben als je geen ritme hebt. Norris is, wat je zegt, lekker onderweg. En ook Russell verbetert zich in sector 1. De baan wordt schoner en schoner. Beter en beter. In de pit zojuist te komen Verstappen. Voor waarschijnlijk wat setup wijzigingen.

0: Jeroen Zoetsel, 15. Een plek waar we ongetwijfeld in de kwalificatie in de auto de muren in gaan zien verdwijnen.
1: Kijk eens de tekst van Hadjar. Blijf in tweede versnelling en kom binnen. Hij mag dus niet meer door, blijkbaar door de versnellingbak heen schakelen. En dat zou zomaar kunnen duiden dat er een probleem is met de versnellingbak.
0: Ik denk dat hij niet meer veel van het vermogen mag vragen. Ja, allerlei recharge knoppen heeft hij al moeten aandraaien. Er is in ieder geval van alles mis bij het team van Red Bull. En hier de derde tijd slechte laatste sector van George Russell. Is ook niet zo gek als hij met iets minder motorvermogen rijdt. Ga je dat daar voelen? Op weg naar de streep.
1: Ja, want sector 3 is eigenlijk één bocht. Dat is bocht 16. Wat ik net al zei, vanaf dat moment is alles vol gas naar de lijn. Dus inderdaad, als je motor minder is, iets minder vermogen heeft, ja, dan voel je het vooral in sector 3. En hier dan Hadjar. Ja, als er werkelijk een probleem is, dan duurt het niet lang voordat we deze auto in de hoge pokken zitten. Ik hoop voor hem

0: had je dat het even een kleine Ctrl-Alt-Delete is van het software-systeem en dat hij nou weer verder kan.
1: Hier is het ook Ctrl-Alt-Delete van het remsysteem. Rechtsachter bij Carlos Sainz sloegen de vlammen er net uit met die vernieuwde Williams. Dit is precies wat ze niet kunnen hebben. Terwijl met 40 minuten nog op de klok Antonelli de snelste is voor Verstappen en George Russell. Tjo, wat een beeld hè. En dan zie je dat ook die buitenste delen van de voorvleugel gewoon op een donder krijgen over de hobbels hier op de straten van Baku. Gasly net de pitspas uit, heeft nog niets laten zien. Is later begonnen aan de sessie. En ook hier hoor je wielspinnen, het doorslaan van de achterbanden. Hamilton op zijn beurt. Degene die profiteert van de beter wordende baan. Op de harde banden. Hamilton met een nieuwe snelste tijd in sector 1. Daar pakt hij een tiende. Op Antonelli en Verstappen en George Russell. Twee tienden overigens op Antonelli. Stiekem verwachten ze wel veel hoor bij het team van Alpine van dit weekend. Dit is een baan waar sowieso Colapinto normaal gesproken lekker gaat. Hamilton verliest wat ten opzichte van Antonelli in sector 2. Nu aan boord bij Hamilton.
0: Onderweg richting de lijn. En wat kan Hamilton dan doen hier in sector 3? Nou, tweede tijd. Die tiendetje achter Antonelli.
1: Maar hij verliest dus in sector 2 en 3. Bijna 2,5 tiende op de Mercedes.

0: deze Haas heeft wel upgrades gekregen de laatste tijd die wel werken. Hè? Ze doen wel weer een beetje mee. En hij gaat naar 49-3. Wat niet zo heel indrukwekkend is als je kijkt naar Antonelli zijn tijd. Die van Hamilton.
1: Ja, gaat zijn nog groot, hè? 3 seconden is het gat naar Antonelli.
0: Termen net de pits uit. Heeft een goed weekend nodig. Maakte een enorme fout in Madrid. Tijdens een weekend waar hij veel punten had kunnen scoren. Of in ieder geval mee had kunnen doen voor veel punten.
1: Ja, hij is natuurlijk Ferrari junior. In de basis wordt hij natuurlijk klaargestoomd. Ooit een keer voor een stoeltje bij Ferrari. Maar wat als die Camara erbij komt?
0: Ja, Camara, een van de grote kanshebbers, hè, bij Haas. Ook een Ferrari junior. Dat wordt heel interessant.
1: Dat is ook echt een snel veentje. Dat rijdt nu natuurlijk Formule 2.
0: Wat ik gehoord heb is dat ze een TPC-test, een test met een oudere auto, hebben gedaan. Dat Berman een paar rondes heeft gereden als benchmark. Hè. Die hebben ze nieuwe banden gegeven, weinig brandstof. En dat Camara sneller was.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dat is... Weet je, dat is ook niet Berman op het scherpst van de snede. Maar Komatsu, terwijl er geel is op de baan.
1: Antonelli mocht 7. Maar dan kan je wel rechtdoor schieten. Dus ik hoop dat hij wel die keuze gemaakt heeft om rechtdoor te gaan.
0: We hebben geel op de baan voor Antonelli. En ja, die staat te wachten totdat hij kan invoegen.
1: Gewoon rechtdoor geschoten. Hij is wel een van de eerste coureurs die naar buiten is op zacht.
0: Nou, hij staat niet klaar om in te voegen. Hij is klaar.
2: Last state hydraulic.
0: Hydraulica.
2: Ja, last state hydraulic.
3: Oké, copy.
0: En rook uit de auto. Virtual safety car, want de rijder stapt uit. En hij heeft inderdaad de marshals nodig om een brandblusser te brengen. En waar het in Madrid lang duurde bij een Formule 2 auto... vind ik het hier ook al wel weer rijkelijk lang duren.
1: Ja, dus we mogen niet zomaar de baan oprennen.
0: Dat is waar, maar het is al virtual safety car.
1: Zij moeten wel echt de call krijgen vanuit de wedstrijdleiding vandaan dat zij mogen lopen.
0: Veiligheidspinnen er nog in. Hier worden de...
1: Antonelli krijgt even een kleine douche vanuit de brandblusser vandaan. Nou, dan worden we een schoon pakkie.
0: Nou, wat denk je van die monteurs? Maar dit is een hete auto die in één keer geen rijwind meer krijgt. Ik vind het allemaal wat bijzonder dat we de rijder zien beslissen dat die auto daar weggeduwd moet worden.
1: Maar ja, maar aan de andere kant kan je beter zelf controle erover houden. Zodat je weet dat je in ieder geval zorgt dat je auto gewoon veilig blijft.
0: Ook een nieuwe, natuurlijk, zachte banden voor George Russell. Ook daar gingen ze ervoor. Maar dit is wel een aardige streep door de rekening voor deze sessie, in ieder geval van Antonelli. En het gaat even duren voordat die auto terug is. En dit is hoe het klinkt bij Antonelli. Eén keer klaar, hè? En hij meldde ook op de radio, I've lost hydraulics. Alle hydraulica kwijt.
1: En hydraulica is... Zo, lekker hoor. De hydraulica is gekoppeld aan versnellingbak, stuurbekrachtiging. Dus alles valt in één keer weg. Terwijl dat nu boven in beeld staat dat virtual safety car opgeheven gaat worden. En dat we weer naar onze normale snelheid kunnen.
0: En ik vind het allemaal mooi hoor, dat zo'n Russell en Hamilton zeggen dat de titelstrijd gedaan is. Maar dit soort momenten kunnen echt heel veel effect gaan hebben.
1: Nee, basis. Kijk, als we alleen al kijken naar vorig jaar, hè. Waar Verstappen volledig afgeschreven was voor een titel. Kansloos, gaat er niet meer worden. Norris gaat ermee vandoor of Piastri. Vervolgens werd het toch een gevecht tussen Verstappen en Norris. Terwijl hij meer dan 100 punten achter lag. Dus, weet je, we zijn... Net iets over de helft van dit seizoen, hè?
0: Ja, dat kan nog zo over.
1: Ja.
0: En het moet ook nog maar blijken of hij zo cool blijft, hè?
1: Maar voorlopig is het indrukwekkend wat we wel zien van hem.
0: Voorlopig.
1: Qua mentaliteit.
0: Maar er moet ook een breekpunt komen.
1: Nou ja, als je zo'n voorsprong hebt... is niet direct een breekpunt nodig. Kijk, als je dan zo'n situatie krijgt als vorig jaar met Lando Norris en Verstappen, dat er iemand is, bijvoorbeeld een Russell of een Hamilton, die in één keer zo hard inloopt, dat kan voor veel meer druk zorgen dan wanneer je puur het gat wat hij nu heeft rustig kan controleren.
0: Russell die bezig is om zijn zachte banden helemaal op temperatuur te brengen voordat hij er daadwerkelijk voor gaat. En ook Verstappen is naar buiten op de zachte banden. Hadjar, je zei het al, als hij op de hoge bokken gaat, op de hoge stands, dan is het een groot probleem. En dat is inmiddels het feit. Hij staat op de hoge bokken. Daar wordt lang gesleuteld. En zo is het een beetje een slagveld in deze eerste vrije training.
1: Ja, er gebeurt veel, maar niet in positieve zin voor de teams.
0: Doen wij ook een keer eerste vrije training, krijgen we dit.
1: Ja, gelukkig rijden ze. Dat is al heel beter dan een rode vlag.
0: Aan boord bij Russell. 46-2, de snelste tijd op harde banden. Hoe groot is de stap die Russell maakt?
1: Oeh, wow, die komt er goed weg. Oh. Zo, Russell die maakt echt een last minute call omdat hij zag dat hij niet ging halen. Maar dit was echt last minute.
0: En dit is waarom Baku gewoon cool is. Baku is een cool circuit omdat je gedwongen wordt op de limiet te rijden. Ook Verstappen, hè?
1: Ja, dit is bocht 1 geweest voor Verstappen. Daar heb je iets meer ruimte.
0: Maar de limiet opzoeken is hier gewoon heel lastig. Het is lastig.
1: Russell staat nog steeds stil. Het is daar ook wel een stuk smaller dan in bocht 1, hoor. Dus het is een stuk lastig om daar je auto op te gooien.
0: Ja, we zagen het in real time bij George Russell. Hier komt nog een keer de herhaling.
1: Deze call is echt heel laat geweest.
0: Net op links voor en de muur. De linker voorband.
1: En Daan stuurt in. Merkt, oh, er is niemand thuis. En probeert zo snel mogelijk naar rechts te sturen.
0: Evenwel goed gedaan hoor, van George Russell.
1: Zeker. Heeft hij heel goed gedaan.
0: En dan Verstappen.
1: Richting bocht 1. Waar veel meer ruimte is. 2 blokkerende wielen en hij stuurt gewoon rechtdoor. En hier zie ik, hij kan rustig ronddraaien. Auto in de juiste richting zetten. Kijken of hij veilig de baan op kan en weer verder gaan. En dat is voor George Russell een stuk lastiger geweest, omdat het smaller is. Dus je moet met vol vermogen moet je zijn auto proberen op te gooien.
0: Is hij inmiddels onderweg?
1: Hij is wel onderweg. Ja.

0: Ja.
1: De laatste vijf races. Alleen die schuiver in Zandvoort. Maar voor de rest telkens op het podium. Verstappen opereert gewoon op het niveau wat we van hem gewend zijn. De auto heeft dat niveau echter niet. Zo simpel is het ook.
2: Dat is heel mooi. Ja, ja, hoe ga je dat noemen inderdaad? Ja, Verstappen opereert op topniveau. Maar inderdaad, ja, dat doet hij eigenlijk altijd. Zodra hij een helm op doet en achter een stuur kruipt van iets met vier wielen, dan gaat hij gewoon maximaal. Dan zit hij altijd op de grens. En dat is wel knap hoor.
1: Ja, je zag het nu aan het begin van de vrije training. Makkelijk dat hij naar een limiet toe rijdt.
2: Er zijn een aantal coureurs die daar goed in zijn. Maar dat stukje kwaliteit onderscheidt je wel van iemand die fenomenaal is ten opzichte van iemand die goed is.
1: Nou ja, eerst Piastri.
3: Oscar, we need to box this lap to check in the pitbox. We need to box this lap to do a check in the pitbox, I'm afraid.
1: Ook daar problemen voor Piastri. Kijk, het is ook een kwestie van of je dit wil. Altijd aanstaan, altijd voluit gaan. Er zijn ook coureurs die heel goed zijn in ergens naartoe werken. Het zijn die momenten waar het half nat is. Of van die momenten die je niet erin kan slijpen. Dat je op puur gevoel moet rijden. Zoals bijvoorbeeld in Brazilië als het ineens gaat regenen. Waar je het grote verschil ziet. Of een kwalificatie met wisselende omstandigheden. Dat is waar Verstappen makkelijker de limiet vindt dan de meeste andere rijders. Gaat hij wel aan de kant?
2: Ja, foutje van Verstappen en daarmee kapt ze de ronde af. Maar ik denk dat je als coureur altijd op de grens moet willen zitten. Vanaf de eerste minuut dat je de baan oprijdt. Omdat je leert jezelf altijd maximaal te willen presteren. En juist de situatie die je net schetst, zorg ervoor dat je echt het verschil kan maken met concurrentie. En coureurs die ergens naartoe werken en opbouwend werken, dat werkt mooi door een normaal weekend heen. Maar die rare weekenden, daar kan jij het verschil maken als coureur. En daar moet je altijd maar naar buiten willen en altijd trappen. Terwijl het Bortoleto voor mij stilstaat in de 10. Hij is inmiddels weer onderweg.
1: Maar goed, niet iedereen heeft een opleiding van Jos Verstappen genoten. Want dat is dus precies de hele filosofie van de hele kartcarrière en de jeugd van Max.
2: Het grappige is, wij spreken natuurlijk ook vaker met Tom Coronel en zijn zoon hierover. En Tom zegt ook altijd, ik wil het liefst van Rocco zien dat hij naar buiten gaat en meteen bij de snelste zit. Juist omdat hij moet leren naar buiten, pushen, trappen, zorg dat je hard gaat. En het leuke is, van het weekend zei, voorafgaande van dit weekend, zei Carlos Sainz exact hetzelfde over het nieuwe talent van Williams. Green, die in de karting zit en de stap wil gaan maken naar de single-seaters. Dat ze hem de vrijheid moeten geven om fouten te maken. En liever gewoon zo hard mogelijk pushen en af en toe eraf kletteren, dan dat ze puur altijd maar blind staren op resultaten.
1: Piastri is inmiddels door. Piastri heeft, daar hebben ze even bij de sidepods gekeken. En ook bij Lando Norris werd er gekeken. Natuurlijk nieuwe sidepods, ook een deel nieuwe vloer bij het team van McLaren. En er wordt flink gekeken naar wat de situatie daar is. Bij Lando Norris worden de bargeboards, oftewel die delen aerodynamica achter het voorwiel vervangen.

0: Verstappen die nu wel weer aan het verbeteren is, terwijl er weer geel uithangt. Dat is in bocht 1, maar daar is Verstappen al voorbij. En geel is ook meteen weer neergetrokken. Dus Verstappen moet even in de gaten houden. Geen verbetering in sector 1. Wel een hele serieuze verbetering in sector 2.
1: Ja, en dan lijkt het erop alsof hij de eerste is die een daadwerkelijke tijd gaat neerzetten op die zachte band. Hij kwam net goed weg daar.
0: Ja, steken hoor. Ik denk dat het een klein beetje geholpen is ermee.
1: Slipstrimpje gehad. En Verstappen op weg naar een nieuwe snelste tijd. Vraagteken. En daar is het. Duurt lang, hè? Duurt lang. Het is zo'n lang rechtstuk. Uitroepteken. 45-7.
0: Liefst toch 2/10.
1: Ja.
0: Russell klapt erachteraan. Dat is een half seconde langzamer. Dan Hulkenberg, ook onderweg op zacht. Hij heeft al een keer de tijd neergezet. En dit is inmiddels rondje 4 op zijn zachte banden. Oh, die heeft een lekker sleepje. Pakte ook volledig dat sleepje mee. En zouden ze hier aan het oefenen zijn? Want Bortoleto zat voor zijn neus.
1: Ja, dit kan wel. Want Hulkenberg die maakt zijn ronde af. Bortoleto begint zijn ronde. Ah, zo op deze manier werkt het niet. Maar het kan wel zijn dat ze aan het oefenen zijn.
0: En dit is zo'n baan, in ieder geval dit gedeelte van het circuit, waar een slipstream best wel effect heeft. Want je breekt gewoon de wind voor je neus. Je hebt dus, je kan makkelijker door de lucht heen komen, waardoor je ja, ook gewoon een stukje meer topsnelheid meekrijgt. En dit was even de reden waarom wij geel hadden in bocht 1. Dat was Leclerc die ze verrende en meteen weer doorkomt. En Liam Lawson. Christine de Buur.
2: Nou, schandschot hoor.
1: Maar vorig jaar in de kwalificatie zagen we dat een heel klein beetje contact, en dat was niet meer dan dit, voor Berman einde kwalificatie was. Toen sneuvelde er gewoon een zijwang van de band. Die werd even van de vel geduwd.
0: Wel een kleine aanpassing daar in 15. Vorig jaar zag je dat daar Tecpro Barrier nog stond voordat we beton tegenkwamen. Voor mijn gevoel hebben ze die weggehaald.
1: Terwijl bij Hadjar inmiddels de motor losgehaald wordt van het chassis. Die Hadjar heeft wel veel motorproblemen gehad dit jaar. Dat is ongelooflijk.
0: Wat gekeken naar Bottas. Heeft iets uitgespookt in bocht 7, terwijl het een geel ging.

0: beeld van boven. Op deze baan die op een paar plekken smaller is dan wat eigenlijk toegestaan is volgens de FIA-reglementen. Daar maalt inmiddels niemand meer over, maar het blijft wel wonderlijk.
1: Er zijn niet veel circuits die dat hebben. Een van de banen die meteen bij mij naar boven schiet is het circuit van Macau. Waar standaard een gele vlag hangt omdat het daar zo smal is dat je gewoon niet mag inhalen.
0: Ja, maar daarom zal Macau nooit een Formule 1...
1: Dat zou wat zij zeggen. Met een Formule 1 auto door de straat van Macau. Dat gaat helemaal niet. Zou wel gaaf zijn.
0: Ja, nou, over Macau gesproken. We hadden het net over Wopke Corrado. Die gaat de Macau Grand Prix rijden. Met een Formula Regional. Dus eigenlijk hetzelfde auto als een Frec auto. Formula Regional auto die net onder de Formule 3 zit.
1: Heeft Tom daar gewonnen met Formule 3?
0: Volgens mij niet.
1: Maar hij heeft hem sowieso wel gereden.
0: Hij is heel dichtbij gekomen.
1: Ik wil zeggen, volgens mij ging hij wel altijd hard daar.
0: Ja, dat per definitie.
1: Wel dat we weer verbeteringen zien. Leclerc verbetert op wat hij zelf heeft neergezet. Russell zet de snelste eerste sector neer.

0: Klein beetje lift en coast voor Leclerc richting bocht 15. Om wat extra energie terug te winnen. Hier zien we hetzelfde. Zodat hij extra vermogen heeft bij het opdraaien van het rechtstuk. Zodat je sneller richting je topsnelheid kan gaan. Helpt het hem dat dan?
1: Het is zo'n ontzettend lange run. En als je hier een slipstream pakt, dan ben je spekkoper voor de kwalificatie. Let ook op George Russell. Russell is ook inmiddels op dat lange laatste gedeelte aangekomen. Leclerc heeft het niet. Staat wel op mediums hè, ten opzichte van coureurs op softs. En Russell krijgt die slipstream die hij zoekt en gaat naar de snelste tijd.
0: Oep. Terwijl dat de man voor zijn neus, Fernando Alonso, even rechtdoor schiet.
1: Heb je dat meegekregen van Fernando Alonso en zijn managementbureau? Dat hij nog een beetje onder vuur na opmerkingen van een goed ingevoerde journalist, Sebastian Bach, dat het contract dat hij ooit had met Solov zo'n bullig contract is, dat Solov nog steeds dingen aan het afbetalen is aan Alonso en dat Red Bull hem daarbij helpt, omdat hij anders het gewoon niet redt.
0: Wauw.
1: Ja. Dat had ik met je moeten doen. Gemiste kans.
0: Ja, emotioneel betaal ik nog steeds.
1: Ja, we hebben allemaal er pijn van hoor. Maakt niet uit. 20 minuten te gaan. En George Russell, de nieuwe snelste tijd op zachte banden in de Mercedes. Daarachter Verstappen. En Antonelli, die stilstaat ergens langs de baan, die komt niet meer in actie.
0: Ik zag net trouwens uitkomen op bocht 15. Het eerste gedeelte heb je nog steeds wel de Tech Pro Barriers. Wat op zich positief is. Want juist op een punt waar je makkelijk doorschiet, heb je een extra kreukelzone vanuit de Tech Pro Barriers vandaan. Dus ook wel lekker als je eraf klettert. Maar wat je ook veel ziet, is dat ze toch een klein beetje oversturend eruit komen. En dan tegen die Tech Pro Barriers aanleunen. Maar die bakken kan je wel ietsjes verschuiven. Dat scheelt weer toch de nodige schade.
1: Behalve in Madrid. Daar schuiven ze niet, hebben we geleerd.
0: Nee.
1: Toen Hamilton erin dook. Aan boord bij Hamilton. Momenteel vierde. Ja, de beide Ferraris. Ja, dus nog niet in actie gezien. Is hij dan wel geswitcht van hard naar medium?
0: Oh, daar gaat de tweede. Weer een auto met problemen. You need to shut off the engine. Dat gaat richting Piastri. Er zijn echt veel coureurs en teams met problemen.
1: Dat zou wel van dit weekend een heel interessant weekend kunnen maken. En daar zien we dan het actuele beeld. Piastri achterwaarts de pitbox in. Norris staat ook nog altijd in de pits. Dus issues, issues, issues in deze eerste vrije training. Terwijl Leclerc op die mediums de snelste eerste sectortijd neerzet. Kijken wat de pijn is in de laatste sector voor het team van Ferrari.
0: Boord bij Leclerc.

0: Ook hier weer richting bocht 15. Eerder van zijn gas af. Lift en coast. Om energie weer terug te winnen.
1: Dus dat gaat hem misschien wel helpen. Want hij is hier vaak eraf gegaan.
0: Ja, dat zou maar kunnen.
1: Hij zit minder dan een tiende onder de tijd van George Russell. Maar Russell had Fernando Alonso voor zijn neus in de laatste sector. Dus gaan we er niet vanuit dat Leclerc onder de tijd gaat komen van George Russell. Wel koerst hij op een verbetering van de tijd van Verstappen. En dat lukt hem niet. De laatste sector levert de Ferrari toch te veel in. Alsnog op mediums 4/10 langzamer dan George Russell die een slipstream had. Daar zullen ze wel voor tekenen. Terwijl het hier echt alle hens aan dek is hoor, bij het team van McLaren. Die nieuwe sidepods. Goede ronde aan voor Lawson. Kijk eens, ook op mediums. Liam Lawson gaat naar 6.
0: Druk aan het schroeven ter hoogte van de four wishbone. Dan zijn er kapjes op de side vanaf. Om daar toch bij te kunnen. Terwijl we aan boord zijn bij Carlos Sainz.
1: Op dit moment zien we genoeg actie op de computers van de FIA. Ze gaan zo meteen een disaster recovery test doen. Oftewel, dan krijg je allerlei meldingen. Dat krijgen wij dan op de computer. Maar dit is dus om te kijken of de systemen blijven werken als bijvoorbeeld lokaal de stroom uitvalt of iets dergelijks. Dus mocht je wat geks op je scherm zien, komt het daardoor. Dit is Sainz op zacht. En dat is een minimale verbetering. Maar hij rijdt in ieder geval na de problemen eerder. Vergelijkingen tussen Verstappen en Russell laat toch wel zien dat die Mercedes-motor goed is op de rechte stukken. George Russell klaar om zo meteen weer naar buiten te gaan. En hij pakt 7/10, zo is gemeten op de rechte stukken. En dat terwijl de FIA weer heeft gezegd dat Red Bull de sterkste motor heeft. Nu hebben ze de sterkste verbrandingsmotor. Hè? Gewoon oldschool verbrandingsmotor. Maar het volledige pakket van Mercedes is veel beter. En er wordt achter de schermen keihard gewerkt om dat meetsysteem te veranderen. Zodat ook Red Bull de kans heeft om wat verbeteringen aan de motor toe te passen. Die deur leek helemaal dicht. Maar dankzij de hulp die Honda nodig heeft om die motor competitief te maken, lijkt er ineens een kans om het hele systeem te vernieuwen.
0: Het is toch ook gewoon een raar systeem. Dat ze puur alleen kijken naar de verbrandingsmotor. Maar met een concept waar we een 50-50 systeem hebben. Waar we elektromotor gebruiken. Waar we accupakketten gebruiken. Waar we software gebruiken om het allemaal te optimaliseren. En daarbij heb je ook een verbrandingsmotor. Maar het is een totaal pakket samen om dit te laten werken. En wat zegt de FIA? We kijken alleen in de verbrandingsmotor.
1: Nee, dit is dus een idee van de motorfabrikanten geweest. Die zijn hier allemaal mee akkoord gegaan. Is in gesprek met de FIA geopperd, dit systeem.
0: Ja, maar dat kwam wel omdat FIA met een nog slechter systeem kwam.
1: Ja, waarschijnlijk. Maar ja, dit had je allemaal uit kunnen tekenen. Vanaf het allereerste moment dat Red Bull werd aangewezen als het team met de beste verbrandingsmotor, weet je, dan worden ze gesnoekerd. Want Mercedes en Ferrari die gaan dus niets aan die verbrandingsmotor doen.
0: En dan hebben we toch wel een paar mensen zitten slapen in dit proces. Want uiteindelijk is het toch een totaalplaatje naar moet kijken. Want ik geloof meteen hoor dat Red Bull de beste verbrandingsmotor heeft. En daarvoor echt heel knap wat ze gedaan hebben. Op het moment dat jij begint met zelf motoren te bouwen, dat je meteen de beste motor weer neer te zetten. Maar dat betekent niet dat je het beste pakket hebt. Nee. Want als we daar naar kijken, ja, dan moeten we automatisch meteen Mercedes aanwijzen.
1: En dat bleek in Monza wel. Hoe sterk, hoe efficiënt de Mercedes motor is. Lawson is echt weer thuis. Dat zie je er gewoon aan. Staat al 6e. En dit is gewoon een fantastische ronde aan boord van die Racing Bull. Auto die wel wat neerwaartse druk mist, maar wel balans heeft. Hij heeft niet bijvoorbeeld dat de voorkant veel beter is dan de achterkant. Nee, het is allemaal redelijk oké. Hij mist alleen wat neerwaartse druk ten opzichte van de zusterauto, de Red Bull. Maar je kan er gewoon makkelijk mee naar de limiet, zo lijkt het. Zien we dat hier dan ook? Springt hij over Antonelli heen? Dat lukt hem niet. Hij komt op een seconde nu van George Russell, terwijl hij op medium staat.
0: En daarmee gewoon weer een prima ronde weet neer te zetten.
1: Prima ronde op mediums. Oh, sorry dat ik je onderbreek voor Sergio Perez zojuist. Het team van Cadillac dit weekend voor het eerst met de nieuwe Ferrari motor, de upgrade. Ze hadden ervoor gekozen om dat in Monza en Madrid niet te doen. Even op veilig spelen. Nu hebben ze die verbeterde Ferrari motor wel. Die run op mediums voor Perez is best aardig hoor.
0: Hard gewerkt hier nog steeds bij de auto van Oscar Piastri. Van die nieuwe bargeboards die erop gezet zijn. Of aangepast zijn, moet ik eerder zeggen. Overmeld. Verstappen. Dat is de verbetering.
1: Nou nee, want volgens mij is hij... Hij zet de pits uit. Ja. Dit is zijn eerste ronde. Maar kijk naar de banden die eronder zitten. Voor Verstappen zal er veel brandstof aan boord zijn. En switcht hij nu de focus naar de race van zaterdag. Zaterdag race hier. Vanwege grote feestdag op zondag. Of in ieder geval groot. Een soort memorial dag.
0: Wel Lindblad ook net over start-finish komt. Zijn auto achter die Van Lassen plaats qua tijden.
1: Goed hoor.

0: Lawson, die drie weekenden natuurlijk gereden heeft als vervanger van Isaac Hadjar. Yuki Tsunoda, die in zijn auto dan weer plaats nam in de Racing Bull. En na drie weekenden is Hadjar dan terug. En er werd ook meteen bekendgemaakt dat hij ook mag blijven voor 2027. Meteen maar een kleine contractverlenging erbij gedaan. En misschien was het ook die drie Grand Prix ook wel een kleine test om te kijken hoe gaat bijvoorbeeld zo'n Lawson. Kan hij interessant zijn als vervanger? Of is Hadjar inderdaad goed genoeg om nog een jaar eraan vast te plakken? Nou, voorlopig heeft hij stiekem best wel een aardig jaar.
1: Dan zit Lawson toch in een lastig pakket. Want ze gaan nooit afscheid nemen van Lindblad. Lindblad die heel goed is op de kwalificatiedagen. Het echt aflegt ten opzichte van Lawson op de race dagen. Maar we weten dat Nicolas Tsolov eraan zit te komen. En de vraag is, wat gaat Red Bull doen? Gaan ze Lawson slachtoffer voor Tsolov? Gaan ze Tsolov die toch wel heel jong is... gaan ze die een jaar laten rijpen in Japan? Want als je ergens volwassen wordt... is het van het racen in Japans Formule 2. Super Formula. En hem dan de vrijdagtest hier laten.
0: Ja, als je naar dit plaatje kijkt... en ook kijkt naar hoe Lawson dit jaar presteert... is het niet logisch om hem eruit te knikken.
1: Nee.
0: Dat is stap 1. Over de leeftijd van Tsolov... daar maken we niet zo direct zorgen over. Verstappen was ook heel jong toen hij in Formule 1 terecht kwam. En Tsolov, wat je ziet in Formule 2... en je zag het eigenlijk ook wel in Formule 3... rijdt hij best wel heel volwassen. En rijdt hij vaak met zijn hoofd. Natuurlijk heeft hij soms wat jeugdig enthousiasme.
1: Je merkt het de laatste paar weken.
0: Ja, maar in de basis... is het best wel een volwassen racer. Dus op dat gebied zou ik me niet direct zorgen maken om hem in de Formule 1 te zetten. Alleen, ja, ik denk dat Red Bull samen met Racing Bull toch een klein beetje schaakmat gezet is met alle rijders die ze hebben. En daarmee zou het misschien wel goed voor Tsolov zijn als hij gewoon een jaartje naar Japan gaat.
1: Aan de andere kant zullen er mensen zijn die zeggen, ja, maar V-Car bestaat om mensen op te leiden. Zelf denkt Alain Permain daar iets anders over. Die wil eigenlijk met dit team ook regelmatig naar het podium. En
0: momentje.
1: En dan is dat toch een beetje die lastige spagaat van een tweede team hebben.
0: Bortoleto aan het verbeteren met zijn Audi.
1: Overigens wil Permain absoluut niet van Lawson af, hoor. Die zou die het liefst heel lang tekenen. Bortoleto komt er niet aan. Kijk overigens naar de zevende tijd van Esteban Ocon. Naar eigen zeggen vrij man. Maar gaat ook vrij snel hier. 4/10 sneller dan Berman.
0: Kijk, uiteindelijk als je naar Ocon zijn jaar kijkt... heeft hij helemaal niet zo'n slecht jaar. Hè?
1: Nee, het is in twee delen. Hè? Het begin was moeizaam.
0: En het nadeel is ook, als je puur kijkt naar statistieken en naar punten... ja, dan heeft Berman een enorm voorsprong. Maar dan komen we dat hij echt in het begin van dit jaar een paar goede resultaten pakte... en daarmee heel veel punten in één keer naar zichzelf toetrok. Maar de laatste punten voor Haas kwam er weer vanuit Esteban Ocon vandaan. En ja, voorlopig is het gewoon nog steeds een goede rijder. Maar dan is het vraag... goed versus iemand als Olly Berman. Is hij dan zo'n megatalent waardoor hij gewoon net niet mee kan komen met Berman? Of laat hij het zelf liggen?
1: Er zijn nog heel veel mensen het niet over eens of Berman het grote talent is, ja of nee. Hey, even een gewetensvraag. Wat zijn de dingen die je nodig hebt om een auto op de baan te brengen? Het zijn oldschool dingen. Hey, de eerste geef ik je. Tape, race tape.
0: Tape, tie-rips. Hoe deze auto op de baan te brengen. Nou ja, mensen om überhaupt het ding te runnen.
1: En WD-40.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Wat hebben ze net op de McLaren gedaan om die bargeboard vast te zetten? Tie-rips.
0: Kijk, heel goed.
1: Formule 1. Ja. Maar het is dus niet stevig genoeg, het nieuwste onderdeel. En ze zijn met die plastic tie-wraps aan de gang gegaan om de boel te verstevigen. Dan weet je zeker dat er vannacht hard gewerkt gaat worden. Ze hebben absoluut wat mogelijkheden om dingen te verstevigen met kleine stukjes carbon. Dat zal gebeuren, maar voor nu, tie-wraps.
0: Een ander favoriet, twee componentenlijm. Dat wordt ook veel gebruikt. Zeker bij reparaties van vloerdelen. Ja. Zie je het hier nog veel voorbij komen, de Formule 1.
1: Sainz op 17e. We hebben geel op de baan.
0: We zijn inmiddels bezig met het recovery gedeelte, volgens mij.
1: Ja.
0: Want normaal gesproken hebben wij een mooie trackmap. En dan kunnen we zien waar iedereen rijdt. Maar zodra het recovery gedeelte geactiveerd wordt, vallen al dat soort dingen weg. En blijven alleen maar over met de beelden waar u thuis ook naar kunt kijken.
1: En dan kan het zo zijn dat deze gele vlag onderdeel van de test is, hoor. Sainz die wel naar de 10e tijd gaat. 46er. En oh. Nou, het is geen test.
0: Lindblad.
1: Dit is Lindblad die rechtdoor geschoten is. En die heeft, zo te zien, misschien net de TechPro barrière geraakt. Of net niet. Hij heeft het geprobeerd. Is dit dat punt waar vorig jaar beide Alpines in de clinch lagen? Eén schoot rechtdoor, de ander ging de muur in. En daar staat er nog één. En die staat stil. Hulkenberg die gaat achter de muur gezet worden, zo lijkt het.
0: Niet een heel groot probleem met nog 5 minuten te gaan. Terwijl dat toch al veel uithing, ook voor Lindblad.
1: Maar wat een slagveld.
0: Ja, zo'n rommelige sessie geweest. Oh, Lindblad inmiddels onderweg is.
1: Uit de sidepot kwam rook. Maar hij rijdt inmiddels weer. Hele rommelige sessie. En virtual safety car nu ook omdat de marshals nodig zijn om de auto van Hulkenberg weg te halen. Is die auto veilig? Hij gaat hem zelf maar terugduwen. Mars vinden dat niet helemaal de bedoeling.
0: Gelukkig heeft hij hem al goed neergezet.
1: En wat ik bedoel met is die auto veilig? Hij kan onder spanning staan. Reden waarom in Formule 1 die marshals die gele geïsoleerde handschoenen dragen bij dit soort momenten is eigenlijk van jaren geleden toen het team van Sauber, toen nog BMW, hebben we het echt over 2009, hybride systeem had ontwikkeld. En bij de eerste test een monteur de auto een beetje op een ongelukkig punt raakte, bleek dat er wat vonken oversloegen. Die monteur die ging tegen de vlakte.
0: We hebben het ook over serieuze hoogspanning. Ja. Systemen rond de 400 volt. Dus ja, het krijgt echt een serieuze opdater.
1: Hij doet het zeer. Die voel je wel.
0: Er gaan ook nog steeds verhalen in de ronde dat Fernando Alonso ooit zoiets meegemaakt heeft in de auto. In Barcelona tijdens een van de eerste tests. Volgens mij toen met het kerstsysteem.
1: Dat was dan vlak voordat hij dat solo-contract bedacht.
0: Ik denk het.
1: Overigens wel een verhaal waarover weinig echte details nog verder beschikbaar zijn. Maar het deed in één keer de ronde. George Russell. Kijken, die zal veel brandstof aan boord hebben op basis van deze sector. Alhoewel, hij kan ook nog een deel virtual safety car gehad hebben. Staat achter Antonelli outlap. Maar hij staat inmiddels weer terug in het paddock zelf. De auto staat nog naast de baan. Was dus bezig met een opwarmronde op nieuwe zachte banden. Dat was zijn outlap. En toen viel hij stil. Hydraulica problemen daar. Motorproblemen voor Hadjar. Problemen met loshangend bodywork voor de McLarens. Een remprobleem gezien bij Sainz. Het is van alles wat in deze sessie. Wat we ook zien, Melroy, is een 10e tijd voor Sainz en een 12e voor Albon. En daar staat de volgende. Dit is Esteban Ocon.
0: Kom maar door. Probeert hem in te schakelen, lijkt het, in de versnelling. Je ziet hem even naar voren klappen.
1: Uitkomen pits.
0: En dat is wat je eigenlijk altijd ziet wanneer je een auto weer van neutraal in een versnelling probeert te krijgen. Wat een rommelige sessie is dit, zeg.
1: Ja, heel vreemd.
0: Veel technische problemen.
1: En hij krijgt hem.
0: Lampje boven de luchtinlaat. Oftewel net onder de T-cam. Dat cameraatje bovenop. Zie je ook dat de lampjes oranje branden. Dat is meestal een duidelijk teken dat de auto onder spanning is. Zodra de lampjes groen zijn, dan is de auto veilig. Er wordt hier hard overlegd aan Nee, ik wou zeggen pitmuur, maar dit is in de box. Nou, de Buller, de engineer van Ocon, die rechtstreeks met hem in verbinding staat. En waarschijnlijk worden nu op het dashboard heel veel verschillende knopjes ingedrukt. Proberen de boel te resetten. Om zo toch daar weer weg te kunnen komen. Nou, en dat lijkt gelukt.
1: Nou, sowieso Ocon, terwijl we in de laatste 30 seconden van deze sessie zitten, toch weer onderweg. Dat geldt ook voor Bortoletto. En die is bezig met een verbetering. Het team van Audi denkt dat dit chassis en aeropakket een van de betere in het veld is. Zeker over het chassis zelf zijn ze en de mechanische grip zijn ze heel erg te spreken. Maar ze lopen achter de feiten aan met de motor. Ze weten dat. Dat hadden ze ook verwacht met een nieuwe motor. Met name de keuze voor een enorme turbo lijkt niet echt te werken. Slipstreampje krijgt hij hier wel, alhoewel. Ging wel heel langzaam daar, de Alpine. Bortoletto krijgt de vlag. Dat hebben een aantal coureurs al gehad. En hier de achtste tijd nog helemaal aan het einde van de sessie voor Gabriel Bortoletto.
0: Ook een verbetering voor Lindblad. Springt weer achter zijn teamgenoot. En zat er 3 tienden achter. Zit er nu nog 2 tienden achter. Dan Piastri. Ook hij had wat probleempjes in deze sessie. Is gelukkig weer terug te vinden op het asfalt. En is ook aan het verbeteren op wat hij tot nu toe heeft staan.
1: Op weg naar de streep dan voor Piastri. Hij doet dat met zachte banden. Waar hij de tijd nog niet op heeft neergezet. Zo'n rommelige sessie voor McLaren. Kan hij voor de Racing Bulls komen is dan de vraag. Dat lukt. Maar echt overtuigend is het niet. Dit was de race waar hij vol in de fout ging vorig jaar. In de vrije trainingen met name en de kwalificatie. Hier begon de neerwaartse spiraal eigenlijk voor Piastri. En zo is George Russell de snelste. Voor Verstappen. Ik durf wel te zeggen dat de marge een beetje groter is dan had moeten zijn. Want George Russell had een mega slipstream. Daarachter Leclerc en Hamilton. En Antonelli met technische problemen. Maar Antonelli ging wel hard op de harde band. Dus het is niet een reflectie op hem. Maar hij zal wel een beetje in de achtervolging moeten qua ervaring, data en voorbereiding.
0: Ja, zo hebben we een hele rommelige sessie gezien.
1: Wel eentje met veel momentum voor Ferrari. Hè. Ze hebben dit op de mediums gedaan. En dat betekent dat er nog wel wat meer in zit.
0: En iedereen nu langzaamaan onderweg richting het rechte stuk. Net voorbij onze commentaar.

0: hier de proefstarts gemaakt. Het is wel een sessie waarbij duidelijk is dat er voor veel teams nog wel wat werk aan de winkel is. En dan is dit de start van een triple header. Laten we dat niet vergeten. Na Baku, Maleisië en Singapore. Loodzware fase van het seizoen. Voor de teams. Natuurlijk ook wel voor de rijders, maar vooral voor de teams. Hoor. Voor al die monteurs. Als die laatste proefstarts gemaakt worden. Zo belangrijk om dat voor zaterdag hier in de race goed voor elkaar te krijgen. Prima sessie voor Verstappen. Tweede tijd. Zijn teamgenoot heel wat minder. Maar dat kwam door motorproblemen. Laten we maar eens gaan kijken naar de uitslag van deze eerste vrije training. Hier in Baku, Azerbeidzjan. George Russell is de snelste. En hij deed dat op nieuwe zachte banden. En met een goede slipstream. Maar een goed begin van het weekend voor hem. Met de tweede tijd voor Verstappen. Stond ook op de zachte band. En daarachter Leclerc en Hamilton die dat niet deden. Antonelli zette zijn tijd neer op de harde band. En daarna ging de auto stuk. Dan Piastri en Lawson. Lindblad, Ocon en Bortoletto in de top 10. En dan zien we daar bijvoorbeeld niet Lando Norris of Isaac Hadjar. Lando Norris die veel technische problemen kende. Loshangend bodywork onder andere. Als we een elfde tijd zien voor Nico Hulkenberg. Die auto viel ook stil. Carlos Sainz en Alex Albon met de nieuwe Williams. Dan pas Lando Norris. Berman, Gasly, Perez, Colapinto, Alonso en Hadjar. Wiens Red Bull Ford motor kapot ging. 20ste tijd voor hem. En dan de hekkensluiters hier. In deze eerste vrije training heten Lance Stroll en Valtteri Bottas. Later vandaag om 13:30 is het tijd voor de tweede vrije training. Morgen om diezelfde tijd ook 14:30 de kwalificatie. En dan natuurlijk 's avonds Vroom op een vrijdagavond. Maar eerst straks vrije training 2 met heel veel meer actie hier in Baku.
1: These things by your grace, I sank into you.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Leuk dat jullie zijn ingeschakeld voor de nieuwe aflevering van VIZSM. Het is vandaag donderdag 24 september. Mijn naam is Klom van Oudheuser. Ik ga het voetbalnieuws bespreken met Arjan van der IJssel. Arie, voor Intimie.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arie. Gisteren hebben we de persconferentie gekeken van bondscoach Xabi en natuurlijk ook van aanvoerder Virgil van Dijk. Nou, dat kretterde nogal, hè?
2: Ja.
1: In eerste instantie mijn vraag. Vind je het logisch dat er nog wordt teruggeblikt op het afgelopen WK? Want er gingen veel vragen over.
2: Ja, eigenlijk wel. Na zo'n WK is er natuurlijk gelijk zo'n pauze. Iedereen die gaat weer naar zijn familie, gaat op vakantie, daarna bij zijn club. Dit is het eerste moment weer met Oranje dat er gesproken wordt. Dus ergens wel logisch dat er vragen over gesteld worden. En we zagen dat Van Dijk is getergd. Er was eventjes werd er afgevraagd of hij zijn interlandcarrière zou doorgaan. Maar die heeft duidelijk die aast op revanche, heb ik het idee.
1: Ja, ik moet zeggen, hij is vaker getergd, hoor. Ik heb hem wel eens vaker in de mixzone ook gezien. En het EK 2024, toen was hij ook altijd even vrolijk. Had hij ditzelfde gezicht, zeg maar. Kun jij het begrijpen, hè? Want het is een speler met een behoorlijke staat van dienst, maar dat hij zich toch zo geknepen voelt, om het zo te zeggen, door bepaalde uitspraken die er zijn gedaan in de media, waar hij zich dan toch blijkbaar zeer aan ergert.
2: Nou, hij had heel erg het idee dat hij een beetje de zondebok was. Dat het geframed werd dat hij de Koeman ervan overtuigd had om een systeemaanpassing te doen. En hij kreeg de Zwarte Piet toebedeeld. En het is overduidelijk dat hij dat recht wilde zetten. Dat het niet zo is dat hij daarvoor gepleit heeft.
3: Voor mij was het een ding wat werd mij verteld dat het mijn schuld was. Dat we met 5 gingen spelen. En het werd mij verteld dat ik en Ronald Nederlands voetbal hebben kapot gemaakt. Dat iemand dat hier heeft gezegd. En dan ga je in mijn ogen veel te ver.
2: Maar het is sowieso wel mooi dat op die leeftijd, hij is er echt met een doel. Hij wil wel gewoon echt laten zien dat hij er nog is. Hij gaat voor zijn troepen staan. Hij neemt verantwoordelijkheid. Maar aan de andere kant geeft hij ook wel duidelijk aan: ik was het niet die dat besloten heeft destijds.
1: Ja, het was de staf. Het werd een beetje in algemeenheden gezegd. Ja. Maar ik denk dan ook altijd een klein beetje van, als er zoveel onduidelijkheid is, spreek je dan gewoon uit. Maar daar zit ook alweer een bepaalde angst, hè, bij spelers.
2: Ja, en ook alweer, toch ook alweer mensen beschermen. Kijk, op het moment dat jij de Zwarte Piet toebedeeld krijgt, kan je wel gelijk weer iemand anders aanwijzen. Maar ik denk dat daar ook niemand bij gebaat is.
1: Nee, dat is ook zo.
2: Maar ja, het is wel mooi om te zien dat hij is er duidelijk met een doel. Het is niet zo dat hij denkt, ik ga gewoon even een paar wedstrijdjes spelen en ik ga proberen die 100 nog aan te tikken. Maar er is echt. Het Nederlands elftal wil echt iets laten zien deze periode.
1: Ja, hij heeft zich gecommitteerd tot het EK van 2028. Ja. Hij is nu 35, dus 2 jaar door. Dan moet je toch maar hopen dat hij wel fit blijft, hè?
2: Ja, maar hij is heel erg fit. Als je kijkt bij Liverpool, hij heeft vorig seizoen eigenlijk zo goed als alles gespeeld. Ook omdat er weinig concurrentie was. Dus hij is heel erg fit. Daar kunnen ze hem niet te pakken. En ik denk dat hij er alles aan gaat doen om nog 2 jaar fit te blijven.
1: Ja, over de opstelling wilde Xabi weinig kwijt. Nou, eigenlijk niks. Als jij zelfs de aanvoerder, zie je morgen. Ja, maar het leuke is, die spelers weten zelf ook nog niet wie er gaat spelen. Heb je het vaak gehoord?
2: Je hebt wel eens dat het pas 's ochtends bekend wordt, hoor. Dus, maar ik verwacht niet dat hij ineens alles helemaal om gaat gooien. En dat is ook het positieve, dat je deze interlandperiode begint met een wedstrijd tegen Duitsland, wat gewoon sowieso een kraker is. Ik bedoel, je kan ook na een teleurstellend verlopen EK beginnen met een WK met een EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino of zo. En dat is, zelfs als je dat dan ruim wint, dan wat zegt dat dan? En nu speel je gelijk tegen Duitsland. Twee nieuwe bondscoaches. Allebei willen ze echt wat neerzetten. Ja, dat is volgens mij is heel Oranje er heel strijdlustig zitten ze erin.
1: Ja, ik ben wel benieuwd, hoor, naar bepaalde namen, bepaalde plekken. Naar welke plek of invulling ben jij het meest benieuwd naar vanavond tegen Duitsland?
2: Nou, eigenlijk alles ook wel. Ik heb geen specifieke dingen. Ik ben

0: Nee. Maar Duitsland pakt het wat anders aan. Die hebben in totaal meer dan 40 man opgeroepen. En dat zijn twee... Ja, je hebt niet echt een A-team en een B-team. Dus de selectie is eigenlijk iets minder dan dat van Oranje. Dus dat moeten ze nu maar even goed laten zien dan.
1: Ja, wat legt ze op de weegschaal? Als je het zo bekijkt naar de sterren van beide elftallen... op voorhand kunnen we natuurlijk wel een beetje een inschatting maken. Hoeveel kansen maakt het Nederlands elftal tegen de...
0: Zelfs met als Duitsland echt met één selectie had gespeeld... de 25 beste spelers... dan denk ik dat het zich al heel weinig ontloopt, Nederland en Duitsland. Maar nu is hun selectie is wat gemixt. Het zijn gewoon twee selecties... waardoor ik denk dat op dit moment de oranje selectie beter is.
1: Oké. Nou, dan heb ik weer een gelijke kop boven de video.
0: Ideaal.
1: Lekker, hè? Dan krijg jij dat er weer over je heen straks. Waarschijnlijk zijn er ook mensen met je eens, hoor. Nederland sterker dan Duitsland moet ze het in ieder geval laten zien. Ik ben heel erg benieuwd ook naar het Duitsland onder Jurgen Klopp. Vandaag ook weer lovende woorden van zijn oud-aanvoerder Virgil van Dijk. Dat was een vraag waar hij wel blij mee was op de persconferentie. Ja, hoe benieuwd ben jij naar Klopp en wat verwacht jij van... Ja, Duitsland zat er natuurlijk ook niet lekker in, hè, afgelopen jaar.
0: Nee, zeker. Die hebben ook wat recht te zetten. Ik vind Klopp, heb ik altijd gedacht dat het niet echt een bondscoach is. Dat het iemand is die zijn selectie gewoon echt 7 dagen in de week moet kunnen drillen en zijn team ervan maken. Dat heb je wel vaker, dat je trainers hebben die bondscoach worden, dat je denkt van ja... Is dat het hem dan wel? En ik heb dat bij Klopp nog steeds een beetje. Maar het is wel echt een ultieme motivator. Dat hoorde je ook aan Virgil van Dijk zeggen. Ik denk wel dat hij zijn jongens weet te raken. En ik ben ook wel heel erg benieuwd naar Duitsland. Maar ja, nog meer benieuwd naar Oranje natuurlijk.
1: Ja, er ligt zoveel gewicht op. Ik vond het ook wel mooi dat Xabi ook wel door had wat voor rivaliteiten tussen beide ploegen zit. Of beide landen, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja,
1: het is ook wel weer bepalend, hè, voor de start van beide bondscoaches die toch nieuw beginnen. En dan, als je nu tegen de nederlaag aanloopt, die komt dan net even wat harder aan als...
0: Nou ja, dat is waar. Maar het is wel het toernooi, de Nations League, is wel heel mooi. Omdat er echt iets op het spel staat. Ik bedoel, die oefenwedstrijden. Ja, als je had geoefend tegen Duitsland, wat zegt het dan? Nu, er staat toch een soort druk op. Allebei willen ze zich revancheren. Dus ik denk dat het wel een interessante wedstrijd gaat worden vanavond.
1: Ja, nou, we gaan er lekker naar kijken met een doos popcorn. Wie er niet naar hoeft te kijken, maar wie waarschijnlijk dus gewoon in de basis speelt... is Marc-André ter Stegen. Die is opgeroepen en er is ook gelijk bij gezegd... jij bent de eerste doelman. Ja, ik zat toch een beetje zo te kijken, ook naar zijn carrière. En dat hij dan op dit punt aankomt, dat is toch ook...
0: Ja, dat hij dan uitgerekend nu bij Ajax zit... en dat hij dan eerste doelman van Duitsland wordt. Dat is opvallend, maar hij heeft gewoon... natuurlijk altijd de pech gehad dat Manuel Neuer er was. Die was destijds natuurlijk even gestopt. Maar op dat moment was Ter Stegen geblesseerd. Anders had Ter Stegen misschien afgelopen WK wel eerste doelman gestaan. Neuer is nu wel weer echt helemaal gestopt en, bij Duitsland. En Ter Stegen is fit, dus die mag het laten zien.
1: Ja, heeft Ajax toch zomaar in één keer een Duitse international doelman zeg maar in de gelederen?
0: Dat opvallend, is wel... zeker, ja.
1: Ja, nou goed, in ieder geval mooi duels uit te vechten. Durf jij nog aan een voorspelling te wagen?
0: Ik zou zeggen een 2-1 overwinning voor Nederland.
1: Zit je thuis te kijken of hoe ga
0: ik
1: je
0: zit
1: het
0: wel thuis te kijken, ja. Ja?
1: Met een bakje chips?
0: Ik denk het wel, misschien wel, ja.
1: Ja, oké. Nou, ik ben ook wel benieuwd. Dan, wat hebben we nog meer in de aanbieding? Ja, nou, normaal gesproken, ja, jullie maken altijd heel veel... of tenminste, we zetten altijd de pro-artikelen van onze collega's in het zonnetje. Maar ik dacht, ik kan mezelf ook wel even een keer pluggen.
0: Ja, je hebt groot gelijk.
1: jij hebt het toch net even snel zitten kijken.
0: Ja.
1: En wat vond je ervan?
0: Ik vond het een heel leuk item over de succesvolle jeugdopleiding van AZ. Ze spelen zelf met veel eigen jeugd in het elftal natuurlijk. Dan wil dat natuurlijk niet altijd wat zeggen. Maar het feit dat ze by far hofleverancier zijn van Jong Oranje... dat geeft wel aan dat ze iets goed doen. En ze doen het natuurlijk sowieso goed, want in de Eredivisie zijn ze ook koploper. En het gaat daar gewoon heel erg goed. Die opleiding, ze spelen Youth League, die ervaring nemen ze allemaal mee. Je hebt Jong AZ in de keukenkampioendivisie. Het stroomt allemaal lekker door. Ze hebben nu nog 2 oud-jeugdspelers teruggehaald. En het is een hele goede mix daar.
1: Ja, het is heel veel, er is heel veel gezaaid, maar er moet natuurlijk ook nog geoogst worden. Want zie jij AZ dan met deze manier van bedrijfsvoering ook tot een titel komen? Want Ik probeerde daar een beetje antwoord op te krijgen, maar het blijft er toch een beetje glazen bolwerk. Maar ik ga toch ook

0: jou vragen.
1: Ja, nou, ze zijn heel erg goed gestart. Overigens, de eerste wedstrijd na de Interland break is Feyenoord AZ. Daar gaan we natuurlijk nog even wat meer zien. Maar ze zijn goed gestart. Maar ik denk dat PSV, Feyenoord en Ajax ook gewoon een hele goede selectie hebben. Dus op voorhand zeggen dat ze titelkandidaat zijn. Ik denk dat ze wel even mee gaan doen. Maar die andere drie schat ik ook wel heel hoog in.
2: Ja, morgen op VE Pro 2 interviews met Kees Smit en Ernest Pokoe. Die heb ik allebei gesproken, natuurlijk ook over AZ. En het item staat nu op VE Pro. Kaloem op pad heet het, dus dat is een beetje het idee.
1: Een aanrader.
2: Ja, precies. Nee, dat kan ik toch ook niet zeggen. Nee, het idee dat ik dan gewoon een beetje op pad ga. En overal een soort mini-reportages maak. Nou, die is vandaag op Pro verschenen en komt morgen ook op YouTube. Dus dan kun je dat daar ook zien. Overigens wel leuk, hè, want ik was bij die training geweest van Jong Oranje. En daar hebben ze altijd die interviews daar bij de KNVB, Oud-Londen, Hotel Oud-Londen. Maar je zit daar, die gasten zitten dus, denk je nou, interlandbreek, even wat anders. Maar dan zit je nog steeds met diezelfde naam
1: opgeschreven.
2: Ja, precies.
1: Het is gewoon alleen maar AZ daar. En dat trek je toch naar elkaar toe. Of oud-ploeggenoten, zeg maar. En ergens is het ook wel weer lekker en leuk, denk ik, voor de jongens.
2: Nou, dat zeg jij. Wat het leuke was, ik zei van, trek jullie zeker allemaal naar elkaar toe. We hebben Kees Kwakman en Kees Smit. Die zeiden allebei, nou, ik ben wel even klaar met die gasten. Ik ga juist even vragen hoe het met een ander gaat.
1: Gelukkig zijn er ook nog wel wat andere spelers dan.
2: Ja, precies, inderdaad. Hey, het is aftellen geblazen. We gaan lekker aftellen richting het Nederlands elftal. Ik ga jou vriendelijk bedanken voor jouw tijd en bijdrage. En dan wens ik de mensen heel veel plezier met de wedstrijd. En morgenochtend zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe ZSM. En dan zullen we kort terugblikken op de wedstrijd Nederland-Duitsland. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Volgens staatssecretaris Van Brugge is een algemeen verbod in de openbare ruimte een te zware maatregel en biedt de huidige privacywetgeving al handvatten. Wel mogen organisatoren en locaties zoals scholen, horeca en zwembaden de brillen weren via hun eigen huisregels. Een Europees onderzoek moet later dit jaar uitwijzen welke aanvullende regels er eventueel nog nodig zijn voor die slimme camerabrillen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Volgens de Pakistanse overheid waren die aanvallen gericht op militaire doelen om aanstaande terreuraanslagen in Pakistan te kunnen verijdelen. Onder meer de stad Kandahar werd getroffen, de thuisbasis van de Taliban-leider. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt bij de Verenigde Naties. De militairen werden begin vorig jaar gevangen genomen in het Russische Koersk, waar zo'n 14.000 Noord-Koreanen mee vechten. Een uitlevering aan Noord-Korea werd geschrapt vanwege de zware straffen die hen daar boven het hoofd hangen. Zuid-Korea heeft de 2 mannen inmiddels opgevangen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het overwegend helder en blijft het droog. De zwakke tot matige noordwestenwind neemt in de loop van de avond flink in kracht af. Vannacht blijft het overal helder en droog en wijst het kwik zo'n 5 graden aan in Groningen en nog 10 vlak aan zee. De zwakke wind is aan de kust matig en waait uit zuidelijke richtingen. Morgenochtend schijnt de zon al meteen volop, het blijft de hele dag droog. 'S Middags is het zonnig bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en er waait morgenmiddag een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgenavond is het overal helder. In het weekend verandert er weinig, het is zonnig en droog met 's nachts kans op mist. Daarna wordt het zomers warm met veel zon, maar ook kans op een bui, al dan niet met onweer. Wind staat er bijna niet. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
3: Het station met de meeste en beste hits.
0: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe, met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Een belangrijk adviseur van de opperste leider Khamenei noemt onder meer doelen rond de strategische Amerikaans-Britse basis Diego Garcia op duizenden kilometers van Iran. Het conflict in de Rode Zee en de Persische Golf kan zo nog veel verder escaleren. Hoewel Iran al vaker met escalatie dreigde, is de Indische Oceaan niet eerder expliciet genoemd als doelwit. De VS hebben nog niet op de opmerking gereageerd. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer door politieonderzoek is de rijbaan dicht. Waarschijnlijk tot 2 uur. Vanmiddag moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat geeft ongeveer een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging in de file op de A73 Maasbacht richting Nijmegen. 7 kilometer lang tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: 4045 The Musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
1: Wil je met me trouwen?
0: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
2: Best lastig, hè? Een leuke podcast uitkiezen. Maar kijk jou eens. Gelukt!
3: Daar moet op gekast worden.
2: Kleine overwinningen mag je vieren. Met een kraslot natuurlijk. Krasloten, een spel van Nederlandse Loterij. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
4: De AD Voetbal Podcast.
5: Virgil was boos, op de media vooral. De aanvoerder van Oranje voelde zich niet goed behandeld door de volgers van het Nederlands elftal.
4: Etienne Verhoef.
5: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 24 september met Maarten Wijfels. Straks praten we over de persconferentie. Maar ik wilde eerst even weten, heb je het plekje gevonden? Wie schuiven we een beetje op?
6: Nou, ja, dat is nog werk in uitvoering. Laten we het daarmee ophouden.
5: Sorry. Onze luisteraars, ik krijg allemaal appjes. Heeft Maarten het juiste plekje gevonden? Ik kreeg suggesties van luisteraars in die beeldentuin van de KNVB. Waar Koeman moest staan. Ja, natuurlijk.
6: Wat dan?
5: Ja, Sarina Wiegman staat daar aan de zijkant. Eigenlijk moet Koeman daar een beetje daarvoor aan de zijkant tussen staan natuurlijk. Hè?
6: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Maar zeker vandaag hadden ze wel wat anders aan hun hoofd. Ook met de uitvaart van Martina Koeman. Dus wordt vervolgd.
5: Oké, dus het is nog niet geregeld, begrijp ik hieruit.
6: Nee, het is nog niet geregeld.
5: Maar je weet het, ik ben in deze een soort stalker. Dus ik blijf hier hiervan op terugkomen, ja?
6: Ja.
5: Nou, laten we dan maar eventjes naar de persconferentie gaan.
6: Zij met een vrolijk gezicht, ja.
5: Ja, ik zie jou als uw zagrijnigheid tegenover me zitten.
6: Ja, nee, maar luister. Ik vraag me wel oprecht af, voor wij dit opnemen. Wat willen de mensen? Want er staat morgen het eerste interland van een nieuwe periode op programma. En eigenlijk moet het toch daarover gaan. Dat er toch weer, er moet een tinteling in de lucht hangen. We gaan opnieuw beginnen. We gaan een start maken onder een nieuwe bondscoach. Die belooft van, joh, je gaat een energiek Nederlands elftal zien.
5: Ja.
6: Ik weet het niet. Of er moeten mensen zijn die nu luisteren en zeggen, nee hoor, we willen nog een keer dat hele gezeur en vertel het maar allemaal. Ja, ik weet het niet.
5: Nou, ik wil het allebei. Want ik wil eigenlijk wel weten waarom de aanvoerder van Oranje, toch ook geen denderend WK heeft gespeeld. Dat zei hij volgens mij zelf ook nog. Het was geen denderend WK überhaupt. Wij zijn erbij geweest. Hebben we ook vaak gehoord.
6: Maar dan wil je zeggen waarom dit. Maar weet je, moet ik nu, dan moet ik oppassen, want ja, dan raak je natuurlijk toch ook weer aan de journalistiek. Laat ik er dit van zeggen. Ik denk, want dan kijk ik alleen naar mijn eigen stukken, dat er best nog inhoudelijke kritiek mogelijk is op spelers, op trainers, op prestaties van sporters. Ik heb een paar keer geschreven dat het Nederlands elftal deze week nog kampioen is in het tempo uit de wedstrijd halen, zowel bij de tegenstanders als bij zichzelf. Niemand valt daarover. Maar het wordt een probleem als je grotesk gaat overdrijven. En als je zegt dat Virgil van Dijk het Nederlands voetbal kapot maakt. Ja, dan gaat het dus mis. En dan gaat zo'n speler en een trainer en misschien een heel elftal denken, ja, maar dit is geen kritiek meer. Dit is gewoon
5: op de man.
6: Stelselmatig op de man voor het effectbejag. Ja, en dan snap ik dat je daar eens wat van wil zeggen. Alleen, iets wat je aandacht geeft gaat alleen maar groeien. En dat is het probleem hier natuurlijk bij. En goed, we hebben op de site ook, Stuart heeft er ook een stuk over gemaakt. Dus ik voel me wel vrij om er iets van te zeggen, omdat we er ook journalistiek wat aan gedaan hebben.
5: Ja.
6: En dat is het probleem. En ja, het maakt mij wel uit. Ik zou zeggen, het maakt niet uit. Maar het maakt wel uit, want op deze manier is er zometeen geen relatie meer mogelijk tussen sporters en pers. En ja, daar moet ook de journalistiek maar eens over nadenken. Maar ja, goed. Dat is wel wat er een beetje aan de hand is.
5: Ja, maar laten we teruggaan naar, stel nou dat het een jaar of 10, 15 geleden was gebeurd zoiets. Hè, en dat er grote woorden door jou worden geschreven in het AD. Weet je, grote, dat is ook onbekend natuurlijk, met die enorme dikke koppen. Maar stel dat jij dus nu een speler de maat neemt en het voelt als persoonlijk. Je kan twee kanten opgaan, denk ik dan nu, hè, ook als aanvoerder van Oranje. Ik ga nu in een persconferentie frontaal de discussie hierover aan. Want dan wordt het alleen maar groter en meer naar de buitenwereld toe. Of ik loop naar de desbetreffende journalist toe en ik zeg... laat wij eens even een kop koffie drinken. Ik wil het liever niet, maar hier ben ik niet oké mee. Dan, dat kan ook, hè? Dit is dat ook kan. Een beetje de balans weer zoeken tussen... aan de ene kant, iedereen zit al achter tafels en op een afstand. Weet je? Dus dat je elkaar ook af en toe kan opzoeken om elkaars begrip te...
6: Ja, dat kan, maar dan moet je wel het idee hebben... dat de andere partij daar ook ontvankelijk voor is. En dat is niet meer zo in dit medialandschap.
5: Okay.
6: Ja, ja. Dat is niet meer zo, want reuring zelfs. Dus die spagaat zitten we momenteel wel in met z'n allen.
5: Maar denk je, ben je bang dat Xavi nooit meer speler neerzet... dat alles anders gaat worden nu, persconferentie?
6: Nou, dat weet ik niet. Maar deze man komt hier binnen en kijkt hier natuurlijk ook met stijgende verbazing naar. Dus we zullen zien waar het allemaal...
5: Je hebt ook gezien bij Barcelona. Die zei Es la bomba de manipulación. Die hebben we toch ook nog meegemaakt in Spanje. Die zijn, is dat ook al gewend, dit soort dingen in Spanje?
6: Ja, nou ja, is het ook wel gewend. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant... ik weet het niet, hij is hier namelijk met een heel ander project bezig... dan nog terugkijken naar het WK. Dus. Maar goed, laten we zien hoe dat nu verder gaat.
5: Laten we dan praten over... want je bent de week in het spoor geweest van Xavi. Hoe is de week geweest? Wat heb je was je opgevallen tot nu toe deze dagen?
6: Ja, ik zou willen zeggen heel veel, maar zoveel heb ik niet gezien. Dus ik moet me beperken tot wat er zichtbaar is en wat je zo her en der eens opvangt. Het begon ermee dat ik heb Xavi even aangesproken op het feit dat hij met Copa Mundial schoenen het veld betreedt elke dag. En ik zei, a true lover of the game.
5: Ja.
6: En toen wees ik naar zijn schoenen en zei hij, always, they are the best. Copa Mundial, they are the best, always. Dus dat vind ik dan een leuk, toch even persoonlijk contactmomentje met zo'n man. Die dat veld dan oploopt en gelijk bij zijn eerste training, 5:19 op maandagmiddag, kwam die aanlopen. Hij stapt dat veld op, hij pakt een bal en hij gaat gelijk even een beetje hoog houden, even dat balletje strelen. Ja, daar hou ik dan van. En dat zijn kleine geluksmomentjes in zo'n week, dat je ook gewoon kunt genieten van... ja, van toch een hele grote speler die nu trainer wordt... en zijn idee op het Nederlands elftal wil overbrengen... en die dan aan zijn werk begint. Dan viel me ook op de warming-up. Sinds jaar en dag was hij in handen van René Wormhout...
5: Ja.
6: Die daar allerlei verschillende vormen verzon... om die spelers toch ook een beetje... dat ze niet elke dag eentonig hetzelfde deden. Ja, nu heb je de assistenten van Xavi die dan ook... Gelijk de bal erbij. René deed dan ook nog wel vormen waar de bal dan even niet bij was.
5: Ja.
6: Zij pakken meteen de bal wel en gaan dan meteen rondo spelen. En meteen met pasen erbij en tempo. Dus dat is gewoon grappig om te zien dan hoe zij dat aanpakken, de nieuwe Spaanse stafleden. In de communicatie van Xavi zelf, dat hij het had over het woord effort viel...
5: Ja.
6: Daar hebben we het over gehad, hè?
5: Ja,
6: en dat hij dat toch, wat ik er dan van terughoor, op de trainingen ook echt wel eist. Je gaat morgen, of vanavond dan in de wedstrijd tegen Duitsland, echt wel zien dat er dat Nederlands elftal wel in beweging zal zijn. Want daar hadden we het over, hè? Het Nederlands elftal is toch een beetje letterlijk in walking football ontaard. Dat zal er morgen niet bij zijn. Dat is echt... nog eens beloofd vandaag. Dus ja, daar ben je wel benieuwd naar.
5: Je bent ook een beetje benieuwd. Als hij dat Nederlands elftal neer gaat zetten... en hij wil af van het walking voetbal... hoe hij dan dat elftal gaat inrichten. Want dus dat hij gaat spelen met Van Dijk, dat staat er wel vast. Want hij heeft ook gezegd, ik ga door tot het EK. Dus dan als je aanvoerder zet je niet bij de eerste wedstrijd op de bank natuurlijk. Dus dat is duidelijk.
6: Ja.
5: Maar het zal veel afhangen hoe dat middenveld wordt ingericht. Hoe hij dat doet centraal achterin. Want we hebben ook jongens bij Spurs die niet in de beste vorm verkeren momenteel natuurlijk.
6: Nee. Maar dat is ook een verandering. Hij gaat pas 1,5 uur voor de wedstrijd zijn opstelling bekendmaken aan de spelers. Dus dat betekent dat, en dat begreep ik ook in de trainingsvormen... hij traint wel in de speelwijze.
5: Ja.
6: Maar hij laat niet zien aan de spelers welke 11 starten. Dus hij roleert daar heel erg in. En op de wedstrijddag, pas 1,5 uur van tevoren, horen zij ook de opstelling. En hij heeft toch het idee, dan blijven ze allemaal ook op de wedstrijddag er nog bij... Ja, dat is een benadering waar trainers voor kiezen.
5: Ken je veel trainers die dit doen op deze manier?
6: Nou ja, dat gebeurt wel. Ik kan nu niet zeggen, zes doen er dit en zeven doen er dat. Maar het is wel gedaan. Kijk, ik hoorde wel eens, Jordi Cruijff had bijvoorbeeld, die trainde samen met Peter Bos in Maccabi Tel Aviv toen. Dat was een Jordi Cruijff technisch directeur. En Bos die was gewend om vrij vroeg in de week al zijn opstelling bekend te maken. En toen zei Jordi Cruijff, Peter, dat moet je in de Israëlische cultuur niet doen. Want als je dat doet, nou, dan zijn diegenen die weten dat ze niet spelen, nou, die zijn twee, drie dagen heb je niks meer aan. Dus toen heeft Bos dat ook naar het einde van de week, dus dicht op de wedstrijd geschoven. En ja, dat is ook een beetje met cultuur te maken. En in Nederland, Louis van Gaal was ook altijd heel uitgesproken. Die zei bij wijze van spreken bij binnenkomst in Hotel Ter Duin, Huis Ter Duin, zei hij al, jij speelt en jij speelt niet. De spelers legden ook wel eens uit dat het aan de kamers te zien was. Hè?
5: Oh echt?
6: Tim Krul vertelde wel eens dat als je basisspeler was, kreeg je een grotere kamer in de vleugel van het hotel dan wanneer je niet speelde.
5: Ik dacht eigenlijk dan in kamer 101 zou zitten of 102, 103, 104, 105. Nee,
6: dat blijkbaar van de, was afhankelijk van de grootte van de kamer of je speelde of niet. Maar goed, maar Van Gaal deed dat ook altijd al heel vroeg. Want dan kon hij gericht die hele week trainen met die spelers die dan zouden gaan starten. Ja, Xavi doet dat andersom. En dus, naar eer en geweten, ik kan de opstelling nu niet zeggen, maar de spelers ook nog niet. Dus, nee. Maar goed, je kunt wel een paar dingen beredeneren. Of dat je zegt, ja, dat zou toch wel interessant zijn als hij dat zou proberen. Ja, Joey Veerman, het lijkt mij dat hij een basisplaats krijgt, omdat je hem op het middenveld wil zien. En ja, Xavi was dan maandag toch heel lovend
5: over gehad. Ja, precies, ja.
6: Ja, dus het lijkt mij dat je hem toch wil zien. En dan lijkt me de zespositie, daar gaat hij zelf ook vanuit, Veerman, zei hij toen we hem spraken. Dat je hem daar in die rol wil zien. En ik kan me voorstellen dat je linksbuiten lijkt mij ook wel dat Gakpo speelt. Nou, ook interessant. De combinatie wie met Gakpo linksback. Ik denk dat dat niet meer vanzelfsprekend Mickey van der Ven is. Maar of dat dan Jorrel Hato wordt. Of eventueel Jurrien Timber aan de linkerkant. Zou ook nog kunnen. Nathan Ake is derde aanvoerder geworden. Of tenminste, zit weer in het aanvoerdersclubje, zei Xavi. Dus misschien dat hij voor hem ook toch weer een prominentere rol in het Nederlands elftal ziet. Omdat hij elke wedstrijd speelt bij Fenerbahçe. Ja, dat. En ook, wie worden de twee tienen? Dat is ook een...
5: Daar gaat hij met spelers, twee tienen spelen.
6: Ja, dat is wel de bedoeling. Dus een aantal spelers komt daarvoor in aanmerking. En wat doet hij met Van Bommel en Zegiel, de twee debutanten? Geef je die meteen een wedstrijd tegen Duitsland? Of doen ze dat niet? En misschien op de tribune zelfs, kan ook. Is er nog wat anders te bedenken? Allemaal van dat soort vragen. Dat gaan we allemaal wel een eerste antwoord op krijgen. Brobbie lijkt de enige spits. Of kiest Xavi toch ook voor een speelwijze met een valse spits?
5: Guus Til dan?
6: Lijkt me. Nou ja, Guus Til was in eerste instantie niet geselecteerd. Dus lijkt me dan niet. Maar speelt wel bij PSV in die rol. Misschien een deeltje van de wedstrijd? Je weet het niet.
5: Nee. Hey, maar wat proef je nu rondom die sfeer van Oranje? Want we hadden het net over een nieuwe start, weet je wel, frisse start. Merk je dat ook bij de spelers als je die langs de lijn nog even spreekt, dat je merkt, hey,
6: nou ja,
5: dat...
6: Ja, wat je merkt is dat iedereen wel bereid is om Xavi te volgen in wat hij wil doen. Hij heeft een aantal inhoudelijke sessies gehad, waarin hij dan echt zijn speelwijze heel duidelijk kan uitleggen. Vervolgens wordt het ook getraind op het veld. Ze hebben dinsdag twee keer getraind. Waarbij het niet altijd heel intensief moet zijn. Maar je kunt soms ook door de speelwijze heen wandelen, om het zo te noemen. Dat je het gewoon wat in een wat lager tempo, gewoon even de automatisme op het veld oefent. En daar hebben ze ook een speciaal lijnenspel voor gemaakt. Hè. Zoals Pep Guardiola. Ik zat nog een verhaal van mezelf terug te lezen van 11 jaar geleden. Waarin ik...
5: Lees je altijd jouw verhalen terug? Zo, wijfels schrijft.
6: Maar goed. Dit is niet om interessant te doen. Maar omdat het lijnenspel van Pep Guardiola, dat is natuurlijk nu ook het lijnenspel van Xavi. De leerling van Guardiola. En dat geldt natuurlijk nog steeds. Dat je Je zult zien in de wedstrijd bijvoorbeeld vanavond dat hij wil niet dat twee spelers in dezelfde zeg maar de horizontale of sorry de verticale baan staan. Dat het moet niet zo zijn dat de rechtsback en de rechtsbuiten zeg maar hoe zeg je dat zodanig in dezelfde baan staan dat ze op één lijn staan. Nee, dat moet de een moet iets naar binnen, de ander iets naar buiten en zo kun je dat hele elftal kun je als een soort schaakspel kun je neerzetten. Pionnetje A staat dan zo en dan staat pionnetje B staat dat dan schuin voor of schuin erachter. En dat je eigenlijk overal op het veld driehoeken krijgt. Ja, het is een beetje natuurlijk de theorie van het voetbal van à la Cruijff.
5: Ja.
6: Maar dat ga je in de wedstrijd ga je daar ook de eerste contouren van zien. En ik heb het ook het is een soort schilderij van Mondriaan. Wat het Nederlands elftal het trainingsveld in Zeist. Met hoeken en vlakken. In 2015 schreef ik de essentie van het lijnenspel. Ja, tegenstanders ontregelen. Dus dat is de bedoeling. Alleen bij Duitsland zit Pepijn Leinders.
5: Ja, die kan het ook.
6: Seizoen
5: ja.
6: Bij Guardiola heeft meegelopen.
5: Ja.
6: Dus die weet dat hele lijnenspel ook uit zijn hoofd. Dus dat is natuurlijk wel interessant. Dat hij denk ik wel weet waar Xavi mee gaat komen. Dus hoe gaat Duitsland daar dan weer op reageren? Ja. Kijk, en daar zouden we het eigenlijk over moeten gaan. En niet over dat gezeik eromheen allemaal.
5: Ja, maar denk je nou dat Xavi daar met jou over gaat praten? Want dat hoor ik hem ook steeds zeggen. You will see, you will see.
6: Nee, dat is de andere kant. Ik vrees een beetje dat we dat stadium onderhand voorbij zijn. Omdat de relatie onderhand zo verzuurd is dat al niet meer mogelijk is. Ja.
5: Ja, maar het zou toch mooi zijn als het gewoon weer gaat over voetbal. En dat ze ook de tijd nemen om daar een paar vragen meer over te beantwoorden. En dat je daar gesprek over kan hebben, toch? Ik bedoel, het lijkt me niet zo heel gek. Ja.
6: Nee, ja. Dat ben ik toch de eerste die dat zal toejuichen. Ja.
5: Denk jij dan, zou Xavi nu een Napoleon zijn langs de lijn? Als bondscoach of een Braveheart?
6: Xavi is absoluut een Napoleon. In de zin van hoe hij over het spel denkt. Dat is dus Guardiola. Guardiola is ook een Napoleon. Alleen, die heeft wel Braveheart trekjes natuurlijk. Ja. Dat hij af en toe dat hele emotionele... Ja, die Spaanse emotie, die furie, die zit er ook wel bij. Dus het zijn... Xavi is een Napoleon, maar wel met Braveheart trekjes, denk ik, langs de lijn.
5: Ik denk dat hij gewoon heel stil blijft staan als een soort Napoleon.
6: Het zou wel mooi zijn.
5: Ik denk dat hij gewoon zo blijft staan, zo armen over elkaar... en dan zo met af en toe zo'n handje zo bij de kin, zo even...
6: Denk je?
5: Bij Michel bij Ajax is hij niet.
6: Dat denk ik ook niet, maar ja, je moet dat even... Nee, dat denk ik ook niet, hoor. Ik denk dat hij wel redelijk stoïcijns zal zijn, maar er zit ook wel... er zit ook wel furie bij.
5: Maar kijk, je gaat natuurlijk zien als Duitsland scoort... Klopp staat daar wel als een soort van moderne Duitse Braveheart, hè?
6: Zeker. Die lacht zijn tanden dan bloot. Ik zag trouwens vandaag een schitterend filmpje van de eerste wedstrijd van Jurgen Klopp als trainer van Mainz.
5: Oh, echt?
6: Ja, want ze praten over hoe dat toen ging. En hij nam het over. En je zag er een hele lange slungel. Zag hij in een trainingspak. Hij was eigenlijk nog speler. Maar zei, joh, doe jij dat even? Neem jij dat even 2-3 wedstrijdjes over? Stonden onderaan. Hij komt zo aan. Ja, ook nog met een heel andere bril. Helemaal niet dat volle witte gebit wat hij nu heeft. Een beetje een lange slungel. En ja, niemand zag daar een trainer in. Ja, ze wonnen de eerste wedstrijd 1-0. En dat filmpje ging dus, ja, oké, 1-0 gewonnen, leuk, maar we zoeken een andere trainer. Tweede wedstrijd, gewonnen. Ja, leuk, maar we zoeken een andere trainer. Derde wedstrijd, gewonnen. Ja, oké, gaat goed, maar we zoeken nog steeds een andere trainer. Vierde wedstrijd, weer gewonnen. Ja, jeetje, misschien moeten we toch eens even kijken. En ja, en zo is hij trainer geworden. En dat is... Dat heeft, zoals het filmpje, de stem in het filmpje zei... dat heeft niet alleen de geschiedenis van Mainz veranderd... maar de hele voetbalgeschiedenis.
5: Ja, dat klopt. Ja.
6: En dat zijn natuurlijk toch nog wel steeds mooie dingen. Hè? Dat je soms iemand die dat misschien helemaal niet verwacht... een geboren trainer blijkt te zijn. Ja.
5: Ja. Ja, en misschien is Xavi ook wel de gedroomde bondscoach voor dit Nederlands elftal... om het voetbal erin te brengen en de ploeg verder te helpen natuurlijk.
6: Kijk, het kan, alleen... Dat was de inhoudelijke vraag die ik heb gesteld in de persconferentie. Feit blijft, het land is nu in een soort polonaise. Van ja, we gaan weer aanvallen en we gaan 4-3-3 en dominant. En het was een schande dat we met 5 gespeeld hebben, 5 achterin. Maar wat is de realiteit? Dat alle bondscoaches in de laatste jaren. Of het nou Van Gaal was, of het nou Koeman was, of het nou Frank de Boer in 2020. Ik heb het nog teruggezocht. Was uiteindelijk vroeg of laat zijn ze allemaal weer teruggegaan naar 5 verdedigers. Omdat het Nederlands elftal zodanig kwetsbaar was dat iedereen er makkelijk doorheen speelde. En als een tegenstander voor een brede front met 5 man aanvalt, dan is Oranje er nog geen één keer in geslaagd om dat goed met 4 man te verdedigen. En ja, dat is gewoon een inhoudelijk dilemma wat er ligt. En als je het dan hebt over, ze kunnen het best tegen kritiek. Er is niemand in de staf die dat een gekke constatering vindt als je dat oppert. Want het is zo. Ja. Alleen ja, het zou interessant zijn als Xavi de eerste is die dat een beetje structureel kan doorbreken. Maar goed, je bent afhankelijk van je spelers en daar ben ik ook heel benieuwd naar.
5: Ja, ik ben nou dus ook bij. Kijk, het is natuurlijk een bondscoach. Een land is anders coach dan een club, hè. Maar als je het even bijvoorbeeld trekt op de situatie van FC Utrecht. Daar kan je twee kanten mee op. De een zegt, ja, die Correa, hij is gek dat hij dat voetbal wil implementeren. Wat hij wil, heeft de spelers helemaal niet voor. Ga nou maar net als vroeger Van Hanegem en Jansen terug naar de basis. Achterin dichtzetten, deze bij Feyenoord in de tijd. Elke trainer begint daarmee. Zet de boel dicht achterin. En ga dan bouwen aan punten en vertrouwen. En pas daarna kan je gaan werken aan je speelstijl. Je hebt gezien dat het niet werkt. Je hebt ook de school Bos, Schreuder. Die zeggen, nee, dit is mijn speelstijl. We blijven gewoon, we gaan aanvallen. We gaan voor dit spel. En we gaan een paar keer nat en we gaan op ons bek, maar het komt wel goed. Maar dat lijkt me als clubtrainer makkelijker te zeggen dan als bondscoach op de een of andere manier.
6: Ja, ik denk dat dat zo is. Ja, het is ook weer tweeledig. Kijk, Xavi heeft zijn manier en je kan zeggen, als bondscoach kun jij de spelers bij die manier zoeken. Omdat je niet gebonden ja. bent aan 20 contractspelers. Ik zeg maar wat, bij een club. Dus ik denk dat je dat ook echt gaat zien. Hij gaat mensen kansen geven. En gaat er vrij streng in selecteren. Joh, jij brengt wat in ons voetbal moet. Prima. Jij brengt het nog niet. Jij brengt het helemaal niet. Nou, dan weg, een ander. Ik denk dat hij daar vrij rigoureus in gaat zijn. Dat is wel zijn voordeel, dat hij vrij is om te kiezen. Hij is niet gebonden aan een vaste groep. Dat is bij een club natuurlijk wel. Alleen daar heb je het grote voordeel dat je elke dag kan trainen. En als je dan FC Utrecht ziet, we hebben het er al het hele seizoen over. Ik denk dat hier gewoon simpelweg voetballers tekort komen. Dus voetballers gewoon echt in de zin van voetballers. Jongens die comfortabel zijn aan de bal. Ja. Hoe je dan ook speelt, dat blijft gewoon een probleem.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Ik wil nog even één uitstapje maken voordat we naar het einde van deze podcast gaan. Dat heeft te maken met de collega's van Tubantia. Die hebben een live podcast opgenomen, De Ballen Verstand, in de kantine. Superleuk om naar te luisteren trouwens. Luister hem even terug via Spotify, Apple Podcast, Leon ten Voorde, Varda Wagenaar. Mm-hmm. Die hebben samen gezeten met Erik ten Hag en met de directeur van Twente.
6: Ik zag daar net een fragmentje van. En jij wil toe naar de belofte teams in de KKD.
5: Erik ten Hag.
6: Alsjeblieft, wil je dat doen?
5: Want nou, zeker.
6: Ik heb ten Hag een berichtje gestuurd. 100% eens. Het is echt een schande dat in Nederland het belang van noem ze maar op, de eerste divisieclubs, dat in de belangenpyramide van ons voetbal, dat prioriteit heeft boven wat ten Hag aansnijdt. Dat wij hebben. Nou ja, ik heb het al vaker betoogd. Het moet mogelijk zijn voor onze topclubs om hun reservespelers in die KKD ook te laten spelen. Want wat willen we nou? We willen aan de ene kant dat onze clubs in Europa presteren en dat ze dus ook een zodanige selectie hebben dat ze die dubbele programma's succesvol kunnen uitvoeren. Maar dan moet je wel zorgen dat ook Kostic door PSV gekocht, dat die jongen een beetje ritme kan opdoen.
5: En niet alleen anders, tegen Jong Ajax en tegen Jong Utrecht en Jong AZ.
6: Precies, want anders heeft dat geen zin voor PSV om dat soort jongens te halen. En ja, als je daar geen belangenpyramide in opstelt, ja, dan heb je dus als voetbal echt een groot probleem. En En Ten Hag, ja, ook dat Jong Feyenoord in die piramide moet. Ja, dat is toch eigenlijk ook wel logisch. Dat moet je toch gewoon nu regelen.
5: Dat is wel
6: in
5: aardig,
6: belang
5: want
6: van ons voetbal.
5: Hij deed de constatering. Bijna alle spelers bij het huidige Oranje hebben 50 tot 60 KKD-wedstrijden gespeeld.
6: Maar zo is het. Ja,
5: dat is wel
6: zo is het. En ik snap het natuurlijk wel dat dat weer op weerstand stuit. Van ja, maar en dan tref je een jong team op maandag en vrijdag en dat het allemaal verschillend is. Maar er is ook. Ik wil er vanaf zijn of het vorig jaar of twee jaar geleden was. Is er een onderzoek verschenen dat het uiteindelijk op de ranglijst over een heel seizoen of seizoenen, dat het helemaal bijna niks uitmaakt.
5: Nee, maar inderdaad, hij noemde ook Feyenoord. En toen zei hij ook, ze hebben ooit het besluit genomen om niet deel te nemen aan de KKD. Martin van Geel heeft het ooit uitgelegd. We hadden 1 miljoen, daarmee hadden we de KKD in kunnen stappen of een nieuwe speler kunnen halen voor toen Giovanni van Bronckhorst als trainer. En toen zei Martin van Geel, ik vroeg aan van Bronckhorst of deel je? Die zei, doe maar een speler. Ja, 15 jaar later is die 1 miljoen natuurlijk een hele dure miljoen als je geen spelers kan ontwikkelen en daarmee kan doorverkopen, ook op een andere manier. Een strategische blunder. Maar hij zegt ook, ze willen al 15 jaar terug, maar het lukt ze maar niet. Dat heeft natuurlijk ook weer een beetje te maken met die voetbalpiramide ook. Hè? En dat het een lastige weg is, dat ze helemaal van onderaf naar boven moeten klimmen. Maar zou het makkelijker gemaakt moeten worden dat die jonge ploegen toch in die KKD allemaal kunnen toetreden of zo? Zijn er één keer, of wat moet je dan doen?
6: Ik weet niet of ze allemaal moeten, dat hoeft niet. Maar wel dat je met die regels, ja, dat je die toch verruimt. Ja, wat ik net zeg. Als je wilt dat die selecties competitief zijn, ook in Europa, ja, dan zul je ze moeten helpen, de topclubs. En goed, het is voor mij is het zo simpel als wat. Omdat er eenmaal een belangenpiramide is. En ja, daar zul je mee moeten dealen. Ja.
5: Ja, dat is waar. Ik had gisteren met Johan trouwens een uitgebreide discussie in de podcast over het hooggeven been. We hadden over de arbitrage, de kritiek die de arbitrage krijgt. En we haalden nog even het fragment terug natuurlijk met Excelsior. Met Yegoyan en Baas. Maar dan kwamen we ook terug op Veerman. En Max Meerdijk en dat soort zaken. Het heeft veel reacties opgeleverd. De een na de ander reageerde op deze podcast. En op de discussie. De een was het eens met mij. De ander was het eens met Johan. Het mag, zeg maar. Johan doet dit wel vanuit voetbal optiek en niet als Ajax-supporter. Veel mensen betuigen nu dat hij voor Ajax zou zijn en daarom vond dat die trap van Baas geen strafschop was, maar eerste bal. Maar volgens mij is dat ook een beetje de hele discussie natuurlijk met die bal en hoe die bal gaat. Er waren ook nog luisteraars die zeiden, zouden we misschien er ook over na kunnen denken om een regel in te voeren over de hoogte. Dus je hebt bij hockey volgens mij een bepaalde hoogte een bal mag komen of zo, dat je maximaal als je been boven, weet ik veel. Nee, ik vind het niet. Ik zie ook moeilijk kijken.
6: Nou, nee, maar kijk, als je volgens mij iedereen die zelf voetbalt, gevoetbald heeft, er komen toch vaak situaties voor dat je inderdaad probeert om een bal die in de lucht is, om die nog met je voet te spelen. Hoe vaak zou daar nou echt opzet bij gemoeid zijn? Van nou, nu zal ik jou eens even keihard met mijn voet raken, hoog in de lucht. Veruit de meeste duels gaan toch echt vanuit de ijver om te proberen de bal te pakken.
5: Als je niet bij Getafe speelt, dan is het gewoon waarschijnlijk ijver om de bal te pakken.
6: Ja, en daarom, ja, als je het mij persoonlijk vraagt, dan zou ik met rode kaarten zeer terughoudend zijn voor.
5: Het ging niet zo over rode kaarten, maar de vraag is: is het een overtreding of niet? Ja, precies.
6: Ja, nee, maar goed, maar dat hangt er toch een beetje mee samen.
5: Ja.
6: Daar zou ik echt heel terughoudend mee zijn, omdat. Omdat we net zeggen. Dat het, en hoogte bepalen, ja, dat is natuurlijk moeilijk te doen. Want
5: Yegoyan is niet zo groot natuurlijk. Dat is ook een punt natuurlijk. Zeg je boven de schouder, boven de heup. Ja.
6: Dat heb je natuurlijk ook al mee te maken. Dus dat is moeilijk. Maar de rode kaart van Veerman bijvoorbeeld tegen hem, hoe heet hij, tegen Max Meerdink. We kunnen daar toch met z'n allen wel over eens zijn dat totaal geen opzet in het spel is. En dan kun je zeggen, ja, hij raakt flink geblesseerd. Maar je kunt natuurlijk ook discussiëren, een hoofd naar beneden, hoeveel centimeter is dan, mag dat dan? Dat zit er toch ook bij. Dus,
5: nou, zo zie je, we komen er niet uit in deze. Dus nee, dat is eigenlijk de conclusie van deze.
6: Maar juist omdat je er niet uitkomt, moet je er ook terughoudend mee zijn. Want als je,
5: of je zegt, wat luisteraars ook zeiden na afloop van die discussie, het is heel simpel, raak jij het hoofd van iemand, is het gewoon overtreding. En is het in de 16 is het gewoon een strafschop en daarbuiten is het gewoon een vrije trap. Dan hoef je niet gelijk een rode kaart te geven, maar het is wel een overtreding, zeg maar.
6: Ja, maar raak je in het hoofd, dat ligt er toch ook maar weer aan hoe laag het hoofd is? Ja, Ja, als iemand nu, als ja. iemand nu ook overijverig probeert om lage
8: we gaan hier gewoon nooit uitkomen uit deze discussie. Dat is een mooie. Ja,
6: maar daarom is het toch volgens mij niet zo moeilijk. Omdat je er niet uitkomt, is er een grijs gebied. En dus moet je terughoudend straffen. Want als je een grijs gebied al heel erg streng gaat bestraffen... ja. Weet je, dat maakt het alleen maar moeilijker.
5: Hebben wij nog één dingetje op te lossen, Maarten Wijfels?
6: Ja.
9: De vraag van vandaag.
5: De vraag van vandaag. En de vraag van Johan was een spelerspaspoortje. Zit je goed of niet? Zit je comfortabel?
6: Ja, hè?
5: Ja, oké. Okay. Nee, dan, want dat heb je nodig, hoor. Want het is een indrukwekkend spelerspaspoortje.
10: Die begint bij Brazilië, bij SC Internacional. Deze speler is vervolgens verhuurd in Brazilië aan Mogi Mirim. En dan brengen we er iets meer vaart in. Santa Cruz, Brazilië. Guarani, Brazilië. Tigres in Mexico. Vervolgens, dan komt hij, Werder Bremen. Schalke. Besiktas. HSV. Vervolgens naar Rode Ster, Belgrado. Terug naar Zwitserland, Grasshoppers. Terug naar Duitsland, Duisburg. Naar Oekraïne, Metalurg Donetsk. Oostenrijk, Altag. Weer naar Brazilië, Campinense Club. Even een jaartje China, Chongqing, Lifan. Terug naar Duitsland, Werdingen, Oberneuland. En tot slot Rio Branco in Brazilië en Hacia Bingen. Naar welke spelersnomaden zijn we op zoek?
6: Ja, wil je nou dat ik antwoord?
5: Nou, het goede antwoord. Want Johan zegt, bij het horen van die Duitse clubs weet hij voldoende.
6: Nou.
5: Ik denk dat ik zelden een vraag heb gehad in de vraag van vandaag... waar zoveel goede antwoorden op zijn binnengekomen.
6: Dat meen je niet.
5: Ja, ja. Maar van alle kanten, met alle jeugdherinneringen erbij. Het gedetailleerde shirt van Werder Bremen staat me nog helder op het netvlies. Schrijft Huub Willems onder andere. Echt, er zijn zoveel...
6: Ja, dat is die Diego.
5: Of niet? Nee, je moet verder terugdenken.
6: Verder terug?
5: Ja, luister naar het rijtje clubs wat die... Moet ik hem nog een keer afspelen voor je?
6: Ja, HSV... Schalke, zei je Schalke? Nee. Ja. Schalke, HSV.
5: Werder Bremen.
6: Werder Bremen. Ailton.
5: Ja! Nee. Wel. Ja.
6: Ja, precies. Ja, natuurlijk. Oh, ja. Nou ja, oké. Okay. Maar ja. Nou, ik vind het geen van voor de hand liggende naam, eerlijk gezegd, hoor. Maar oké. Okay. Ja.
5: Zoals Huub schreef, hebben hem gevonden. Ja. Ik reageer nooit, want ik weet nooit de antwoorden op de vraag van vandaag. Maar dit moet wel Ailton zijn. Dus, nou ja, dat is inderdaad het goede antwoord. Bij heel veel mensen wisten het, Huub, bij deze... Je hebt de eervolle vermelding te pakken. Daar kan je mee thuiskomen op deze dag natuurlijk. Maar dan, Maarten, moeten we nog een mooie vraag voor morgen hebben.
6: Ja, laten we het niet te moeilijk maken. Laten we een keer een makkelijke, dat mag wel. Een makkelijke bij zijn.
5: Mm-hmm.
6: De meest recente Nederland-Duitsland in Amsterdam gespeeld... was best een spectaculaire wedstrijd. Brian Brobbey blonk daarin uit. Welke Duitse draaide die toch wel dol die avond, wil ik weten.
5: Mooi, als je weet wie Maarten zoekt in deze... laat maar weten via X of Blue Sky met de hashtag ADVoetbalPodcast. Reageer ik dan ook via Instagram, @ADVoetbalPodcast. Of reageer via Spotify, ook daar kan je reageren. Ik kan ook je vragen en je opmerkingen allemaal achterlaten voor de watchers. Morgen vanuit het stadion met Sjoerd en podcast. Als Nederland en Duitsland tegen elkaar gespeeld hebben... gaan we eens even kijken hoe de eerste interland onder Xavi is bevallen. Niet te kritisch morgen zijn, hè Maarten? Gewoon een beetje lief zijn ook, hè? Het is de eerste interland pas.
6: Ja, nou, volgens mij...
5: rechtvaardig. Ja, ik weet het.
6: Ja. Nou ja, ja dat.
5: Ja.
6: Nee, maar goed, niet overschreeuwen. Gewoon normaal doen.
5: Wil je als je het stadion binnenloopt... even met Sjoerd samen opletten... of de Tieteman wel weer de Tieteman is... in het stadion morgen? Want op het WK was de Tieteman niet meer. Hij stond zonder Tieten. Okay.
6: Ja, ja.
5: Dat kan natuurlijk zijn, omdat hij in het kader van genderproblemen in Amerika... dat dacht ik, doe het niet, ik doe geen gekke dingen. Zo meteen kom ik het land niet in.
6: Ik denk het.
5: Maar misschien is hij nu weer voor de eerste interland tegen Duitsland... wel weer de Tieteman. Dus ogen open houden morgen.
6: Ja. Ja, dus voordat we gaan kijken naar de, de kantelende backs en zo, moeten we dit ook even meenemen.
5: Ja, ik weet, daar Sjoerd kijkt hier sowieso naar. Ik weet zeker.
6: Dat denk ik ook. Ja, zeker, want dat is zijn vriend, hè?
5: Ja,
6: eerst ik weet, dat heb wel eens verteld, hè? Die aanvaring op het vliegveld.
5: Ja, precies.
6: Dat de Tieteman dus toch even kwam melden bij meneertje Mossou.
5: Ja, nee, dat
6: hij wel maar niet mee eens was. Ja.
5: Nee. Nee, precies. Ja. Dus
6: waar zat ik daartussen?
5: Nou. Waar zit jij tussen? Tussen Sjoerd en nee. Tieteman? Ja. Zat jij?
6: Ja, precies. Ik zat daar toch tussen. Ja, nou, hey.
5: Nou, ik wens je mooi Nederland-Duitsland. Ja. En morgen zijn we er weer met een gloednieuwe AD Voetbalpodcast. Tot morgen.
6: Oké.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op Transavia.

0: Het is tijd voor de tweede vrije training hier in Baku. Tweede vrije training in Azerbeidzjan op dat prachtige circuit. Dat uitdagende circuit. Wat weliswaar niet een van de favorieten van Max Verstappen is. Maar voor heel veel Formule 1-fans langzaam maar zeker wel onderdeel van het meubilair is geworden in deze kalender. Een prachtig weekend voor ons. We hebben één vrije training gehad en dat heeft u gezien zojuist. En dat is ook goed besproken. Er is zoveel gebeurd al dat er een hele hoop coureurs zometeen aan de start zullen staan met het idee, ik moet veel meters maken. Ik moet beter voorbereid zijn op wat er komen gaat dan wat ik nu ben. Het circuit ligt er goed bij, ook al wordt er tot nu toe ook nog steeds gewerkt in sommige bochten. Kijken of het asfalt onder de hitte het aan kan. Dit zijn de banden waarop gereden wordt. De C5, de C4 en de C3. We zitten aan de zachte kant. Omdat het asfalt hier niet heel erg hard de banden slijt. Als je banden slijt, dan doet het dan met name aan de achterkant. Omdat je heel vaak uitaccelereert uit de bochten. De voorbanden hebben niet al te veel te lijden. Dit is het beeld van boven van die bijzondere stad Baku. En ja, onderdeel van het Formule 1 meubilair geworden inmiddels deze wedstrijd. Die hoort er erg bij op de kalender.
1: Jaar 10 dat ze erbij zijn. En ja, ik vind het wel een grappige plek om altijd naartoe te gaan. Een unieke plek. Een bijzonder straatcircuit. En ja, als je naar de layout kijkt van dit circuit, dan zie je dat vooral sector 1. Ja, dat is redelijk recht toe, recht aan. Wat we wel vaker zien bij straatcircuits. Natuurlijk veel 90 graden knikjes. Bij sector 2. Met vooral dat smalle gedeelte. Ja, dat maakt dit circuit toch wel uniek. Sector 3. Ja, is uiteindelijk eigenlijk maar één bocht, bocht 16. Vanaf dat moment is alles vol gas over dat hele, hele lange rechte stuk van dit circuit.
0: Ja, zo is het dus. Best wel een baan met uitdagingen. Uitdagingen zijn er ook bij het team van Mercedes. En Allard in de pitstraat die houdt dus Kimi Antonelli in de gaten. Gaat hij rijden?
2: Ja, dat durf ik aan, dat hij absoluut gaat rijden. En ik durf ook aan te zeggen dat dat eerder is dan een kwartier voor het einde van de sessie. Want als je achter mij kijkt, dan zie je dat de bodemplaat er inmiddels onder zit. Er komen nog wel allerlei ontluchtingsslangen uit die auto. Maar ze zijn verder dan dat ze een uur geleden dachten. Ik zie Kimi Antonelli misschien wel al na een minuut of 15, 20 de baan opgaan. En dan is de schade voor de leider in het wereldkampioenschap qua verloren minuten beperkt.
0: Goed nieuws inderdaad voor de WK-leider, want je wil niet deze sessie missen. Vooral omdat hij qua temperatuur, qua tijdstip vergelijkbaar is aan die van de kwalificatie morgen. En dus houden ze dat in de gaten, wordt hard gewerkt bij het team van Mercedes. En is er ook hard gewerkt bij het team van McLaren. Dat is één ding wat zeker is, want kijk eens, verstevigingen gemaakt van onder andere tie wraps. Er is van alles tegenaan gesmeed om te zorgen dat het bodywork op zijn plek blijft.
1: Ja, mooi hè. Zit gewoon nog steeds vast met tie wraps. Nou ja, weet je, als het werkt, dan werkt het. In ieder geval voor nu. Limblad had een prima sessie. Hetzelfde geldt voor zijn teamgenoot. In sessie 1, 6e en 7e. Er staat,
3: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende...
0: En als ik de FIA was, in alle eerlijkheid...
1: Kijk hoe dit gemaakt is.
0: Hier wordt de FIA niet blij van. Want je moet een auto brengen waarvan je weet dat die in een veilige staat is, waar er geen onderdelen vanaf gaan vallen.
1: Doet hij nu toch?
0: Nou, dat weet. Die auto is door de keuring gekomen. En ja, je weet zeker dat daar vanavond een andere oplossing voor gemaakt wordt. Maar deze hebben we een tijdje niet gezien. De tie wraps. Als de klok loopt en de eerste auto's naar buiten gaan. En dan zie je dat het niet helemaal storm loopt, maar dat er gelijk een hoop auto's naar buiten rijden. Waaronder deze Valtteri Bottas, die een groot deel van zijn eerste sessie miste. Hij reed met twee schuurdeuren aan aero rakes op de auto. Al die sensoren, dat kostte heel veel tijd om die te verwijderen. Dus daarom hebben we Bottas weinig gezien.
1: Bottas die dit weekend met een speciale helm rijdt.
0: Mooi hè?
1: Wel een paar weken te laat. Deze helm had hij eigenlijk nodig tijdens de Dutch Grand Prix. Volledig oranje. Terwijl dat hier Colapinto wel meteen rechtdoor gaat. Het is in bocht 2, dat is ook een lekkere. Zij rijdt de pitstraat uit. Kom je aan op de allereerste bocht die je tegenkomt uitkomen pitstraat. En dan verslik je meteen in.
0: Oftewel remmen te koud. Dat is waarschijnlijk hetgeen wat er is gebeurd. Voor Franco Colapinto. Hier het beeld van de auto van Antonelli. Pa en zoon bij elkaar. Die rechtopstaande slang die zit vast aan de uitlaat, zodat de uitlaatgassen niet de pitbox in blijven, maar weggevoerd worden. En Lance Stroll stond op bijna een seconde van zijn teamgenoot, van Alonso, in de eerste vrije training. Dat deed wel een beetje zeer. Berman en Colapinto. Wat gebeurde er dan bij Colapinto?
1: Nou, hier. Rijdt de pitstraat uit. Dan ga je richting bocht 2.
0: Hij vertraagt totaal niet.
1: Ja, maar hij deed ook niet echt een poging.
0: Zat hij homtiedomtiedom op zijn stuurtje met het team te communiceren? Oh, bocht.
1: Ik denk dat hij gewoon helemaal verrast was. Oh, we zijn er al. Nou ja, dan maar even verder rechtdoor. Het zag heel gek uit.
0: Luister, we kennen het allemaal op de snelweg, hè? Dat je in één keer veel dichter bij de afslag bent dan dat je dacht. Maar op dit niveau...
1: Ja, zeker. Kijk, dan rij je nog op een snelweg waarbij je ongeveer weet waar een afrit komt. Hier hebben ze al een hele sessie op getraind. Dus die bocht die ligt er al even.
0: Ja, dan volgen we Bottas maar op de mediums naar buiten. Nieuwe Ferrari-motor nu die geïntroduceerd werd in Monza zit er ook nu in bij Cadillac. Ieder al verteld in de eerste vrije training. Cadillac ervoor gekozen om dat twee weekenden niet te doen. Om op safe te gaan. Voor die zware wedstrijd met name in Madrid. En eerlijk is eerlijk, Melroy. Perez ging best aardig in de eerste vrije training. Met die nieuwe motor. Zat er helemaal niet zo slecht bij. Hij deed dat op mediums. Hij heeft niet op de zachte banden gereden. De snelste banden.
1: 1.47.2. Dat is wat hij neergezet heeft in die eerste vrije training. 17e plaats leverde dat op. Wat werd er dan helemaal voor aangereden? Was George Russell in 1.45.3 reed. Maar zeg wat je zegt, dat was natuurlijk wel gereden op zacht. Russell nu ook weer lekker op dreef. En die Mercedes ging sowieso wel goed. Want ook Antonelli ging in het begin meteen goed. Totdat zijn auto uiteindelijk stuk ging. Maar de snelheid zit er wel weer goed in bij het team van Mercedes.
0: Ja, had je iets anders verwacht op deze baan? Het is en hele krappe korte bochten en rechte stukken. Als er een baan gemaakt is voor de Mercedes, is het deze wel.
1: En dan ook nog eens de efficiëntie van sector 3 over het lange rechte stuk. Om hybride systemen zo goed mogelijk te benutten. Vooral over het gedeelte waar we nu overheen rijden.
0: Bottas met heel veel brandstof aan boord, dat is duidelijk. Gelijk begonnen met een racerun. Dat geldt in mindere mate voor George Russell. Al zal deze baan beter en beter, sneller en sneller worden. Hier naar Lando Norris kijken en ook Verstappen onderweg is op mediums. Gaan wij richting de pitlane, want Lawson rijdt weliswaar voor het team van Racing Bulls al, is al op de baan. Arvid Lindblad is dat nog niet, Allard.
2: Nee, en ik heb geen idee wat het probleem is, maar ze zijn met heel veel mensen heel hard aan het werk. En kijk, er ligt iemand in de cockpit. Die ligt met zijn hoofd vooruit, richting de pedalen. En die zijn allerlei dingen aan het doen. Kijk, die man komt er nu uit. Zal nog een hele grote man zijn ook waarschijnlijk. Maar problemen dus met Lindblad. Heeft het met de stuurkolom te maken of heeft het met de pedalen te maken? Wie zal het zeggen? Maar er zit dus iemand in de cockpit iets recht te zetten. Ja, dat is lang geleden dat ik dat gezien heb.
0: Laten we niet vergeten dat Lindblad aan het einde van de eerste vrije training zijn remput enorm miste. En een beetje klem kwam te staan. Misschien dat er met pedalen wat aan de hand is. In ieder geval is het niet makkelijk in een formuleauto om daar echt lekker bij te komen. En die monteurs die moeten zich echt in bochten wringen. Als Verstappen zojuist de snelste tijd neerzet. 1.45.9. op de gele mediums. Dan Russell, 3/10 erachter, ietsje meer. En dan Norris op de harde band. En je zag hoeveel floof is, hè, die kleurstof op de auto. Om aan te geven hoe de luchtstroom loopt, hoeveel dat er op die sidepods zat. Want die sidepods zijn de grote nieuwe ontwikkeling bij het team van McLaren.
1: Zo zijn een hoop teams updates meegenomen. We zagen in de eerste vrije training al de nodige aero-rekken voorbij komen. Inderdaad, veel flowvis. Terwijl dat Verstappen aangeeft dat hij niet helemaal blij is met de balans van de auto. Daar gaat in ieder geval helm op.
0: Dat is al een goed teken, ja.
1: We zijn er wel druk bij het monocoque aan het werk. Het is echt aan de voorkant van de monocoque, waar ze druk aan het schroeven zijn. Want meer richting de neus, daar heb je ook het klepje zitten om dan weer bij de pedalen te kunnen komen. En daar kan je dan weer het nodige afstellen voor je rempedaal of gaspedaal. En aan de voorkant van de monocoque, als je zeg maar, de neus eraf haalt, kom je dus ook weer een beetje bij de rest van het gedeelte voor de pedalen uit. Dus het lijkt meer toch iets van of een stuurkolom te zijn waar ze mee aan het rommelen zijn. Of wie weet misschien wel een stukje van de padding die rondom de benen zitten. Die ook langs het langs stuurkolom gaat.
0: Pierre Gasly zat er echt wel oké bij. Alleen ze werd een beetje overvleugeld bij het team van Alpine. Door bijvoorbeeld de Racing Bulls. Maar ook het team van Haas in handen van Ocon ging wel goed. En ook ben ik benieuwd wat het team van Williams laat zien. Want het was wat moeilijk inschatten wat de tijden van Sainz en Albon waard waren. Russell komt op 1000ste van Verstappen. En dan kan het zomaar zijn, op dat lange rechte stuk, met die efficiëntie zoals Melroy net al zei, dat de Mercedes uiteindelijk sneller gaat zijn dan de Red Bull.
1: En dan duurt het lang, hè, voordat je bij start-finish bent. Hier zien we hem boven in beeld, onderweg richting de lijn. En dan redt hij het net niet. 11.000ste.
0: Dat is interessant. En goed nieuws voor Verstappen. Terwijl ik een beetje nieuws krijg van het team van Racing Bulls. Ze hadden de vraag al even uitstaan, maar inmiddels hebben we een antwoord. Ze hebben de pedalenbox in de auto vervangen. Maar toen hij de auto inging, waren de afstellingen niet helemaal zoals ze moesten. Dus er moest het een en ander gesteld worden nog. En dat is wat er op dit moment gebeurt bij Arvid Lindblad.
1: Ja, je kan dus onder andere de hoek bepalen van je rempedaal en je gaspedaal. En ja, des te meer je uiteindelijk onder een hoek komt te staan, komen je enkels dus ook onder een hoek te staan. En zeker voor een langere stint. Ja, op een gegeven moment worden je voeten gewoon gevoelloos. Dus je wilt het wel perfect afstellen. Dat je gewoon fatsoenlijk in de auto kan zitten. Dat je, zodra je vol gas rijdt, dat je ja, gewoon lekker kan blijven zitten. Hetzelfde geldt natuurlijk met remmen, waar je echt veel vraagt, veel kracht op zo'n rempedaal zit. Dus dat is allemaal van die kleine details waar je wil zorgen dat het gewoon goed staat. Ja, als zoiets aangepast wordt, in principe zijn het vaste waardes waar de monteur altijd zo'n pedaal op terugplaatst. Nou, het kan zijn dat er misschien toch een klein foutje gemaakt is of een kleine afwijking is. Dus zodra je gaat zitten als keur, dan voel je dat eigenlijk meteen.
0: Het is geen massaproduct, hè? Heel veel van die onderdelen zijn net anders. Terwijl Norris en Verstappen even aan het stuivertje wisselen waren met de snelste tijden. Alle twee nu 45-1 in het voordeel van Verstappen. En hier dan die nieuwe Williams waarover James Vowles gisteren zei. Het is een revolutionair nieuw product. De manier waarop we dit hebben gebouwd, dat doet niemand in dit veld. Dat zou ik toch echt niet durven zeggen. Als ik James Vowles nu was, voordat je weet of alles werkt of niet.
1: Nee, ik zou als ik hem was jezelf maar een beetje kalmer houden. Want zo lekker loopt het jaar nou ook weer niet bij Team van Williams. En mocht hij nu in één keer een auto bouwen die fluitend de top 10 in fietst, dan mag je weer iets meer praatjes hebben. Maar tot die tijd zou ik, als ik James Vowles was, toch een stukje kalmer blijven.
0: Liam Lawson komt over start-finish. En zet dan een 7e tijd neer. aan de achtermelder, Perez. Perez is maar een halve seconde langzamer dan Lawson en Hamilton. Dit is ook wel een baan waar het niet op neerwaartse druk aankomt. Het is om mechanische grip en eigenlijk zo min mogelijk weerstand op de rechtstukken. Ja, dat kan nog wel eens in het voordeel van zo'n Cadillac spelen. Wat zegt Verstappen? Hij blijft balansproblemen hebben. Het gevoel dat de achterkant een beetje wegspringt. En hij moet dus tegensturen, is het verdict van Verstappen. Niet blij. Limblad is inmiddels de pits uit. Betekent dat de enige die nog binnen staat, Antonelli is. Nog niet buiten is geweest. Dit is ook lastig, hè? Van Baku. Laagstaande zon op sommige delen waar je gewoon moeite mee hebt. En we weten hoe de rijders daarmee omgaan. Verschillende viziertypes.
1: Ja, vooral nu in deze tweede vrije training heb je natuurlijk veel last van. Maar dit is onderbij hetzelfde tijdstip als de kwalificatie en de race. Dus ook daar, op dat soort momenten, loop je tegen dit soort problemen aan. Je kan ermee toch kiezen voor een ander viziertje. Of het donkerder is. Zodat je de zon wat beter kan weren. Maar je ziet ze ook veel gewoon met simpelweg. Nou, laten we er even bij pakken. We hadden net al de tie-rips. Ook gewoon de race tape of de duct tape of hoe je het mag noemen. Gewoon een stukje tape op een vizier plakken. Die net iets lager geplaatst wordt dan normaal gesproken het reclame stickertje wat op je vizier zit. Zodat je toch wel meer weer schaduw in je ogen weet te creëren. En daardoor beter zicht weet te houden.
0: Russell, 44.537. Een halve seconde is de stap die Russell maakt. Kan Verstappen mee. Hij verbetert zich in de eerste sector.
1: Wel zeggen, dat klopt gek, maar nee, ik dat, geen pit zat in.
0: Ik had precies hetzelfde.
1: Maar voor mijn gevoel loopt die halfrechte stuk, lopen auto's al niet meer door, hè? Dan lopen ze al vast op clipping dat de batterij van de motor gewoon leeg is.
0: Goede tweede sector Verstappen. 0,3 sneller in die tweede sector dan George Russell. Dan maakt hij ongeveer goed wat hij verloor in de eerste sector.
1: En we zijn nu al echt al een klap sneller dan dat we waren in vrije training 1. Snelste tijd was 1.45.3. Verstappen gaat hem. Nou, ik wil zeggen verpulveren, maar dat valt ook wel mee. Maar in ieder geval 1.44.492. Daarmee zijn we 0,9 sneller dan in de eerste vrije training.
0: Nu al.
1: En dit op mediums, hè?
0: Ja. Dit is Antonelli. Albert zei misschien dat hij na de eerste 15 à 20 minuten de baan op zal gaan. De motor wordt warm gedraaid. Alle naadjes van de vloer worden afgetaped. En dit zijn van die momenten. Je hebt er toch geen enkele vorm van controle over. Dus blijf maar rustig. Het is niet altijd even makkelijk natuurlijk. Yuki Tsunoda weer terug in het Red Bull kloffie als reserverijder. Wat heeft Lewis Hamilton dan meegemaakt op weg naar de eerste bocht? Die kun je makkelijk verremmen, weet ook Lewis. Wow, en hij moest halverwege de bocht toch even aan de handrem trekken. En dat ging hij niet redden.
1: Late keuze. Lawson. Hij krijgt zijn auto wel ingestuurd. Maar het was geen lekker bogie.
0: En ook hier zie je hoe vuil het is, hè? Naast de ideale lijn ligt nog altijd enorm veel vuil. Stroll krijgt het ook niet voor elkaar dit weekend. Hij blijft moeite houden met dat doorduwen bij het terugschakelen. De motor die doorduwt. Honda heeft daar heel veel moeite mee om dat onder controle te krijgen.
1: Ja, de vraag is natuurlijk wel, is dat de Honda-motor of is dat de nieuw gebouwde versnellingbak van het team van Aston Martin? Die sinds dit jaar een eigen versnellingbak weer bouwen. Sinds een hele lange tijd. Volgens mij sinds Jordan-tijd.
0: Ja, zeker. Maar Honda zegt zelf dat het probleem ontstaan is bij de motor-upgrade. En dat zag je heel erg goed bij het aanremmen van de chicane op Zandvoort bijvoorbeeld. Dat ze heel veel moeite hadden om daar op tijd te stoppen.
1: Zag overigens net even bij het team van Red Bull Racing Tom Hart daar aan de muur staan in plaats van Lambiance. Tom Hart die de nieuwe engineer voor Verstappen gaat zijn.
0: En die gaan ze gewoon heel rustig brengen. Elke keer een paar sessies doen. Wie weet ergens nog een heel weekend. Als het zo loopt. Ja, je wil zorgen dat die twee mannen heel erg op elkaar ingespeeld raken. Zo goed mogelijk in de korte periode die er is tot de start van volgend jaar.
1: Het is gewoon net een huwelijk waar je in terecht komt. Als rijder en engineer. Je hebt al als doel om het huwelijk zo goed mogelijk te laten zijn. Maar we zien wel vaker dat het soms ook gewoon totaal niet werkt. Zoals bijvoorbeeld Lewis Hamilton met zijn engineer vorig jaar.
0: Ja, dat werkte gewoon totaal niet.
1: En uiteindelijk is het toch belangrijk met een hoogsnelheidssport dat je aan een half woord eigen genoeg hebt. Dat iedereen meteen weet waar ze aan toe zijn en waar ze aan moeten werken.
0: Verstappen is voorlopig de snelste. 1.44.4. 45.000ste voor George Russell. Terwijl er geel op de baan is, is er dan iemand afgegaan. Nou, er hangt zo te zien niemand in de muur. Dus dat lijkt allemaal goed te komen. Iemand is rechtdoor geschoten. Norris op de derde plaats. En Antonelli, die hebben we nog niet gezien. En zo, met die laagstaande zon zal het allemaal niet zo makkelijk zijn hoor, voor iedereen. Hier zien we dat Antonelli in de auto zit. Die hydraulica-issues van eerder vandaag. Heel veel reparatiewerkzaamheden. En ze hebben nog 2,5 minuut om aan de voorspelling van Allard te voldoen.
1: Zo, Hadjar.
0: Een beetje vergelijkbaar aan Verstappen in de eerste vrije training. En dit is dan bij Verstappen.
1: Nou, perfect. 8 centimeter, er zit er nog wel lucht in. En zeker richting kwalificatie gaan we echt nog wat dichter bij die muur terechtkomen. Maar vaak zie je dat coureurs toch een beetje opbouwen. Omdat je niet meteen in de eerste zo die tweede vrije training heel dicht tegen die muur aan wil zetten. Want je wil voorkomen dat je schade oploopt. Terwijl dat we geel hebben.
0: Portoletto staat stil bij bocht 3.
1: Het is wel een plek waar je uitloop hebt. Ik zou me niet verbazen dat hij gewoon rechtdoor geschoten is. Maar het is wel een smal gedeelte om je auto om te gooien.
0: Ja, hij rijdt alweer. Dus ook daar even rechtdoor geschoten bij het aanremmen.
1: Oeh, nou, Lindblad is klaar. Zo, links in beeld.
0: Oeh. En dan zie je toch dat zo'n baan kan bijten. En Baku kan bijten. Rechtsachter heeft hij de muur geraakt. Is hij toch stiekem best hard de muur ingegaan. En Arvid Lindblad zorgt voor niet alleen een gele vlag, maar hoogstwaarschijnlijk ook een rode vlag. En dat zien we nu. Rode vlag in deze sessie. Klok loopt wel door. Maar dit is wat er gebeurde. Bij Arvid Lindblad gaat de muur in.
1: Door bocht 8. 9. Pok. En klaar. Tot 2 keer naartoe kleunt hij de betonnen muur in.
0: Dus eerst raakt hij hem voor. Is hij eigenlijk controle kwijt. Stuurt de auto niet meer. Kijk.
1: Dat is niet alleen voor.
5: Yeah, I'm really sorry.
1: Zit ik net mijn verhaal af te steken dat je toch een beetje marge wil houden. Zodat je dit soort dingen voorkomt.
0: Nou ja, je hebt geen ongelijk.
1: Maar dit is wel wat er gebeurt. Want we hebben nog 40 minuten sessie. En Lindblad staat langs de kant. En heel veel werk voor team.
0: En je mist ook dat zelfvertrouwen voor morgen. Dit gaat ongetwijfeld zeker voor zo'n jonge rijder wel effect hebben hoor, als je de kwalificatie ingaat. Je wilt toch dat vertrouwen opbouwen, naar de limiet toewerken. Miste het begin van de sessie omdat de pedalen nog aangepast moesten worden.
1: De pedalen staan goed.
0: De rest is klaar. Wel zonde natuurlijk dit. Lindblad die zich kan melden bij de medische auto. En die hete remmen smullen nog wat na. Wel een serieuze impact, want hij pakt hem eerst op het rechtervoorwiel. Wat betekent dat dat het stuur ook wel een optetter heeft gehad. En als je dan dat stuur vasthoudt, kun je nog wel eens een probleem hebben.
1: Ja, dan heb je het vooral over zijn pols en zijn duimen.
0: Ja.
1: Voor mijn gevoel hakte hij ook best wel rechtsachter erin. Dat brak af en daardoor kleurde hij nog een keer vol in de tweede.
0: Maar moet je zo meteen, als we nog een keer die auto aan de voorkant zien, zie je dus dat de bovenste wishbone, de bovenste draagarm van de ophanging, compleet afgesnapt is. Compleet netjes doorbroken. Dit zijn de beelden van Lindblad die echt twee keer hard de muur, drie keer eigenlijk hard de muur raakt.
1: Rechtsachter was eigenlijk het grootste probleem. Dit was de eerste schrap.
5: Wel. Yeah, I'm so sorry. I think I literally clicked it by like a millimeter.
1: Oh. Nou, ik weet niet welke rolmaat jij gebruikt.
0: Ja, dit is het einde van het verhaal. Kijk, linksboven aan de voorkant is die ophanging dus compleet gebroken. Carbon ophanging die ook niet meegeeft, hè? Hij buigt niet mee.
1: Ja, en zo heeft dit team toch een hoop werk weer voor de boeg. Gelukkig kunnen ze rustig een nachtje overslapen. En deze mannen kunnen ook weer hard aan het werk. De marshals hier weer in grote getalen naar dit circuit toe zijn gekomen. Dat blijft gewoon een heel moeilijk punt, dit gedeelte. Combinatie 8, 9 en 10. Het is er zo smal.
0: Ja, eigenlijk reglementair te smal. Hè. We hebben het daar eerder over gehad. Deze baan is simpelweg smaller dan officieel is toegestaan.
1: Ik vind het ook weer mooi. Ja, en dat pand links, dat kregen ze ook niet zo makkelijk weg. Ja,
0: UNESCO Werelderfgoed, ga je niet even verbouwen, hè?
1: Even opnieuw verplaatsen.
0: Nou ja, ik wil één muur even gewoon eruit hakken. Dat kan toch wel?
1: Het schijnt wat gevoelig te liggen. Maar dat maakt dit circuit ook wel uniek. Ik vind het juist wel gaaf dat dit gedeelte erin zit. En ja, weet je, natuurlijk voor deze, je kan er niet zoveel. Maar het levert wel een kick op, zeker in kwalificatie, om daar echt hard doorheen te gaan. En dan dit te voorkomen wat we zojuist bij Lindblad zagen. En toch te zorgen dat je rondetijd verder naar beneden gaat. Zo voorlopig 19e tijd staan.
0: Ja, op zacht, hè?
1: Ja.
0: Nu is dit ook wel precies dan zo'n baan die op geen enkel vlak aan de sterke punten van de Aston Martin voldoet.
1: Ja, sector 2 kunnen ze misschien wat. Maar ja, dan ga je weer richting sector 3. En dan heb je een 100 motor achterin liggen. Op een gedeelte waar je lang vol gas rijdt.
0: Eens kijken wat hij doet in sector 2. Daar rijdt hij 43,5. Ja, verliest hij in die tweede sector 19e op Verstappen.
1: Wat doet die sector 1?
0: Sector 1, Alonso 37,5. Verstappen 36,8. En sector 3, wil je die ook nog?
1: Ja, laten we die ook maar even.
0: 24,8 voor Verstappen. En 25,7 voor Alonso. Hij is overal te langzaam. En flink ook.
1: Hij is gewoon keurig structureel te langzaam.
0: Maar laten we zeggen de auto.
1: Ik wou zeggen, het heeft niks met Fernando Alonso te maken. Het is vooral de Aston Martin. En de Honda motor die achterin ligt, die gewoon niet goed genoeg is.
0: Maar het feit dat ook in het echt bochtige gedeelte die auto totaal niet gaat. De auto is wel lichter geworden dit weekend. Maar geeft er ook aan, als Aston Martin ook maar één moment denkt, onze auto is eigenlijk heel goed, maar het is alleen maar de schuld van Honda. Dan gaan ze in dezelfde val trappen als dit team ooit bij McLaren.
1: Ja, en dan had je veel betere waardes gehad in sector 2. Maar dat is niet. En het geeft ook aan dat de Aston Martin, het CG, ook niet de beste van het veld is. Verre van.
0: Nee. En dan heb je ook nog eens die versnellingsbak. Die helpt ook niet mee. We noemen het eigenlijk een beetje collectief falen.
1: Ja, voorlopig wel.
0: Wat we zien.
1: En dat is natuurlijk een pijnlijke constatering. Zeker omdat er zo hard gewerkt wordt met een hele mooie visie. Probeer zoveel mogelijk goede mensen naar een team toe te brengen. Maar tot nu toe komt het allemaal nog niet samen. Betekent niet dat het in de toekomst niet kan werken, hè?
6: Duurt maar, wel lang, hè?
1: Maar je moet wel voor waken dat je nu weer alles haaks om gaat gooien en weer de bezem erheen gooit. Soms moet je ook durven settelen en een team durven een kans te geven om ergens naartoe te werken.
7: Nogmaals, de reden waarom we een rode vlag hebben. En hij zegt, ik raakte hem met een millimeter. De eerste impact was hard genoeg om de boel af te doen laten breken. En zo staat deze auto stil en gaan we niet meer in actie zien. Aan het einde van de eerste vrije training stond ineens Nico Hülkenberg stil. Allard.
2: Ja, die rijdt gelukkig weer en die hebben ze net van een nieuwe achtervleugel voorzien. En daar gaat alles op dit moment goed. En het is eigenlijk wel interessant, want het ongeluk van Arvid Lindblad, dat heeft natuurlijk veel meer consequenties. Want ze zijn in gevecht met een team als Alpine, met een team als Audi, voor die punten in dat constructeurskampioenschap. Arvid Lindblad, die zei gisteren tegen de pers van, ja, ik doe de laatste races eigenlijk alles goed. Ik rij fantastisch. Ik doe helemaal niks verkeerd. Nou, daar is hij dan vandaag even mee opgehouden, want dit is toch echt wel zijn eigen schuld. En bij Audi gaan ze eigenlijk heel erg goed. Als je kijkt, Williams, ook Alpine en Audi, ze staan op dit moment rondom die tiende plaats lekker dicht bij elkaar.
6: En zo schuift het veld toch weer in elkaar, Melroy. Ook nu in het eerste jaar van een nieuwe reglementencyclus. Het feit dat de monteurs klaarstaan bij de bandenwarmers betekent dat we zometeen een tijd gaan krijgen dat de sessie hervat wordt. Eerder dan dat mogen de teams niet naar buiten rijden.

0: een van die teams waar Allard het over had. Team van Alpine. Ziet er toch in één keer uit als een echt raceteam dit jaar. En daar heeft die Flavio Briatore toch wel weer iets moois van gebouwd. Op de een of andere manier. Je kunt ervan vinden wat je wil van de beste man. Hij doet het met een hakbijl. Maar het lijkt te werken voor Alpine.
1: Het is toch wel knap inderdaad wat hij voor elkaar krijgt. Ze boeken progressie. Liggen nu 9 puntjes achter het team van Racing Bull.
0: Terwijl we weten dat we over pak een beter minuutje gaan starten. Ietsje minder zelfs. En dus wordt het in één keer druk in de pitstraat. En zal het me niet verbazen als we meteen ook Antonelli naar buiten zien rijden. En dat is ook zo. Antonelli staat al in de rij daar.

En zo staat het licht op groen. En druppelen de rijders naar buiten. Je ziet dat het ook wel relatief vroeg avond wordt hier. Het is 2 uur verder dan bij ons natuurlijk, maar toch. Het begint al te schemeren.

0: Iedereen druppelt langzaamaan naar buiten om weer te gaan starten aan de tweede vrije training. Met nog een half uur op de klokken. Kunnen we in ieder geval nog genoeg meters maken. Dan werkt zo'n rode vlag toch prima voor Antonelli. Dat zorgt ervoor dat het hele veld niet kan rijden. En dat gaf hem niet op de kans. Oh. Terwijl dat Berman stilstaat.
1: Oh, my head is broken.
2: Wat is er aan de hand, man? Overal issues, overal problemen.
0: Hij staat ook gewoon echt in bocht 2. Dus hij is de pit staat uitgereden, klaar. Oké.
2: Okay. Hey, en dan sta je daar straks met die auto. En dan is het één hekwerkje tot de openbare weg, hè? Maar dit zal een lokale gele vlag zijn. Misschien een VSC.
0: Ja, maar die was natuurlijk vrij snel weg daar. Nou, daar gaat geel uit.
2: Zo, het is ook echt afgelopen en klaar.
0: Wauw.
1: My engine switched off, it just broke. Yeah, it just off. Gone. Simulator's on board. Sorry, guys.
2: Oh ja, nou, hier kan je niets aan doen.
0: Ja, precies.
2: Sorry voor jullie, maar hij kan er niets aan doen.
0: Het levert inderdaad genoeg werk weer op voor het team. Maar dat de motor sneuvelt, heeft niks met Olly Berman te maken.
2: Team van Komatsu. Althans, hij is de teambaas. Gene Haas, de eigenaar. Komatsu probeert sponsoring te vinden. Andere manieren om budget het team in te brengen. Want het team van Haas is het enige team op deze grid dat niet voldoet aan de budgetcaps. Daar komen ze niet eens aan. En daar beginnen ze ook in de ontwikkeling van deze auto last van te krijgen.
0: Ja, ik denk wel dat het probleem is dat nog steeds heel erg groot Haas op de zijkant staat. Eigenlijk zouden ze daar een andere sponsor voor moeten hebben dan de teambaas zelf.

Ja, daar leek het Toyota te worden. Maar qua budget is het nog niet helemaal wat het moet zijn. Nu ben ik wel benieuwd hoor, wat Antonelli nu gaat doen. Gelijk uit op zacht. Geen gedoe. Gelijk uit op zacht. En ga er maar eens even voor zitten, is wat er gezegd wordt tegen Antonelli. Dan gaan we ook wel weten hoe bereid dat hij gaat zijn om gelijk tot het gaatje te gaan. Het antwoord is, nou, doe maar even rustig aan. Een halve seconde in de eerste sector is de marge die hij daar neemt. Heeft deze set ook, natuurlijk. Want die heeft hij niet gebruikt in de eerste vrije training.

0: Ook hier hoor je heel goed de motor niet meer doortrekken op een gegeven moment. Alsof je een beetje door de stroop heen rijdt aan het einde van het rechte stuk. En dit is even jezelf in je ritme brengen blijkbaar. Hij heeft straks nog wel een set tot de beschikking. En zo ongetwijfeld op de tijd van, ik wilde zeggen Hadjar en Leclerc komen. Nee, dat is makkelijk nu. Antonelli, zesde tijd. En dat is dan zijn opener. Even na lang in de pits gestaan te hebben. Veel gemist van deze vrije training.
1: Terwijl Gasly een kleine doorschieter had in bocht 3. En inmiddels weer onderweg is. Zien we dat Norris de snelste tweede sector neerzet. Ook onderweg op zacht. Terwijl het er allemaal nog steeds gejaagd wordt op de tijd van Verstappen. Neergezet op mediums. En dan komt Norris er niet aan.
0: Dat is toch opvallend. Nu is dit niet 1, 2, 3 een baan waarvan ik McLaren gelijk onder de favorieten schaar. Maar toch, als dit Verstappen is, ook op zacht.
1: Die voorlopig nog lekker aan het cruisen is. Om ervoor te zorgen dat alles optimaal is om zo een snelle ronde in te gaan. Dit is al de tweede ronde dat Verstappen dit doet. Ja. Normaal gesproken ga je snelle ronde in ronde 2. Hij kiest er blijkbaar voor om nog een rondje aan te zetten. Of, dat ze ook heel goed kunnen, want als ik even naar zijn minisectoren kijk, dat hij hem wel aangezet heeft en meteen afgekapt heeft in de eerste twee bochten.
0: Interessant om hier Piastri dan in de eerste sector huis te zien houden. Anderhalve tiende sneller dan de tijd van Verstappen op de mediums. Nou, Leclerc gaat wel oké. En Russell verbetert zich ook ietsje in de eerste sector. Zo worden er stappen gemaakt. Leclerc naar de nieuwe snelste tijd met 1.44.4. Piastri twee keer paars. Oftewel op weg naar een tijd misschien onder de 1.44. We rijden mee met Piastri. En vanaf nu is het voluit. Rechte voetje onderin. Uitstekende tweede sector, zeg, van Russell. En Piastri heeft denk ik net toch wel last gehad in bocht 15-16 van verkeer. Want kijk, komt niet verder dan de vijfde tijd. Verliest heel veel in die laatste sector. En Russell daarentegen gaat naar 43-7.
1: Boord bij Lewis Hamilton. Zit nog halfwege het circuit. Dan richt ik het smalle gedeelte. 8, 9 en 10. Strakker langs. Omhoog klimmend helemaal. Dan volgas. Heel snel gedeelte door 13, door 14 zometeen. Dan een beetje schuin aanremmen onderweg richting bocht 15, waar we weer heuvel af gaan.
0: Stel de eerste sector voor Verstappen. En een tiende langzamer dan Verstappen, Antonelli.
1: Hamilton voorlopig een half seconde langzamer. Hij doet niet mee voor de snelle tijden voorlopig.
0: Als hij dat vasthoudt, wordt hij wel de nieuwe nummer 2 in de tijdenlijst. Maar voor hoe lang? Antonelli verliest veel in de tweede sector ten opzichte van Russell. Verstappen verliest ook het een en ander. Hier komt Hamilton, de vierde tijd. Dan Antonelli. Dat zal rondom de tijd van Verstappen nu of Hamilton zijn. Nou ja, redt dat nog niet. Vijfde tijd voor Antonelli.
1: Dan Verstappen, onderweg richting de lijn. Springt naar de tweede tijd. Verliest hij toch een hoop ook in sector 3 nog, hè?
0: Ja, dan zou je denken, is dat dan efficiëntie? Is dat waar je nog het een en ander laat liggen?
1: Nou, we zagen in de eerste vrije training dat Verstappen sterk was in bochtig gedeelte, vooral sector 2. En vooral de combinatie bocht 4 tot en met 12. En dat Russell sterk was vooral op de rechte stukken. Maar nu zie je dat Russell eigenlijk ook goed door sector 2 heen komt en hard loopt in sector 3.
0: Ik weet niet wat die Perez voor hem bij het op heeft. Hij gaat hier altijd goed, hè? Dit is een baan waar in Baku waar hij gewonnen heeft. Waar hij altijd sterk is. Waar hij de titel Street Fighter kreeg. En nu pakt hij ook nog een slipstream mee. Die Perez gaat, denk ik, naar 14.
1: Oh, dat is wel een lekker toontje wat hij heeft, hoor. Gewoon vol in de slipstream. Hier, ga naar 11.
0: En dan had al twee hele goede sectoren. Zouden ze eindelijk eens een keer op wat meer kunnen hopen voor Cadillac? Een Q2'tje, hè? Dat is dan waar ik het over heb. Hè?
1: Ik denk dat het ambitieus is, hoor. Maar het was in ieder geval een goede ronde.
0: Hij verliest. Hij was 1,5 seconden langzamer na twee sectoren. Dus, daar kun je wel mee leven als dit Lawson is.
1: Zo, hallo, Hamilton.
2: That is so dangerous.
3: Ja, yeah, great.
2: Oh my god. Dude, that is so dangerous.
1: Ja, hij heeft gelijk. Dit is een vol gasgedeelte. En je gaat ervan uit dat je collega ook gewoon vol gas rijdt. Wel, Piastri probeerde vol gas te gaan. Maar de achterkant van McLaren gaf op.
0: Oeh, Pierre Gasly. Hij was daar net al een keer rechtdoor geschoten. En dit is dus die herhaling. Bij het terugschakelen en het aanremmen voelde hij meteen dat hij het niet ging redden.
1: Dan Norris.
0: Kwalificeren morgen wordt leuk op deze baan. Ook met deze hele dynamische lichte auto's. Want ja, we klagen wel eens over die motoren en het afbouwen, et cetera. Maar de auto is aan de voorkant zo vinnig geworden, zo scherp, terwijl Norris zijn ronde afbreekt. Die auto is wel leuk geworden in die zin. Maar waar Norris op weg leek naar een nieuwe snelste tijd, zien we geel op de baan. Is er dan iemand naast gegaan? Zien we hier George Russell. Heeft die dan zojuist geel veroorzaakt? Nou, hij is in ieder geval recht doorgeschoten. En dit is zeker een momentje van geel. George Russell is voorlopig de snelste voor Verstappen en voor Leclerc. We hebben kwalificatiesimulaties gehad. Mercedes dus op kop. Er gebeurt een hoop. En dat is goed om te zien.

0: De volgende verbeteringen, nou ja, in ieder geval qua sectoren. Gas die gaat wel op voor een verbetering. Normaal gesproken verliest hij nog wel 2/10 in die laatste sector. Kijken of die dan voor de McLaren's kan komen. Dat zou toch wel een prestatie zijn. Colapinto gaat in ieder geval naar 10. En wat doet Gasly? Er is weinig ruimte tussen de McLaren's. Maar hij vindt hem wel. Net achter Norris, net voor Piastri. Goed hoor.
1: Doet zeker goed. Dat we aan boord weer zijn bij George Russell. Voorlopig snelste man van het veld.
0: Laat hem hier echt, gaat van zijn gas af om er een beetje energie ook te sparen. Is hij nu helemaal klaar daar?
1: Nee, zeker niet. Maar je ziet dat hij meerdere punten van zijn gas afgaat. Elke keer richting bocht 15 en richting bocht 16. Zie je de meeste teams ervoor kiezen om eerder van hun gas af te gaan. Om deze auto's zoveel mogelijk te laten rollen om energie terug te winnen. Tot die daar in de weg zat. Wie was dat? Dat was Bortoletto.
0: Als we naar de pitlane gaan, want volgens mij staat Albert Kalf bij het team van Red Bull klaar.
2: Ja, en het leuke is dat Verstappen komt binnen en dan zie je meteen dat zijn handschoenen uitgaan. Kijk, die legt hij daar neer. Hij heeft in zijn handen heeft hij iets van koeling. Kijk, nou zet hij doet hij de handschoenen weer aan. En dan merk je dus ook dat het hier waanzinnig warm is. Kijk, er komt stoom uit, koude lucht uit de cockpit. Alles moet gekoeld worden. Niet alleen de auto, niet alleen de remmen, maar zeker ook de rijder. Vooral als hij in de pit staat.
0: Wel hoor, 1.43.347 zojuist George Russell. Terwijl we naar aller luisterden en keken, houdt die Russell enorm huis. Maar is Antonelli heel rustig aan het werk om dat gat te verkleinen.
1: Ja, Russell die zet dus die tijd neer in ronde 7 op zachte banden. Nou is dit ook wel een baan wat niet veel vraagt van de banden. Dat scheelt. Waardoor je vaak ook wel langer door kan gaan.
0: Eens kijken wat Antonelli dan kan in de tweede sector. Hij zat er heel dicht op bij George Russell zojuist. Minimale verschillen. Tweede meetpunt voor Antonelli. Ja, daar. Hij komt elke keer dichterbij, maar hij is er nog niet hoor. Hij is er nog niet. Terwijl Leclerc zijn ronde afbreekt, zal deze Antonelli dat hoogstwaarschijnlijk niet doen. Want hij heeft een achterstand opgelopen door het missen van een deel van het begin van deze vrije training. En een deel van het einde van de eerste vrije training. En dus moet hij aan het werk blijven en gaat hij hier naar de tweede tijd. En dan zit het grote verlies hem gewoon simpelweg in sector 2. Daar laat hij een halve seconde liggen.
1: Is ook misschien wel technisch gezien de moeilijkste sector van het hele circuit. Waar je veel kan winnen, maar ook veel kan verliezen. Ik dacht aan mijn Lindblad. Ja, de cameraman die ook even losging. Hier bij George Russell. De snelste man voorlopig in vrije training 1 en in vrije training 2.
0: Slipstreampje pakken hier. Zojuist bij George Russell. En dan gaat de Worldfeed ineens op zwart. Ja, we zijn er. Russell had zijn ogen dicht in de helm.
3: I know I went straight into the back Bortoletto.
4: Yeah, copy us all.
0: En dat is ook dat moment wat jij opmerkte, dat hij echt in de weg gezeten werd, George Russell. Zijn er dan ergens rijders bezig met echte verbeteringen? Het antwoord is nee. Zojuist Hülkenberg. Maar die heeft een 15e tijd staan. En ja, daar word je dan toch ook niet helemaal wild van.

0: Antonelli zoekende naar aansluiting bij Russell. Maar het mooie van Antonelli is, met de marge die Mercedes lijkt te hebben nu, ja, dan is, ook al ben je wat langzamer, een eerste rij gewoon heel haalbaar. Dit circuit is gemaakt voor Mercedes.
1: Voorlopig lijkt het daar wel op, inderdaad. En hier dan die prachtige stad, Baku, vanuit de helikopter. Combinatie van oude delen van de stad met al het moderne wat eromheen gebouwd wordt aan de zee.

0: maar geen verbetering. Ik vraag me af of ze daar wat brandstof bij gedaan hebben. Omdat hij misschien gaat kijken wat je kunt doen met brandstof aan boord op deze banden. Aanzien wat het verschil is ten opzichte van zijn eigen tijd in sector 1. Ja, dan zie je dus een verschil van 3 seconden. 2,5, ja. Dan duidt dat er wel op dat er veel brandstof aan boord zit.
1: Hij doet het dus wel met zacht.
2: Dus een race simulatie met zachte banden.

0: gaan we dat maar eens even in de gaten houden. Maar het is zo lastig vergelijken, hè, als je niet helemaal weet wie op welke brandstofniveau zit. Nou, niet helemaal. Simpelweg helemaal niet. Het hotel daar rechts in beeld, het Hilton, is de plek waar de meeste coureurs slapen. En die wandelen 10 meter en dan zijn ze in paddock. Wat dat betreft een hele makkelijke Grand Prix voor de coureurs. Terwijl er veel rijders de pits nu opzoeken. Zeker voorin bij de Ferraris binnen, Antonelli binnen. Russell rijdt net naar buiten. En gaat Norris dan toch nog kijken of hij de limiet van die auto kan vinden in voorbereiding op de kwalificatie. Hij zat op de tijd van Antonelli, eigenlijk er net onder. Russell heeft zich later nog verbeterd natuurlijk. Als we meerijden en er geel is op de baan.
1: Ocon in bocht 15. De 15e is iets minder uitloop.
0: Nou, dat is het laatste wat ze bij Haas kunnen gebruiken. Ze moeten hoogstwaarschijnlijk al een motor wisselen bij Berman. Rolt die al, Ocon?
1: Voorlopig nog niet.
0: Nou, kom maar door dan met onderbreking. Rijdt
1: hij? Ja, hij is onderweg.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dat beetje uitloopstuk wat er ligt heeft in ieder geval kunnen pakken. Dat scheelt dan weer.
0: En ook Norris rijdt met veel brandstof aan boord. Geldt ook voor Leclerc.
1: Nou, dan gaan we eens even de boel een beetje in de gaten houden. Verstappen 1.50.1, Leclerc 1.49.9. Beide op zacht onderweg.
0: Ja, die van Leclerc is een inlap. Hij rijdt net naar buiten.
1: Prima ronde.
0: Ja, geweldig inlap.

0: problemen bij het team van Aston Martin. Een olielekkage in de motor. Vermoedelijk. En dat zijn ze aan het onderzoeken. Je had het net over Verstappen. Die rijdt 48-3 zojuist. En Norris 48-2.
1: En Ocon, ja. Precies dat moment van Esteban Ocon onderweg richting bocht 15.
2: Ja, deze is een van de moeilijkste om in ieder geval dit gedeelte te pakken.
1: Je kan je zo makkelijk verslikken. Ook omdat je echt veel verder naar rechts moet sturen dan bij de meeste uitloopstukken. Maar het gelukkig snel door dat het hem niet ging worden. En dan George Russell. Rijdt op de mediums.

0: Russell die voorlopig druk bezig is met file rijden. Want die zit klem achter Lance Stroll. Mercedes kiest ervoor om tijdens de race simulaties om dat te doen op de mediums. Er zijn er meer teams die daarvoor kiezen. De meeste teams kiezen voor zacht. Colapinto kiest voor hard. Hij is de enige op het asfalt die rijdt met harde banden. Pierre Gasly kiest voor mediums. Lawson, Hulkenberg, Sainz, Lindblad. Zij kiezen allemaal voor de mediums dan weer.
1: Hey Mel, ik krijg net een bericht binnen van de wedstrijdleiding. Automatische documentensysteem van de FIA. Dat Alonso een penalty krijgt van 25 plaatsen... voor het pakken van nieuwe motoronderdelen in de eerste vrije training. Waaronder een verbranding, nieuwe verbrandingsmotor. Waar dus nu, zo lijkt het, een olielekkage in is geconstateerd. Ja. Ouch.
0: Kijk, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat er een olielekkage zit in de motor zelf.
1: Nee, het kan ook een van de, vele connectors zijn aan de motor. Maar het is sowieso wel pijnlijk. Ja, natuurlijk, ze pakken hier die motor, want ze gaan dit weekend helemaal niets doen. Maar wat je niet wil, is die nieuwe motor ook nog beschadigen.
0: Nee, dat klopt. Zodra natuurlijk te weinig olie richting de motor gaat, dan kan het zijn dat die iets minder goed gesmeerd wordt. Waardoor je heel snel met je motor in de min gaat. En een enorme slijtage gaat zien. Maar ik heb vermoeden dat het eerder probleem zit in de aansluiting van een olieleiding. Dat daar niet helemaal goed gaat, dan dat de motor echt olie lekt.
1: Bij Antonelli. Die bezig is met herstelwerkzaamheden. Na al dat gemis van tijd op de baan. Vanavond met Bono flink aan de bak kan. Wat betreft de data. Om te kijken waar hij zoveel tijd mee verliest in de tweede sector. Dus duidelijk iets wat nog niet helemaal werkt voor Antonelli.
0: Ik dacht overigens dat wij vooral heel veel lift en coos zagen richting bocht 15 en 16. Dus dat ze echt van de gas af gingen. Maar net zagen we vanuit de onboard van Antonelli vandaan dat hij wel echt vol gas reed. Maar er was gewoon geen energie meer. Ja. En daardoor kapte hij hem af. Lindblad bij zijn team aangekomen. Hier druk in overleg over die ene millimeter die tekort kwam.
1: En wat is er dan net gebeurd bij Lando Norris?
0: Die kwam ook een millimeter tekort bij het ingaan van bocht 16. Bij het insturen kust hij de muur. En ja. Zijn ogen zijn al gefixeerd op de binnenkant van de bocht en niet meer op de buitenkant.
1: En dat zijn van die dingen waar 2 jaar geleden Norris vaker last van had. En waar hij ook best wel wat probleempjes mee heeft gehad. Die concentratie in wedstrijdmodus is lastig. Zeker als je zo aan het managen bent. Dat was eigenlijk al sinds de introductie van de Pirelli's. Hè. Wat we nu aan energiemanagement doen, had je voorheen met bandenmanagement. Sinds dat we niet meer bijtanken en de Pirelli's onder de auto zitten, zijn we gedwongen naar wat management te kijken. Ik vind nog altijd, breng maar terug hoor, dat tanken.
0: Absoluut. Ik vind het juist wel heel leuk. En uiteindelijk wil je toch gewoon coureurs zien pushen. Continu op de grens willen gaan. Al zal je uiteindelijk met tanken ook nog wel moeten managen hoor.
1: Tuurlijk.
0: Want soms kan je daar ook strategisch weer mee spelen door een beetje brandstof te besparen. Waardoor je weer langer door kan gaan en dan weer beter uitkomt. Dus managen hoort ook wel bij deze sport.
1: Maar gewoon even in plaats van 100 kilo brandstof 50 bij de start. Dat levert toch een heel andere situatie op. Gaan we geen gelijk in krijgen.
0: Nee, maar kijk, als je uiteindelijk van het hele managen af wil, dan moet je gewoon 15 rondjes gaan racen. Dan kan je gewoon vol voor 15 rondes.
1: Dat past bij jouw aandachtspannen, ja.
0: Nou ja, wie weet. Beetje à la BRX, het rallycrossen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat je gewoon 4-5 keer per weekend ergens opbouwt naar een finale toe.
1: En een pak schade, jongens.
0: Zo, zeker op dit soort circuits.
1: We zijn bezig met langere runs. We zien 47-9 voor Russell. We zien 48-1 voor Verstappen. 48-8 voor Leclerc. 48-6 voor Norris. 48-0 voor Piastri. Ook wel goed.
0: Terwijl dat Verstappen stilstaat. Hij is volgens mij niet de enige.
1: Geel is inmiddels opgegeven.
0: Ja, hij is wel onder Verstappen. In bocht 15. De Berman, ja, die kijkt maar eens even toe.
1: Hij kan ook niet weg,
0: hè?
1: Hij kan niet terug naar de pits daar.
0: Ja, er zit er volgens mij wel een loopbrug. Tussen bocht 1 en bocht 2.
1: Het is veel te bang dat die haast gejat wordt daar. Er zit maar één hekje tussen, hè, tot de openbare weg. Ja, Verstappen dus bocht 15 net. Ik denk dat we dat misschien nog wel in herhaling zo meteen gaan krijgen. Terwijl we in de laatste minuut van deze tweede vrije training zitten. Maar de Haas, zeker in handen van Esteban Ocon vandaag, is best competitief, Melwer. Maar er zijn wel meer teams die in ieder geval één auto erbij hebben zitten. En dat middenveld is gewoon in elkaar geschoven.
0: Het is vooral het team van Racing Bull wat er in deze sessie minder goed bij zit. Maar die zaten dan wel heel goed erbij in sessie 1. En nu is het team van Alpine wat weer echt in de top 10 staat met twee auto's. Dus ook die twee teams liggen nog steeds heel erg dicht bij elkaar. Maar het zou mooi zijn als team van Haas dit weekend misschien een paar puntjes kunnen wegsprokkelen.
1: Dan zullen ze misschien wel wat chaos voor nodig hebben. Je weet het niet. Ook Audi valt een beetje tegen in deze sessie. Als de vlag gaat vallen. En dat is wat er nu gebeurt. Eerste coureurs die de vlag krijgen. Maar de rijders die net voorbij kwamen hebben hem allemaal niet gehad. Behalve Bortoletto. Bortoletto is de eerste die de vlag krijgt. En zoals beloofd, herhaling van het incident van Verstappen.
0: Rechtsvoor geblokkeerd. En dat komt omdat je hier niet lekker recht kan aanremmen. Nou, dit is wel lekker efficiënt. Je kan niet meteen de baan op. Even goed kijken voordat je je auto weer terug de baan opstuurt.
1: Ja, als je langzamer zeker verkeerd invoegt, dan weet je zeker dat je een mega penalty krijgt van de wedstrijdleiding. Maar zo voor de tweede sessie op rij, George Russell heel sterk. Eerlijk is eerlijk, heeft dat goed gedaan. Antonelli op de tweede plaats is er nog niet. Zal hard aan het werk moeten om George Russell bij te halen voor de kwalificatie van morgen. En Verstappen weer in de top 3. Met de Red Bull voor de McLaren's en voor de Ferrari's.

En zo hebben we toch een hele interessante sessie gehad. En hebben we morgen natuurlijk nog een derde vrije training voordat we gaan kwalificeren. Maar deze tweede vrije training zit erop met George Russell als snelste, Verstappen als derde. En genoeg om over na te praten in de studio bij Anne Geet.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is wel vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Rotterdam-IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 bij daar Rotterdam, voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Er stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstroken zijn vrij, maar zoals gezegd nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam-Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: Let's go.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. De NVWA kwam in actie na klachten over een chemische lucht en besluiten van winkels om ze uit de schappen te halen. In het laboratorium werden inderdaad vluchtige stoffen gevonden, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze onschadelijk zijn. Bij een sterke geur is het advies om de squishy dumplings even te laten uitdampen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: is het weerbericht.
1: Vanavond is het overwegend helder en blijft het droog. De zwakke tot matige noordwestenwind neemt in de loop van de avond flink in kracht af. Vannacht blijft het overal helder en droog en wijst het kwik zo'n 5 graden aan in Groningen en nog 10 vlak aan zee. De zwakke wind is aan de kust matig en waait uit zuidelijke richtingen. Morgenochtend schijnt de zon al meteen volop, het blijft de hele dag droog. 'S Middags is het zonnig bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en er waait morgenmiddag een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgenavond is het overal helder. In het weekend verandert er weinig, het is zonnig en droog met 's nachts kans op mist. Daarna wordt het zomers warm met veel zon, maar ook kans op een bui, al dan niet met onweer. Wind staat er bijna niet. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging door ongelukken, zoals de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport is een ongeluk gebeurd. Er staat daar al 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Veel oponthoud ook op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Daar gebeurde een ongeluk net voor Zevenaar. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna een uur. Ook een uur oponthoud zien we nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Drecht-tunnel rijdt het langzaam en staat er stil over 20 kilometer. En zoals gezegd, bijna een uur vertraging. Daar gebeurde ook een ongeluk, maar de weg is vrij. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. Dat zegt de topman van de grote Russische VTB-bank. Volgens hem stellen veel ondernemers hun uitbreidingsplannen uit vanwege de constante dreiging van onteigening. Het is een nieuwe klap voor het Russische ondernemersklimaat dat door de westerse sancties en hoge rentes toch al zwaar onder druk staat. Moskou annexeert vaker bedrijven onder het mom van staatsveiligheid. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om de drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Volgens vicepremier Gawkowski wijst veel erop dat de brand past in een nieuwe Russische strategie om westerse infrastructuur te saboteren. De getroffen installatie levert cruciaal satellietinternet aan Oekraïne voor legercommunicatie en het aansturen van drones. Maar de Starlink-hub is vandaag al gewoon weer in gebruik genomen. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan. Geen make-up meer mogen dragen.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Zou je er nou iemand wandelen? Nou, wat toevallig. Want wandelen is onwijs gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar je podcast.
5: Je favoriete tv-programma's kijken wanneer jij wilt. Met NL Ziet kijk je live, terug en soms zelfs vooruit. Krijg nu de eerste 3 maanden 50% korting op je maandabonnement. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fletcher Hotels.
7: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gein.
8: Ja, lieve kijkers en luisteraars, zijn we in het Slaaghuis in Rotterdam, het Fletcher Hotel, voor de naneuk met Wim en René. Hoi mannen, dat vraagt Jason. Hoi mannen, gaat de keeper van Feyenoord nog een bal vangen dit seizoen? Dat is geen slechte vraag.
9: Dat weet ik niet.
8: Jark Ernst heet hij.
9: Ja. Wat heeft hij gedaan dan? Heb ik dat
8: nou, hij maakt niet zo'n hele betrouwbare indruk.
9: Nee, hij moet er nog even inkomen. Nog even inkomen.
8: Van Gessel, van Excelsior.
9: Ja.
8: Dat opperde Van Hanegem, hè? Die de keeper van Excelsior of de keeper van Groningen te halen.
10: Ja. Of erger nog, zei die Bijlo het liefst...
8: Ja.
9: Ja.
10: Nou had ik Bijlo nooit weggedaan, maar dat zei ik... Dat heb ik al een keer gezegd. Ik had Bijlo niet weggedaan, omdat ik die andere niet zo goed vond.
8: Nee.
10: Die, weet je ook weer, die Duitser?
8: Ja, Wellenreuter, ja.
10: Ja, die vond ik zelf niet zo heel geweldig. Dus daar had ik Bijlo er wel bij gehouden. Want dan doe je Bijlo weg, moet je weer een ander nemen. Ja, weet je, dat is ook een gedoe.
8: Ja. Nou, hij detoneert nu een beetje, die keeper. Je kan er niet echt lekker op vertrouwen.
10: Nee. Nee, maar ik moet heel eerlijk zeggen, Mies... dat ik die keeper van PSV ook niet zo geweldig naar vind.
8: Nee. Dat mag je niet zeggen van Peter Bos.
10: Nee, maar die heb ik een paar keer...
8: Kijk nou uit. Die dat vindt Peter Bos niet leuk.
10: Een paar keer dat hij mee wilde voetballen van achteruit... dat hij het stadion inschoot...
8: Ja.
9: Real Madrid Atletico ging doen, zag ik wel steeds die persconferenties van. Maar ik kon niet horen wat Peter Bos zei.
8: Nee, maar je hoeft niet te horen. Je kan het aan zijn gezicht zien.
9: Het oogde niet blij of zo. Nee, het oogde niet blij.
10: Kwam die jongen er nog in, Wim, die spits?
9: Van
10: Madrid? Atletico? Kwam die er nog in, die Barcelona wilde
11: Alvarez?
10: Kopen? Alvarez.
9: Ja, die kwam
11: er wel in.
9: Ja, die kwam... Ja, maar het werd aan mij gevraagd. Nee, ik vind het leuk dat je meedoet, maar...
8: Daniel het hele door. Ja,
9: die kwam erin, maar die werd uitgefloten.
10: Ja, maar kwam die, zeg maar, wat wou ik nou zeggen? Kwam die erin? Was hij dat met die huizen? Nee.
9: Nee, hij was,
10: dat was een
9: met,
10: ander.
9: Nee, hij kwam er later in, ja.
8: Oké, denkt Wim, dat wil Sonny weten, Sonny van Sliedrecht... denkt Wim dat Feyenoord een serieuze titelkandidaat is?
9: Ja... Is van een paar weekjes zo doorgaan, toch, of niet?
8: Ja, nog te vroeg om te juichen?
9: Ja, het oogt natuurlijk wel hongerig.
8: Ja.
9: Leuk. Ja. Ik een beetje bevrijd. Eerst waren ze heel bang om in de Kuip te spelen, sowieso.
8: Ja.
9: En kijk, je gaat zeggen dat Utrecht, dat was helemaal niks. Maar weet je, als je op zo'n manier, dan heb je wel vertrouwen.
8: Ja.
9: En enthousiasme natuurlijk. Ja. En dat is leuk, die spits... Die gaat dan doelpuntjes maken.
8: Ja.
9: Die had Moussa. Nou, had je... Hans. Ik dacht, die zou wel even... Hans Moussa. Hans Moussa.
8: Hansie.
9: Die zou wel een beetje teleurgesteld zijn, toch?
8: Nee,
9: zou die niet s'avonds op de bankje zitten?
8: Nou, er is niks van te
9: rekenen. Een rekensommetje maakt van...
10: Nee, maar dat is...
9: Leuk, hè?
10: Mies zegt, er is niks van te zien. Wat ook wel...
8: Knap.
10: Wat als het wel... Ja. Als die wel een terugval zou hebben, zouden we het begrijpen.
8: Ja, ja.
10: En zeggen van, nou ja,
8: dat is even
10: het slikken.
9: Misschien komen ze in de winterstop nog wel een keertje.
8: Zou kunnen, ja.
9: Zou kunnen. Ja. Ja, maar hij doet het, speelde leuk. Ja, toch zijn dat wel de leukste spelers in. Ja. Ook omdat je, dat had je met Chulling ook vroeger, dus lang geleden. En misschien met jou ook wel eens, soms een beetje grillig. Een beetje die grillige spelers in één keer. Want je denkt, nou, dat gaat gebeuren. Nee, gebeurt weer niet.
8: Ja, ja, dat je ook gewoon...
9: Gebeurt weer. En in één keer...
8: Je kan er, gaat er speciaal voor naar het stadion, maar je zit ook wel eens... Ja. Dat je denkt, je had beter de tuin kunnen gaan schoffelen.
9: Want als Chola Ling er ook zin in had vroeger... Ja,
10: dat
9: was een beetje ten eerste
10: weet je met wie je dat
9: elke
10: ook,
9: bal
10: weet je met wie je dat ook een beetje hebt,
9: ja.
10: Wim?
9: Ja.
10: Ik weet nog dat hij Dolberg bij Anderlecht speelde. En op een gegeven moment had hij de 4 gemaakt in 3 wedstrijden. Ja. En dan krijg je... Hij is er nu doorheen.
9: Ja.
10: En dan 2 weken later zat hij te kijken, zat hij op de bank. Dus dat is ook wel zo'n... Maar die kan ook wel voetballen.
9: Ja.
10: Die kan ook wel voetballen, die Dolberg.
9: Ja, die Chulalin was zo leuk. Daar ging hij ook overdrijven. Dat was ook zo leuk. En dan mislukte het wel eens. Weet je, leuk gewoon.
8: Ja.
9: De mensen denken, ja. Gaan we eens even kijken vandaag.
10: Weet je wie ook geweldig was?
9: Hey, Disney, wat ben je aan het eten?
10: Wimpy.
8: Nee,
10: Wimpy.
9: Oh.
10: Weet je wie ook geweldig was? Maar over het algemeen vaker in thuiswedstrijden dan in uitwedstrijden. Bij Standaard Tamata.
8: Ja,
10: Simon dat was bij Standaard echt een...
8: Dat was waanzinnig.
10: Dat is niet normaal. Als hij in Luik... Dat was als rechtsback niet te doen.
8: Nee, dat was een geweldig elftal sowieso.
10: Ja, met Horst Rubies.
8: En Sigurd Vinson.
9: Ja. Edström heeft er ook nog gespeeld.
8: Edström, ja.
9: Weet je wie ik tegen... Sorry?
8: Preud'homme.
9: Ja, Preud'homme, dat ik dan ken.
8: Nee, we gaan lekker oude mannen namen noemen.
9: Weet je wie ik tegenkwam? Weet je wie ik tegenkwam met het vliegtuig?
8: Even denken.
5: Je favoriete tv-programma's kijken wanneer jij wilt... Met NL Ziet kijk je live, terug en soms zelfs vooruit. Krijg nu de eerste 3 maanden 50% korting op je maandabonnement. NL Ziet, slim bekeken.
9: David Ent.
8: Oh,
10: ah, en David, wat ging die doen?
9: Nou, die was op bezoek geweest bij Julien Verwessem.
8: Oh ja.
9: Okay. Die woont in Monaco.
8: Monaco,
9: ja.
8: Dat is een journalist, die covert heel Zuid-Europa.
9: Ja, die weet alles van die Italiaanse
8: voetbal. Die weet
9: voetbal.
8: Alles, ja.
9: Heel grappig, en die schreef vroeger voor de 11.
8: Ja.
10: Wie?
8: Juriaan van Wessem.
9: Juriaan van Wessem, die ken je wel.
10: Ja, van naam, maar niet...
8: Als je aan hem vraagt... AC Milan, Empoli, 1988, dan raalt het hij zo op het wedstrijdverslag.
9: Maar weet je wie over... Sandro Mazzola is overleden.
8: Ja, inderdaad, ja.
9: En die ken je wel, toch? Die speelt bij Inter in tijd voor Cruijff. Nee, aanvallende middenvelder.
8: Ja?
9: En die was... Het verhaal is, het mooie verhaal is, hij was... Zijn vader die speelde in het grote Torino en in het nationale elftal in de jaren 40.
10: Is dat het Torino met dat vliegtuigongeluk?
9: Ja. Ja. Zijn vader is overleden tijdens dat
10: vliegtuig. Waar vloog dat ding nou op?
8: Op de berg.
9: Op die berg, een puntje, het was slecht weer.
10: Maar dat weet jij dan als geen ander. Hoeveel overleden er toen van die spelers?
9: Volgens mij overleed het hele elftal.
8: Het hele elftal en een paar journalisten.
9: Zeker over te zijn.
8: Ja.
9: En dus hij was 5, die Sandro Mazzola.
8: Ja.
9: Disney.
8: Ja, Disney wordt een beetje onrustig van dit verhaal.
9: Disney moet naar toilet, denk ik eventjes. Niet in één keer tegen mijn been zat te pissen hier onder die tafel. Dat ik denk, wat is dat allemaal?
8: Als jij zo blijft hakkelen, zit die kans daar heel erg dik in.
9: Nee, ja, goed, die Sandro Mazzola.
8: Valentino Mazzola.
9: Die was dus 5. Ja, die was 5 toen zijn vader overleed. Ja. Hij is van 1942.
10: Met dat ongeluk.
8: Ja.
9: Okay. En later werd hij dus ook zo'n grootheid. Dat was een grootheid, zijn vader. Ja.
8: Er zijn waanzinnige...
10: Was dat echt wel... Dat was zeker wel een dingetje bij Torino.
9: Ja,
10: dat
9: was een heel groot ding. Beetje
10: een heel groot ding, ja.
9: Nou ja, goed, toen ik speelde was het natuurlijk alweer 40 jaar later. Hè.
8: Ja. Maar ze gingen toch elk jaar wel daarheen?
9: Ja, ging naar die mis daarboven bij het Superga. Maar goed, ik heb daar die krantenartikelen en oude beelden van gezien. Dat is echt indrukwekkend, hè?
8: Ja.
9: En dat was een heel groot ploeg, Torino.
8: Ja, het Italiaanse elftal was 10 spelers van Torino en de keeper van Juventus.
9: Ja.
8: Dat was het Italiaanse elftal toen.
9: Ja,
8: het hele elftal stond in de nationale ploeg van Torino, die toen verongelukt zijn.
10: Echt waar,
9: ja, het was een groot elftal.
10: Korput heeft er gespeeld?
9: Korput.
10: Korput, jij? Nog meer Nederlanders?
9: Ja, die jongen van...
8: We hadden het daar laatst over.
9: Nu die jongen, hoe heet die...
8: Weet ik niet meer.
9: Jawel, die is zo lang geleden. Schuurs.
8: Oh ja, Per Schuurs. Oh ja,
9: Per Schuurs heeft hij gespeeld.
8: Ja. Dit is een goede vraag voor René, van John Hagens. Beste mannen, jij mag ook meedenken. Waarom hebben keeperstrainers ook handschoenen aan als ze aan het warm schieten zijn? Dat is nou een goede vraag.
9: Ja,
8: leg jij dat maar eens uit.
9: Ja, weet je.
8: Ja.
9: Het is zo dat...
11: Je moet keepers niet serieus nemen, nee. Maar je moet ook keeperstrainers niet serieus nemen. Weet je, dat is,
8: maar slapen die ook met die handschoenen aan? Of wat is dat?
11: Ik heb geen idee. Waarom moet een grensrechter sprints van 50 meter maken?
8: Met die vlag.
11: Waarom moet je dat doen?
8: Ja, dat weet ik ook niet.
11: Waarom moet je dat doen? En dan, erger nog, toen had ik echt zoiets dat zei hij maar tussen neus en lippen door. Maar dat heb mij dus de hele nacht nog bezig gehouden, dat de grensrechter heeft een hartslagmeter om.
8: Nee.
11: Dat vind ik zo goed. Zo'n zwaar dingetje.
8: Nee. En dan waarin Raymond van Meenen. Raymond van Meenen die gaat het uitzetten lezen.
11: Zijn hartslag wordt gemeten.
9: Kan die dan ook, zeg maar, dat de commissie zegt van, we hebben je hartslagmeters bekeken. Het lijkt wel gewoon beter dat je even een beetje niet vlacht. Je staat in het rood.
8: Ja, maar waarschijnlijk kom je sterker terug.
9: Hey, het beste verhaal ooit is ook al 100 keer verteld. Is Hugo Borst, die Pim Doesburg en Ed de Goeie.
8: Dat is een ontzettend goed verhaal.
11: Wat deed hij?
9: Ja, dat heb je gewoon geschreven.
8: Voor Sport International, dat bestond toen nog. Die is gewoon achter het doel gaan staan een paar dagen. Bij
11: Pim Doesburg.
8: Bij Ed de Goeie, die werd getraind door Doesburg. Ja. Ja, ik heb dat ook wel eens gedaan. Ja, dat was zo schitterend toneelstuk.
11: Maar want heeft begon als de Goeie
8: het,
11: ook?
8: Ja, letterlijk opgeschreven.
9: Moet je een keer lezen, hè? Leuk.
8: Maar als de Goeie het veld opkwam, ik heb het ook zo vaak gezien.
9: Ach, rot toch op, Pim.
8: Dan begon hij al... Zo, heb je weer aan die cake gezeten? Thuis, plakken cake naar binnen zitten werken. Weet je wel zo. Ze begonnen al alleen maar... Maar die zijn de hele leven samen geweest, hè? Al vanaf de amateurs in Gouda, volgens mij.
9: Ach, rot toch op, Pim.
8: Ja.
9: Ik heb hier geen zin in, of vandaag.
8: En die Pim had natuurlijk een streep in zijn benen. Dat was niet normaal. Die schoot hem lachend 20 keer in de bovenhoek.
11: Ja.
8: De Goeie natuurlijk ook chagrijnig van. Goeie keeper uit de Goeie, hoor.
11: Ja?
8: Vind ik wel.
11: Ja.
8: Even kijken, jongens. Allemaal vragen. Hey Wim, wanneer kom je weer eens naar Maastricht?
11: Die moet ik
9: wat,
8: Maastricht.
11: Die
8: Maastricht.
11: Broer van Ed de Goeie.
8: Ja, die was ook goed.
9: Dat is een neef. Dat ken ik niet.
8: Hebben we pas 46 keer verteld.
11: Ja, nee, die was in het koerhuis. Die kon naar mij toe. Die zei, ik ben de broer van Ed
8: de neef.
11: De neef van Ed de Goeie. Ja. Ik zei, dat geloof ik niet. Hij zei, ja? Ik zei, dat moet je bewijzen ook. Ben ik een bal gaan halen, heb ik twee vazen in het koerhuis.
8: Uit de Ming-dynastie.
11: Heb ik hem laten keepen 5 minuten. Ja. Allebei dronken. Ja, die gozer dronken en ik dronken.
8: Dronken. Als je 58 gin tonic ik zei, ben je niet gelijk dronken?
11: Nee, maar ik heb ik hem laten kiepen daar.
8: Ja, in het koerhuis.
11: In het koerhuis.
8: Nou, deze vraag die ga ik niet meer stellen, want dit loopt uit de hand. Hey Wim, wat zijn jouw 3 favoriete sauzen? Alleen warm, SVP. Daar geven we geen antwoord meer op.
9: Het was vorige week, toch?
8: Ja, dit vraag, is, dat is een, nee. Ja, wil je de antwoord op geven?
9: Mayonaise. Wie?
8: Het mag eigenlijk alleen warm. Nee, alleen warm mag je.
9: Oh, warm. Warme saus. Ja. Ik hou niet van sausen. Ik vind het ook altijd hartstikke zonde als je zo'n, zeg maar, zo'n lekkere kippenvleugel krijgt en ze kwakken daar gewoon saus overheen. Als je een vis krijgt en ze gooien daar saus overheen.
8: Dan moet niet muisboos worden.
9: Nee, die vis. Met kip en vis, heb ik al vaker gezegd.
8: Dit is een boodschap voor culinair Nederland.
9: Nee, dan. Je moet, de huid is het lekkerste van een vis. De huid is het lekkerste van een kip. Ja, wat als je die huid eraf gaat halen en je gooit er saus overheen... Ja. Dan proef je die kip niet meer. Nee. Toch?
11: Klopt.
9: Ja. Zoiets.
11: Maar vind je ook satésaus niet lekker?
8: Niet over de vis.
9: Ik vind satésaus lekker met mayonaise en patat. Die combi.
8: Ja, patat is wel handig. Dat vind ik lekker. Anders moet je alleen die saus opeten.
9: Dat vind ik wel lekker, ja. Maar ik vind saus over het algemeen...
8: Overschat.
9: Ja, en vooral tomatensaus. Vind ik zo smerig, tomatensaus.
8: Oh ja, was in Italië, zat je ook altijd zo te zeuren. Nee, die spaghetti zonder tomatensaus.
9: Geen tomaat, vind ik niet lekker, nee. Mijn vrouw eet de hele dag tomaten.
8: Oh, dat is ook interessant.
9: Ja, schrik op tomaten. Ja. Ik niet.
8: God, deze mensen komen misschien wel van heel ver weg, hè? Realiseer je dat wel? Die moeten hier nu naar gaan zitten luisteren.
9: Mijn vrouw zegt dan, hè, lekker, neem een botje tomaten. Ik zeg, nee.
8: Wat een botje tomaten?
9: Hoe zo zou ik dat doen? Net als wortelen. Wortelen.
8: Wat is daar nou weer
9: als
8: tegen?
9: Als iets niet lekker is, is een rauwe wortel.
8: Ja, dat vind jij.
9: Vind jij dat lekker?
8: Nou, niet per se,
9: nee,
8: maar...
9: Vind ik echt niet lekker, nee. Ja, het gaat niet omhoog het niveau, nee.
8: Eerder omlaag.
9: Ja,
8: het is net omlaag. Limbo dansen, steeds een centimeter lager. Er blijft niks meer over.
11: Vertel.
8: Wim, vind je het ook zo erg van Bert en Ernie?
9: Ja.
8: Ja, die zijn uit elkaar.
9: Ja.
8: Bert en Huur, na 50 jaar.
9: Paul Haan, nee.
8: Paul
9: Haan, ja.
8: Die kapte mee.
9: Echt heel jammer. Dat deed hij wel.
10: Wat
9: echt
10: ik overigens wel man, een hele leuke man vind, die Paul Haan. Als die vroeger zat, die veel bij De Wereld Draait Door. Ik weet niet of hij nu te oud is, want ik zie hem eigenlijk...
8: Nee, ik heb hem laatst nog gezien.
10: Nee, maar ik zie hem eigenlijk niet meer bij...
8: TV.
10: Nee, te weinig.
8: Ja.
10: Superleuke man, maar dat vond ik Joost Prins ook.
8: Ja, Joost Prins.
10: Joost Prins vond ik ook goed over die clown.
8: Nee, goochelaar.
10: Goochelaar, dat weet je die ook
8: Ben Ali Libi.
10: Ben Ali.
8: Ja.
10: Dat die elke keer dat hele gedicht volging zit.
8: Nee, maar dat is elke keer hetzelfde fragment. Het is niet zo dat hij elke keer als hij dat gedicht voorlas ging huilen.
10: Jawel. Nee, hij werd altijd emotioneel.
8: Nee, dat is één keer gebeurd, maar het wordt steeds herhaald.
9: Engert was hier goed.
8: Erik Engert, ja.
9: Moet je sluit te maken op
8: maar ik heb
9: er
8: laatst al meegemaakt bij Stefan Raadgever, een vriend van mij. Die had een boekpresentatie. En dan was als Margreet Dolman nam die Paul Haan de interviews af. Ja, dat is zo ontzettend goed.
10: Ja.
8: Echt heel goed.
10: Nee, maar ik heb...
9: Michel,
8: wat is er?
9: Zit wel de hele tijd maar
10: wij hebben natuurlijk
9: aan het...
10: Mies,
9: we
10: hebben
9: plassen,
10: natuurlijk eigenlijk gewoon dat... Weet je, of je het nou nog 100 keer kijkt of... Maar dat Jiske Vet was ook goed,
8: dat
10: hè?
8: Dat is geniaal.
10: Dat was niet normaal, hè?
8: Dat was briljant.
10: Dat hij dan met zijn fiets aankwam. Bij een caravan. Er stond voor die caravan die man. En dat hij met zijn fiets aankwam. Dat die man alleen maar dit deed. En dat hij dan in die caravan op een fiets ging zitten. En dan een beeld met mensen die voor hem fietsen met korte rokjes. Vond ik zo verschrikkelijk goed. Hoe kom je erop, hè?
8: Ja, dat weet ik niet.
10: Hoe kom je erop?
8: Ja, heel goed is dat. Ja.
10: Ja, toch heb ik ook veel... Weet je, dat heb jij ook, denk ik, hè? Dat ik zie ook veel op Instagram. Kijk ik veel naar de Engelse... Oude Engelse humor, die is ook
8: is
10: zo
8: goed, hè? Als je in het goede algoritme zit, dan lach je helemaal gek.
9: Ja.
8: Benny Hill.
9: Mr. Bean.
5: Je favoriete tv-programma's kijken wanneer jij wilt. Met NL Ziet kijk je live, terug en soms zelfs vooruit. Krijg nu de eerste 3 maanden 50% korting op je maandabonnement. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Wim, kom maar door met je film- en televisietips.
10: Waarom heeft er niemand een vraag voor mij, Mies?
8: Ja, dat weet ik. Dat komt zo, ja.
9: Ik ben met mijn dochter...
10: Ja?
9: Middelste dochter. Daar ging ik vroeger altijd mee naar de bioscoop. Gewoon op een woensdag, donderdagmiddag. En tot lang geleden. Dus ze zei, zullen we binnenkort weer eens even naar de bioscoop gaan? Ik zeg, nou, dat is goed. Ze zegt, hoe laat wil je? Ze zegt, ik ga het liefst in de ochtend. Ik zeg, nou ja, is goed, gaan we om 11 uur gaan we om 11 uur daarheen. En 11 uur, best wel een beetje in zo'n zaaltje. Dat is niet heel gezellig. Er staat verder ook geen mensen.
8: Nee.
9: Na 20 minuten verder was er een film over de middeleeuwen. Waren er al 18 mensen hun keel doorgesneden.
8: Om 11 uur 's ochtends.
9: Toen zijn we weggegaan.
8: Ja,
9: ja wat dat een kutfilm was dat, zeg. Dat heette The Death of Robin Hood. Death of Robin Hood.
8: Ja, dat is niet lekker wakker worden.
9: Vreselijk slechte film. Ja.
8: Ik ben naar die film over The Goal geweest. Dat is ook wel wat voor jou.
9: Ja, is het wat? Ja. Twee zijn het er, hè?
8: Ik heb er eentje gezien.
9: Ja, het zijn het, ja.
10: Wat is voor film, Mies?
8: Gewoon een film over het leven van The Goal.
10: Van de?
8: The Goal.
10: Oh, The Goal, ja.
9: Ja, die wil ik wel zien, ja.
8: Ze zeggen altijd dat...
9: Er is nu ook een film over die man die dat weer moest voorspellen bij D-Day.
8: Oh,
9: of het weer goed genoeg was of niet.
8: Ja,
9: of ze toch het risico konden nemen. Die wil ik ook nog wel zien.
8: Ja.
9: Ja.
8: Oké, de vragen zijn op. Misschien is er in de zaal nog iemand met een vraag. Dan kan je hem stellen. Ik zou wel willen voorstellen, als die er is, dat het ook echt een vraag is. In plaats van een statement.
9: Een betoog.
8: Of een meninkje. Is er iemand met een vraag? Helemaal niemand met een vraag. Die mensen zijn dood op, die willen gewoon naar huis.
10: Ik heb nog één vraag, als dat mag.
8: Ja, dat mag. Helen Doorn. Altijd.
10: Als jullie dan naar Bayern of Barcelona kijken achter elkaar... valt dan de rest niet ontzettend tegen?
12: Ja, tuurlijk, maar dat is altijd al geweest, joh. Kijk, in onze tijd was het misschien ietsje minder... omdat eigenlijk er niemand in het buitenland speelde.
10: Ja.
12: Wie speelde er in het buitenland?
9: Nee, dat was niet zo hoog.
10: Dan mochten er maar 3 in het buitenland.
12: Dat kwam, wij speelden bij PSV met 6 jongens die wij in Nederland zelf speelden.
9: Ja,
12: dat is niet meer nu.
9: Dat klopt, ja. Maar ik moet je ook zeggen, als ik zo Twente PSV of Feyenoord, Utrecht... Ja. Weet je, er wordt wel gewoon goed gevoetbald.
8: Tuurlijk, dat is toch heel vermakelijk.
9: En dan neem je heus wel in je hoofd mee dat als ze tegen Barcelona spelen... dat ze er met 8-9-0 vanaf gaan... Maar dan is het wel leuk om te kijken. Kijk, als je naar zo'n wedstrijd zit te kijken, dat ze hem allemaal uitschieten.
8: Ja.
9: Of ze schieten hem allemaal naast, dan weet ik veel. Dan valt dat veel meer op.
12: Die Olysee schiet gewoon iedere bal binnen op dit moment.
9: Ja.
12: Ja. Ja. Niet normaal.
9: Heb jij Bayern zien spelen dan?
12: Ja.
9: Ja. En hoe deed Sabari het dan? Zag je die ook nog?
8: Hoorde toch wel nog of niet?
9: Ja.
12: Ja.
9: Ja.
12: Ja. Ja, die speelt. Maar weet je wat het is, Wim? Ze wonnen met 6-0, hè? Dan had jij er misschien ook tussen kunnen lopen, weet je wel. Dat, nou, 6-0, dan is het wel...
8: Gaat makkelijk.
12: Ja, dan wordt het niet...
8: Is de druk eraf.
12: De druk eraf op een gegeven moment, ja.
8: Ja. Oké, jongens, we gaan ermee ophouden, vind je niet? Ja, of wil je nog iets mededelen aan het volk?
9: Nee.
8: Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen?
12: Hé, maar Wim, denk jij... Even nog één vraag aan jou. Denk jij, want ik lees maar overal iedere keer dat die Veerman tempo tekort komt, dat vinden die Duitsers dan, weet je wel?
8: Ja?
12: Denk je dat hij nog iets aan dat tempo kan doen op die leeftijd? Of denk jij van niet? Dit is het, klaar.
9: Misschien wel, als je minder tijd krijgt. Je krijgt minder tijd als het niveau de tegenstander hoger is en groter is.
12: Ja.
8: Dus dan wordt hij gedwongen, wou je zeggen?
9: Ja. Ik kan verbeteren.
8: Ja.
9: Zou kunnen.
8: Ja, geldt voor ons ook. Wij kunnen ook verbeteren. Gaan we maandag proberen met Rob Jansen erbij, hopen we.
9: Nou, dat hopen we wel, hè. Want
12: ja,
9: we zitten een beetje...
12: Ja, maar we kunnen...
9: Het is toch een beetje zorgen te maken, toch?
8: Dat zit om zorgen te maken. Ja. Maar Rob overleeft altijd alles. Ja. Ik ga snel afsluiten, anders begint René weer opnieuw. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maandag zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren.
13: Gode Zone FM.

0: going back. Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische droneaanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om de drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op donderdagmiddagavond een drukke avondspits met de meeste files nu in de Randstad en in Noord-Brabant. Wat opvalt is om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en het Prins Klausplein staat een bus met pech. Hier is de rechterrijstrook door afgesloten, vertraging 3 kwartier. A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Prins Klausplein zorgen voor 8 kilometer file met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A29 tenslotte Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Oud-Beijerland ook bergingswerkzaamheden. Hier zijn zelfs 2 rijstroken afgesloten. Er staat 3 kilometer file met een half uur vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Zone FM.
1: De verdieping in Barça. Sportwagens, jachttafels, modellen. Voetballers, eilanden en BN's. Ik heb

Net spel hier van China. Wat een moment dit voor China. Gaat Sarah Irani even naar de scheidsrechter. Wil dit even... Wil dit even gecontroleerd hebben. Maar alles oké. China leidt in deze tweede set.

Luxemburg, Italië afgelopen zomer. En ook al een keer in Nations League Griekenland, Ierland. Er zit nu Joey Coy met assistenten Fickert en Couture Kebir. Vier official Yannick van der Laan en de VAR Richard Martens en Robin Henschens. Daar wordt Moises San Nicolas gehuldigd voor het feit dat hij 100 interlands heeft gespeeld voor Andorra. Hij krijgt een prachtig traditioneel hoedje. De voorzitter van de Andorrese voetbalbond en nog een erepenning. Hij is ook gelijk de nieuwe aanvoerder, Marc Pujol. Die was 44. En dat overdrijf ik niet. Die was echt 44 toen hij afgelopen zomer maar de brui aangaf en stopte als international. Een korte ereronde. Opstelling voor de volksliederen. Te beginnen met dat van Malta.

1964, het volkslied van Malta sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Daarvoor was dat natuurlijk God Save the Queen. Of God Save the King. En dan het volkslied van Andorra.

0: trots meegezongen. Principat de Andorra.
1: Prinsendom van Andorra. Maar dan vertaald in Catalaans, want dat is de officiële taal hier. Enig land ter wereld met Catalaans als nationale taal. Goed, tot zover de Bosatlas feitjes. Allemaal krijgen ze een hand van Joey Coy en van zijn vaste assistenten. Is toch mooi voor Joey Coy, hij is 34. Die heeft nog wel wat jaren te gaan in de scheidsrechterswereld. De opstelling, waar dus Puyol er niet meer bij is, want die is gestopt. De beste speler, in ieder geval afgaande op zijn niveau waarop hij speelt in het dagelijks leven, is doelman Iker Alvarez. Die speelt bij Córdoba in het prachtige zuiden van Spanje. Het is het tweede niveau van Spanje. En het is ook nog eens zijn zoon. Dit is voormalig doelman ook, Coldo Alvarez. Is zijn zoon vernoemde naar de beste keeper van Spanje. Begin van deze eeuw. Iker Casillas.
2: You stay, you got the ball, yes? Okay, have a great game, guys. Have a great game. All the best.
1: Have a great game, guys. Zo is het. Bij de aanvoerders worden nog even successen gewenst door Joey Coy. En dit is het elftal van Malta. Iets ervarener dan het elftal van Andorra. Al zijn de verschillen klein. Sterspeler hier is Teddy Teuma. Geboren in Frankrijk en met name naam gemaakt als aanvoerder van Union Saint-Gilles. Union Saint-Gilles werd daar kampioen op het tweede niveau. En een jaar daarna werd hij bijna, een puntje kon hij uiteindelijk tekort, kampioen op het hoogste niveau van België. Daarna ging hij eerst terug naar Frankrijk. En inmiddels speelt hij net als het grootste deel van zijn ploeggenoten in de Maltese competitie. Hij is er al jaren bij. Henry Bonello. Ideaal voetbalweer. 21 graden. Iets boven de 1000 meter boven zeeniveau. Andorra La Vella. De hoofdstad van het dwergstaatje Andorra. En zo te zien hadden er dus nog wel wat mensen bij gekund. Laat het de pret niet drukken. San Nicolas, eerste hemelop als aanvoerder, is ver. De bal bij Malta. Zevende onderling ontmoeting tussen deze twee. Eigenlijk pas sinds de Nations League een beetje een trek is. Hebben ze tegen elkaar gespeeld. Daarvoor loten ze allebei als hun kleinste duimpje tegen grotere voetballanden in de E- of WK-kwalificaties. Door die Nations League valt er soms voor Andorra en ook voor Malta eens wat te winnen. Dus de eerste overtreding wordt gemaakt door Kurt Shaw. Aaron Rodrigo. Ze hebben de lange mannen gewoon meegestuurd. Het is de Teuma te horen van Joey Coy dat hij wel wat ruimte moet bewaren. En de volgende mogelijkheid tot een hoge bal. Kort. Borra is de rechtsback, maar die wordt daar niet gevonden. Goede interceptie van Satariano. Tot Maltese genaturaliseerde Italiaan. Zoals er veel spelers zijn bij Malta die niet geboren zijn op het eiland. Vaak via opa's, oma's of nog een generatie verder aan een Maltese paspoort gekomen. Lekkere actie zo van Aaron Rodrigo. Het gaat er nou wel de mist in. En zo Malta, maar het is niet heel lekker geraakt door het Tuma. Bovendien stond hij buitenspel. Zelf voetbal Spanjaard, Koldo Alvarez. Al lang in Andorra gespeeld. Zijn zoon werd er geboren.
3: Bravo, zo.
1: Ian Oliveira. Oh, zo. Ja. Dat is hard en geel. Gewoon wel een lompe overtreding. Hoppakee, hij is te laat en dan schoffelt hij zo Guillaumière weg. Ja, het is een speler van Getafe. De tweede helft van Getafe, daar speelt deze Oliveira voor. En dat zie je dan ook maar gewoon gelijk terug binnen 4 minuten. Komt goed weg met geel. Komt er goed mee weg dat hij Guillaumier niet vol raakt. Jongen, jongen, wat onbeholpen. Nou, Thuma, Guillaumier, daar zat volgens mij een arm bij. Maar ja, van wie? Overtreding nu ook van Ot Remolins. Altijd als een Malta voetbalt, moet er wel een bom mee. In dit geval is het Paul een bom. Eigenlijk, zeg het niet hard, maar is zijn broer Jozef een bom, de betere voetballer. Die is ook wel geselecteerd, maar die is geschorst voor deze wedstrijd. Laatste Nations League wedstrijd. Nog een jaar geleden kreeg hij een rode kaart tegen Azerbeidzjan. En dan trekken ze dan helemaal door tot de volgende Nations League van start gaat. Zal de wedstrijden hierna in deze XXL interlandperiode wel in actie kunnen komen. Er is ook nog een derde, een bombroer, Edward. Normaal kinderen van een Nigeriaanse voetballer die zich op Malta vestigde. En hier de coach van Malta, Emilio De Leo. Het is een Italiaan. Een assistent van Mancini, huidige bondscoach weer van Italië. En van Sinisa Mihailovic. Legendarische voetballer. En ook een oud trainer die ons helaas veel te jong is ontvallen. Nou, Andorra een keertje, nee. Het fanatieke druk zetten van de Guillaume Lopez. Gewoon een achterbal. Tweede aardige actie al van hem. En dan maar schoon schieten. Ja, tuurlijk, waarom niet? En nu Andorra weer in de achteruit. De Suarez wordt neergelegd door San Nicolas. Simpele passeerbeweging is Moises San Nicolas te machtig. Een overtreding op Suarez. En weer Suarez. Tuma. Ah, kijk, is hij er langs bij weer bij San Nicolas. Suarez. Weer Tuma. Nee, een bonk. Dan daar Tuma. Maar dit past even niet. Kunnen wel redelijk tempo spelen, die van Malta. Zeker daar in de aanval. Als het nu een zoek is naar een ballenjongen of een meisje. Wordt al gevonden door Ryan Kamenzuli. Van de Hamroon Spartans. Niet zo lang geleden de kampioen van Malta. Nou, schouderduw daar. Kamenzuli met de eerste paal weggehaald door Jovera. Muscat, die neemt zijn tijd wel, die nummer 22 van Malta. Ja, nou is ook lekker. Doet het heel rustig aan en gooit de man gewoon prompt over de achterlijn heen. Hier zitten de mensen dus. Het zijn opvallend veel supporters van Malta. Te vroeg inlopen van de Teddy Tuma. De diepe bal. Er weer ruimte wordt gevonden. Niet zo'n beetje ook. Maar Gerard Sola van Tudelano. Het vierde niveau in Spanje. Nou, Sola. Ja, als die bal een beetje meer naar binnen draait. Ja, als dit, als dat. Een aardige poging wel van de Gerard Sola. Ook bij Andorra is het gros van de spelers niet geboren in het land zelf. Is er een Andorrees familielid in de vorige generatie dat ervoor zorgt dat ze voor dit elftal uit mogen komen? Er wonen nauwelijks mensen. 80.000. Dat is te weinig om een serieuze topsportcultuur van te kunnen bouwen. Pepe, nee, Bonello. De druk bij Muscat. Goed aan, naar voren die van Andorra. Tuma. Ja, goed gevoetbald zo. En daardoor kan Menzuli vrij. Een boom. Ja, die loopt zich dan stuk. En hij speelt met die tikkel wel de bal. Heeft hij maar weer een boom. Via Kamin, via... Nee, ja, hij is weg. En dat is dan een overtreding waardoor dit schot allemaal geen zin heeft. Ondanks dat hij er wel in zit trouwens. Van Guillaumier. Jovera. Nou, dat is niet zo'n hele beste bal. Nou, Kamenzouli. Zomer was Samalta nog in Nederland. In de Euroborg. Wedstrijd tegen Nederland, dus tegen Oranje. Kader van de WK-kwalificatie. Malta heeft het de WK niet gehaald. Onder meer door die 8-0 nederlaag in de Euroborg. Het was een pijnlijke avond voor ze. Op het eiland werd het 4-0 voor Nederland. En nu speelde Oranje wel wat versnellingen lager. Kaart. Daar is het wel heel duidelijk vast te houden van Moises San Nicolas. Nee, Suarez. En die zo ervaren, Moises San Nicolas, zoals hij zichzelf laat noemen, die had al best wat moeite in het eerste kwartier met Ilias Suarez. En er wordt er zo niet makkelijker op met geel. Twee van de vier verdedigers bij Andorra binnen het kwartier alle gele kaarten pakken. In de organisatie van Iker Alvarez. Teuma, Suarez, hier is over nagedacht. Want daar is Teuma vrij, die gaat uithalen vanaf 25 meter. Is het een aardige poging? Nu is de poging tussen de palen van deze wedstrijd van Teddy Teuma. Okay. Daar zit wel peper in. En dus durft Iker Alvarez hem ook niet te vangen. Heeft er wel wat voor over, Iker Alvarez, voordat hij hier mag staan. Hij mist namelijk gewoon twee competitiewedstrijden met Córdoba. En dus in Nederland loopt het tweede niveau gewoon door tijdens die interlandperiode. Nederland hebben we de keukenkampioen-divisie. In Spanje heet het gewoon de Segunda. In die Segunda zitten 22 teams. Je speelt 46 competitiewedstrijden. Als hier de volgende poging weer is. En dus is er geen tijd om te wachten op interlandperiodes. Ze moeten door. Hard gelach wel voor Córdoba. Dat de eerste doelman nu gewoon twee weken kwijt is. Rodrigo voor de derde keer er langs. Maar dit is goed gedaan daarna door Satariano. Geen overdreven grote scheenbeschermers. Maron Rodrigo. Rodrigo. Ja, daar is hij weer vrijgespeeld. Rodrigo in het puntetje van hem. Rebound gaat erin. Het is 1-0 voor Andorra. Ja hoor. Toch niet helemaal volgens de verhouding in de wedstrijd. Maar wat maakt dat nou eigenlijk uit? 1-0 voor de piepkleine Andorra. Guillaume Lopez van Santa Coloma. Uit het vierde niveau van Spanje. Het is niet goed gekiept door Henry Bonello. Het is wel goed gedaan door Rodrigo, die in aanloop naar deze aanval toch ook alweer een tegenstander zo passeerde. Maar Bonello moet die bal natuurlijk naar de zijkant verwerken en niet door het midden. Dan geef je je tegenstander kans op een rebound. En zie daar, Lopez 1-0 voor Andorra. Dat helemaal niet zo heel vaak scoort. Maar nou is die binnen. Eigenlijk was Samantha wel goed begonnen aan deze wedstrijd, maar ja, die complimenten kunnen ook allemaal de prullenbak in. En hij zal chagrijnig zijn, Emilio De Leo. Satariano. En Teuma in tweede instantie raakt hij hem kwijt. Een halve maatregelen bij San Nicolas. Gewoon naar voren gepeerd. Loopt nog bijna. Nou, helemaal loopt het goed af. Want hier is weer Aaron Rodrigo. Eens kijken wat hij kan. Een kap, een schaar en een blok. Hier is Babot. Uiteindelijk terug ook weer Malta met een bom. Middellijn over. Nu zit er wel wat tempo in, Teuma. Dat lijkt mij ook de juiste keuze. Die bal naar links. Een Suarez naar binnen komen uithalen. Nee, laat het aan Teuma. Nog een keer een 1-2. Teuma loopt wel heel ver door. En dus Iker Alvarez. Deze 1-2 is toch verrassend. Uiteindelijk gaat er bij zijn laatste aanname de mist in. Joey Coy. Tijdrekken hebben van Andorra bij inworpen en dat soort zaken. Totaal niet gewend aan een voorsprong natuurlijk, Andorra. Dit is de 232e wedstrijd van Andorra. En van die vorige 231 wisten ze er maar 15 te winnen. De afgelopen 10 wedstrijden won Andorra er ook maar eentje. En dat te bedenken dat sinds het de Nations League begonnen is, Andorra echt serieus meer wedstrijden heeft gewonnen. 2 Nations Leagues geleden wonnen ze zelfs 2 wedstrijden in 1 cyclus. Ja, 2 keer van Liechtenstein, maar dat zeggen we er niet bij. Liechtenstein uit, hè? En van die 10 wedstrijden, laatste wedstrijden, won ze er dus 1. Dat was ook tegen Liechtenstein. Maar dan een vriendschappelijke wedstrijd. Meestal scoren ze niet eens. Thank you. opvangen van Babot. Pau Babot. En dat zorgt ervoor dat de Malta dus door redelijk ver de helft van Andorra een vrije bal mag nemen. Halverwege de eerste helft zitten we dan. Nou, die vrije bal die is heel simpel voor Alvarez. Wordt ik daarna wat minder. Dat is dan weer het voordeel van zo'n spookachtig leeg stadion. Je kunt de instructies en het geschreeuw van de spelers goed horen. Nu is het Catalaans, omdat de Andorrese spelers met elkaar spreken, soms lastig te verstaan. Maar de toon en de zekere agressiviteit waarmee Iker Alvarez net zijn muur organiseerde, was dan wel weer mooi om te volgen. Oh, Teuma. Ja, dat is niet best. En dit hoort ook een beetje bij Andorra Malta. Inmiddels Teddy Teuma. Inmiddels actief op Malta dus. Maar hiervoor speelde hij in de Champagne-streek bij Stade Reims. Die ploeg betaalde toch nog serieuze 3,6 miljoen voor hem. Er zullen niet heel veel internationals zijn bij Malta waarvoor dat soort bedragen zijn betaald. En na een halfjaartje uitbollen bij Standaard Luik. Terug in de Belgische competitie dus. Nu bij Sliema Wanderers. Relatieve topploeg op Malta. Maar zijn mooiste dagen had hij bij Union Saint-Gilles. De clublegende is hij daar. Bijna 200 wedstrijden gespeeld voor geel en blauw in Brussel. Hier, ja, weer goed gedaan door Andorra. Guillaume Lopez, maker van de 1-0, verdient nu een corner. En heel misschien had er nogal wat meer in gezeten voor ze. Als het genieten is, toch wel. Ja, zo zie je mooie dingen van de acties van Aaron Rodrigo. Scouts, schrijft u mee. We spelen 26 minuten en... Ik heb hem al vier keer voorbij zijn directe tegenstander zien gaan. Met opvallend intelligente acties brengt hij het spel van Andorra echt wel verder. Die nummer 17. Speelt bij Mirandes. Oh ja, daar is ze! Oh, bijna 2-0. Uit het niets valt hij opeens bij de Gerard Sola. Kanonnen, wat een kans. Daar doorkoppen, ja, van wie eigenlijk? Het is allemaal een beetje blind, maar uiteindelijk valt hij bij Sola. Een bom. En dan Oliveira met bijna een assist. Maar ik denk dat de Sola die bal vol op zijn scheenbeschermer raakt. En niet op zijn voet. Met zijn scheen is het een stuk moeilijker mikken. bal. Maar hey, hij komt aan bij Cardona. En nou ja, het was wel een overtuigende poging. Maar ik denk dat hij vooral op dat blaadje daar schrijft. Heel hoog over Emilio de Leo. Achter het schot van Cardona. Spits die prachtige werkgever heeft. Speelt bij Saint-Étienne, zeg je. Voormalig kampioen van Frankrijk. Voormalig recordkampioen van Frankrijk. Paris Saint-Germain nam dat record. Pas vorig jaar weer over van ze. Een beetje aan lager wal geraakt, gedegradeerd naar de Ligue 2. En daarom werden ze vorig jaar toch al wel weer derde. Inmiddels zit er een rijke Amerikaanse investeerder achter Saint-Étienne. En nu zijn ze mede door de 4 doelpunten al van Cardona. Koploper in de Ligue 2, niet zo'n beetje ook. Eerste 3 wedstrijden van het seizoen maakte hij alle 4 die doelpunten al, Cardona. Daarna een onsje minder. Ook ervaring op het hoogste niveau van Duitsland. En van Spanje. Hoppakee. Weg is weg. Kurt Schaal zo de tribune in. Te houden, maar ja, van wie? Ja, ze krijgen hem mee. Het was 2 kanten op, maar hij begon. Guillaumier, daar begint hij met het vasthouden van Lopez. En in de poging om overeind te blijven houdt de Lopez zich vast bij Guillaumier, maar daarna was de overtreding dus al gemaakt. Promoveert zo via Cardona tot corner. Spelletje kennen we. Deze film hebben we allemaal al een keer gezien. Het vasthouden, het waarschuwen. Een nieuwe corner zo. Deze actie slaagt dan niet van Rodrigo. Een tamelijke woeste verdediger Enrico Pepe. Geboren Italiaan. Er staan jagende blikken in zijn ogen. Een nieuwe in de rug. Teuma. Zullen ze verder bij Andorra niet te gretig tegen protesteren, want dat was wel heel duidelijk. Van Enrique de las Heras. Kamenzuli. Goeie loopactie van de Suarez. Met de tweede paal een bom, maar daar krijgt de Suarez de bal niet. En toch maar weer die tweede bal nu voor Andorra. Het gaat allemaal crescendo voor Andorra. Malta begon beter aan de wedstrijd, maar na de 1-0 trok er niet zo heel veel kansen meer gecreëerd. En hoe langer deze stand op het bord blijft staan. Is ook hard hoor. En een terechte kaart voor die Italiaanse Maltese. Alex Satriano. Ik moet het zeggen, hoe langer het 1-0 blijft, hoe gefrustreerder ze raken bij Malta. Ja, het is lastig. Dit is hard, maar aan de andere kant raakt Satriano ook wel de bal. Jovera en Oliveira, van die spijkerharde overtreding helemaal het begin van deze wedstrijd dus. Ian Oliveira. Mooi tango dit, maar uiteindelijk gewoon een Malta met de bal. Satriano, Guillaumier, dat is dan wel of geen hens? Ja, wel. Man, Paul Babot. Mislukte inspeelpaas bij Malta, dus moet de Teumaat maar weer oplossen. Achter de verdediging gelegd, goede bal, Cardona, aanname. Ja, komt hij nog een eind mee? Oh, mooie goal. Zo zie je maar, Andorra, Malta stelt zeker niet teleur. 1-1 door de, ja, kan niet anders zeggen dan een heerlijke goal van de Irvin Cardona. Geldt ook zeker voor de assist van de Teddy Teuma. En een goede goal van die goaltjesdief van Saint-Étienne. Teuma ziet de loopactie bij Cardona. Geeft hem echt perfect. Aanname is dan ook goed. Eén keer aannemen, één keer meenemen en uithalen. En ja, er zal allerlei kritiek mogelijk zijn op het verdedigen hier van met name Oliveira. Maar joh, het is toch ook gewoon een goede goal. En Oliveira, die speelt op het vierde niveau van Spanje. Dat is nou eenmaal geen Sergio Ramos. En Carles Puyol, geen Piqué. Die doet wat hij kan. Maar tegen deze Cardona is het op dit moment niet genoeg. Beuk erin. Daarna van Gerard Sola. Dan wordt het zelfs even ongezellig. Miscommunicatie erachterin tussen Bonello en een van zijn verdedigers. Nu heeft de Cardona last. Nou ja, last. Die heeft gewoon heel veel pijn. Kennelijk geraakt door Jovera. Joey Coy ziet het, maar we gaan door. Praktisch nu 11 tegen 10. Denk ik dat de Kamenzuli die bal naar de buitenkant gaat spelen, ja. Dat er even gekeken kan worden bij Irvin Cardona. Nou, je ziet genoeg. Het stelt niet teleur, het verveelt niet. Andorra, Malta. Een gigaketser die bijna fataal blijkt. Als hier, ja, Jorera wel degelijk op de voet gaat staan van Cardona. Ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter het niet gezien heeft. Had hij het wel gezien, dan had hij denk ik gefloten. En dit, ja. Wat maken ze er een potje van? Enrico Pepe met een blubberbal. Dan weten Bonello en Shaw allebei niet wie het op gaat lossen. En schiet Shaw die bal maar weg. Maar doet hij dat in de voeten van Guillaume Lopez. En is bijna de voorsprong van Andorra weer hersteld. En nou moet de Cardona van het veld. Denk ik, of mag hij nou verder? Ja, weet even niet of er nou een verzorger bij is gekomen. Zijn zo vriendelijk om hem terug te tikken. Even meeluisteren. Het is jammer dat we ze nou niet meer horen. Sola en Kamenzuli. Die waren volgens mij verbaal een beetje met elkaar aan het vechten. Wat woordjes over en weer. Vuurtje gedoofd, Joey Coy. Ja, nu mag Cardona weer terug. Een minuutje straftijd. Omdat hij, ja, het voelt af en toe wat frank. Maar het is een uitstekende regel. Maar dan moet je naar de kant als je geblesseerd raakt en verzorging wil. Zonder dat er een overtreding is geconstateerd. Een regel die is ingevoerd om het een beetje te voorkomen dat spelers voor de lol gaan liggen. Alleen dit nemen ze dan op de koop toe. Want hier werd natuurlijk wel degelijk een overtreding gemaakt op Cardona. Maar de scheidsrechter zag het niet. Ja, de patronen zitten er op zich wel in bij Malta. Alleen lang niet altijd even goed uitgevoerd. Gelopen door de Jovera. Nou, nu toch weer Malta. Ja, dat is een goede bal tussendoor. En dan levert het ook uiteindelijk toch een kans op moet een goal zijn. En nou ja, hij schiet hem over. Guillaume, ja, hij telde hem zelf ook al. Na een prima aanval van het hele team. Dit is een fijn balletje van Ilias Suarez.
0: En de kans, de kans voor Malta om op voorsprong te komen in deze wedstrijd. Hij raakt denk ik nog de paal als je het zo ziet. Matthew Guillaumier. En zoals we linksboven zien zijn de meeste kansen voor Andorra. De grootste voor Malta. Dit telt niet, want het is buitenspel. Wegtikken daarna nog even van die bal van Sola. Nou. Het is fanatiek gefloten. Of ja, gefloten uiteindelijk ook, maar ook gevlacht. Slotfase, eerste helft. Grotere kansen voor Malta. Maar toegegeven, tussen de 1-0 en de 1-1 kreeg Andorra ook nog wel een mogelijkheid om de 2-0 te maken. Valt er toch echt niets te zeggen over het verdere verloop van deze wedstrijd. Staan. Nog even die assist van de Teuma. Wat een bal, joh. Prachtig. En meekrijgen. En boem, afronden van de Irvine Cardona. Geboren Fransman. Ik zou het niet zeggen met zijn naam, maar speelde even in Spanje. Maar het is echt een geboren Fransman. Speelde ook Franse jeugd international. Jeugd interland. Maar goed, niet geselecteerd door Deschamps. En nu ook niet door Zinedine Zidane. Dan ga ik toch maar even kijken wat er nog verder in de bak zit voor je. En via een Maltese oma, uiteindelijk een Maltese paspoort gekregen. Rodrigo, hij legt hem even goed. En het zal de laatste actie zijn voor de eerste helft. Hij gaat hem zo voor de goal gooien. Rodrigo tegen de billen van Teuma. Zie je niet vaak zo'n eenmansmuurtje dat effectief is. Misschien was het gewoon niet zo'n hele goede bal voor Rodrigo. Teuma, hard en wel een nieuwe vrije bal zo voor Malta. Mag Rodrigo het nog een keer proberen. Eigenlijk dat Teuma hier de bal speelt. Las Heras. Met veel misbaar naar de grond. Enfin. Deze is dan weer te hard. Vorige was te kort. Deze te hard. Van Ot Remolins. Goed, 1-1. Andorra, Malta. Ja, we zijn 675 interlands de komende 2 weken. En nee, Andorra, Malta zal niet door elke voetballiefhebber als eerste zijn opgeschreven wat betreft de wedstrijden die echt aanspreken. Het is allemaal waar, maar tegelijkertijd is het ook gewoon een hele leuke eerste helft geweest. Hebben we 2 mooie goals gezien en hadden er nog wel een paar in gekund. Andorra, Malta verdient een groter publiek. Verdient meer toeschouwers. Maar goed, mensen die er zijn, worden wel degelijk vermaakt. Zometeen de tweede helft. Graag tot zo.
4: Mis geen moment van de UEFA Nations League.
5: 55 naties. vormen de UEFA.
4: Wij schakelen langs alle velden.
6: Dat voelt dan extra lekker.
4: Met Nations League Switch.
7: Schitterende goal.
4: Morgen live op Ziggo Sport 1. De Women's Super League. Chelsea tegen Arsenal. Zondag live op Ziggo Sport 2.
8: Jouw instinct is om je kind te beschermen. Dat van ons is om de natuur van Spa te beschermen. Sinds 1889. Om de puurheid van ons water te beschermen. Want beter drinken is beter leven. Spa.

0: daar is hij weer. Papa's pasta.
1: Dacht het even niet? Nooit meer saai eten. Je cheft het met het nieuwe HelloFresh. Nu bij HelloFresh. Gratis HK Living borden ter waarde van 98 euro.

0: Welkom bij Unstoppable Moments bij Duracell. Officieel duurt een wedstrijd 90 minuten. Maar in de extra tijd neemt de spanning nog meer toe. En dan komt de extra power naar boven. Zo ook de afgelopen weken.
1: Bij Espanyol gingen ze door tot het einde. 8 minuten in de extra tijd zorgde Munoz toch nog voor de gelijkmaker tegen Sevilla. Ook AS Roma vond de kracht om door te gaan.
2: Soule, en het gebeurt nog.
1: Tegen Atalanta pakten ze op het nippertje nog 3 punten. In Sevilla pakte de keeper de hoofdrol in de dying seconds. De Madrilenen rekenden zich al rijk, maar Betis-doelman Alvaro Valles stak daar een stokje voor.
0: En zo zie je maar. Pas bij het laatste fluitsignaal is het echt voorbij. Op de Ziggo-velden zijn ze niet te stoppen, ook niet als de klok de 90 minuten is gepasseerd. Tot zover deze Unstoppable Moments bij Duracell.
3: Vertrouwd op weg met extra veel ruimte en comfort. Ontdek de 100% elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Nu vanaf €44.990.
4: Hé vriend, houd daar eens mee op. Wegwezen nou. Oh, dat gaat er nooit meer over.
5: Doe voorzichtig.
6: Oh. Help.
5: Volhouden, gap. Nee. Nee.
7: Kijk, daarom heb je een woonverzekering van ANWB.
5: Kak.
7: Dan weet je zeker dat je goed verzekerd bent.
8: Oh, jij was het.
7: Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en Gaam. Ga je verhuizen? Vertrouw op de inboedel- en opstelverzekering van ANWB.
9: In het Metropolitano is het editie 179 van de Derby van Madrid in La Liga. Prestige op het spel. De 3 punten die belangrijk zijn om in het spoor te blijven van FC Barcelona. Beginfase van de wedstrijd. Het eerste tikkie uitgedeeld door Baena bij Arda. Eerste rumoer ook langs de lijn met Mourinho. Maar met name Simeone. Die vrij snel geel ontvangt van Angel Ortiz. Het is een primeur. Voor het eerst fluit een Madrileense arbiter de Derby van Madrid. De derby die niet echt loskomt. Het is een schaakspel. Er zijn weinig kansen. Uithaal van Tchouaméni gaat ruim over de goal van Oblak. Bij Real Madrid start Denzel Dumfries in de basis. En een minuutje of 10 voor de rust is er een duel tussen Bellingham en Romero. Aanvankelijk krijgt Bellingham een gele kaart. Die is daar hoogst verbaasd over. Dat is een bal die er net een beetje tussenin valt. Allebei gaan ze er vol voor. Maar Romero raakt hier duidelijk het been van de Engelsman. Bellingham treft geen blaam. Het is juist Romero. Die wordt getrakteerd op een gele kaart. En misschien komt hij wel goed weg zonder rood. In de eerste helft gebeurde er vrij weinig. In de tweede helft ontstaat er al heel snel deze penalty. Als Huizen zich vergrijpt aan Giuliano. Daaraan voorafgaande gaat een geweldige lange bal van Hanschko à la Frank de Boer tegen Argentinië. En Huizen krijgt na het bekijken van de beelden rood. Dit is Grimaldo. En zo wordt het 1-0 in de 8e minuut van de tweede helft. En zo lijkt deze wedstrijd de kant op te vallen.

van de ploeg van Simeone. Die ziet dat Giuliano, zijn zoon, ook een belangrijke rol speelt bij de 2-0 als aangever voor Jonathan David. En binnen een paar minuten van 0-0 naar 2-0. Je kan zeggen dat Real Madrid belabberd uit de kleedkamer is gekomen. Dan deze hoekschop. Door Romero ingekopt. Geweldige redding van Courtois. En Alvarez met de inzet. Op de lijn gekeerd door Konaté. Bijna is het echt over en sluiten voor Mourinho. Die in zijn eerste periode bij Real Madrid alle competitiewedstrijden won van Atletico. Diomandé is invaller. Die valt trouwens goed in. Die zorgt af en toe voor een beetje dreiging. Zo ook hier. Na een klein foutje van Romero. Maar Oblak kan keren. Dat lukt hem niet vlak voor tijd. Vrije trap van Bernardo Silva en Rüdiger. Ja, die brengt de spanning toch nog terug. 2-1, 89ste minuut. Maar dichterbij komt de koninklijke niet. Real Madrid kwam niet al te best voor de dag. Staat nu 6 punten achter Barcelona. Simeone wint van José Mourinho.

0: It's a wild.
1: Jouw instinct is om je kind te beschermen. Dat van ons is om de natuur van Spa te beschermen. Sinds 1889. Om de puurheid van ons water te beschermen. Want beter drinken is beter leven. Spa.
2: Dankjewel. Jongens, eten.
3: Lekker, man.
4: Man.
3: Daar is hij weer. Papa's pasta.
5: Dacht het even niet? Nooit meer saai eten. Je cheft het met het nieuwe HelloFresh. Nu bij HelloFresh. Gratis HK livingborden ter waarde van 98 euro.
6: Het iconische Big Mac menu is er nu tijdelijk ook met een Chicken Big Mac. I'm loving it.
7: Nog nooit was magie zo dichtbij in de theatersensatie Harry Potter. 19 jaar later gaat het avontuur op Swijnstein verder. Beleef deze spectaculaire show die families, vrienden en fans samenbrengt. Boek vandaag nog je tickets.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding voor onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Ga dus snel even bollen.
9: Hallo, ik hoor dat jullie mijn hulp nodig hebben. Vergeten. Ongebruikt. Onopgemerkt, we gaan aan de slag. Dat is Living Better for Less. Kijk, dat was makkelijk. Gebruik je het niet? Verkoop het dan.
8: Alleen vandaag Nivea, zoals deze Deo Sixpack voor €13,59.
10: Welkom bij Unstoppable Moments bij Duracell. Officieel duurt een wedstrijd 90 minuten. Maar in de extra tijd neemt de spanning nog meer toe. En dan komt de extra power naar boven. Zo ook de afgelopen weken.
11: Bij Espanyol gingen ze door tot het einde. 8 minuten in de extra tijd zorgde Munoz toch nog voor de gelijkmaker tegen Sevilla. Ook AS Roma vond de kracht om door te gaan.
12: Soule, en het gebeurt nog.
11: Tegen Atalanta pakten ze op het nippertje nog 3 punten. In Sevilla pakte de keeper de hoofdrol in de dying seconds. De Madrilenen rekenden zich al rijk, maar Betis-doelman Alvaro Valles stak daar een stokje voor.
10: En zo zie je maar, pas bij het laatste fluitsignaal is het echt voorbij. Op de Ziggo-velden zijn ze niet te stoppen, ook niet als de klok de 90 minuten is gepasseerd. Tot zover deze Unstoppable Moments bij Duracell.

0: Baby's houden net zoveel van hun buikjes als onze nieuwe Flex & Protect taaieband. Pampers Premium Protection is nu flexibeler om de gevoelige huid te helpen beschermen. Voor onze beste huid- en lekbescherming. Onze nummer 1 Pampers in Nederland. Bewegelijke baby? Kies voor Pampers luierbroekjes.
1: I am disabled and I like to do things fast. And now fast just got better.
2: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
3: Mis geen moment van de UEFA Nations League.
4: 55 naties vormen de UEFA.
3: Wij schakelen langs alle velden.
4: Dat voelt dan extra lekker.
3: Met Nations League Switch.
5: Schitterende goal.
3: Morgen, live op Ziggo Sport 1.

0: En daar zijn we weer. Welkom terug bij uw vrienden van Ziggo Sport. De komende 12 dagen door heel Europa gaan. Overal Nations League interlands op te vissen. En te genieten van alles wat die Nations League wedstrijden ons dan te bieden hebben. En zo zijn we bij de start van de Nations League campagne. Beland in Andorra. En het is echt een hele leuke wedstrijd geweest in de eerste helft. Andorra-Malta is 1-1. En dat had ook zo 3-3 kunnen zijn. Een van de 8 wedstrijden in de Nations League van vandaag. De andere zijn Kosovo, Ierland, Oostenrijk, Israël, Liechtenstein, Litouwen, Portugal, Wales, Noorwegen, Denemarken, Servië, Griekenland en ja, wel in de Johan Cruijff Arena, Nederland, Duitsland. Al die wedstrijden zijn om 9:15. Later vanavond te zien in het samenvattingenprogramma wat bij ons wordt gemaakt vanavond. Eerste wissel bij Malta, waar Juan Corbalán in het elftal komt. Een in Argentinië geboren Maltees inmiddels. Zack Musket er vanaf. Rechtsback in de 39ste interland voor Corbalán. Als kind al met zijn ouders mee verhuisd vanuit Argentinië naar Malta. Het is niet zo dat hij als Argentijn een paar jaar in de Maltese competitie speelde. En toen maar een paspoort cadeau kreeg. Echt al vanaf de onder 17 in de bond, bij de bond van Malta. Een overwinning zou teleurstelling zijn voor Malta. Dat hij echt met de beste intenties naartoe is gekomen. In de eerste helft hebben ze een behoorlijk lastige kluif aan Andorra. Is overigens ook nog een derde hond in het kegelspel. In deze Nations League zijn ze ingedeeld in een groep. Een groep van 3. Aan de andere kant van Spanje ligt nog zo'n dwergstaatje. Gibraltar. Die doet mee in deze groep in de League D van de Nations League. Komende week speelt eerst Andorra tegen Gibraltar. Het is zondag om 6:00. Ik sluit niet uit dat we die wedstrijd ook uitzenden, maar ga daarvoor even naar ziggosport.nl. En dan volgende week zondag is het weer Malta Andorra in deze Nations League. Ondertussen speelt eerst Andorra. Of speelt Malta dan ook nog even een keer tegen Gibraltar. Nou goed. En zo gaan we vrolijk verder. En veel geschreeuw nu bij Paul Mbon. Maar zo hard als hij schreeuwt, zo snel staat hij ook weer op. Als hij heel even op zijn teen wordt gestaan. Maar het inmiddels dus ook alweer gaat met een bom. Teuma, die heeft een geweldige trap in zijn linker. Maar goed, nu even niet. En er staat natuurlijk ook wel wat op het spel, hè, in de Nations League. Zeker voor dit soort landen. Kans dat ze zich voor het EK 2028 gaan plaatsen via de reguliere kwalificatie is niet zo groot. En dan is er altijd nog via de Nations League een soort escape mogelijkheid richting de play-offs in ieder geval. Goed, moet je het in de play-offs daarna zelf nog even winnen. Maar wie weet, zou het kunnen van deze ploegen. Denkt alleen mee naar zo'n plek in de play-offs als je deze groep wint. En dan ben je wel afhankelijk van de prestaties van de landen die boven je staan in de voedselketen. Alleen dat er heel veel plekjes overblijven. Vanwege landen die zich al geplaatst hebben. Dan zou het kunnen dat via de Nations League er een plek vrijkomt voor landen uit divisie D. Goed, het is een ingewikkelde vorm. Ik zal het u niet helemaal uitleggen. En inmiddels begrijp ik dat we ook live te zien zijn op Ziggo Sport. Kanaal 14 op Ziggo Sport 1. Welkom allen en blijf vooral kijken, want het is vermakelijk. Andorra, Malta. Met hier de beste speler van Andorra aan de bal. Aaron Rodrigo. Mirandes dus. Verschillende maanden hebben die gehad. Twee seizoenen terug. Tot de play-off finale gekomen voor promotie naar het hoogste niveau van Spanje. Het net niet gered. Toen weer terug de Segunda in volgend seizoen. Toen ging het voor geen meter meer en degradeerde Mirandes zelfs. Een jaar tijd. Bijna naar de Liga. Naar een derde niveau in Spanje. En daar speelt Aaron Rodrigo nu zijn wedstrijdjes dus voor Mirandes. Nu even niet. Want net als nog wel wat andere spelers bij Andorra mist ook hij wat duels van zijn club. Omdat de lagere niveaus in Spanje nu gewoon doorgaan. Jovera leidt zichzelf eigenlijk de problemen in en geeft in ieder geval een inworp weg. Cardona uit een inworp kan je geen buitenspel staan. Maar goed verdedigd door Jovera. Ja, is goed verdedigd. Door Corbalan, die nieuwe bij Malta. Oh, dat is achterloos verdedigd. En Rico Pepe met zijn hak. En Corbalan is uitgeweest. Dat is gezien door Murat Kutsukerpier. Vaste assistent van Joey Coy. Met aan die kant de vlag. Aan de andere kant dus Dion Fickert. En Nick van der Laan vierde official. En Richard Martens en Robin Henschens als VAR betrokken bij deze wedstrijd. Heel leuk. Goed ook voor het Nederlandse scheidsrechtersgilde. Deze jonge ploeg de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Afgelopen weekend stonden ze met z'n allen nog in de Kuip. Toen bij Feyenoord Utrecht. Hier is er ruimte. Goed vrijgespeeld bij Andorra. Remolins. Kiest voor de zijkant voor Rodrigo. Moet hij nu een keer op doel, maar weggehaald. Door Kamenzuli. Nu weer de andere kant op als dat laat ingeleiden is van Babot. Vasthouden daarna van San Nicolas. Die moet oppassen, want die heeft al geel. Schuldbewust, maar heel snel terug naar zijn eigen helft. Vind ik toch op zijn minst al wel een laatste waarschuwing nu van Joey Coy. Het was wel heel duidelijk vasthouden. Nou is Bonello er klaar mee. Het doorlopen van Sola. Voor de derde keer deze wedstrijd. De speler van Andorra in boekje.
1: Ah, het is
0: nergens voor nodig. Nou heeft Bonello niet zo heel veel pijn. Dat hij doet vermoeden. Maar het is wel om aan te geven dat hij een beetje klaar is met dit soort gedrag van de spelers van Andorra. Die overigens al geel heeft, Satariano. Al zit hij hier niet mee in de buurt van een volgende gele kaart. Dat zou wel heel overdreven zijn. Speelt voor Andorese begrippen best een goede wedstrijd. Maar natuurlijk ook niet alles gaat goed. Als de eerste 10 minuten na de rust nog niet het spektakel kunnen bieden wat de eerste helft in zich had. Bon. En Shaw. Die blinkt niet uit door zijn inspeelpaas. Hij moet dat snel ook weer herstellen met een overtreding. Kurt Shaw van Hibernians. En dan niet dus Hibernian uit Schotland. Maar Hibernians. Nou, allebei afgekort als hips. Overigens Hibernians van zijn club op Malta. Vernoemd naar die roemruchte club uit Edinburgh in Schotland. Oh, oh, oh, keeper. Oh, het gaat goed ook. Bonello. Wat doet die nou? Die draait zich zo de probleem in. En dan mag hij echt even opgelucht ademhalen dat die aanvallers bij Andorra weer intrapten. Hetzelfde geld geeft hij hier gewoon een doelpunt weg. Oliveira. Oeh, dat is ook een goede bal. Maar dan stopt hij bij de aanname van Guillaume Lopez. Is uit geweest. Dat zal een inbok worden voor Andorra. Dat was dan zonde voor Satariano. Want als hij iemand laten lopen, had hij zelf mogen gooien. Suarez. Ja, we dan een corner uit. Malta wordt wat beter zo. Rond het uur. De paasjes van Teddy Tuma. De acties af en toe van Elias Suarez. Speler die later nog scoorde tegen Ajax. De enige speler bij Malta niet actief in de eigen competitie. Hij speelt namelijk bij FC Sion. Zwitserland. Die club kwam uit tegen Ajax in de voorronde van de Conference League. Twee spectaculaire wedstrijden. Ajax won twee keer. Eén keer met de 4-2 in Zwitserland. De wedstrijd scoorde Suárez. En uiteindelijk 5-3 in de Johan Cruijff Arena. Nee, Suárez wel mee, maar scoort niet. Voor Malta de meest ambitieuze ploeg in deze Nations League groep. Het verder dus Andorra en Gibraltar. De hoogst geplaatste team Malta ook op de FIFA wereldranglijst. Dus waar staan ze ook normaal op plek 161 en is het ook mondiaal gezien gewoon een voetbaldwerg. Maar toch, er zit toch net even meer voetbal in dan bij die andere twee ploegen. En hier is het daardoor ook Cardona. Met name die twee voorwaarts bij Malta. Die kunnen toch wel wat met een bal. Cardona vanuit de spits en de Teuma als aangever. Dit ziet er gewoon prima uit. Ik doe hem net niet om een beetje kracht mee te geven aan die poging. Voor Irvin Cardona. We halen daarna. Borra. Biel Borra. Malta heeft Andorra nog niet van zich af kunnen schudden na twee derde van deze wedstrijd. Bon. Niet. Hij speelt niet zijn meest gelukkige wedstrijd. Krijgt een beuk van Oliveira. Ja, elleboog zegt hij. Dat viel volgens mij wel mee. Van Rico Pepe. En houden maar niet op met overtredingen maken. En de volgende gele kaart. Valt er volledig te begrijpen natuurlijk. Ze hebben wel heel veel overtredingen nodig. Let daar op Eric de las Heras. En vanavond dus nog meer voetbal. Cristiano Ronaldo die voor zijn mond weer gaat spelen. Geloof het of niet. Hij is nog steeds geselecteerd. Interland 712 zit eraan te komen voor Ronaldo. Nou, ja, bijna echt. De 200 heeft hij al dik gehaald. Ook onder de nieuwe bondscoach daar gewoon weer geselecteerd. Ook zij spelen Nations League tegen Wales. Dat vindt dan allemaal plaats in de A-divisie van de Nations League. Wales heeft zich knap gekwalificeerd daarvoor. Met een sterke pool. Met ook Denemarken en Noorwegen. Ook die landen spelen tegen elkaar vanavond. Om die wedstrijd niet in zijn geheel te zien. Wel in het samenvattingenprogramma. Dat later vanavond wordt uitgezonden. En daarin ook beelden van al die andere interland. Ja,
1: Bonello weer met zijn voeten. Dat is nou niet zijn sterkste punt.
0: Het is weer Circus Bonello.
2: Ja!
0: Elke keer als de doelman van Malta de bal aan zijn voeten heeft. Dat hebben ze goed gezien bij Andorra. Zitten ze vol bak druk. En dan staat er totale paniek bij deze man. Nou, in Nederland zijn we gewend aan meevoetballende keepers. We kunnen ook de keepers van Pakweg, Toppos of FC Dordrecht gewoon iets met een bal. Maar dat is in lang niet elke voetbalcultuur het geval. En denk ik ook niet in de opleiding van Bonello zo geweest dat hij heel veel heeft geoefend. Kamenzouli geraakt en is er dus net geel uitgedeeld, hè, aan de Las Heras. En zitten er al een hoop bij Andorra. Dicht bij een tweede gele kaart. De Las Heras, deze overtreding met geel op zak. Ah, het is geniepig. En net te weinig, denk ik, voor een tweede gele kaart. Begrijpen de beslissing wel van Joey Coy. Maar het is wel hard. Het zou in één keer kunnen. Voorzet lijkt wel wat waarschijnlijker. Ja, dat is het ook richting Peppe. Oh, het wordt een hoekschop zo. Nu heen Teddy Tuma. Hij laat het aan Ilias Suarez. De instructies zijn duidelijk van Iker Alvarez. Schreeuwen kan die wel, maar is ook een goede keeper. En de eerste nieuwe namen bij Andorra. Het nummer 10, de lucht in. Van de Guillaume Lopez. Doelpunt te maken uit de eerste helft. Nu moet gestreden er vanaf. En vervangen door Albert Rosas. En ook Jordi Alais komt erin. Kijk, opeens wat ruimte voor Gerard Sola. Maar het is van korte duur. Suarez met Tuma. Het pootje van Tuma is niet goed. Begint de tijd toch wel te tikken. Tikt dat in het nadeel van Malta. Dat is de druk en dus de overname van Alais. Jordi Alais. Nou, van ver is uithalen. Dit scheelt helemaal niks, hè.
2: In een tweede helft zonder al te veel kansen had Albert Rosas aangegeven van die andere invaller, van Jordi Alaïs. Bijna de 2-1 op zijn schoen. Ja, gewoon maar een keer opportunistisch uithalen. Foh. Hij blijft er staan. Voor de vorm in Ribonello. Hij was echt kansloos geweest. Ruikt naar buitenspel, maar het is het voorlopig niet. Rosas. Nee, dan verstikt hij zich in zijn eigen actie. Even aangetikt. Nee, vindt de scheidsrechter. Guillaumier, Teddy Tumma. Ja, het speelt bij Malta, wordt er ook niet beter op, hoor. Suárez. Nu hij dan. Nee, ook dat lukt niet helemaal. Zo blijft dat toch een vreemde wedstrijd. Is de tweede helft helaas niet van het niveau van de eerste. Entertainment niveau heb ik het dan over. Maar is het nog steeds wel zo, met nog 20 minuten te spelen, dat allebei deze teams de wedstrijd wel kunnen winnen. En vraag ik me af met hoeveel mensen Andorra door deze wedstrijd gaat eindigen. Het blijft zo dat ze wel heel veel overtredingen nodig hebben. Satriano. San Nicolás. Malta met een ruimte, maar ja, een halve kans. Ook niet heel veel meer dan dat voor de Satariano. Als inmiddels de opstelling van het Nederlands elftal is binnengedruppeld. Zometeen tegen Duitsland dus. Verbrugge, Dumfries, Van Hekken, Van Dijk. Van linksback. Middenveld, Gravenberg, Reinders en Quinten Timber. En voorin Somerville, Brian Brobbey en Cody Gakpo. De opstelling van de Duitsers die vindt u vast zelf al ergens op internet. In ieder geval Mark Ter Stegen op doel, de Ajax-keeper. Dat is Nations League niveau A. Dit is niveau D. Maar daarmee niet per definitie minder leuk. Malta. Ja, dan was er daar een gaatje. Is niet op goed geluk. Dan gaan we er nu weer de zijkant nog een keer proberen bij Andorra. Nou, nee. Geen echt echte kans onder de Andorrezen. Sola. Gerard Sola inmiddels ook gewisseld bij Andorra. Ja, nee, dat gebeurt nu pas. Daar stond Alexandre Martinez al wel klaar, ja. Alexandre, oftewel Alex Martinez. Draaien en oplopen, nou, dat is goed gespeeld. Knap gedaan door Remolins. Goed, het leidt niet tot een kans, maar het was wel even een vrij stukje voetbal. Toch Malta nog. En Teuma terugleggen. Moet hij er nou keer in? Nee, het is de redding. En de knap ook van de Iker Alvarez. De kans voor Malta om voor het eerst vanavond op voorsprong te komen. Het is via die jonge jongen die er net pas in staat. Keyen Evourou. 19 pas dus. In zijn vierde interland, niet zijn eerste doelpunt. Maltese moeder, Nigeriaanse vader. En opgegroeid ook op het eiland. Bij Valletta. Ja, fraai. Maar blijkbaar geen overtreding daarna. En dus ook geen vrije bal voor Andorra. Als Malta de bal weer niet wegkrijgt achterin. Oh, kijk eens nog even. Wacht, een standbeen daar. Dit is ook mooi. Nee, een pan aan. Nee. Er zijn een paar bij Andorra. Toen toch wel een showtje van proberen te maken. Er zitten volgens mij maar een paar honderd mensen op de tribune. Maar ja, die juichen als duizend. Het zou wat zijn, Bonello. toch goed invalt hoor. En met een gelukje, omdat voor de zoveelste keer Malta die bal niet wegkrijgt achterin. Hij wordt nog wel aangeraakt deze poging. Maakt de redding van Bonello, dat is te knapper. Lichte touché van Enrico Pepe. Bonello. Nu staat er weer eentje van Andorra. Dit mag je toch wel affluiten hoor, scheidsrechter. Martinez. Er is geen ondersteuning. En dus maar terug. Oliveira. Nog 10 minuten. Inmiddels lijkt de wind een beetje in de rug te staan van Andorra. Figuurlijk dan. Er staat geen zuchtje wind hier. Remolins. Met vallen en opstaan uiteindelijk toch Evouro. Kamenzuli. Een mislukte voorzet. Toen opgepikt daar. Bij Kiyenevuru. Nou, alsnog Cardona. En Teuma. 2-1 voor Malta. Toch weer die twee. Was het bij de eerste goal van Malta. Teuma op Cardona. Is het nu Cardona op Teuma. Een zure druiven voor Andorra. Want die spelen echt een dijk van de wedstrijd. Zeker voor hun doen. Maar toch achter. En de grootste ster van dit Maltese elftal maakt hem dan. Aangeven van de ene grootste ster. Teuma en Cardona. De grootste kwaliteitsspelers in deze selectie bij Malta. En hier kan Iker Alvarez net niet bij. Slecht idee, maar plukken voor Henry Bonello. En begrijpelijkerwijs doet die het nu even wat rustiger aan. Die inspeelpaas achterin van Jovera. Kunnen ze profiteren en een genadeklap uitdelen. Moet hij er nou in? Zo kan het. Cardona niet. Teuma wil. Teuma voor zijn tweede. Nee. Want Iker Alvarez had zijn benen bij elkaar. En dan tussendoor is dit een penalty. Nou zeg, is dit te weinig voor een penalty? Maar Joey Coy geeft hem toch. dan zal hij in de herhaling hebben gezien dat hier wel degelijk een overtreding werd gemaakt. Nee, dit is toch geen penalty. Maar raakt hij hem helemaal niet? Het lijkt me dat dit regelrechte schwalb is hoor, van Ilias Tuaref. En er is ook VAR Martens, Richard Martens en Robin Henschens. Zijn VAR en assistent VAR. Nou. Dat zal mij benauwen of de scheidsrechters hier nog... Nee. Volgens mij gaat die penalty gewoon door. Zeg, is er VAR er toch om dit soort fouten eruit te halen? Maar ja, penalty staat en dus wordt hij genomen. Ilias Tuaref. Die gaat van het lijstje af, denk ik. En bijna het stadion uit. En daarmee Andorra nog wel in de wedstrijd. Oh, Johan Cruijff theorie natuurlijk. Nooit een penalty nemen als je zelf het slachtoffer was van een overtreding. Andorra, ver inworp. San Nicolas doorkoppen. Een paar keer een duw uitgedeeld. En daar komen Alex Cornea. En Kiko. Tenminste, dat staat op zijn shirt. Kiko Pomares. Moest er even, Jan. Hij gaat eraf. Mooi is het San Nicolas. En voor komt Cornea. Tweede interland pas voor Cornea. En dan net 20. Die speelt op het zesde niveau in Spanje. Nu is het dus op het vierde of het vijfde niveau, maar die invaller net. Rubi, een soort amateurclub. In de buurt van Barcelona op het zesde niveau. We spelen niet eens landelijk, ze spelen regionaal. Hier legt de Joey Coach wel even stil, omdat iets nog niet helemaal akkoord was wat betreft de wissels. Twee keer tot 11 geteld. Dan gaan we verder. Dat is toch mooi om te zien. Ze gaan er recht voor bij Andorra. Alles of niets. Dit is ver. Lijkt me eigenlijk te ver. Maar ja, toch maar proberen. Mogelijk van Eric Valles. En in twee instanties dan maar Bonello. Maar hij heeft hem niet, hè? Dus dat... Ja. Geeft inderdaad de motivatie om zometeen gewoon nog een keer te schieten. Maref had dat kunnen beslissen voor Malta, maar het is nog altijd een wedstrijd. Malta gaat nog even wisselen. Jake, Greg. Floriana. En hier als laatste, Kamenzouli. Van een overtreding. Tot frustratie van alle mensen hier bij Andorra. En geel zelfs voor de protesten. Maar heeft Joey Coy geen zin in. Geel voor Albert Rosas. Niet eens zozeer volgens mij voor deze overtreding. En voor de reactie daarna. Het ligt dicht bij elkaar. Over anderhalve week spelen ze weer tegen elkaar. Zal het hier een verhit potje worden. En dan op Malta. In Valletta, Nationale Stadion. Negentigste minuut loopt inmiddels. En Rosas, weer met een overtreding. Nu moet hij even zijn mond houden, anders gaat hij er nog vanaf ook. Drie minuten extra tijd en dan zit het recht op hier. Nog in ieder geval één lange bal. Kans voor Andorra. Valt die bal nog een keer goed. Keeper uit de goal. En die heeft hem niet. Maar dat komt omdat er een overtreding op hem is gemaakt.

Het is een omhaal. Maar zonder echte kans om tot doelpunt te worden gepromoveerd. En dan lijkt het wel gedaan als Bonello die bal daar ook nog even op zijn borst aanneemt. Alsof het de Manuel Neuer zelf is. Ja, hier wordt hij knap ingehouden. Suárez toch met zijn goal. Nee. En haast bij Iker Alvarez. Nu moet hij wel snel naar voren, want de extra tijd zit er nu eigenlijk op. Mag dit nog van Joey Coy. Fluit gaat naar de mond en dan is het klaar. Een verhit potje tussen Andorra en Malta. Het stelde zeker niet teleur. Het was vele malen leuker dan dat je op vooraf zou denken bij het affiche tussen deze twee ploegen. En uiteindelijk trekt Malta een man over de streep. En is dat misschien gezien de kansenverhoudingen en het veldspel ook wel het rechte resultaat. Aan de andere kant, Andorra heeft er echt hard voor gewerkt. En had wat dat betreft misschien wel een puntje verdiend. Over anderhalve week mogen ze het opnieuw proberen. Dan is het weer Andorra tegen Malta. Maar dan andersom. Op Malta ontvangt het dan Andorra. Allemaal in het kader van de Nations League. De Nations League wedstrijden. In ieder geval voor een deel te zien bij ons bij Ziggo Sport. Een groot deel ook nog eens in zijn geheel. Kijk daarvoor even welke dat precies zijn op de website. Of anders in de app van Ziggo Sport. Gaan we ermee ophouden in Andorra, La Vella. Waar Andorra verliest, dat zijn ze op zich gewend. Maar ze zullen de kracht eruit halen dat ze er echt een wedstrijd van hebben kunnen maken. En dat ze überhaupt zijn toegekomen aan iets als een slotoffensief. 1-2, dat wel voor de nummer 161 van de wereldranglijst. Tegen de nummer 172. Voor u bedankt voor het kijken. Fijne avond.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Blush that out, baby. Make it hot, baby.

Ha ha ha.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Goed, tot zover. Wat horen we eigenlijk?
1: Ah, dat was George Ezra en Anyone For You. Even goed afkondigen natuurlijk.
0: Ja, had ik kunnen weten. Terwijl in de arena alles in geregenheid wordt gebracht om te gaan beginnen met het duel. Ik heb wel het gevoel dat ze ietsjes uitlopen. Dat ze ietsjes later het veld opkomen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Terwijl op dit ogenblik de spelers inderdaad het veld gaan betreden. Enorme lichtshow geweest. Er is natuurlijk even wat vuurwerk ook bij geweest. Zoals wij gewend zijn bij iedere voetbalwedstrijd, dat er altijd even wat vuurwerk bij moet komen. We zien ook dat enorme spandoek. Xavi, welkom in de arena. Dat is in ieder geval een warm welkom voor de Catalaan. Terwijl er gezegd werd dat het stadion volledig was uitverkocht, zie ik toch op sommige plekken nog wel nog wat gaten in de tribune. Dus misschien dat de mensen nog ergens buiten de arena in de file staan. Alle Duitsers lijken in ieder geval binnen. Het uitvak is goed gevuld. Ik denk dat er iets meer dan 3000 mensen in dat vak zitten. Dus die zullen we ook vanavond ongetwijfeld gaan horen. Een warme knuffel voor Klopp zie ik richting Xavi en ook richting de rest van de staf. Klopp gaat ze even allemaal af. En vervolgens gaan wij ons klaarmaken voor de volksliederen. En zoals u gewend bent, beginnen wij vanzelfsprekend met het volkslied van de uitspelende club. En dat is Duitsland.

0: met de laatste klanken van het Wilhelmus zeggen we nogmaals welkom in de Johan Cruijff Arena. Welkom.
1: Het is een prachtige ambiance van de Amsterdam Arena, die uiteraard volledig oranje uitgeslagen is met een vak zwart-wit, waar de Duitsers, die overigens al heel vroeg hier massaal in het stadion waren, dat vak zat als eerste vol. Om dat nog wat extra cachet te geven, terwijl op de achtergrond de speaker de namen noemt van zij die spelen, zal ik dat wat beter hoorbaar doen voor iedereen die dat niet kan meekrijgen op die manier. Niet veel verrassing in het elftal van Oranje, eigenlijk helemaal niet. Verbruggen is de doelman, een viermans achterhoede met vanaf de rechterkant Dumfries, Van Hekken, Van Dijk, de captain en Van de Ven. Een driemans middenveld, daar kan je hooguit nog over één naam twijfel hebben gehad, denk ik. Want dat Gravenberg en Reinders daar zouden staan, dat was wel duidelijk. De derde man is Timber. Daar was sommigen misschien ook nog rekening zouden hebben gehouden met pakweg Veerman. Maar er is dus gekozen, Koopmeijers had ook nog gekund, maar er is gekozen voor Timber. En een voorhoede, ook daar eigenlijk niet heel veel verrassingen. Geen verrassingen. Summerville rechts, Brobbey in het centrum en Gakpo aan de linkerkant. En dat is dan waar Oranje met de nieuwe bondscoach Xavi mee gaat doen in deze eerste wedstrijd.
0: Ja, zijn maar twee andere namen aan de basis van deze wedstrijd als bij de uitschakeling tegen Marokko op het WK. Kortom, niet heel veel nieuwe namen, maar wel een nieuwe naam langs de kant. En dus verwachten we een andere wedstrijd. Ondertussen zijn de spelers zich aan het voorbereiden. En ze gaan zich ook voorbereiden op een emotioneel moment. Want de vrouw van de vorige bondscoach is komen te overlijden. Voetbalfans in Nederland hebben dit ongetwijfeld al meegekregen. En dus gaan we daar ook een minuut stil voor zijn. Want Bas weet het ook, de vrouw van de bondscoach hoort er ook een beetje bij zo'n familie rond zo'n WK. Ja. Dus kennen spelers denk ik ook
1: zeker
0: de familie
1: dat,
0: goed.
1: Dat hoort er heel erg bij en daarom is het ook heel goed dat dat besloten is om dit te doen. Zoals ook goed was om te zien wat er gebeurde bij AZ Telstar het afgelopen weekend met Ronald Koeman junior in de hoofdrol. Het zijn dingen die gelukkig steeds vaker horen bij voetbal op een hele goede en respectvolle manier. Waarin je laat zien dat je een voetbalfamilie bent. En dat je heel veel oog hebt voor dat wat zich afspeelt rondom dat voetbal. En dat zijn die dingen die veel en veel en veel en veel belangrijker zijn. Dus een minuut stilte voor Martina Koeman is meer dan op zijn plaats.
2: Stond zij altijd aan zijn zijde. We herdenken haar met een moment van stilte. Waarvoor ik u allemaal wil vragen indien mogelijk te gaan staan.

0: een terecht applaus. Dat was een geweldige vrouw. Dat wil ik van gezegd hebben. Een fantastisch match.
1: En dan gaan de spelers klaarstaan voor wat ze moeten doen. En dat is een wedstrijd spelen tussen Nederland en Duitsland. Een schitterend affiche dat echt hartstikke vaak gespeeld wordt. En toch kunnen we natuurlijk geen genoeg van krijgen. Sinds 2018 speelde Nederland tegen geen land zo vaak als tegen Duitsland. Twee keer won het. Het is al wel even geleden. Wij vinden het er wel tijd voor. Nederland spelend richting de zuidzijde, waar de fanatieke supporters van normaal gesproken Ajax en nu de Dutch Fanatics van de KNVB van ons oranje zitten. In het zwart, volledig zwart, spelen de Duitsers de wedstrijd tegen Nederland. De bal gaat meteen van Ter Stegen naar de linkerkant. En daar is meteen de kans om eruit te breken met Schade op de achterlijn. Lage voorzet. Dit zou zomaar eens een snelle goal kunnen zijn. Het loopt goed af. Gaat weer terug aan de buitenkant naar Schade. En dan even helemaal achteruit zijn de 10 veldspelers van de Duitsers op de helft van Oranje te vinden. En is het Kimmich die hem even terug uitspeelt. En heeft Nederland dan toch even iets minder druk. En krijgt het zelfs de ingooi. 5 meter voor de middenlijn.
0: Het oogde toch niet heel scherp hoor. In de eerste seconde na de aftrap van de Duitsers. Die meteen naar de doelman gingen. En ogenblikkelijk werd links voorin de ruimte gevonden en benut. En dat had maar zo een hele grote kans kunnen zijn. Het liep dus met een sisser af. Terwijl het Nederlands elftal nu mag gaan ingooien. Aan de linkerkant van het veld. 10 meter voor de middenlijn. De bal wordt doorgekopt. In de buurt van Brobbey terecht zou moeten komen. Maar die komt er eigenlijk net niet bij. Opgevangen door de Duitsers. Dan moet Summerville de bal eigenlijk laten liggen voor Gravenberg. Dat doet hij. Loopt hij zelf de diepte in. Krijgt hij hem ook wel meegegeven. Gaat hij naar de grond. Kijkt hij naar de Spaanse scheidsrechter. Die besloten heeft daar niet voor te willen fluiten. Zo kunnen de Duitsers uitbreken. Maar die wordt in de kiem gesmoord, die aanval. Want helemaal aan de linkerzijde van het veld heeft Van Hekken de bal. Maar die verspeelt hem ongelooflijk klunzig. En dat levert een fase op waarin de Duitsers via de rechterkant gewoon door kunnen gaan met hun aanval. En de eerste de beste kans er dreigt te gaan komen. Maar de man aan de bal, en dat is Adeyemi, heeft veel te veel bewegingen nodig. Terwijl hij in het strafschopgebied van het Nederlands elftal staat. Pingelt naar links, pingelt naar rechts, pingelt nog een keer naar links. En is dan de bal in zijn eigen drukte kwijt. En trapt hem dan ook nog zelf over de achterlijn. Maar dit is dus binnen 2 minuten 2 keer een behoorlijke waarschuwing voor het Nederlands elftal.
1: Je mag meteen aan de bak, Bas, bij je terugkeer. De doeltrap is voor Nederland en dat neemt er dan ook meteen even de tijd voor. Misschien wat rust creëren. Van Dijk, de aanvoerder, geeft een tikje naar Verbrugge en die geeft een lange haal naar voren. Het is niet goed. Die gaat aan de linkerkant over Reinders heen. Die geeft nog wel een duimpje. Het is niet Reinders, maar daar aan de zijlijn Gravenberg, die bal over zich heen moet laten gaan. 5 meter voor de middenlijn. De Duitsers met de ingooi. Het is Metja die hem even terugspeelt naar de rechterkant. En Kimmich mag gaan verdelen. Net voor het middenveld in de buurt van de middencirkel speelt hij hem achteruit. Het spel wordt verdeeld door Slotterbeck. Dat doet hij naar de linkerkant. En daar speelt Schade met nummer 9. Maar die gaat echt aan de linkerflank spelen. Snelle speler, gevaarlijke speler. In vorm bovendien in de Premier League. Even terug naar de man in het geel. Dat is Ter Stegen, de doelman. Die geeft een paas naar voren die door Van Dijk wordt onderschept. Rommeltje dan op het middenveld. Leidt tot balbezit bij Gravenberg. Nee, levert hem ook weer in. En zo hebben we hem heen en weer gegeven. En voor de neus van de beide nieuwe bondscoaches die allebei aan de zijlijn staan. Nou, als ik er iets zinnigs over kan zeggen, ze hebben allebei geen jas aan. En Klopp, natuurlijk een pet. Zij zien hoe Duitsland aan het combineren is. Nu rechts op het middenveld. Bijna 3 minuten gespeeld. 0-0.
0: Het is een beetje een onrustige openingsfase na 3 minuten. Waarin Oranje nog niet zichzelf is. Zoveel is eigenlijk wel duidelijk. En ook nu de Duitsers moeten toestaan op de eigen helft. Het gebeurt aan de Duitse rechterkant. Nu ter hoogte van de middenlijn gaat de bal de middencirkel in naar een van de 2 centrale verdedigers. Opnieuw is aan de linkerkant Schade vrij, maar Adeyemi wordt gevonden aan de rechterzijde. Ook daar is eigenlijk best wel veel ruimte. Van de Ven gaat nu wel naar die bal toe. Halverwege zijn eigen helft. Nederland plooit nu terug. Bal van de Duitsers weer naar de rechterzijde. Na een doorgelopen rechtervleugelverdediger. Dan komt er weer een voorzet. En die wordt dan uitverdedigd door Dumfries. Bij de 2e paal. Nou staat daar niet meteen een Duitser in de buurt. Maar voor de 3e keer in 3 minuten en 30 seconden is het aan die kant dreigend. En heb je toch het gevoel, wat is het Nederlands elftal in deze openingsfase allemaal aan het doen? Want dat loopt bepaald nog niet van de leien dakje. Want ook nu, 2 bijzinnen later, hebben de Duitsers de ballen weer terug. Kan Adeyemi recht voor het doel op 30 meter dreigen met een schot. Maar legt de bal uiteindelijk breed en gaat hij terug naar Ta.
1: Ta met 10 van die veldspelers van de zwarte van de Duitsers op de helft van Nederland. En diep ook. De bal gaat naar de linkerkant richting Schade. Schade comfortabel aan de bal. Oranje schoenen geeft hem naar de aanvoerder. Dat is Kimmich. Verder door naar de linkerkant. En daar is de aanname bij Brown. Brown weer terug naar Kimmich. Moet het spel maar weer.

0: De kant van het veld, is hij snel genoeg om zijn tegenstander voorbij te lopen? Nee, dan moet hij inhouden halverwege de Duitse helft. En loopt hij zich eigenlijk vast. Gaat de bal over de zijlijn via een Duits been. Maar heeft de scheidsrechter vooral gezien dat er een overtreding door Summerfield gemaakt is. En krijgt Oranje de vrije schop tegen. Ik zit trouwens niet even te kijken op het veld. Want volgens mij hadden wij Musiala in het elftal verwacht. Maar ik zie daar met 11 Amiri staan. En volgens mij staat Musiala er helemaal niet in. Dus ik denk dat ze dat in de warming-up... Maar dan moeten we zo meteen even checken. Is daar iets gebeurd wat wij niet hebben gezien? Maar volgens mij hebben ze te 11e uren een verandering in de opstelling.
1: Je hebt helemaal gelijk, want het is zeker nummer 11 die erin staat. Ja. En inderdaad, Musiala, ik dacht al net wie kon er schieten. Dat was nummer 11, die stond niet op mijn papiertje. Maar je hebt ook meteen...
0: Die hebben we ook gewoon nummer 11 genoemd, dat is lekker makkelijk.
1: Waar hebben we AI voor nodig als we Bas Ticheler hebben? Hij weet het precies en ziet het ook direct weer. Je bent scherp, kan niet anders zeggen.
0: Ik ben een mens, geen machine... Nou, dat.
1: Dat is ter steken trouwens ook. Nee, dit was niet ter steken. Maar,
0: wat een lange avond, mensen.
1: Een slechte bal van Slotterbeck. En die levert hem zomaar in bij zijn even knie aan onze kant. En dat is Van Hekken. En dan via Van Dijk. Die hem tegen een Duitser aanschiet over de zijlijn. Aan de linkerkant. En dat is onder het uitvak. Hebben we ook nog niet benoemd. 2600 Duitsers die vrij massaal in het wit zijn gekomen. Niet allemaal. Hier en daar nog een zwarte jas. Maar toch het volledige en dubbele uitvak van de Johan Cruijff Arena is gevuld. Ze komen weer uit kleine dorpen van heel Duitsland, want die vlaggen hangen er dan. Hè. Wij hebben Margraten en Stadskanaal, maar zij hebben bijvoorbeeld Brachelen, Bas.
0: Ja, dat zeiden wij vroeger altijd, die carpoolen met elkaar waarschijnlijk, Margraten en Stadskanaal. Een hele lange avonden hebben die. Oranje breekt uit, Summerfield weggestuurd door Reinders. Reinders komt zelf ter val, Summerfield aan de rechterkant van het strafgebied. Bal komt voor, heel makkelijk in de handen van Ter Stegen. Ja, dat klonk zeer spannend, was het eigenlijk helemaal niet. En Ter Stegen gooit heel snel uit. De Duitsers hebben wel vaart in de wedstrijd. Zetten Nederland niet alleen onder druk als Oranje wil ombouwen. Bij 0-0 stand na een kleine 7 minuten. Maar hebben dat niet Ter Stegen zo even zien. Ook meteen de vaart erin als ze de bal hebben. Waardoor Nederland toch in de eerste fase toch al een aantal keren min of meer overrompeld werd. En toch 2-3 keer niet echt antwoord had op de Duitse aanvallen. Die nu opnieuw plaats lijken te gaan vinden aan de linkerkant van het veld. Slotterbeck krijgt de bal ter hoogte van de middenlijn aangespeeld. Geeft hem in één keer diep. Daar kan geen Duitser bij. Amiri loopt er achteraan. Van Hekken is er eerder bij. En speelt de bal dan terug naar zijn voormalige clubgenoot Bart Verbrugge. Hij nog wel bij Brighton. Van Hekken uiteraard niet meer. Spurs aanbeland. Terwijl Brobby de bal nu krijgt. Maar die staat tussen drie Duitsers in. Bovendien, je zou zeggen, god, dat is de spits. Dan gebeurt het een keer op de helft van de Duitsers. Nee, want ook Brobby stond gewoon nog op de eigen helft.
1: Bal aangenomen door Kimmich en die krijgt alle tijd. Staat ook nog op eigen helft, geeft hem rustig naar de linkerkant. Schade met de aanname voor de neus van de bondscoach van Nederland, Xavi. Die druk staat te wijzen, maar wel netjes in zijn 5-meter gebiedje blijft daar. Geldt niet voor Jurgen Klopp, die heb ik er al een paar keer uit zien komen. Dan komt er meteen zo'n vierde official die zegt, hey, blijven zitten. Goeie actie hier van Gravenberg en die lost dat op samen met Timber. Bal van hem naar voren en dan wordt Summerville, vederenlicht is hij nog altijd. Ook nu die in Saoedi speelt. Onderuit gehaald. Krijgt wel een vrije trap. De nummer 7 van het Nederlands elftal. Met het haar ingevlochten. Net als de man waar die vlak naast staat. Dat is Kevin Schade. Die hebben exact dezelfde haardracht. Nummer 7 van Nederland. En de nummer 9 van Duitsland. Nederland krijgt de vrije trap 5 meter voor de middenlijn. In de inmiddels 9e minuut gaat het Dumfries zijn. Die hem even rustig in de voeten van Timber speelt.
0: Ja, en of hij daar nou zo blij mee was, dat vraag ik me af. Want er stonden meteen twee Duitsers in de buurt. De bal moet terug naar Van Hekken. Van Hekken kan eigenlijk alleen maar naar voren. En dan moet met risico gespeeld worden naar Brobby. Die al dan niet bedoeld een overstapje doet. Waardoor de bal onder zijn voeten vandaan schiet. Nou ja, dat is wel meestal de bedoeling van een overstapje trouwens. Maar er stond alleen niemand achter. Dus hebben de Duitsers de bal. Die gaat terug naar Ter Stegen. Brobby loopt zelf door. Ter Stegen met een, wilde ik zeggen, matige bal. Maar het is eigenlijk een hele goede bal. Want die komt helemaal aan de linkerkant van het veld bij de Duitsers uit. En dan kan er zelfs een Duitse aanval komen via Schade. Maar een uitstekende ingreep van Van Hekken. Halverwege zijn eigen helft. Daar klinkt ook het applaus voor. Voorkomt dat de Duitse aanval daar vorm krijgt. En de bal kan terug naar de doelman Verbrugge. Maar die hebben we vaak genoemd in de eerste 9 minuten van de wedstrijd. De 0-0 stand. Duitsland is een aantal keren gevaarlijk geweest. Hoewel dat nog niet echt grote schoten op doel heeft opgeleverd. En Nederland heeft tot nu toe toch wat moeite zich in de wedstrijd te melden. Maar goed, het duurt nog even. En je kan beter zeggen, je kan beter goed eindigen dan beginnen. Maar goed beginnen heeft Nederland in ieder geval niet gedaan.
1: Nee, het is echt het initiatief van die manschaft van de Duitsers die hier op bezoek zijn. Goed duel hier, hè. Uitgevochten op het middenveld door Timber en Gravenberg. En dan kan Reinders er vandoor, die geeft hem naar de linkerkant. En daar is de actie naar binnen van Gakpo. Even zoeken naar een medespeler. Timber met het schot, dat is een rolletje. Werd hij nog aangeraakt? Nee, zegt de scheidsrechter. Dan had er wel wat meer gif in mogen zitten. bij Quinten Timber. En een doeltrap is alles wat er overblijft. Eerste momentje wel van Nederland, zei het dan van 20, 25 meter. Dat er een schot op doel was. Net was het een voorzet, een minuut of vijf geleden. En zo is het.

0: sprokkelen voor het publiek en voor ons. Wat betreft genieten in de eerste 10 minuten bij die 0-0 stand. De eerste 10 minuten zitten er nu op.
1: Balbezit voor Van Dijk. Van Dijk naar Gravenberg. En zo loopt de aanval. Geweldige paas nu van Reinders. In de richting van Brobbey komt die bal. Nou, dan komt er een kans, Brobbey. Maar hij gaat liggen. Hij gaat liggen. En de scheidsrechter vindt ook daadwerkelijk dat dat het was. Waar het publiek nog krijst om een strafschop. Heeft de Spaanse scheidsrechter daar geen enkele aanleiding toe gezien. Na een prima aanval waarin de bal van Reinders naar de rechterkant gaat. De kaats in één keer voor de voeten van Brobbey komt. En het er toch in eerlijkheid schijn van heeft dat hij in het duel met Ta uitkomt. En dat de Duitser daar inderdaad niet zo heel veel verkeerd doet.
2: Ja.
1: We hebben nog een VAR, dus daar kan altijd nog iemand naar kijken. Maar dan wordt het wel wishful thinking. Ik heb de indruk dat deze scheidsrechter dit gewoon goed gezien heeft.
0: Ja, ik ken 100.000 foto's van Brobbey die als een beetje uitgekleed wordt. Die dikke duwen krijgt. Die tackles ter hoogte van zijn middel krijgt. En toch geen vrije trap tegen krijgt. En dit was ook weer zo'n moment. Brobbey is zo sterk. Dan heb je automatisch de schijn tegen. Dumfries gooit in. Gooit heel ver. Richting de 5 meter. Wordt verlengd door Van Dijk. En dan komt de kans aan voor Reinders. Aangeraakt met de hand naast. Misschien, het is in ieder geval een corner. Maar misschien ook wel weer een penalty. Nederland wil het. Iedereen met een oranje broek en een oranje shirt staat te roepen. Maar de scheidsrechter laat ook deze gaan, denk ik.
1: Ja, het was niet eens de hand, denk ik. En die bal komt, denk ik, op het middel van een van de Duitsers in het strafschopgebied. Maar zou je daar al de hand hebben gehad, is het ook geen strafschop. We kennen de regel, als die hand aan je lichaam is, ja, dat ding moet ergens zijn. Ik heb er ook twee. En die moeten ergens blijven. Hoekschop voor Nederland, dat wel 11,5 minuten speelt. 0-0 stand in de Amsterdam Arena. Nederland kruipt wat uit de schulp en zou met deze hoekschop een keer heel serieus gevaarlijk kunnen worden. Met onder andere de aanvoerder Van Dijk natuurlijk in dat strafschopgebied als een van de meest vooruitgeschoven pionnen. Van Hekken is mee, die in de lucht toch meermaals heeft laten zien dat hij daar ook zijn mannetje staat. En natuurlijk Brobbey, die met zijn sterke gestalte moet proberen om daar doelman te steken, het leven zuur te maken. Van Dijk kiest positie, start vanaf het midden, loopt nu naar de eerste paal, krijgt de bal op zijn hoofdgoal.
0: Ja.
1: Het is Virgil van Dijk na 12 minuten met de goal voor Nederland. Het diende zich bijna aan. Prachtige kopbal, goed positie gekozen. Waarbij ook Brobbey uitstekend werk verricht om daar het werk van doelman ter Stegen onmogelijk te maken. Waardoor die eigenlijk geen kant op kan. En geklopt wordt door de aanvoerder van Oranje. En zo komt Nederland met 1-0 voor tegen Duitsland.
0: Als een smash aan het volleybalnet bij de eerste paal. Maar dan met zijn hoofd Virgil van Dijk. Hij was misschien een beetje brommerig en getergd de afgelopen dagen. Bij een persconferentie wilde hij het journeien een veeg uit de pan geven. Het beste wat je kunt doen is je voeten laten spreken. Of in dit geval dan vooruit je hoofd. En dat doet hij. En hij scoort niet zijn eerste in het shirt van het Nederlands elftal. Want koppen, dat kan hij. En dan kun je ook zo nu en dan nog wel een goaltje maken. Het is al zijn 14e. Een mooi aantal in het stadion van Johan Cruijff. Zijn 14e dus. In het shirt van Oranje. En zo staat er op de scoreborden hier. 13e minuut van Dijk. Heeft de scheidsrechter nog niet afgefloten. En dan word ik altijd een beetje zenuwachtig, Bas.
1: Oh, nou, ik word niet zo gauw zenuwachtig. Maar dat betekent wel dat de VAR besloten heeft om er nog eens naar te kijken. Nou, loopt Van Dijk volgens mij gewoon naar de eerste paal.
0: Ja, Brobbey.
1: Heeft Brobbey daar iets gedaan? Ja, ik heb geen idee. We gaan nog maar eens in herhaling kijken. Want we hebben de massa van de monitor. Ja, Brobbey staat wel doelman ter Stegen zo in de weg. Dat ik me wel kan voorstellen. Oh ja, hij gaat kijken. Nou, vergeet het maar. De scheidsrechter gaat naar de monitor, naar de zijkant van het veld. En dat kan dan niet anders dan dat hij gezien heeft dat Brobbey doelman ter Stegen zo in de weg gelopen heeft. Dat hij uiteindelijk niet goed kon uitkomen. En dus te laat bij de eerste paal kwam. Waar Van Dijk al in de lucht ging om de bal in de verre hoek te koppen. Ik vrees dat dat de lezing gaat worden. Houdt Brobbey de doelman tegen, waardoor ter Stegen niet uit kan komen. Ja, ik ga hem vast invullen. Deze treffer gaat niet door. Die gaat gaan
0: invullen of ga hem schrappen. Wat zullen we ervan maken? De kans is erg groot dat hij uit de boeken gaat. Dat is mijn voorspelling. En wij kunnen ondertussen, omdat we een schermpje voor onze neus hebben, zien wat de scheidsrechter ziet. En die kijkt van bovenaf. Van een camera die op de doellijn staat. Maar dan erg hoog. 4 keer naar het fragment. En hij maakt al het VAR-gebaar. En hij zegt geen doelpunt. Want hij wijst naar de achterlijn, naar de doellijn. En dan is het dus een vrije trap daar ongeveer op de doellijn. Blijft het 0-0 en gaat de 14e van Virgil van Dijk en de openingsgoal van deze editie van Nederland-Duitsland dus niet door.
1: Nee, en in alle realiteit, je kan het de scheidsrechter niet kwalijk nemen. Want als je als aanvaller de doelman daar zo hindert, Ja, dan in zijn doelgebied, hè, want daar gaat het dan om. In die eerste paar meter. Ja, dan is dit de straf. En dan weet je wat er gebeurt. Nou ja, 0-0 dus. En niet 1-0 door Van Dijk. Maar gewoon 0-0 na een klein kwartier. Terwijl Van Hekken de bal eigenlijk verkeerd raakt nu. En bijna Adeyemi ermee vandoor kan. Dat loopt voor Oranje goed af. Omdat de rest van de mensen daar goed opletten. En de bal aan de voeten komt van Denzel Dumfries. Die laat hem over de zijlijn lopen. Een meter of 10 voor de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Zodat Nederland daar, omdat die bal door de Duitsers het laatst is geraakt, een ingooi mag nemen.
0: Denzel Dumfries, nummer 22. Traditioneel en altijd leverend in Oranje. Ook al is het misschien wat stotterend aan de gang bij zijn nieuwe ploeg Real Madrid. Hij gooit hem naar voren en daar is de aanname van Brobbey. Brobbey geeft hem door naar Somerville. Goede bal richting de achterlijn en dan een voorzet. Maar buitenspel volgens de grensrechter. Die stond al met zijn vlag omhoog tegenover Somerville dus. En dus krijgen de Duitsers in de 16e minuut een vrije trap in de buurt van de 16 meter aan de lijn. En daar is het inmiddels Ter Stegen die de bal heeft teruggekregen. Een lastige bal voor hem van Slotterbeck. Geeft hem aan Kimmich. Die wordt ook weer in zijn rug gezeten. Gelopen door Reinders. Lange hoge bal. Niet gecontroleerd door de man die plots ineens in de basis moest beginnen. Lijkt me toch ook niet echt lekker. Amiri. Want op het laatste moment, er is niet gezegd waardoor. Maar was Musiala dus inderdaad niet fit. Die zal dus ook niet in gaan vallen. Dat is op zich natuurlijk wel een aderlating voor de Duitsers. Halen we daar hoop uit, Bas?
1: Nou, ja, die Amiri kan ook wel wat, geloof ik. Maar je hebt gelijk, Musiala is ook wel een van de toonaangevende spelers. Terwijl Oranje nu via Timber goed balbezit houdt aan de linkerkant van het veld. Wordt echt wel vastgehouden, vandaar dat het publiek zich ook meldt. Vokaal, maar de aanval van Nederland loopt door. En dan is er even verderop een overtreding gemaakt door Gakpo. En zegt de scheidsrechter, nee, maar daar fluit ik wel voor. En dan zegt het publiek, nou, fluiten kunnen wij ook. Dan doen we het met z'n allen gezellig. Want de Duitsers krijgen een vrij schop. En Nederland is een beetje boos. Waarom fluit je niet voor ons en wel tegen ons? Zo voelt men dat natuurlijk nu ook al 2 minuten na die afgekeurde goal van Virgil van Dijk. Nogmaals, in mijn bescheiden beleving, begrijpelijk afgekeurd. Omdat Brobbey de doelman van de Duitsers Ter Stegen in de weg loopt. Nederland gaat nu wel, en dat deze in het begin niet, de Duitsers onder druk zetten. En de opbouw proberen te ontregelen. Er wordt nu vol druk gezet, zelfs waar Somerville loopt. En de Duitsers ver op de eigen helft teruggedrongen. Eigenlijk geen millimeter krijgen om de bal rustig aan te nemen. Dat betekent bijna altijd een lange trap naar voren. Die dan door Virgil van Dijk over de zijlijn wordt gekopt.
0: Ja, en dan is de ingooien voor de Duitsers. Staat Jurgen Klopp met witte gimpen daar in de buurt. Maar pakt hij de bal niet op. Dat laat hij gewoon zijn eigen spelers doen. En die bal is inmiddels ingegooid. En net voor de 5 meter, zijn eigen 5 meter, bij Mark Ter Stegen. Wist je dat we geen Marc-André Ter Stegen mogen zeggen?
1: Oh ja.
0: Hij wil alleen Mark. Hij heeft een rebranding
1: gehad.
0: Doen
1: we dat toch?
0: Ja, doen we netjes. Vrij trap voor Nederland lijkt me. Of is de bal over de zijlijn? Ik denk het laatste. Want de Duitsers gaan nu de bal opeisen. Die wordt omhoog gegooid door Timber. En dan op zijn 31ste aan de zijlijn door de enige debutant, Philip Treu, de rechtsback van de Duitsers, richting het midden gegooid. En daar is het Adeyemi die hem even achteruit geeft. Lange bal van Slotterbeck gaat helemaal nergens heen. Dat zag er echt niet uit op het hoofd van Van Dijk. Naar voren koppen Tijani Reinders. Dit is niet eentje voor de hoogtepunten deze halve minuut. Die komen denk ik niet in de samenvatting.
1: Nee, nou ik kan wel een paar extra momenten nog daarvoor aandragen. Het is overigens best onderhoudend hoor. 18,5 minuten gespeeld, 0-0 de stand. Balbezit voor de Duitsers, een meter of 10 voor de middenlijn, midden op het veld. Ruimte gezocht aan de linkerkant. Goede onderschepping van Dumfries, die is zijn tegenstander nu kwijt. Zou eigenlijk meteen vaart moeten maken. Geeft een lange diepe bal. Gakpo op de rand van de strafschop. Die neemt hem wel geweldig aan op de borst en legt hem eigenlijk klaar voor Brobbey. Krijgt dan met een gelukje, omdat die bal eigenlijk niet goed naar Brobbey gaat, maar wel bij Ter Stegen komt. Krijgt hij met een gelukje nog terug, maar daar schrikt hij zo van dat hij niet tot de schot komt. Oranje houdt wel nu via de rechterkant de bal. Komt er een voorzet van Dumfries. Die wordt eigenlijk vrij makkelijk door de Duitsers onschadelijk gemaakt. En dan weer opgevangen door Van Hekken. Zo eindelijk heeft Nederland Duitsers wel even in de tang. Terwijl nu Van Dijk slim wegdraait van Adeyemi en van de Ven bereikt aan de linkerkant van het veld. Maar het gebeurt nu wel even op de Duitse helft allemaal.
0: Ja, Timber kan hem rustig naar de linkerkant spelen. En ter hoogte van de 16 meter is er de aanname bij Gakpo. Lage bal, combinatie met Reinders. Lage bal weer vanaf de linkerkant. Laag en die is te makkelijk te verdedigen. Dat is dan de kritiek op Gakpo. Verder zet hij het echt prima op met Reinders, die uitstekend in de wedstrijd zit. De bal gaat achteruit richting Van Dijk en dan 10 veldspelers van Oranje. Eigenlijk een keer op de helft van de Duitsers. Bal naar de linkerkant. Van Dijk. Van Dijk verder door. Aan de zijlijn aanname bij Van de Ven. Van de Ben. Van de Ven weer naar Van Dijk. En dan weer naar Van Hekken. Ja, het is of Tottenham of Liverpool. Wat momenteel de bal raakt. Nou, daar is dan even Crystal Palace. Quinten Timber geeft hem weer verder door naar buiten. En dan zijn we weer bij Cody Gakpo. Naar binnen trekken. 3 Duitsers om hem heen. Dat is zo'n voorzet zoals we hem vaak zien geven. Slepend en richting de spits. Maar op het hoofd van Slotterbeck. En die degradeert deze bal tot corner. En zo hebben we na precies 20 minuten spelen. En een 0-0 stand. Weer een corner. En weer aan de linkerkant voor Nederland. En weer Reinders achter de bal.
1: Ja, en die vorige ging er dus in. Alleen die telde niet. Omdat toen Brobbey ter steken in de wegliep. En de treffer die door Van Dijk vanaf de eerste paal keurig in de verre hoek werd gekopt. Werd geannuleerd na tussenkomst van de VAR. Nou eens kijken wat dan het recept nu is. In ieder geval als ik kijk naar daar waar Brobbey en Van Dijk staan. Is dat recept voor die twee weer precies hetzelfde. Ter Stegen zegt, ik zie het allemaal wel gebeuren. Brobbey is nu aan het ruzien met zijn tegenstander trouwens. Die geven elkaar echt duwen. Maar niet een duwtje, maar behoorlijke duwen. Terwijl de scheidsrechter die zegt, daar gaan we even nog stoppen. Wachten met het nemen van die hoekschop. En ga ik eerst wat mensen bestraffend toespreken. Nou, dat is dan gelukt. Of dat heel veel effect heeft, is dan altijd maar de volgende vraag. Want Brobbey en Kimmich zijn nog steeds met elkaar aan het bakkeleien. De hoekschop wordt nu kort genomen naar de punt van het strafschopgebied. Dan door Reinders alsnog eens in de tweede paal gebracht. Weer Van Dijk de lucht in. Kop nu de verkeerde kant op. Dan komt er ook niet een schot van een van de oranje spelers in dat strafschopgebied. Moet de bal zelfs helemaal terug naar Verbrugge.
0: Ja, die heeft hem nu aangenomen in het groen. Groene sokken. Groen broek en een groen shirt. Geeft de bal naar voren. En daar is het Van Dijk helemaal. Die nog van die corner daar stond. Die probeert de bal te controleren. Lukt niet. Is dit een gevaarlijke situatie? Hadden Jamie bijna gelanceerd. Ondertussen overtreding gemaakt op het middenveld. Buiten mijn zicht moet ik eerlijk zeggen. Maar het was blijkbaar wel zwaar genoeg om Quinten Timber op de bon te slingeren. En om mij heen fluit men. Maar ik kan me toch eigenlijk bijna niet voorstellen dat iemand het wel gezien heeft. Ik zie inmiddels in de herhaling dat hij inderdaad daar wel een tik uitdeelt.
1: Oh.
0: Stevig op Kai Havertz. Gaat naar de grond.
1: Volgens mij is het helemaal niet expres. Hij doet dat niet helemaal niet met heel veel opzet. Maar hij raakt zijn tegenstander wel zo onhandig met de onderkant van zijn schoen. Aan de binnenkant van de knie. Want dit zijn wel dingen, daar kan je tegenstander ook nog wel serieus een blessure mee geven. En nogmaals, dat zag er echt niet als opzettelijk uit. Maar ja, oei. Dat zijn wel vervelende overtredingen. Ja,
0: zou zijn broer die op de tribune zit niet blij mee zijn natuurlijk. Als Havertz hier uit de wedstrijd wordt getrapt.
1: Dat
0: zijn teamgenoten bij Arsenal. Julian Timber wel op de weg terug. Hè. Hij is er wel bij. En hij heeft ook al wel minuten gemaakt. Dat gaat in dit interlandblok misschien ook wel gebeuren. Maar niet vanavond. Het balbezit weer bij de Duitsers die de vrije trap uiteindelijk hebben genomen. Het duurde wel even. En dan een lange bal. Die behandeling kon natuurlijk plaatsvinden. En hoefde niet van het veld af. Omdat er een gele kaart was gegeven. En dan hoef je niet een minuutje buiten de lijnen te wachten. Bal belandde ondertussen bij Verbrugge. Die geeft hem naar zijn oude teamgenoot Van Hekken. En dan zijn we aan de linkerkant bij Van Dijk. Van Dijk door aan de buitenkant. Van de Ven. Lastige bal voor hem. Omdat hij daar eigenlijk meteen Philip Trehu voor zijn neus ziet. En die debutant die werkt de bal over de zijlijn. De ingooi dus voor Nederland. En Van de Ven kan wat meter snoepen aan de linkerkant. Zo zijn we ongeveer op de helft van de helft aan de linkerkant. En we zijn trouwens ook op de helft van de eerste helft met die 0-0 stand.
1: Dit was misschien wel een van de mooiste zinnen van de avond tot nu toe, hoor, vond ik. Oh, prachtig. Ja, 0-0. En ze geven elkaar niet veel ruimte. Want dat valt wel op dat daar waar het kan de Duitsers en ook Oranje in het laatste 10 minuten wel probeert om echt wel druk te zetten daar waar het mogelijk is. Terwijl Schachter nu wel een schop krijgt van Hekken in een duel aan de rechterkant vanuit het Nederlands perspectief bezien. Een meter of 10 over de middenlijn op Nederlandse helft. Die komt eigenlijk gewoon een beetje te laat van Hekken. En die trapt dan volkomen langs de bal heen, vol op de voet van zijn tegenstander die naar de grond gaat. En een gele kaart is nu ook voor Van Hekken getrokken door de scheidsrechter. Ook hier kan je geen spel tussen krijgen, want een volkomen terechte kaart. Hij is gewoon te laat. Het levert de tweede gele kaart op voor het Nederlands elftal. Een vrije schop voor de Duitsers. Die bal gaat terug naar de eigen helft, naar Slotterbeck. En naar Amiri, die ter hoogte van de middenlijn staat. Even om zich heen kijkt, ziet dat Summerville op hem afkomt. De bal maar weer terugspeelt. En die komt dan aan de rechterkant van het veld uit bij de Duitsers op de eigen helft.
0: Het is 24 september en toch voelt het ook een klein beetje als zomeravondvoetbal. Zonder jas zitten wij hier op de perstribune en ook de spelers veel met korte mouwen. Het is echt uitstekend voetbal weer voor Nederland tegen Duitsland. Een graad of 16, 17 nog steeds in Amsterdam-Zuidoost, waar de bal rondgaat achterin bij de Duitsers. En de aanname inmiddels op het middenveld bij Adeyemi is. Die wordt dus eventjes tot de 16 helemaal teruggedrongen. Speelt hem dan in de voeten van zijn doelman. En dat is een slecht balletje naar de linkerkant. Lastig voor Slotterbeck, die sowieso niet de meest dynamische is. En dan gaat de bal dus over de zijlijn, omdat de Summerville ertussen zit. Via het been van de linksback daar die in de buurt stond. En de ingooi is dus voor Nederland. En dan kun je hem er zomaar weer eens diep ingooien, Denzel Dumfries. Hij pakt een andere bal. Dat zal de bal, de jokerbal zijn. Die hoeft hij niet droog te maken met zijn shirt. Ik geloof ook dat niet meer mag. Hè? Nou goed, in ieder geval een lange aanloop en dan komt hij ingooien.
1: Richting het strafschopgebied, er staan de 5-6 te wachten. Van Dijk wil de lucht in, Van Hekken wil de lucht in. De bal ploft er eigenlijk tussen op het hoofd af van Brobbey met de tweede paal. Dan staat het hoogte van de penaltystip niemand van Oranje om iets met die bal te doen. Wel een Duitser om hem weg te trappen. Dan gaan het hoogte van de middenlijn twee liggen. Van die van de Vender één is Adeyemi, de andere. De bal valt er aan de rechterkant bij Havertz uit. Dus dan kunnen de Duitsers gaan counteren. Staat Adeyemi voor het doel te wachten, maar moet daar een bal komen. Die komt er uiteindelijk, maar wordt via Van Dijk nog net voldoende van richting van om te voorkomen dat het gevaarlijk wordt. Terwijl nu Brobbey een tikkie te verwerken krijgt. En het publiek nu zegt, hé, maar zou dat dan ook niet een gele kaart moeten zijn voor de dader? Dat leek mij ta. Maar ik heb toch de indruk dat de scheidsrechter daar geen geel voor gaat trekken.
0: Gaat hij niet doen. En dat snap ik eerlijk gezegd wel. Ik zit hier natuurlijk met een oranje bril. Geen oranje shirt, hè. Dat laten we het even bevestigd hebben. We zitten allebei gewoon in ons normale kloffie. Maar het mag duidelijk zijn dat er één van deze twee ploegen onze voorkeur heeft. Alhoewel jij dus uit Enschede komt. maar dat is voor zover ik de laatste keer dat ik checkte ook nog steeds gewoon het land van Nederland. Waar Xavier Hernandez dus de bondscoach is. Twee nieuwe bondscoaches. Nog niet per se fris voetbal in de eerste 26 minuten van de wedstrijd. In ieder geval niet van Nederland. We hebben wel momenten gezien. Nederland stond zelfs even voor. Maar die werd van het scorebord gehaald. Doelpunt van Van Dijk. Omdat Brobbey toen bij het nemen van die corner de keeper Ter Stegen danig hinderde. En ondertussen kan ik dit vertellen omdat er echt iets foeilelijks gebeurt op het veld. De bal wordt van achteruit naar voren geschoten. Die is niet goed van Van Hekken. En dan denkt de verdediging van Duitsland, laten we die bal zo langzaam maar gewoon over die achterlijn laten rollen. Dan hebben we alle tijd voor die doeltrap. En dan denkt iedereen in dit stadion, hadden we deze minuut van ons leven ooit maar eens terug kunnen krijgen.
1: Nou vrees ik, terwijl wij kijken naar Havertz die in de middencirkel is gaan zitten. Nou vrees ik dat wat jij zojuist zei, dat Jurriën Timber op de tribune zat te kijken in de hoop dat Havertz geen blessure zou oplopen. En dat zou dan gebeurd zijn na die, in mijn beleving, toch echt wat ongelukkige schop die hij krijgt van Quinten Timber. Maar hij is gaan zitten. En dat belooft toch over het algemeen weinig goeds. Hij werd aan de onderkant, door de onderkant van de voet van Timber geraakt. Aan de binnenkant van de knie. En dat was ook nog zijn standbeen. Maar ik moet het even reproduceren van het moment wat ik zojuist heb gezien. En als je dan vaststaat en je krijgt een tik op de binnenkant van je knie. Mwah, dat kan best een probleempje opleveren zoals wij eigenlijk al zeiden.
0: Ja, wordt al wissel aangegeven.
1: Ja, dat zijn wel echt ongelukkige dingen. Want dat zou je toch een deel van je seizoen kosten voor zo'n belangrijke speler bij zo'n club. En dan dat dit gebeurt. Ja, dat zou bijzonder sneu zijn. Maar ze gaan daar ook geen risico's mee nemen, lijkt mij. Staat er al een invaller klaar? Dat zie ik eerlijk gezegd nog niet.
0: Even kijken. Nog niet, denk ik. Of is dat daar misschien... Ja, het is 18.
1: Nee, die stond er al in.
0: Dat is Brown. Ja, dat klopt. Nee, nog niemand snel voorbereid. Nu wel krijgt er iemand instructies aan de zijlijn. We hebben daar slecht zicht op. Vanaf de plek waar wij zitten kunnen we net het begin van de bank zien. Maar die instructies zijn meestal net wat verder naar achteren. Dus dan hoop ik dat de regie...
1: Volgens mij is er eentje nu van de warmlopers. Want ze staan nu met z'n 10 in het veld, die Duitsers. Maar er is er volgens mij eentje van de warmlopers nu wel geroepen. Dat hij erin moet komen. Ik zie nu ook dat een van de mensen van de Duitse bank nu de vierde official het bord geeft. En daar dus de wissel in geprogrammeerd heeft. Want dat doen de teams zelf. Terwijl de Duitsers nu met 10 man gewoon gaan aanvallen. De onderschepping is er van het NL zelf al. Nee hoor, Havertz gaat niet meer terugkomen. Bijzonder sneu voor de aanvallen. Na 29 minuten in de Amsterdam Arena bij een 0-0 stand tussen Nederland-Duitsland. En we gaan zo een invaller begroeten. Wat dan niet op het wedstrijdformulier, maar gevoelsmatig al de tweede is. Nadat dus ook Musiala, die op het wedstrijdformulier stond, niet aan de aftrap verscheen, maar al was vervangen voordat de wedstrijd begon, de Amiri. Zo hebben de Duitsers wel één reden tot klagen voorlopig.
0: Ja, zeker. Maar ze hebben wel een mooi doelpunt van Van Dijk afgekeurd gezien. Weliswaar reglementair, maar daar kunnen ze niet over klagen. Dat de scheidsrechter dat in ieder geval opviel. De VAR van dienst. Het is Summerville die hem aan de rechterkant aanneemt. In de buurt van de cornervlag. Twee mannen in zijn rug. Oh, die weet hij toch tussenuit te spelen. Geeft hem aan Dumfries. Dumfries lage bal achter. achteruit. En dan het schot van Timber. En die gaat over. En die gaat zomaar in de handen van de Dutch Fanatics. Die daar nog achter de gracht zitten. Dan kun je dus wel concluderen dat het niet bepaald scherp geschoten was. Voor de tweede keer dat hij een afstandsschot probeert. Wat zeker niet met scherp geschoten is. Wissel is inmiddels voorbereid. Nummer 23 is het, Bas.
1: Ja, dat is wel een mooi verhaal. Want dat is Younes Abdeltalib die erin komt. En Younes Abdeltalib, geloof het of niet, die speelde 2 jaar geleden nog in de regionaal liga bij een club waar u en ik nog nooit van hebben gehoord. En die zat huilend aan de telefoon toen hij hoorde dat hij bij het keurkorps van Klop zat. Ook al waren het er nog 44. En die staat nu in het veld. En er zitten nog veel meer leuke verhalen aan die jongen. Maar we gaan eerst maar eens kijken naar een aanval van de Duitsers. Via de Jemi. De bal moet dan voorkomen bij Amiri, maar wordt onderschept door de Duitsers. Want wat was er met de vader van deze invaller? Weten we dat? Huiskamervraag. Maak even huiskamervraag. Er is iets met de vader van hem.
0: Ja, is een leuke vraag. Op GPS Sportradio kun je reageren. Of anders via kvp.nl/audio. Dan lezen we het wel. 31ste minuut van de wedstrijd. Bal is achterin. Diep op de helft van Nederland eigenlijk. En daar is de invaller. De invaller met het schot in de korte hoek. Bijna gaat hij erin. En dat zou me een debuut wezen, zeg. Van Younes Abdeltalib. Van de regionale liga naar de Johan Cruijff Arena. En daar in de korte hoek bijna Verbrugge verschalk. Maar gelukkig is die niet voor één gat te vangen.
1: Ja, hij speelt nu bij Frankfurt. Kwam inderdaad een paar jaar geleden nog, wat ik zei, in de regionale liga uit voor de prachtige club Giezen. Ik zou het niet op de kaart kunnen aanwijzen, maar waarom zou je dat überhaupt willen? 0-0 de stand na 31 minuten voetballen. De Duitsers met een wissel dus in het elftal en een aanval over de rechterkant van het veld. Waar Amiri de bal krijgt, hem ook meegeeft nu aan de rechterzijde. Daar zou dan Schade de man moeten zijn die hem in de buurt van het strafschopgebied van Nederland krijgt. Wacht, twijfelt. Nou ja, is het twijfel. Hij ziet eigenlijk dat het vooruit niet kan. Dan gaat de bal terug naar Schlotterbeck. De centrale verdediger die op de helft van Nederland staat, vrij ver zelfs. En loopt de aanval van de Duitsers gewoon door. Het is nu een omsingeling van het Nederlandse strafschopgebied, waar de bal via Amiri's voet weer richting het centrum zal moeten komen. Dat duurt eigenlijk best lang. Kimmich krijgt hem dan en opent helemaal naar de andere kant. Geweldige paas, zeg. Helemaal het strafschopgebied in. Dan wordt er gekapt en gedraaid. Maar ziet niemand de kans om te schieten. Komt er nog een soort halve voorzet die dan door Van Dijk vrij eenvoudig onschadelijk wordt gemaakt. Maar de paas van Kimmich was geweldig.
0: Ja, en Duitsland kan verder als die bal naar voren wordt geschoten en het oppakken. Terwijl Robbie op de grond ligt. En nu gaat er iets sportiefs gebeuren, denk ik. Want Kimi gaat die bal uitspelen. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat toch verder, terwijl Robbie in de middencirkel ligt. Gaat de bal naar Treu aan de rechterkant. Lage voorzet van hem. Kans voor de Duitsland en ze maken hem. En dat is curieus, maar hij zit er wel in. Felix Mensch, ja, geeft het laatste zetje en gaat naar het uitvak. Juicht mij dan iets te uitbundig, moet ik zeggen. Want als je hem maakt, terwijl er een speler geblesseerd is, dan mag dat natuurlijk. Maar dan is het wel wat chiquer om daar misschien iets minder enthousiast over te doen. Wat jij, Bas?
1: Ja, dit is niet chic, maar die Duitsers zullen zeggen, de scheidsrechter moet fluiten en dan ligt de wedstrijd stil. En als er een speler geblesseerd op het veld ligt, al dan niet geblesseerd, en de scheidsrechter fluit niet, dan moet je voetballen. En die Duitsers die voetballen en Robby ligt daar en die maken een goal en Dumfries is woest. En die loopt daar achteraan. De achtervolging echt op de jongen die goal maakt. Ja, ja. Terwijl het ook nog maar zo zou kunnen zijn. Maar dan moet je heel ver terug. Of deze nog afgekeurd kan worden door de VAR. Omdat er een overtreding op Robby is gemaakt door Ta. Of dat ze zeggen, ja, dat was alweer zo lang geleden. In een ander moment van de avond, dat kan niet meer. Ik heb dat moment niet heel scherp.
0: Nee,
1: maar
0: nee, hij baseert zichzelf, Bas. Dus het is erg. Want ik denk ook dat hij eraf moet, eerlijk gezegd. Het is een dubbele klap voor Nederland. Want de man die vorig weekend nog 3 doelpunten maakte tegen Manchester City. En niet won, overigens ook. Natuurlijk een curieus verhaal. Maar hij in vorm in de Johan Cruijff Arena. Waar hij over 2 periodes een fan favorite was. Ondanks dat hij ook periodes lang niet scoorde. Is eindelijk de nummer 1 bij het Nederlands elftal. Onbetwist, zou je zeggen, in de spits. Maar hij loopt naar de zijkant. En schoot iets in zijn hamstring, zo leek het. En dit is niet uit luxe, hoor. Ik vrees met grote vrezen voor Brian Brobbey.
1: Ja, ja.
0: In deze wedstrijd.
1: Ja, die komt niet meer terug. Ja. Daar ben ik ook bang voor. Zo zit het niet mee na 33 minuten. Nederland 0, Duitsland 1. De match, ja, de goal. De bal is afgetrapt. Dus enige illusie dat deze nog zou kunnen worden afgekeurd. Nou ja, daar waren we eigenlijk al uit. Die kan nu helemaal de prullenbak in. En het Nels Elftal dat scoorde. Dacht te scoren, moet ik zeggen, via Van Dijk. Die treffer door de VAR geannuleerd zag. En nu ziet dat het achter staat. Dat het Brobby naar de kant heeft zien gaan. Daar zal een vervanger voor in het veld moeten komen. Dat zal dan Max Meerdink zijn, denk ik, met zijn debuut.
2: Ja, hij staat klaar.
1: Ja. Oh, hij staat al klaar. Ja, verrek, hij staat al klaar. Nou, oké, dat is dan wat het is. De Duitsers hebben natuurlijk met Havertz en dus aan de voorkant ook al met Musiala ook al mensen zien afvallen. Zo doet het aan beide kanten wel pijn deze wedstrijd. Terwijl de Duitsers balbezit hebben in de middencirkel. De diepe bal komt naar de Jemi. Die loopt eigenlijk handig om van de Ven heen. De bal komt wel helemaal aan de rechterkant buiten het strafgebied weer terecht. Dan moet hij de Treju het strafgebied worden ingewerkt. Dat gebeurt eigenlijk niet. Komt die bal weer terug aan de voeten van Adeyemi. Rustig rondspelen. Amiri erbij betrekken. Adeyemi weer vanaf de rechterkant. Komt er een indraaiende voorzet. Nee, de bal komt recht voor het doel. Kimmich kan die schieten. Er is eigenlijk geen ruimte voor. Slottenbeck, dat is een centrale verdediger. Die kan nu vanaf 18 meter gewoon uithalen en schieten. En dat onderstreept eigenlijk dat in deze fase die bal gaat echt wel een paar meter over. En is niet zo gevaarlijk, maar dat Nederland het even kwijt is. Ja,
0: dit was er eentje, daar zeggen we op de amateurvelden van zelf halen.
1: Zelf halen, zeker.
0: En dat hoeft hij niet te doen, want er zijn nog steeds ballenjongens en ballenmeiden. Max Meerdink maakt zijn debuut, bijzonder moment voor hem natuurlijk. Ook al is hij niet eens aan een geweldig seizoen bezig bij AZ. Dat wel bovenaan staat in de competitie. Hij zag eindelijk zijn grote concurrent daar bij de club. Verdwijnen, Parrot. En nu is hij daar niet per se aan zijn beste fase bezig. Maar is hij wel de spits van het Nederlands elftal. Voor het eerst dus. Max Meerdink met fel blonde haren. Staat hij daar in de spits van het Nederlands elftal. Met Van Dijk die een goede lopende bal geeft. En daar kan Gravenberg wel mee verder dribbelen richting de 16. Aan de rechterkant lage bal. Nee, die is niet goed. Althans, het is... voor Nederland de bal van Somerville die hem aanschiet tegen Brown. En via Brown gaat hij over de achterlijn. Nieuwe corner voor Nederland, dit keer aan de rechterkant. Reinders neemt ze van beide kanten, zo te zien.
1: Ja, heeft een goede trap, dat is bekend. Koopmeiners heeft dat natuurlijk in het verleden ook vaak laten zien. Memphis nam ze vaak, daarover gesproken. Je moet nu wel gaan nadenken of je misschien Memphis of Weghorst... toch misschien een belletje moet gaan geven voor de wedstrijden die komen gaan. Dat wordt de discussie voor na de wedstrijd.
0: Fleming.
1: Dat kan ook nog, dat kan ook nog. Reinders met de hoekschop vanaf de rechterkant. Weer drukt in dat strafschopgebied. Meerdink bij de keeper nu. De bal wordt weggewerkt, wordt opnieuw ingebracht door Somerville. Ja, dat is eigenlijk net niks. Die bal die raakt onderweg van alles en nog wat. En gaat dan met een boogje vrij ruim langs het doel van Ter Stegen. Het laatste ook door een van de Nederlanders geraakt. En dat betekent dat er een doeltrap gaat komen voor Duitsland. Ja, 0-1. Dat is een tegenvaller. Brobby gebaseerd naar de kant. En de Duitsers aan de bal in de slotfase van deze eerste helft.
0: Ja, toch wel een dubbele kaakslag voor Xavi Hernandez. Die ook met de handen aan het gezicht staat. Wat minder actief. Als dat eerder in deze wedstrijd langs de kant stond. Lange bal naar voren is goed gecontroleerd en teruggegeven. En heel veel ruimte aan de rechterkant. Maar Schade gaat vooralsnog door het midden. En dat is niet de beste keuze. En dan bijna was het Abdou Talib die er zelf in de 16 mee vandoor kan. Maar gelukkig kan Nederland er onderuit voetballen. Alhoewel, er wordt wel zoveel druk op Gravenberg gezet. Dat er een ingooi overblijft. Ter hoogte van de eigen 16 voor Nederland. Denzel Dumfries heeft hem. Maar het zal even zoeken zijn nu met een ander aanspeelpunt voor een hele andere spits natuurlijk. Dan ga je ook anders moeten voetballen met Max Meerdink daar in de punt.
1: Als trouwens net bij die aanval van die Duitsers die Schade zijn ogen open doet, dan had hij rechts gezien dat Adeyemi werkelijk volkomen vrij liep. En als je die meegeeft, dan loopt hij zo op Verbrugge af. Dus wat dat betreft komt Oranje nog goed weg, omdat de Duitse aanvaller Schade aan de bal eigenlijk zo de drukte inloopt tussen drie tegenstanders uitkomt. Komt Oranje goed weg. 37 minuten onderweg. 0-1 de stand. De voorsprong dus voor de Duitsers die opnieuw de bal hebben. En dat via een diepe bal gaat doen. Oh, dat is een geweldige paas zeg. Is dat naar Adeyemi? Adeyemi staat voor het doel. Dan komt de bal. Dat is 2-0. Oh nee, hij schiet hem over. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Die bal komt vanaf de rechterkant voor. Dat is er een uit de serie. Die hadden u en ik gemaakt. Maar ja, u en ik stonden daar niet.
0: Ja, hij kwam vanaf links. En ik denk dat hij net iets lastiger was dan je denkt.
1: Nou, ik denk dat iemand die op dit niveau speelt, zoals Adeyemi, speelt die hem bijna voor een open doel kan binnentikken. Ik denk dat hij hem net heel klein beetje ziet opstuiten. Maar dit was de uitgelezen mogelijkheid voor de Duitsers om op 0-2 te komen. Maar dat leed blijft Oranje bespaard.
0: Dat ben ik met je eens. En ik kijk op zich heel graag naar Duitse voetballers die een kans missen. En het was een hele grote. Ik denk dat de XG-mannen deze op 0.7 zetten of zo. Maar hij was ook misbaar. En dat deed hij ook. En dus staat het hier nog 0-1.
1: Ik denk dat je voor de boomers die luisteren wel moet uitleggen wat de XG-mannen op 0.7 zetten betekent.
0: Oh ja, denk je?
1: Ja, ja zeker.
0: We zitten hier om ons heen op de perstribune mensen. En hier beoordelen hoe groot de kans is. En dit was denk ik een kans van 0.7 dat hij erin gaat. En voor de duidelijkheid, als het een penalty is, bijna 1. En dit was ook een hele grote kans. En zo ga je straks in de rust, denk ik, een statistiek krijgen waarin Nederland veel lager scoort op dat vlak. En dat heeft onder andere met deze kans te maken. Kortom, Nederland kwam goed weg. Zo zou je het dan misschien in boemertaal kunnen zeggen. 0 tegen 1, 40e minuut. En in de 32e minuut heeft Nemetja de enige goal van deze wedstrijd tot nu toe gemaakt. Bal lag niet stil bij de vrije trap. Och, daar kan ik altijd zo slecht tegen. Als scheidsrechters daar moeilijk over doen. Zeker omdat er natuurlijk geen tegenstander is die daarmee zit. Hou gewoon het tempo erin. Maar Nederland gaat gelukkig wel gewoon verder. Heeft die bal weer genomen. Heeft volgens mij het chagrijn van doorspelen van Duitsland net ook wel van zich afgeschud. En had misschien andersom ook wel gewoon hetzelfde gedaan. Het is tenslotte wel Nederland-Duitsland. Het gaat hier om de knikkers. Duitsland heeft balbezit met Kimmich die in zijn rug gelopen wordt. Goed gedaan, Tijani Reinders. Ja hoor, die is hartstikke fris, die krijgt een trap na.
1: Ja, en gaat dan naar de grond. Schade is de dader. Dat gebeurt vanuit de Nederlandse kant. We zien een meter of 2, 3, 4 over de middenlijn. Beetje aan de rechterkant van het veld. Wordt nu weer overeind geholpen, Reinders. Dus daar valt de schade gelukkig mee. En de vrije schop is inmiddels genomen door Van Hekken. Ligt er weer aan de andere kant van het veld bij Van de Ven. Duitsers gaan nu toch weer storen op Van Dijk. De man aan de bal. Gaat de bal breed naar Van Hekken. Dumfries is helemaal doorgelopen. De bal kan midden door naar Reinders. Geeft er nu wel goed mee. En Dumfries, nu komen er wel kansen. Meerdink voor het doel. Is de bal goed? De bal is wel goed. En een geweldige kopbal ook. En die kopbal komt dan van de man die eigenlijk niet zo vaak in positie komt op de koppen. Namelijk Summerfield. Ik denk dat dat aan de kant van Oranje een van de kleinste is. Die kopt ook bepaald niet heel handig. En kopt hem vrij futloos in de handen van Ter Stegen. En zo ontsnappen de Duitsers met 4,5 minuten op de klok in de eerste helft. Terwijl de Duitsers via die goal van de match nog altijd met 1-0 voorstaan.
0: Nou, de eerste helft die vermoedelijk ook wel wat langer gaat duren dan de 45 die er gebruikelijk voor staan. We begonnen sowieso al wat later aan deze wedstrijd. Om 47 over 8 om precies te zijn. Dus het gaat allemaal wat later worden hier. De bal is bij Van Hekken. Lage bal van hem richting Gravenberg. Houdt zijn man in zijn rug. Goed gedaan. Zegt nee, het is Timber die dat doet. Jawel, Gravenberg. Geeft hem door aan Reinders. Reinders in de middencirkel. Goeie bal. En dan kan Gakpo er vandoor. Krijgt hem helaas net wat achter zich. En daardoor is er de aansluiting. Lage voorzet en het schot in één keer van Van de Ven. Die er was overheen geklapt. En dan heeft de doelman hem in de korte hoek. Goeie actie van de Ven. Je vraagt je af hoe hij daar ineens kan opduiken. Maar dat is de raket die hij bij zichzelf kan afsteken. En helaas qua schot wat minder dreiging.
1: Ja, en Adeyemi moet natuurlijk mee. Want dat is natuurlijk de man die in feite dan zijn man is. En die keek hulpeloos om zich heen. Want die is toch ook niet de langzaamste. En die keek, ja, maar ik hou dit niet bij. En het is dat hij niet goed schiet. Want anders loopt dat voor die Duitsers toch verkeerd af ook. Geweldige actie van Nicky van de Ven, de linksback van het Nederlands elftal. Balbezit voor de Duitsers via Ter Stegen. Oranje via Meerdink. Oh, slechte bal voor Ter Stegen. Daar komt de grote kans. Gakpo schiet er tegen Ter Stegen op. Wat een kans! Na een enorme fout van de keeper van de Duitsers. Die de bal zomaar voor de voeten van Gakpo speelt. Op een meter of 20 van het doel. En als Gakpo, denk ik, nog een paar stappen doorloopt, wordt het gevaarlijker. En hij besluit misschien ook van de schrik zo snel te schieten dat het uiteindelijk net niet gevaarlijk wordt. Want hij doet het bijna ineens. En dan heeft Ter Stegen nog een reflex paraat om de gelijkmaker te voorkomen. Wat een merkwaardige actie van deze toch normaal gesproken zo zekere doelman.
0: Ja, ja, hij is natuurlijk ook pas net weer een basiskeeper. Laten we dat dan als excuus aandragen. Na zoveel blessure leed, met name zijn knie zat hem erg dwars in zijn periode. Dat is ook de reden dat hij verhuurd kon worden. Aan de rechterkant is het Duitsland dat eruit komt. Lage voorzet wordt verdedigd door Nederland. Niet helemaal weg, nog blijft nu hangen op de rand van de 16. Daar wordt Schade onderuit gelopen. Die dacht de bal aan te kunnen nemen. En dan kan Nederland er snel uit, want niet voor de vrije trap gefloten. En Gakpo is weg op 7 mijlslaas aan de linkerkant. Gakpo trekt weer naar binnen. Veel ruimte bij Summerville, maar dan moet hij hem wel kunnen controleren. Kan hij niet. Toch blijft die aanval levend. Want aan de rechterkant is het Dumfries die hem in de buurt van de cornervlag oppikt. En die wijst met zijn rechterarm van jongens, ik kan hem niet kwijt. En dan is het tempo en ook de angel toch wel behoorlijk uit deze aanval. Als we terug gaan naar Gravenberg.
1: Gravenberg halverwege de Duitse helft. De rechterkant van het veld draait om zijn as. Geeft hem dan terug aan Van Hekken. Van Hekken kijkt naar links. Speelt de bal ook naar links. Dat is eigenlijk in de loop van Timber. Timber verplaatst het spel dan nog verder naar de linkerkant waar Gakpo de bal kan krijgen. Gakpo trekt nu naar binnen, loopt naar binnen, speelt de bal weer terug naar Van Dijk. Van Dijk, Van Hekken. En dan gaan we weer van de linkerkant naar de rechterkant. Summerfield aangespeeld. Die neemt de bal net niet handig aan. Laat hem een beetje van zijn voeten springen. Daar. Dan moet hij nog met een klein tikje en een beetje acrobatiek een sprongetje maken. Waardoor hij langs twee tegenstanders komt en Oranje in ieder geval de bal niet verspeelt. Die bal ligt inmiddels weer aan de linkerkant van het veld. Ter hoogte van de middellijn waar Van de Ven weer breed speelt in de middencirkel naar Van Dijk. Van Dijk nu wel naar voren. Bal met een beetje risico. Komt niet bij Rijn. Er zit een Duits been tussen. Toch nog balbezit voor Nederland. Er kan geschoten worden door Summerfield die de bal een beetje gelukkig meekrijgt aan de rechterkant. En nou ja, eigenlijk als hij één voet binnen het strafschopgebied van de Duitsers zet, denkt ik schiet maar. Maar dat schot wordt vrij makkelijk geëlimineerd en onschadelijk gemaakt. Weliswaar ten koste van een hoekschop die Oranje dan nog mag gaan nemen.
0: Ja, het publiek ging er ook net achter staan. Ging zingen. Ken je de tekst van het nummer?
1: Ik zat niet op te letten, wat zongen ze?
0: Het was heel simpel. Het was Holland-Holland namelijk.
1: Oh, echt?
0: Ja, dat vind ik toch wel de lekkerste hoor. Dat is ook voor het internationaal publiek makkelijk te begrijpen. Reinders heeft hem neergelegd voor die corner. Salueert en houdt nu zijn linkerarm de lucht in. Een korte variant zal het niet worden, want niemand biedt zich aan. En dus gaat hij naar de tweede paal. Is erg lang onderweg. Ja, te lang ook. Wordt dan helemaal achterin opgepakt. Zal Summer wel zijn, denk ik. Nee, Timber. Die hem teruggeeft in de voeten van Gravenberg. Was de achterste man bij die corner. Opvallend, heeft toch ook wel lengte. Geeft hem naar de rechterkant. Reinders swingt die bal erin en dan gaat Max Meerdinker onderdoor en loopt hij bovendien weg. Ik denk wel dat hij de bestemming had moeten zijn van die bal. En dan is dit wel erg opportunistisch gespeeld van de invaller. Ebnou Talib en kan Nederland er vandoor aan de linkerkant met Gakpo. Gakpo is uiteindelijk de bal afgesnoept, maar wel ten koste van een ingooi aan de linkerkant.
1: Snel genomen door Nederland, terwijl de officiële speeltijd er wel zo ongeveer op zit. En de vierde official zich mag gaan melden met het bord met de extra tijd. Zal een paar minuten zijn. Terwijl Van Hekken de bal naar Summerville heeft geplaatst. Dumfries is doorgelopen. 3 minuten extra tijd. Die loopt inmiddels tot horen van de speaker op de achtergrond zeggen. Terwijl Van Dijk inmiddels in de middencirkel de bal heeft. En over naar de linkerkant van het veld. Reinders wel heel bedrijvig zo in dat tweede stuk van de eerste helft. Nu krijgt hij een heel klein tikje van Adeyemi die mee verdedigt. En dat levert dan Oranje een vrije schop op. Dat is nog best een interessante plek hoor. Halverwege de Duitse helft aan de linkerkant. En dat wordt ook zo ingeschat door Nederland. Dat Van Hekken en Van Dijk ogenblikkelijk richting dat strafschopgebied dirigeert. En in de extra tijd van de eerste helft komt er dan nog een vrije schop voor Oranje. Die maar zo voor gevaar zou kunnen zorgen. Want de luchtmacht van Nederland is toch aanzienlijk.
0: Ja, zeker. Dat was ook op het afgelopen WK wel een wapen. Rechterhand gaat de lucht in. Nee, twee handen de lucht in. Ik vraag me altijd af of iedereen dan wel begrijpt wat hij bedoelt. Reinders in dit geval. Bal is niet best. Op de penaltystip blijft hij wel stil liggen omdat de Duitsers hem niet wegschieten. Dan gaat die bal uiteindelijk wel hard en hoog de lucht in. Maar nog steeds niet helemaal weg. Van Hekken zet zijn hoofd er tegenaan en zou nu misschien kunnen schieten. Het gaat wat onbehouden allemaal. Weg weer koppen. En uiteindelijk frommelt Duitsland er tussenuit. En wordt daar de Jemi diep gestuurd. Is dit goed gedaan? Het lichaam ertussen gezet van Summerville. Heb ik hem eerder Vederlicht genoemd. Maar hier staat hij toch wel zijn mannetje. En Jurgen Klopp maakt zich vreselijk boos. Ik denk op de scheidsrechter. Misschien op de restverdediging. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval maakt hij zich boos. Loopt hij bijna het veld in. Terwijl Nederland aan de rechterkant de ingooi krijgt. Met nog 1,5 minuut van de 3 minuten blessuretijd te gaan.
1: Ja, de Duitsers zeggen daar is een overtreding gemaakt door Summerville op die spits. Nou, dat vindt verder niemand. Dus daar zijn we snel mee klaar. Ook de VAR niet. Want de bal rolt alweer 0-1 de stand. Nog 1,5 minuut over van de extra tijd in deze eerste helft. Oranje met een verwoede poging nog voor de rust in dat doel, in de buurt van dat doel van de Duitsers te komen. Met balbezit voor Gravenberg. Maar de Duitsers plooien massaal terug op de eigen helft. Waar Oranje nu op 1,30 meter van het doel de bal rondspeelt. Veel ruimte is daar niet. Dan komt er één bal die wel goed voor de voeten van Meerdink komt. Die de spits dan net niet goed aanneemt. Ingevallen dus voor de geblesseerd uitgevallen Brobbey. Nu een aardige actie van Gravenberg. Die de bal met een acrobatische toer de Duitsers voorbij krijgt, het strafschopgebied inkrijgt, maar dan uiteindelijk toch nog een volgend Duits been tegenkomt. En dan gaat de bal opnieuw over de achterlijn en komt er weer een hoekschop voor Nederland echt in de slotseconden van deze eerste helft.
0: Ja, en Reinders zal dat gaan doen. Opnieuw natuurlijk de man dus van de spelervattingen. Dat bleek wel, want zojuist nam hij ook nog eens die vrije trap, de nummer 14. Dat heeft hij ook al een tijdje van het Nederlands elftal. Linkerarm de lucht in bij Tijani Reinders. Op de penaltystip staat een treintje klaar met Van Hekken daarbij. En Timber die naar de eerste paal gaat. En hij komt op het hoofd van Van Hekken, maar die kopt hem over. Behoorlijk ver over ook. Een doeltrap is dus wat er overblijft. 20 seconden, zo lang zal het wel gaan duren voor Mark ter Stegen die bal genomen heeft. En dan kunnen we straks eens even gaan terugkijken op een eerste helft die toch wel alle kanten op ging.
1: Ja, nou, dat is wel zo, denk ik. De eerste fase was Nederland bijzonder slordig. Daarna kwam het wel redelijk in de wedstrijd. Heeft natuurlijk ook niet het geluk gehad. De goal afgekeurd en heeft de Duitsers vervolgens een doelpunt zien maken. Terwijl de scheidsrechter nu fluit en zegt, dit was het wel wat betreft de eerste helft. Nederland-Duitsland is 0-1. Nemecha was de enige die scoorde.
0: Tot straks. Welkom op het audiodescriptiekanaal van de KNVB. Mis niks van de actie. Alle info vind je op knvb.nl/audio.

0: Duitse kant. Omdat Havertz natuurlijk uitvalt. Dat is die...
1: Welkom op het audiodescriptiekanaal van de KNVB. Mis niks van de actie. Alle info vind je op knvb.nl/audio.

0: bij thuiswedstrijden. En die van de tegenstander ook voor de tweede helft. Dan klinkt dit nummer. En dan weten dus... daar zitten wij heel druk naar te kijken. Maar volgens mij niet.
1: Nee. Nee, nou, nee. Dankjewel. Ja, tweede helft op het punt van beginnen in de Amsterdam Arena. Nederland-Duitsland. Ruststand 0-1 door de goal van de match. Ja, waar, omdat er werd doorgevoetbald door de Duitsers. Daar waar Brobbey gebaseerd op de grond lag. Veel woede uit ontstond, maar de goal telde gewoon. Terwijl de aftrap inmiddels door Oranje is genomen. Die doen eigenlijk hetzelfde als wat de Duitsers in de eerste helft deden. De bal naar de keeper terug. En dan voorlopig met je volledige helft al de helft van de tegenstander oplopen. Alleen met de Duitsers kwam die bal meteen op de helft van Nederland. En nu niet. Omdat even de Duitse aanvallers zorgt dat Van Brugge die lange bal niet kan geven. Dat was wel slim bedacht. Nu moet Van Hekken de bal eens nog een peer naar voren geven. Meerdink, de invaller dus voor de uitgevallen Brobbey. Kopt geweldige bal van Reinders zo in één keer.

0: Nu ook richting Ter Stegen. Lange hoge bal van Mark Ter Stegen op het hoofd van Van Hekken. Die kopt hem in de voeten van Gravenberg. En Gravenberg wordt aan zijn shirt getrokken en die krijgt dan een vrije trap mee. Een overtreding van Nadiem Amiri die in de basis is gestart. Op het laatste moment is ingevlogen. Er was in de eerste helft niet heel veel op aan te merken. 47e minuut, 0-1 de stand, Nederland-Duitsland.
1: Nerveuze coaches langs de kant van het veld. Want Xavi en Klopp staan allebei in het vak dat daarvoor is uitgetekend. Dat is ook altijd zoiets koddigs dat je daar geen millimeter uit mag komen. Dat dan de vierde officieel kon vertellen dat je terug je hokje in moet. Terwijl het Nederlands elftal aanvalt, maar Timber balverlies leidt. En de Duitsers nu de middenlijn oversteken met vier mensen. En via het Talib, de invaller, de bal uiteindelijk over de zijlijn lopen. Klein misverstand daar met Schade. En dat komt Nederland niet slecht uit. Daardoor mag Dumfries nu aan de rechterkant van het veld een ingooi gaan nemen. Dat doet hij terug naar Van Hekken. Van Hekken naar Timber. Timber kan die bal eigenlijk alleen maar meer naar de linkerkant meegeven aan Van de Ven. Van de Ven krijgt de bal dan bij Gakpo. Maar die staat op de eigen helft. Wordt ook daar nog opgejaagd door de Duitse verdedigers. En dan moet die bal dus weer met een boogje terug naar Van de Ven. En dan weer terug naar de keeper. En is Nederland terug bij af. En krijgt Van Hekken ietsje meer ruimte voor de opbouw. En brengt hij de bal weer bij Timber. En zo zijn we eigenlijk weer helemaal terug bij af. Na 47,5 minuut.
0: Ja, is de bal stil onder de voet van Van de Ven. Dat is juist niet zoals je Van de Ven aan de bal wil zien. Die moet op snelheid zijn. Dit is een gevaarlijke bal. Slechte bal bovendien van Timber. Maar Dumfries herstelt dat. Goed duel van Dumfries die zich bij Brown invecht. En de bal dan heeft naar rechts draait. En dan ook geblesseerd naar de grond gaat. Dit lijkt meer op kramp zoals hij zijn enkels pakt. Hij ligt daar in ieder geval niet uit luxe. Hij gebaart wel, dat zie ik op de close-up op het schermpje voor ons, tot rust. En dat geeft me dan wel weer vertrouwen. Ik denk dat hij verder gaat. Ja, hij komt gewoon weer omhoog. Denzel Dumfries uit Barendrecht. Woonachtig te Madrid, denk ik. Daar speelt hij in ieder geval wel. Ingooi is van de Duitsers. En die spelen dit keer wel sportief terug.
1: Dan zou ik in ieder geval niet in Barendrecht blijven wonen. Dat lijkt me vrij onpraktisch. Balbezit voor Gakpo aan de linkerkant van het veld. 5 meter over de middenlijn. 2-3 Duitsers in zijn nek. Dan gaat de bal terug naar Van de Ven. Kijk even naar Dumfries die inderdaad zich leek te verstappen. Maar de bal zelf over de zijlijn speelde en ging zitten. Maar nu lijkt alles wel weer te gaan. Summerfield aan de bal. Dumfries is mee. Die krijgt nu ook de bal halverwege de Duitse helft. Durft hij een actie te maken? Nee, daar is ook niet echt ruimte voor. Dan gaat de bal terug naar Timber en terug naar Van Hekken. Het hoogte van de middenlijn. In de middencirkel Van Dijk met wat ruimte en het overzicht. En weer Van de Ven aan de linkerkant van het veld. Durft hij naar voren? Hij durft naar voren. Meerdink neemt hem goed aan op de buitenkant van zijn rechtervoet. Draait dan weg voor zijn tegenstander en wordt dan vastgehouden. Goede actie hoor. Het gebeurt ver van het doel hoor, van de Duitsers. Halverwege de helft namelijk. Een meter of 35 wel van de goal af. Een beetje aan de linkerkant. Een vrij schot voor Nederland. Reinders achter de bal. Die wil hem snel nemen. Dat mag niet van de scheidsrechter. Nu is er wat meer tijd. Gaan dan de koppers mee naar voren? Nee. Want de bal wordt nu toch gewoon in de breedte genomen naar Van Dijk. Van Dijk naar Van de Ven.
0: Van de Ven, Reinders met zijn rug naar de goal. Bovendien ver van de goal. Geeft hem naar de linkerkant. Goede actie. Gakpo, hoek van de 16 meter. 16 in, Reinders. Lage bal. En die wordt makkelijk verdedigd. En dan kunnen de Duitsers er misschien snel uit. Goed doorgedekt door Van de Ven. Dat kan hij. Groot lichaam, ondanks dat hij zo snel is. Maakt zich breed en dan een ingooi aan de rechterkant voor de Duitsers. En het is de debutant Treu die het zal gaan doen. Hij moet het dus opnemen tegen Gakpo. Heeft het daar af en toe best lastig mee. Het is niet de grootste bek, dat kunnen we nu aan deze kant makkelijk zien. Want hij speelt nu aan de kant waar wij zitten, hoog boven in de Johan Cruijff Arena. Lage bal van de Duitser Treu die hem terugspeelt richting het doel. Maar lange bal van hem. En dan is het Van Dijk die hem hoog de lucht in kopt. Een lastige bal in de middencirkel. Uiteindelijk Dumfries. Ja, iemand moet hem wegschieten. Dat doet Van Dijk dan. Het is niet fraai. En Timber in duel met een Duitser die daar weer in de buurt staat. Heen en weer, hotse knotse. Bal maar even achteruit door Van Dijk. En dan krijgen we eindelijk weer wat organisatie. Als die bal in de voet is van Verbrugge. Hoge bal van hem naar links. Nou, dat is voetballend wel aardig gedaan. Teruggespeeld richting Dumfries. Door het midden, door Van Hekken. Oh, met enig risico. Timber draait dan weg. Nonchalant. Maar wel veel ruimte. Aan de linkerkant ook bij Gakpo.
1: Zo'n hartje hoor van Timber. Draait van 3 mensen weg. Gakpo kruipt naar binnen. Gaat dan toch buitenom. Voorzetbal smoort. Komt er voor de voeten van Reinders. Die moet draaien. Oei, jij. Die raakt denk ik zijn tegenstander. Ja, dat wordt ook voor gefloten. Dan komt er nog een schot van afstand van de rand van het strafschopgebied van Gravenberg. Bal vliegt denk ik een centimeter of 20 naast. Of van Dumfries was dat zelfs. Bal vliegt een centimeter of 20 naast de paal. Maar dat had er al niet meer zo heel veel toe gedaan. Omdat er al gefloten was voor een overtreding van Reinders. Vrij schot voor de Duitsers na 50 minuten ruim. 0-1 nog altijd de stand. En de scheidsrechter die tegen Ter Stegen zegt: u mag uw gang gaan. En Nederland schuift weer nu op richting de helft van de Duitsers. En zet de Duitsers onder druk. Er komt een lange bal, wordt onderschept door Timber. En zo heeft Oranje de bal vrij snel weer terug. Het heeft er toch alle schijn van, wat we in de rust al een beetje aan zagen komen. Dat de Duitsers Nou ja, of het nou bewust gaat of gedwongen.

0: De bal wat vaker bij Nederland laten en gokken op uitbraken en counters. Terwijl nu Adeyemi van de Ven en Ebne Talib met elkaar in duel zijn. En uiteindelijk de twee Duitsers worden teruggefloten en de vrije schop voor van de Ven is.
1: Nou, dat betekent automatisch dat we Oranje wat vaker op de helft van de Duitsers gaan zien. En dat is wel leuk om naar te kijken. In ieder geval het initiatief nu gelaten, of niet, bij Nederland. Van Dijk geeft hem naar links, richting Van de Ven. Op de middenlijn door, richting Timber. Timber, lage bal, richting de voeten van Reinders. Reinders weer naar Timber. Timber wordt in zijn rug gelopen, krijgt een vrije trap mee. Dat was een overtreding. Een lichte, maar je moet er wel voor fluiten. En dan is het best een lekkere plek om te nemen voor Nederland aan de linkerkant. Eigenlijk gespiegeld aan de plek waar Nederland met Reinders in de eerste helft ook al een keer een vrije trap mocht nemen. Toen bleef hij even hangen op de penaltystip. Toen stond Brobbey er ook nog in. En nu zien we bij de tweede paal in ieder geval de lengte van Hekken en Van Dijk. En ook de nummer 15 van de Ven komt erbij voor Nederland. Eén arm de lucht in bij Reinders.
0: Indraaiende bal zou het van hem worden. Of een uitdraaiende van Summerfield. De bal gaat zelfs breed naar Gakpo. Die dan kapt en de bal met rechts voorschiet. Wordt door de Duitsers weggekopt. En even dacht je, maar dat heet zo af en toe ook een beperking die in je hoofd optreedt. Als je denkt, hé, wat gebeurt daar? Gebrek aan diepte. Ik denk, hij kopt hem in zijn eigen doel. Maar die bal gaat er vrij ruim overheen. Maar zo is het ook leuk dat je af en toe iets wat je niet ziet spannend kan maken. Het levert wel een hoekschop op voor het Nederlands elftal. En daar is Oranje gevaarlijk mee geweest. Weer het gebruikelijke recept. Reinders, één hand omhoog. Iemand kort aanspeelbaar net buiten het strafgebied. Gakpo of toch maar zoeken naar Van Hekken, zoeken naar Van Dijk. Of meer denkt hij dan nu terug van de penaltystip staat. Er staat nu niemand echt in de buurt van Ter Stegen. Reinders stuurt nu iedereen weg en zegt de bal komt in de richting van het doel. De bal komt voor de richting van het doel en wordt dan gekopt door Gravenberg. Die geweldig naar de eerste paal gelopen komt. Het is Timber trouwens.
1: Dumfries is het.
0: Dumfries. Nou ja, als je maar vaak genoeg noemt, dan is er vanzelf één goed.
1: Ja, en uiteindelijk maar doet komt het ja, je kunt het jezelf afvragen. Het is typisch natuurlijk Dumfries. Zeker in het Nederlands elftal altijd gericht op de goal. Blijft wel iemand geblesseerd liggen. Nathaniel Brown is daar gehavend. Dumfries kwam er ook heel hard in. Als een stuntpiloot zou je kunnen zeggen. Bij de eerste paal komt die bal dan over. En terwijl die kopt, springt hij over Nathaniel Brown heen. En die gaat naar de grond. Heeft op zijn schouders dan het haasje over uit Barendrecht gekregen. Hij staat wel weer en dus gaan we verder. In nu de 54e minuut wordt de doeltrap genomen door Ter Stegen. Schiet hem links, hoog. En die wordt door Van Hekken weer naar voren gekopt. Gaat Meerdink het duel weer aan. Meerdink is wat wild. Zo komt hij over in ieder geval in deze wedstrijd. Twee man van de Duitsers op de grond. Niemand krijgt een vrije trap mee. En dus mag Van Dijk, die aan de bal is, verder. En dan kan Nederland misschien van het gebrek aan organisatie profiteren. Nee, dat kan het helemaal niet. Want de bal gaat weer terug richting Van Hekken. Van Hekken naar links, naar Van Dijk. Van Dijk voor zich kan die Quinten Timber aanspelen. Gaat eerst via Van Hekken en dan Timber. Ja, wat me wel bevalt is Timber die de hele tijd probeert open te draaien. Het spel lopend te krijgen. Zichzelf lopend te krijgen. In die zin speelt hij een beetje hetzelfde als Gravenberg die hij naast zich heeft. Als ze helemaal aan het dribbelen zijn, dan kunnen ze zo hop door richting die 16 meter van de tegenstander. En daar komt wel eens wat uit. Ondanks dat Nederland natuurlijk niet echt met een 10 speelt. Ja, dat is Reinders dan. Rechterkant van het veld, hoog aangespeeld bij de Duitsers. Is het de aanname bij Adeyemi. Die trekt naar binnen, wordt aan zijn shirt getrokken. Krijgt een hele lichte vrije trap tegen.
0: Ja, omdat Van de Ven daar een overtreding. Ja, het zijn van die kleine dingetjes. Je weet dat de scheidsrechter ook voor fluit. Doe het dan niet. Het heeft geen zin. Je komt daar zelden mee weg. Zeker niet als de scheidsrechter op 6 meter staat. Vrij schop voor de Duitsers. En die bal aan de voeten van Kimmich. Die hem eigenlijk te ver voor eruit speelt. Hem dan ook nog dreigt te verliezen. Sterker nog, dat doet hij helemaal. En dan neemt Oranje over via Timber. Gakpo wil graag de bal, maar wordt overgeslagen. Die bal komt dan naar de linkerkant, naar Van de Ven. En Van de Ven moet dan eens kijken of hij met die bal de aanval een vervolg kan geven. 1-2 met Gakpo. Bal smoort. Meerdink krijgt de bal. Die is helemaal uitgeweken nu naar de linkerkant van het veld. Van de Ven krijgt de bal weer terug. Kiest dan vervolgens in het midden voor Gravenberg. Terwijl Timber is doorgelopen. En ook nu Summerfield zich meldt in dat centrum. Omdat de rechterflank nu wordt ingenomen door Dumfries. Dat zijn toch eigenlijk de patronen die we ook nog wel kenden van het Nederlands elftal. In de tijd dat Ronald Koeman daar trainer was. Die zien we nu opnieuw. Overtreding toch gemaakt. Ja, de Duitsers willen uitbreken. Maar daarvoor is een van de oranje spelers, dat leek mij Timber, tegen de vlakte geholpen. De Duitsers zijn boos omdat ze de overtreding niet zagen. Kimmich voorop. Maar ik denk dat hij er wel degelijk was.
1: Ja hoor. Deze was terecht. Een stuk zwaarder dan die vorige. En zo probeert Nederland wel. Maar is de Duitse muur wel opgetrokken. 56 minuten achteruit richting Van Hekken bij die 0-1 stand. Voorsprong dus voor de Duitsers, maar het kan echt nog alle kanten op in deze wedstrijd. Met Somerville, lage bal richting Meerdink. Meerdink, ja, dat was een half hakje. Nu vecht hij Nederland wel goed terug in balbezit. En nu is er een lichte overtreding van de Duitsers, waar Nederland de vrije trap voor krijgt. Met Timber aan de linkerkant en Gakpo die hem neerlegt. Somerville is daar ook in de buurt, maar ik denk dat Nederland hem lang wil nemen. In ieder geval gaat het eerst wisselen, want daar is iemand die ze in Duitsland sinds een tijdje wel kennen. Hij is prima aan het seizoen begonnen nadat hij eindelijk zijn transfer kreeg. Mocht vertrekken uit Eindhoven bij een goed bedrag. Bij een mooie club wilde hij wel gaan. En toen kwam Borussia Dortmund. En daar strooit hij tegenwoordig met passes. Heb ik de indruk als ik de samenvattingen zo'n beetje zie. Hij is terug in het Nederlands elftal.
0: Ja, Joey Veerman komt voor Timber. Een speler die aan de bal. En daar ga je nu wel wat meer lol van hebben, denk ik. In deze fase van de wedstrijd. Natuurlijk mooie dingen kan doen. Meteen even overlegd met wat medespelers. In afwachting van de vrije schop van Reinders. Die nog staat aan de linkerkant van het veld. Bijna alle spelers nu in de helft van de Duitsers. In het strafschopgebied. Bal wordt weggekopt. Komt er voor de voeten van Veerman. Zou je meteen kunnen schieten? Nee, verleggen terug naar de linkerkant. Raakt de bal niet helemaal goed. En belandt er voor de voeten van de Duitsers. Die dan kunnen gaan uitbreken. Maar ja, dit is geen uitbreken. Dit is gewoon een verre trap naar voren. Die blind is in deze in zekere zin. En voor de voeten komt van Gravenberg. Die opent aan de linkerkant van het veld. Gakpo, die met Trehu kijkt. Die noemde jij net zelfs inderdaad. Dat is die rechtervleugelverdediger. Dat is geheel onduits. Een kleine bek. Dan verwacht inderdaad bij Duitsers meestal een grote bek.
1: Nou, inderdaad. Ik heb vroeger van die amateurtoernooien gespeeld. Van die Europese toernooien waar dan meerdere landen me meedeed. En als je ergens die Duits dan kon herkennen, vond ik altijd. Niet alleen aan de speelstijl. Maar dat ze zo vreselijk luid tegen elkaar roepen altijd. Oeh, dit is een slechte bal door het midden van ik meen Reinders. Waardoor de Duitsers er aan de linkerkant uit kunnen komen met Schade. Schade trekt naar binnen, geeft hem laag. En daar is de combinatie en misschien een kans op het schot. Nee, wordt uitverdedigd. Adeyemi schiet. Oh, nou, dat is er wel eentje. Die komt zo'n beetje in de tweede ring. Ongelooflijke misser. Ja, je moet hard roeien, maar dan was dit toch niet echt de beste uitvoering. En zo komt Nederland met de schrik weg.
0: Uurtje op de klok, 58 minuten en een beetje. 0 voor Nederland, 1 voor Duitsland. De Metscha maakte de goal na dik een half uur. Een goal met een verhaal. Na de blessure van Brobbey die op het veld zat. Nederland dacht de Duitsers zullen de bal wel over de lijn spelen. Dat deden ze niet. De bal ging in het doel. De Nederlanders waren boos. En de scheidsrechter zei, ja, dan moet je voetballen tot ik fluit. Daar zal na afloop ook nog wel over nagepraat worden. Van Dijk en Dumfries maakten zich woedend na die goal. Van Dijk nu aan de bal. Bal naar de rechterkant van het veld. Daar is Dumfries doorgelopen. Somerville krijgt de bal. Dumfries krijgt hem nu mee in de loop. Dan kan de bal voorkomen. Wie kiest er daar positie? Ja, iedereen natuurlijk. Maar wie krijgt de bal? Dat is er niet één van Nederland. Het uitverdedigen van de Duitsers is niet heel ingewikkeld. Maar het uitverdedigen strandt en stokt ook meteen buiten het strafschopgebied waar de Duitsers balverliesleider Nederland nieuw kan overnemen via Virgil van Dijk.
1: Virgil van Dijk naar de rechterkant. En daar is het een goede bal van Veerman in de voeten van Meerdink. Hakje van Meerdink is ook mooi. En dan is daar de kans voor Dumfries die natuurlijk weer is doorgelopen. Schiet hem tegen de enkels denk ik zo'n beetje van Ter Stegen. En zo is hij tegengehouden en is hij weer achterin bij Nederland. Maar Nederland rammelt aan de poort.
0: Zeker, Oranje wordt sterker en dringt de Duitsers terug. Die nauwelijks nog van de eigen helft afkomen. Maar ja, dat betekent ook dat de ruimte in de rug van de verdedigers groter en groter wordt. En de snelheid van de Duitsers voorin gevaarlijker en gevaarlijker. En Oranje dus beducht zal moeten zijn op de tegenstoten. Terwijl Nederland alweer komt via Dumfries, die is doorgelopen. Staat nu ter hoogte van het strafschopgebied. De bal gaat even terug. Komt dan via Veerman voor bij de tweede paal. Daar kan Gakpo net niet bij. Daar is het Trehu die met het hoofd de bal over het eigen doel kopt. Ten koste van de zoveelste hoekschop van Oranje na precies een uur. Oranje draait de duimschroeven aan, maar staat nog wel altijd met 1-0 achter.
1: Joey Veerman is de nieuwe man van de set pieces, van de dode spelmomenten. Aan de linkerkant voor het Nederlands elftal. Daar legt hij de bal neer waar ook de warmlopers van Nederland nog hun sprintjes aan het trekken zijn. Alhoewel ze waarschijnlijk ook even willen meekijken hoe dit gaat verlopen. Bij de corner van Joey Veerman. Rechterarm gaat de lucht in. En dat wordt ook weer een lange bal. Hij valt bij de tweede paal en Van Dijk kopt hem over. Kon hem niet echt drukken. Blijkbaar is de bal nog aangeraakt. Dus een nieuwe corner, een nieuwe kans voor Joey Veerman. Die een bal wil, maar die moet je tegenwoordig zelf gaan halen. Een van de wisselspelers geeft hem de bal. Dat mag dan wel, want verder liggen de ballen alleen maar klaar op van die hoedjes. En aan de linkerkant dus die nieuwe corner. Wederom Joey Veerman. Twee handen in de lucht in de 16. Heel dicht bij de doelman bij Max Meerdink.
0: Hij heeft een geweldige trap, hè, Veerman. Ja, nu niet. Nu is er door de scheidsrechter gefloten. Want de bal komt wel. Maar de scheidsrechter had gefloten. Ik heb geen idee waarom. Maar blijkbaar omdat er wat mensen met elkaar ruzie zaten te maken. Dat lijkt mij van Hekken. die daar met een van de Duitsers ook weer het welbekende duw- en trekwerk deed. Het gevaarlijk is wel, die scheidsrechter floot. Maar die bal van Veerman was al onderweg en wordt dan door een van die Duitsers met de hand gestopt. Zou ik toch niet het risico nemen. Hoe dan ook. Nu komt de hoekschop van Veerman alsnog. De hand gaat omhoog. Bal wordt door de doelman weggestopt. Blijft eigenlijk hangen. En dan gaat hij erin. Nee! Hoe is het mogelijk dat hij er niet in gaat? Van zo dichtbij geschoten. Die bal smoort in de drukte. En dan gaat hij er alsnog in. Jawel! Maar nee, dan is er al gefloten. Nou, we zijn wel vaak blij om niks, hè, vanavond.
1: Ja, maar kom op, zeg. Dit was even, het woord wordt te vaak gebruikt, maar dit was een scrimmage, toch?
0: Een klassieke scrimmage.
1: Een woud van benen, zeggen ze dan altijd. Een melee in de 5 meter. En die melee die is nu op de hoek van de 16 meter aan de gang, want de vlam slaat in de pan. Het was even wat onvriendelijkheid, maar gelukkig zijn de Kempenaren inmiddels weer uit elkaar gedreven. En zien wij in de herhaling dat Van Dijk daar toch ook van Ter Stegen eigenlijk een klap in zijn gezicht krijgt. Dan moet daar misschien wel naar gekeken worden, want die was gewoon veel te laat. En dan liggen er echt 4 Duitsers met de voet bij de bal. En uiteindelijk valt die bal via een voet van een Nederlander voor de voet van Meerdink. Die schiet de bal goed binnen met links, gewoon wild, heel hoog tegen Ter Stegen. En dan uiteindelijk tegen de netten. Maar heeft Van Dijk blijkbaar zijn hand overspeeld door gewoon zich tussen die 4 benen, die 4 Duitse zwarte sokken neer te zetten en die bal naar de linkerkant te tikken. Van Dijk maakte daar de overtreding. En ik denk niet dat de VAR daar nog iets aan gaat doen. En weer een afgekeurd doelpunt van Nederland. En eerlijk gezegd, ja, bij deze, je had hem ook gewoon kunnen tellen, toch Bas?
0: Nou ja, je kan alles tellen. Maar ja. Ik merkte, zat naar de herhaling te kijken, en ik merkte dat Meerdink eigenlijk al niet echt aan het juichen was toen hij hem maakte. Dus die heeft het van dichtbij al lang zien aankomen. Die dacht, nou, dit wordt hem niet. En als jij bij je debuut een goal kan maken, dan ben je door dolle. Dus ik denk dat de mensen die er dichtbij stonden wel tot de conclusie zijn gekomen dat het niet van ons kon. Dit lijkt mij buitenspel, scheidsrechter. De Duitsers ontsnappen via Schade aan de linkerkant van het veld. De vlag blijft naar beneden en gaat dan als Schade de bal onder controle heeft. Ja, dat blijft ook merkwaardig. Gaat die vlag dan toch nog omhoog? Dan zijn we dus seconden verder. Iedereen heeft gezien dat het buitenspel is. En dan wordt er pas in een later moment gefloten. De Duitsers gaan wisselen. En de heren die erin komen zijn Führig en...
1: Ja, en Stach. Die komen erin namens de Duitsers. Dat is een speler van Leeds United. Die Stach heeft al 3 interlands op zijn naam staan. Bij de promovendus dus in Engeland. Of ze zitten er inmiddels alweer 2 seizoenen in de Premier League. En ook Stuttgart, daar speelt Führig. Hij komt erin. Het zijn 2 middenvelders. En jij hebt meegeschreven zeker. Want ik zat zo druk naar de wissels te kijken die erin kwamen. Dat ik even nu niet helemaal scherp heb.
0: Nummer 8 is eraf.
1: Metja is de ene.
0: Nou, we komen er zo wel even op terug. We kunnen er wel weer een huiskamervraag van maken. Maar...
1: Ja, dat zou zeker kunnen. Maar we puzzelen het wel. 64e minuut van de wedstrijd. Dubbele wissel dus. Ja, Bas, sinds
0: Schade,
1: jij in 2014 voor de laatste wedstrijd commentaar deed, is er natuurlijk wel een nieuwe regel. Ze mogen nu 5 keer wisselen, Bas. Wist je dat?
0: Ook dacht dat je nog mocht terugspelen op de keeper en dat hij hem mocht oppakken.
1: Maar dat is voor ons commentatoren wel een stuk pittiger, hoor. Kan ik je vertellen.
0: Maar sindsdien heb je ook bonus gekregen. Hè? Dus dat is allemaal gecompenseerd. 64e minuut. Nederland wil graag. Staat 1-0 achter tegen de Duitsers. Een combinatie tussen Veerman en Van de Ven zorgt ervoor dat Van de Ven door kan. Maar die wordt door Adeyemi zo op de huid gezeten dat hij er eigenlijk mee moet stoppen met de aanval. De bal gaat dan terug naar Van Hekken. Zo is Nederland nog wel altijd in balbezit. Via Summerfield terug naar Van Hekken. Het gebeurt allemaal op de Duitse helft. Veerman, kijken waar de ruimte ligt. Zelfs Gakpo kruipt nu naar binnen. Dan moet er dus wel ruimte komen voor iemand als Van de Ven. De bal nu binnen doorgespeeld naar de doorgelopen Nederlanders aan de rechterkant van het veld. Bal blijft weer hangen. Meerdink, wie kan er nu schieten? Weer blijft die bal hangen. Weer is het een Duitser die hem volgens wegtrapt. Van Hekken gaat er van afstand schieten, maar schiet tegen de rug van een van de Duitse verdedigers op. Het wordt wat, het is al een tijdje rommelig eigenlijk. Nederland wil heel graag, maar heeft nog niet de finesse om daar echt doorheen te snijden.
1: 2 keer waterpolo zonder bal. Dit is een goede actie richting de achterlijn. En daar komt uiteindelijk dan toch nog de goal van Meerdink, wilde ik zeggen. Maar op de een of andere manier gaat hij er niet in en het is buitenspel. Dumfries eroverheen, voorzet van hem. Meerdink bij de tweede paal. En die produceert een gigantische misser. Want ik moet in de herhaling kijken hoe hij het voor elkaar krijgt. Eerlijk gezegd, het is geen buitenspel, maar gewoon naast.
0: Ja, we hebben er wel een paar zien naast gaan vanavond. Dat je denkt, hoe dan? Dit was er ook één. Want hij hoeft hem alleen maar binnen te glijden. En dat was toch echt niet de meest ingewikkelde opdracht voor een spits die toch bekend staat als talent en van wie voetballer zijn beroep is. Maar ja, die avonden zitten er ook bij. Terwijl Meerdink nu wel buitenspel staat. Net was het inderdaad geen buitenspel. Nu wel, terwijl hij de bal met het hoofd probeert mee te geven aan een van de komende middenvelders. Ja, geweldige kans voor Oranje om de score gelijk te trekken tegen de Duitsers. Maar het blijft 0-1. En de Duitsers mogen een vrije schop gaan nemen. Vanwege dus dat buitenspelgeval van zojuist. En kiezen dan via de opbouw aan de linkerkant van het veld. Waar de diepe bal komt op een van de spitsen die vrij makkelijk van de bal gezet wordt. Ja, hij gaat dan ook liggen. En dan is een heel klein duwtje uitgedeeld aan Ebnu Talib. En dan krijgen de Duitsers de hoogte van de middenlijn. Ja, die hebben geen haast meer. Wat nu al begint, wordt het nog een lange slotfase. Klein half uur nog te spelen. De Duitsers zijn nu al een beetje aan het traineren. En proberen het ritme uit het spel van Oranje te halen. Dat dus wel beter is. Dat dus wel op de poort rammelt. Maar dat dus nog niet de finesse vindt. En niet secuur genoeg is om er zo doorheen te snijden. Dat het de Duitsers echt aan het wankelen brengt.
1: Lange bal van Slotterbeck. Crosspaas naar de rechterkant. Die wordt daar rustig aangenomen door de basisdebutant. Sowieso debutant. Maar mag nog even blijven staan. Dus Treu. Die lichte bek aan de rechterkant. Lage bal van hem richting Adeyemi. Dan gaan we weer terug naar Treu. Treu zoekt zijn mannetje eventjes op. Dat is Veerman in dit geval. Adeyemi. En zo zien we weer een keer 10 veldspelers van Jurgen Klopp's manschaft op de helft van Oranje. Dat was alweer even geleden. 68e minuut inmiddels. 0-1 de stand. En daar is Treu weer aan de rechterkant. Even terugtrekkende bal van hem. Adeyemi neemt hem aan. 5 meter voor de 16 meter. Verder achteruit naar Kimmich. Kimmich met oranje schoenen onder het zwarte tricot. Geeft hem even naar links van hem. Krijgt hem weer terug. En dan de opening weer naar Treu. Op de hoogte van de 16 meter geeft hij een lage voorzet. Wordt eruit gehaald door Van Dijk. Van Dijk schiet hem weg. Meerdink gaat er weer wild achteraan. Ja, energie smijt hij er wel in. Maar een doelpunt maken, Homar. Bal is bij Ter Stegen.
0: Die staat een meter of 10 buiten zijn strafschopgebied. Blijft zeer cool onder druk van Summerfield. Dan kan er een Duitse uitbraak komen. Is een prima paas op Ebnu Talib. Maar dat wordt doorzien door Dumfries. Die dan wel een behoorlijke tik te verwerken krijgt. En zo boos is op de dader. Dat hij daar vrij agressief verhaal komt halen. Dat is Amiri. Het zou mij niet verbazen dat hij daar een kaart voor krijgt.
1: Ja, Amiri kreeg al meteen geel. Die had de scheidsrechter al de lucht in voordat hij naar Dumfries liep om hem te sussen. Maar je bedoelt misschien Dumfries, dat hij daar nog
0: Ik bedoelde wel Amiri, maar ja, je hebt gelijk hoor. Ja. Ja, je hebt wel gelijk dat Dumfries kan hem zelf ook nog krijgen op basis van zijn reactie. Nee, Amiri verdient hem zeker. Want dit is te wild en onbesuisd inkomen.
1: Dit kan ook nog wel eens rood worden.
0: Nou, ja. Hij zit bij de herhaling te kijken wat er dus gebeurt. Is dat hij heel wild en dom inglijdt op Dumfries. Hij is eigenlijk te laat bij de bal, maar hij strekt zijn been niet. Hij trekt echt beide benen in. Maar is in volle vaart en glijdt dan Dumfries ondersteboven. Ik denk als hij zijn been nog uitstrekt is het rood. En nu komt hij er wel mee weg.
1: Ja, of als hij hem op de enkel zet. Zie je ook nog wel eens. Maar inderdaad, dit gaat geen rood zijn. Het gaat geel zijn. En ik vind het wel eerlijk dat Dumfries, ook al werd hij misschien een beetje wild, hier geen geel krijgt. Want als je dan allebei geel krijgt, dan is het toch weer. Hè, dan was die charge toch wel wat te hard voor. Om het op die manier uit te balanceren. Ik snap ook wel dat Dumfries ervan schrikt. Het is dan wel Nations League, maar je wilt toch niet nog meer blessures uitdelen. Links en rechts natuurlijk al gebeurd bij de spitsen. Eerste spitsen zijn er al af. Havertz in de eerste helft. En dat zag er niet best uit bij de spits van Arsenal. En ook de spits van Sunderland. Brian Robbie is al geblesseerd van het veld gegaan. Max Meerdink dus bij ons in de spits. En bij hen daar speelt Ebnu Talib dus in de punt. Alhoewel ze veel wisselen voorin bij de club van Jurgen Klopp. Slotterbeck heeft hem ter hoogte van de 16 meter. Geeft hem naar zijn rechterkant. En zo gaan we toch richting de 70 minuten. Stiekem, hè? Doen die Duitsers het toch. Want straks komen ze in de eindfase. En hoeven ze hem alleen maar over de streep te trekken. Die 0-1 voorsprong.
0: Führig wordt gezocht. Die dus voor schade in het elftal van de Duitsers is gekomen. Die heeft nu veel moeite om de bal te controleren. Maar slaagt er wel. En er komt een geweldige 1-2 zelfs ook nog uit. Van Hekken zit mis. Glijdt langs de bal. En dan is Führig weg. Twee mensen voor het doel van de Duitsers. De bal gaat er achterlangs. En dan moet er geschoten worden door Adeyemi. Die kapt nog een tegenstander uit. Komt dan half ten val. Is er een schutter? Die is er wel. En die schutter dat is uiteindelijk Treu. En die trapt de bal dan via een van de oranje benen. Ik denk dat dat Van Hekken was over de achterlijn. Zodat de Duitsers een hoekschop mogen gaan nemen. Dit was een gevaarlijke Duitse counter die eigenlijk begint bij een halve struikelpartij van Van Hekken. Die daar de 1-2 niet op waarde schat. Een halve sliding inzet en daarmee de problemen eigenlijk alleen maar groter maakt. Dit had ook maar zo 0-2 kunnen zijn.
1: Ja, die Treu had al lang af moeten drukken. Die is veel te collegiaal door hem af te schuiven op Adeyemi. In zijn eerste interland Treu, 23 jaar, in de Johan Cruijff Arena had hij hier de 0-2 kunnen maken. Corner blijft over voor de Duitsers. Wordt lang genomen. En bij de tweede pauze Van Dijk die hem wegkopt. Afslaande bal is voor Adeyemi. Maar het is ook wel de avond van de afzwaaiers. Want deze gaat, weet je hoe dat heet daar, dat gangetje?
0: Nou,
1: de wang van het stadion in.
0: Oh, mooi.
1: Zo, dat is daar die plek waar je ook wel eens een ambulance binnen ziet rijden. Waar ze de gracht in kunnen. Nou, daar gaat maar zelden een bal in. Maar het lukt Adeyemi. Nederland verdedigt slecht uit. Van Hekken heeft een hoge bal. Voor de keeper is die lastig. En dan uiteindelijk is het Van Dijk die oplost. Ja, nee, die Reinders.
0: Maar dit is dus wel het gevolg van onhandig balverlies van Veerman. Die daar eigenlijk, wat we niet zo van hem gewend zijn, iets ongelukkigs doet. En de bal zomaar inlevert. Ook dit was gevaarlijk. Dan wordt er inderdaad hens gemaakt door een van de spelers van de Oranje ter hoogte van de middenlijn. Dan krijgen de Duitsers vrij schop. Nadat ook Verbrugge trouwens in de situatie die eigenlijk na dat moment van Veerman komt. En die onhandige bal. De bal ook heel raar met één vuist wegstond. Waar hij hem misschien gewoon had kunnen vangen. En het probleem alleen maar groter maakt. En dan precies in de fase dat Oranje zegt, we waren aardig in de wedstrijd en we willen de druk erop zetten, komen er nu zoveel slordigheden in het spel van het elftal van Xavi dat de Duitsers weer wat komen. Treur weer, de rechtervleugelverdediger doorgelopen. Van de Ven is met een geweldige sliding eerder bij de bal. Ja, sterk, groot, goede sliding. En dan speelt hij de bal ook nog via de doorgelopen Treur over de achterlijn, zodat het niet eens een hoekschop wordt, maar gewoon een doeltrap voor het Nederland. Treur schrok er een beetje van die lange gestalte van de Ven, die zich er wel een beetje bij lijkt te blesseren overigens, want hij heeft volgens mij wat pijn.
1: Ja, hij loopt in ieder geval wel verder, want de aanval is ook alweer begonnen. De doeltrap genomen en aan de linkerkant is het Reinders met naast zich nog Meerdink. Reinders in de as en hij gaat naar Meerdink aan de linkerkant. Schot van Meerdink op de paal. Hij probeert het gewoon zelf uit een moeilijke hoek. Ter Stegen had hem niet gehad, maar de bal gaat via het lijf van Ter Stegen en de paal dus over de achterlijn. En dan is het alsnog een corner aan de linkerkant. Mag Veerman er weer naartoe.
0: Hij schiet wel gewoon, hè, die Meerdink. Dat is natuurlijk wel fijn. Dat is wel een spits. En je kan, wat die jongen daar bij die Duitsers net doet, van ik leg hem maar weer terug in breed, ja, als een bek, ja, dat snap ik wel. Ja, ja. Maar dit is wel een spits, want ik kan schieten, dan schiet ik. En dan heb ik kans dat ik hem erin schiet. Nou, dat gebeurde dus bijna. Ter Stegen met een hand in de paal brachten de Duitsers redding. En Veerman met de hoekschop, 18 minuten voor tijd, met de voorsprong nog altijd van de Duitsers. Bal bij de eerste paal wordt weggekopt door de Duitsers. En dan is er een overtreding gezien door de scheidsrechter. Zal geduwd zijn door deze of gene. Ik vermoed dat dat Virgil van Dijk is geweest. Of misschien Van Hekken. Die daar iets te veel lichamelijke contact zochten met hun tegenstander. En de Duitsers verdedigen uit.
1: Ja, en een lange bal van de Duitsers belandt op het hoofd van Van Hekken. Die daar goed uitstapt en een lage bal geeft richting Somerville. Somerville naar de achterlijn naar Van Hekken. Die moet nu de voorzet gaan geven. Dat is een prima bal. Meerdink eronder door helaas. En vanaf de penaltystip wordt het uiteindelijk weggekopt door de Duitsers. Dan het oppakken door Gravenberg. Gravenberg 20 meter van de goal. En dan gaat die bal naar de rechterkant. Is de snelheid eruit. Heeft Somerville de bal. Maar 10 veldspelers van Nederland wel diep op de helft nu van de Duitsers.
0: Adeyemi loopt er inmiddels bij alsof hij er geen zin meer in heeft. Gaat duels half in, laat tegenstanders lopen, verdedigt half. Dat geeft Gakpo de kans om nu te gaan. En die haalt er wel geen hoekschop uit. Nee, in een duel met Treur gaat die bal het laatst door Gakpo zelf geraakt over de achterlijn. En zo mogen de Duitsers een doeltrap gaan nemen via Ter Stegen. Maar ik heb even op die Adeyemi zitten letten. Die is, ja, als je de bal hebt, dan is hij geweldig. Maar als je de bal niet hebt, zoals nu, dan doet hij het toch wel in heel veel gevallen allemaal maar half. Klopp laat hem voorlopig staan in de hoop op een bevlieging straks bij een van de uitbraken. Terwijl Meerdink stoort op Ter Stegen. Ter Stegen met risico de bal recht door het centrum uitverdedigd. De Duitsers via de rechterkant, daar is Adeyemi, kunnen gaan uitbreken. 10 meter over de middenlijn. Kijkt, waar is ruimte? Die is er niet. Dan moet de bal maar terug naar Kimmich.
1: Kimmich op de middenlijn naar zijn linkerkant. Slotterbeck, hoge bal. Prima bal, aangenomen door Younes Ebnoutalib, die op de hoek van de 16 meter terug uitdraait en hem aanspeelt in de voeten van Amiri. Verder terug. En zo is het Kimmich in balbezit. De spelverdeler voor de Duitsers heeft wel Meerdink vlak voor zijn neus. Moet hij even naar de rechterkant. Ta. Verder door naar buiten. Adeyemi met Van de Ven die het dicht loopt. Ja, de Duitsers zal het verder gesneden zijn. Dat het er niet per se heel erg fraai uitziet. Dat ze gewoon Nederland maar een beetje omsingelen. Ver van de eigen 16 afspelen nu. En er dan een keer proberen erheen te komen. Dat lukt niet. De bal van Veerman is aardig geprobeerd richting Reinders. Had Reinders die bal kunnen controleren. Had er gif in die aanval gezeten. Was er snelheid geweest. Was 3-3 geweest. Maar het gebeurt allemaal niet. Want Reinders kan de bal niet controleren. En dus kunnen de Duitsers weer heel rustig gaan opbouwen. Van achteruit met nog een klein kwartier te spelen. Want er staan al meer dan 75 minuten op de klok.
0: En er staat 0-1. De voorsprong voor de Duitsers. Je komt nu wel in de fase dat je gaat denken, wat is dan nu plan B van het Nederlands elftal als je wat moet forceren. En je iemand als Weghorst, die toch een vaste klant was en zijn waarde had in alle opzichten voor het Nederlands elftal, niet op de bank hebt. En natuurlijk de pech dat je Brobbey hebt zien uitvallen, waardoor je je andere spits al in het elftal hebt staan. Dus zoveel smaken zijn er niet. Dat deel zelf dan een vrije schop mag nemen. Halfwege de Duitse helft. Veerman achter de bal. En dan maar hopen dat een moment als dit Oranje nog langs zij zou kunnen brengen. Van Dijk, Van Hekken, de luchtmacht komt weer. Daar is ook Van de Ven mee. Dat zijn er toch drie om rekening mee te houden. Veerman kan die bal natuurlijk pan klaarleggen op een van die hoofden. Alle spelers staan nu op de rand van het strafschopgebied. En lopen er nu in als de vrije schop komt. Wordt door de Duitsers weggekopt. En wordt dan aan de linkerkant van het veld door Gakpo opgevangen, wilde ik zeggen. Maar Gakpo laat die bal onder druk van de tegenstander over de zijlijn lopen. Zodat het Nederlands elftal ter hoogte van, laten we zeggen, een meter bij de cornervlag vandaan aan de linkerkant een ingooi mag
1: maken. Ja, dat mogen ze dan doen onder het toeziend oog van vijf. Warmlopende Nederlands elftal spelers die dan met de handen in de zak gaan staan. Zo jongens, laat het maar eens even zien wat jullie met die corner doen. Nou, terugspelen. En daar is absoluut geen gevaar meer. Combinatie van Van de Ven en Veerman. De twee Noord-Hollanders maken er geen sensatie van. Diepe bal uiteindelijk is ook weer niet goed laag van Veerman. Dit is niet best gedaan. Nederland die corner totaal verspeelt. En aan de linkerkant is het de invaller Furich die er vandoor is. Goed verdedigd Nederland. Ingooi blijft wel over voor Duitsland. Zo'n beetje op de middenlijn. Althans, hij zal er iets overheen gegooid moeten worden. Maar dit zie je toch zelden, dat het nu vooruit moet. In plaats van achteruit, waar zij die bal in willen gooien. Meestal corrigeert de scheidsrechter andersom.
0: Zeker. Meerdink stoort. De Duitsers spelen de bal achterin rond. Reinders komt zich daar nu laten zien. Gakpo komt zich daar nu laten zien. Taas schrikt. Nou ja, schrikt. Staat denkt, ik moet in ieder geval geen risico nemen. Laat ik de bal terugspelen naar Ter Stegen. Ik heb de indruk dat Taas niet zo gauw schrikt. Gaat de bal naar de zijkant. Dan moet Furich naar de bal toe. Die eigenlijk net te laat belandt de bal via een oranje hoofd over de zijlijn. Dat was het hoofd van Denzel Dumfries. En dan mogen de Duitsers halfwege hun eigen helft aan de linkerkant een ingooi gaan nemen. Nou, ja, ik zei het, komt langzaam de vraag dat je toch gaat kijken wat gaan we doen. En ik zit te kijken naar die wissels van Nederland en naar Xavi die langs de kant staat. Doet hij al wat? Is er al een idee? De Duitsers breken uit. Er komt natuurlijk meer en meer ruimte. Daar kun je op wachten. Trehoek krijgt een bal die hij nog net kan binnenhouden aan de rechterkant van het veld. Maar er ligt wel een zee van ruimte nu aan die rechterkant. Hij draait naar binnen, een schaar. En dan haalt hij eigenlijk de vaart uit de tegenstoot.
1: Ja, jij schetst die zee van ruimte. En ik zag het ook wel. Maar de Duitsers die hoeven geen ruimte meer. Die willen gewoon die 13 minuten uitvoetballen. 12 nog. En dat doen ze op zich uitstekend. Kansen creëren, ja misschien, maar toch wel met de rem erop. In ieder geval met de achterdeur gesloten. Kimmich met een steekbal richting de 16 meter. Daar kan ook nog gewoon Adeyemi worden aangespeeld. Allemaal op de rand van de 16 meter. Veerman, lastig duel voor hem. Hij puntert hem weg, maar dat is nog niet voldoende. Vervolgens Gravenberg, drie man om hem heen. Eentje trapt hem onderuit, maar de scheidsrechter geeft geen vrije trap. Curieus. Aan de linkerkant is het Furich nu. Ter hoogte van de 16 meter. Aan de linkerkant de blonde vuurtoren. Geeft hem even in de voeten achteruit. Nu naar Ta. Ta moet het spel verdelen. En nu staan ze dan toch wat hoog op het veld bij Nederland. Adeyemi dolt even met Meerdink. Wacht hem af. Tikt hem dan weg. En nu wordt het een soort rondo. Dit kan wel eens pijnlijk worden.
0: Ja, de eerste, de beste diepe bal voor de Duitsers blijft dan buiten bereik van aanvallers. Die bovendien, denk ik, wel de enige die er nog bijna bij kon was Ebne Talib. Die staat buiten spel bovendien. Oranje verdedigt dan moeizaam uit. Van Hekken de bal terug naar Verbrugge die helemaal zijn strafschopgebied uit moet komen. Onzuivere passing. En dan de bal maar onder druk van de tegenstander de tribune inschiet. Ja, hij kan echt geweldig meevoetballen Verbrugge. Daar ligt het echt niet aan. Maar deze bal was, op zijn zachtst gezegd, onhandig. Ingooien voor de Duitsers. En de Duitsers gaan weer wisselen. En dan zien wij Gnabry. Ja, dat is toch ook wel lekker dat je die nog op de bank hebt zitten. Die in de ploeg komt. En de ander die daarin komt is Yannick Engelhardt. Dat is ook een debutant. Een speler van Freiburg. En wie zijn er dan uit? Dat is Amiri en Adeyemi. Nou, dat verbaast me niks. Want die had er al, dat zei ik al, niet zo heel veel zin meer in.
1: Nee, Amiri had oorspronkelijk überhaupt niet op het, in de basis horen te staan. Musiala raakte geblesseerd in de warming-up waarschijnlijk. Want werd op het laatste moment eruit gehaald. En zo dus nog een debuut van weer een Freiburg-speler. Freiburg inmiddels hofleverancier van het Duitse elftal. Dat er nog in staat. Haalde ook vorig jaar natuurlijk de Europa League finale die ze verloren van Aston Villa. 80 minuten precies gespeeld. En een ingooi aan de rechterkant. En die gaat van Trehoek ver de 16 ingegooid worden. Komt op de rand van de 5 meter. Van Dijk kopt hem weg. Meerdink heeft hem dan op de hoek van de 16 meter. Zou een snelle counter kunnen lanceren. Maar tegenovergestelde gebeurt. Want overgenomen door Kimmich. Maar gelukkig krijgt Nederland daar dan de vrije trap mee. Want anders was het zomaar gevaarlijk geworden. Ja, Nederland moet ook wel met wat meer risico spelen natuurlijk. Maar de laatste minuten lijkt het meer op de 0-2 dan op de 1-1. Althans de kans daarop. En dan gaat de wave rond in het stadion bij een 0-1 achterstand tegen Duitsland. Dat vinden we niet erg, maar wel bijzonder.
0: Meerdink mag voor mij best risico nemen, maar niet op de rand van zijn eigen strafschopgebied. En dat deed hij net wel, want dat loopt maar net goed af, die pirouette. Dat hij even wordt vastgehouden. Want het zijn ook van die dingen dat je denkt, ja, dat kan bij AZ wel. Terwijl nu Nederland via een van de middenvelders van de bal wordt gezet. En Vurig vervolgens met grote pas het strafgebied van Nederland inloopt. Aan de linkerkant de bal voorkomt. En wordt maar ternauwernood door Van de Ven weggewerkt. En Van de Ven schiet de bal dan ook nog tegen een tegenstander op. En met een karambol verdwijnt die bal dan tot opluchting van iedereen. Buiten het bereik en vooral buiten het doel van Verbrugge, zodat Oranje met de schrik vrijkomt. Maar dit was een paniekerig moment. Eigenlijk allemaal het gevolg van een snelle tegenaanval en een goede voorzet vanaf de linkerkant. Het loopt goed af. Oranje gaat ook wisselen. Er staan er twee klaar. En dat zijn Til en...
1: Ja, en Van Bommel. Een debutant dus toch nog onder Xavier Hernandez. De tweede. Twee konden er een debuut maken. En ze gaan allebei ook die kansen krijgen. Meer denk omdat Brobbie geblesseerd raakte. En Van Bommel zo meteen mag er ook in komen. Eerst nog een aanval van de Duitsers met aan de linkerkant Engelhardt. Engelhardt speelt hem terug. En daar is het Vurig. Vurig achteruit. Kimmich. Kimmich naar het midden. Ta. En zo staan er nog steeds twee klaar bij Nederland. Maar gaat het spel verder met Gnabry. En die stond buiten spel. Nee, er is een jongetje het veld ingelopen. En die loopt dan richting Tijani Reinders. Die wil iets van Tijani Reinders. Op de foto, een selfie. En dan komt er nu op zijn 11e keer een steward aan. En nog eentje. En dan loopt die jongen ook nog eens te dollen met die steward. Ze gaat nu echt wel naar de kant. Het is een jongetje van een jaar of 13, denk ik. En die moet daar natuurlijk helemaal niet zijn. Ik hoop niet dat het de spelers afleidt. Hij heeft zijn foto ook nog. Dan kunnen we gaan wisselen en hopelijk verder. En gaan we er verder geen woorden meer aan vuil maken.
0: Nee, nou één nog. Want ik vind het altijd moeilijk voor spelers. Want die, wat moet je doen? Reinders gaat nu trouwens naar de kant met Summerfield voor die twee invallers van Bommel en Til. Van Bommel dus met zijn debuut. Wat moet je als speler doen, hè? Want je, ja, als je ermee op de foto gaat, zeg je beloont ze ook nog. En als je het niet doet en je wordt boos, dan zeggen ze, hoe kan je nou zo doen tegen een jongetje? Ik heb dat met Furzelers meegemaakt, die uit schrik een keer bij een interview iemand wegduwde en daar heel veel kritiek over kreeg. Dat ik denk, ja, wat moet die arme jongen doen? Want die schrikt er ook van. Maar goed, het hoort niet. En die jongen die gaat in ieder geval gewoon een stadionverbod krijgen. Of je nou 13 bent of 33. Duitsers vallen aan en de voorzet vanaf de rechterkant komt bijna op het hoofd van een van de aanvallers. Nou, niet bijna, komt op het hoofd van Nathalie, maar die kopt de bal een meter of twee naast. Goed verdedigd overigens door een van de Nederlanders, zodat er niet een zuivere kopstoot kon komen. Doeltrap weer voor Nederland, dat dus met nog 7 minuten te gaan. Ik heb dat eigenlijk gezegd vanaf een minuut of 20 voor tijd. De regie een beetje kwijt is geraakt. Ja. Precies op het moment dat je dacht dat je de regie nodig had.
1: Ja, zeker. En er is dan ook zo'n finale fase, denk ik, bij de Duitsers. Die dan misschien ook nog een extra kracht kunnen aanboren. De kracht van het, die overwinning over de streep slepen. Nederland probeert het nu wel met Gakpo naar de rechterkant. Dumfries, Gakpo komt er overheen. Lijkt me te hard, die bal van Dumfries op Gakpo. Zet de bal wel voor en uiteindelijk zegt de grensrechter dan toch dat die bal uit is. Twijfelde hij nog even over. Het is toch geen buitenspelsituatie dat je lang hoeft te wachten voordat je de vlag de lucht insteekt. Maar hij wachtte wel erg lang. Misschien dat hij dan toch nog ergens van de VAR zijn oortje kreeg. Hij is er helemaal overheen geweest. 84 minuten zo onderhand gespeeld. De Saoedische brigade is eraf bij Nederland met Summerville en Reinders. Die zitten inmiddels op de bank. En de Duitsers nemen risico in de opbouw. Nog steeds. Maar het loopt goed af voor de Duitsers met timebalbezit.
0: Gnabry met een Memphis-achtige hoofdband in het veld gekomen. Speelt nu van halverwege zijn eigen helft de bal terug op de keeper. Die opent met een lange bal op de doorgebroken, doorgelopen Treu. Doorgebroken is niet echt waar. Nederland onderschept, gaat de bal weer met een boog naar voren toe. Waar die wordt opgevangen door Tata. Op zijn 11e wel achtervolgd door Meerdink de bal terug naar Ter Stegen. Die dan heel lang wacht om de bal weer naar voren te doen. Dat slecht doet, zomaar ingeleverd bij Til. Til Gravenberg. Gravenberg vastgehouden, ja wel degelijk. En een vrij schop voor het Nederlands elftal 10 meter over de middenlijn. Een minuut of 5,5 nog officiële speeltijd. Zal wat extra tijd bijkomen. Het wordt nu tijd voor Nederland om met Van Bommel en Til als nieuwe aanvallers in het veld het slotoffensief echt te laten starten.
1: Ja, het zou nu moeten gebeuren inderdaad. Het is Veerman, 15 meter over de middenlijn aan de rechterkant. De rechterarm gaat de lucht in en dan geeft hem aan de tweede paal. Daar gaat die bal over iedereen heen. Nee, uiteindelijk is het Kimmich die er een corner van maakt. En zo krijgt Nederland aan de linkerkant een corner. Kunnen drie Duitsers high-fiven dat ze dit goed verdedigd hebben. Maar een corner van Nederland met Veerman achter de bal en Van Dijk in de doelmond is toch ook niet echt waar je, denk ik, als Duitse ploeg per se gerust op moet wezen. Max Meerdink met een rossige baard en blond haar. Die staat dicht bij de doelman. Die moet doen wat Robbie in de eerste helft deed. Maar dan nu graag wel binnen de regels. Veerman gebaard. Kom eens wat dichterbij. Ik ben benieuwd naar wie die dat deed. Want het gaat toch wel een lange corner worden hoor. En Anders heeft duidelijk aangegeven dat het lange corners moeten zijn. Van Hekken kan koppen. Kop naar de grond. Bal blijft hangen. Hier opnieuw een scrimmage misschien. Bal hard en hoog de lucht in. En iemand moet zijn hoofd er tegenaan zetten. Het is Van Hekken. Kop naar de grond. Maar de keeper kan hem pakken. Makkelijk trouwens.
0: Ja, dit was wel weer veel duw- en trekwerk. Terwijl de Duitsers via Gnabry snel willen ontsnappen. Maar er attent wordt verdedigd door het Nederlands elftal. Nou ja, goed. Dat gaat dan ten koste van een ingooi. Dat is Til overigens, de invaller die dat heel attent doet. En natuurlijk ook de energie nog heeft. De Duitsers hebben wel veel tijd nu om die bal weer op te halen. Om de ingooi te nemen. Dat doen ze aan hun linkerkant halverwege de eigen helft. 86 minuten. Nederland 0. Duitsland 1. Goal Nemetja. En de ingooi gaat naar voren en komt dan bij Führich terecht. Die wegdraait, nog een keer wegdraait. De bal verspeelt in de drukte. Nederland levert opnieuw in. Er komt een sliding van de Duitsers om een aanval van Nederland te voorkomen. Die bal gaat met een boogje naar voren. Wordt door Van Hekken weer opgepikt. De Duitsers plooien terug. En Nederland heeft de bal ter hoogte van de middenlijn.
1: Ja, het is Veerman in de middencirkel. Veerman draait om zijn as. En die geeft een lage bal. Dat is een goede bal. Dumfries een beetje op de achterlijn. Goed verdedigd. Corner dat wel. En dan blijft de verdediger die hem zo goed had. Nathaniel Brown dan geblesseerd liggen. Het zal wel kramp wezen. Ligt nog in het veld. En hij heeft de handen aan de kuiten. Ja, Duitsland moet toch echt wel die krachten die we net benoemden aanboren. Want Nederland doet er alles aan. Dat moet je ze nageven. Om dan toch nog in de eindfase tot een slotoffensief te komen. Het is een blessuregeval dat ze best goed uitkomt, denk ik. Brown wordt opgelapt, gaat weer staan. En er is geen verzorging in het veld geweest. Dus hij mag ook weer gaan staan. Supporters die daar in de hoek aan de rechterkant van die corner zitten, gaan ook staan. En wij gaan op het puntje van onze stoel zitten voor de corner van Veerman.
0: Ja, die ook verantwoordelijk was voor die paas. Dat was een geweldige bal trouwens. Veerman zoekt naar wie, naar wie, naar wie. De bal komt bij Van Hekken. Nee, bij Van Dijk. Nee, vanaf dat schoten door Til. Ja, maar daar staan er te veel in de weg. Dat was niet Til, dat was Van Bommel. En die schiet de bal dan vervolgens via een van de Duitsers weer over de achterlijn. Zodat er een nieuwe hoekschop komt voor het Nederlands elftal dat de moed nog niet heeft opgegeven.
1: Wow, Van Bommel, Van Bommel. Dit was een kans. En als iemand er gelukkig tegenaan gelopen was, was het ook een goal geweest. Maar in de 88e minuut blijven we naar een nieuwe corner kijken van Veerman. Die wordt goed verdedigd deze keer. Twee man van de Duitsers zitten eraan voor die bij Van Dijk komt. Veerman brengt de bal opnieuw in. De afslaande bal, lastige bal om te keepen. Maar hij stompt hem wel weg ter steken. Dan Van Bommel met een nieuw schot. Oh, lekker schot. Maar Showduik nog even in de 89e minuut van ter steken. En die schiet de bal dan ook maar ver weg op de Duitsers toen dat bal over de zijlijn geschoten. En zo is deze corner in ieder geval verdedigd voor de Duitsers. Maar ze moeten even echt met alle hands aan dek tegen Nederland. Dat wel nu de spierballen rolt. En dat vind ik wel mooi om te zien.
0: Klopp is intussen bezig om de vierde official te bewerken. Die zegt die vrije of die ingooi door de Nederlanders wordt 10 meter aan de verkeerde plek genomen. Het maakt allemaal niet zoveel uit, want niemand fluit ervoor. Er wordt een overtreding gemaakt door zijn Duitse elftal. Dat elftal van Klopp dus een meter of 15 over de middenlijn, waardoor Oranje een vrije schot mag nemen. En de luchtmacht zich dus opnieuw kan gaan verzamelen rondom dat strafgebied van de Duitsers, die met het oog op buitenspel niet in hun eigen 16 gaan staan, maar daar dus allemaal buiten blijven staan. Een meter of 3-4 zelfs, zodat er nu dat hele strafgebied van ter steken is leeg. Dat oogt gek. Terwijl Veerman achter de bal staat. Want je staat nu buiten spel. Als je te vroeg loopt, dan komt de bal richting de tweede paal. Die moet dan door Van Hekken het strafgebied in worden gekopt. Die bal blijft weer hangen. Er wordt er gekopt. Kan er iemand schieten? Nee. En dan zegt de scheidsrechter aan de overkant, de grensrechter, pardon, buiten spel. En ik vind dat wel vermoeiend dat dat elke keer zo gaat. En ik snap de regels wel. Dat je dus met z'n allen nog op het puntje van je stoel zit. En spelers op het, nou ja, in elk haarvaartje nog klaar zijn om een actie te maken, terwijl de grensrechter al weet, ja, ik ga toch vlaggen.
1: Ja, ja, dat had je in 2014 ook nog niet natuurlijk, Bas, zonder daar elke keer naar te willen verwijzen. Dit is wel typisch zoiets wat ik als commentator ook
0: zat er nog
1: echt
0: een veter in een bal.
1: Echt ingewikkeld vind. Want je weet het niet altijd. Nou was dit, je zag gewoon heel duidelijk dat het bij het spel was voor Dumfries. Dus ja, je voelt op zich op je klompen aan dat er nog wel afgefloten gaat worden. Maar je wil die aanval toch wel meenemen wat er verder nog gebeurt. We zitten bijna echt al op 90 minuten. Zo verwatert de tijd en de kans voor Nederland om nog gelijk te maken en resultaat te halen in de eerste interland van Xavi. 3 minuten komen erbij. Dat zien we aangegeven door de vierde official. Lastig uitverdedigd door Nederland. Het maakt zichzelf daar echt onnodig lastig. Treu geeft de bal laag voor. Beetje blinde bal van de back die wel een beetje door zijn ideeën heen is tijdens zijn debuutwedstrijd. Ik denk wel dat ze hem een voldoende geven, maar echt opvallend heeft hij ook niet gespeeld. Hij mag nog een keer ingooien. Dat kan niet ver. Dat is natuurlijk wel handig. Aan de rechterkant in de buurt van de cornervlag. Hij gaat het dit keer kort doen, denk ik. Gaan ze die bal daar dan vast willen houden? Dat zou ook kunnen bij de cornervlag. Met nog 2,5 van de 3 minuten blessuretijd te gaan in deze interland tussen Nederland-Duitsland.
0: Officiële speeltijd zit er dus op. Voor ons zijn Duitse journalisten met een opengeklapte laptop de koppen al aan het maken. De match trieft, klop, jubelt, Holland wuut het. De vertaling komt later. Maar het is voor ons geen goed nieuws als het zo blijft. En dat klopt, want het is 0-1. De Mecha, de enige die op het scorebord staat. Nederland met de moeten wanhoop nog een keer naar voren. Nee, balverlies. Gnabry neemt de bal aan. Draait dan de eigen helft op. En geeft hem dan mee aan. Verspeelt hem eigenlijk aan Van Bommel. Dit zou wel eens een kans kunnen zijn. Van Bommel met de voorzet. Geweldige goal! Geweldige goal! Wat een fantastisch doelpunt. Dat uiteindelijk van de voeten komt van Denzel Dumfries. Wat een waanzinnige goal! Van Ruben van Bommel die een hoofdrol speelt. Niet alleen door de bal van Gnabry af te pakken. Maar met de buitenkant van zijn rechter vanaf de linkerkant halverwege de helft. Hem in één keer met een boogje mee te geven achter het bereik van de verdedigers langs. En hem zo af te leveren bij de doorgelopen Dumfries. Waanzinnige goal.
1: Oh,
0: waanzinnig.
1: Laat hij zich zien hier bij zijn debuut. Buitenkantje rechts. En wat ook heerlijk ingeschoten van Dumfries.
0: En wij zeggen Dumfries Gakpo was het natuurlijk.
1: Het is Gakpo met zijn rechter bij de tweede paal die hem erin glijdt. En Dumfries was er snel bij te vinden om mee te juichen. Maar inderdaad is het Gakpo die het doet. En die doet het niet met een volley zoals je het soms ziet. Maar hij doet het met een volley met veel kracht. Het neigt bijna naar een scorpion kick, zo in de lucht. Een scissor kick, zo noem je dit geloof ik trouwens. Ik moest heel even nadenken, maar in ieder geval doet hij het met twee benen in de lucht. Waardoor hij extra veel kracht kan zetten. En hij werkt hem langs Ter Stegen. En zo is het 1-1 in de blessuretijd tegen de Duitsers. Ja, dat is lekker. Dat is lekker, Bas.
0: Geweldig doelpunt. Echt fantastisch met een hoofdrol voor de invallerdebutant Ruben van Bommel. En die kan die bijschrijven terwijl Gnabry zich nog wel eens een keer achter zijn oren zal krabben. Want die ging daar natuurlijk verschrikkelijk de mist in. En was eigenlijk schuldig. Zit er nog meer in voor Nederland? Dat plotseling de geest weer helemaal gevonden heeft en terugkrijgt. Nu wordt er wel heel erg gestimuleerd, denk ik, door een van de Duitsers. Die doet alsof hij een doodschop heeft ontvangen van Cody Gakpo. Dat valt allemaal heel erg mee. Maar de Duitsers hebben niet wel besloten dat ze het mooi geweest vinden. En dat ze met 1-1 graag naar huis willen. Want hier was toch echt niet zo heel veel aan de hand.
1: Ja, er moet nog een blessurebehandeling komen.
0: En ik ben ook wel benieuwd wat die verslaggever van de Duitse krant voor ons nu van zijn kop maakt. Want die zal hij toch nog even moeten wijzigen. En dat is wel paniek, want zoveel tijd is daar niet meer voor.
1: Oh ja, dat, als het echt om de ochtendkrant gaat, dan moet je aan de bak nu. Hetzelfde geldt overigens voor de Nederlandse collega's. Ik hoop dat ze die Duitsers niet met ons hebben mee zitten luisteren. Want dan noemen ze misschien nog de verkeerde doelpunt te maken daar. Het was toch echt Cody Gakpo die heerlijke goal maakte voor Nederland. 90 plus 2. En dat van 93 minuten in totaal. En dat in een wedstrijd tegen Duitsland. Dan verliest Nederland in ieder geval weer niet tegen de tegenstander waar het vaakst tegen speelt. Ook Frankrijk de afgelopen jaren vaak tegenstander. Ook daar eigenlijk altijd prima resultaten tegen. Nou, die grote overwinningen die Nederland hier op onder Koeman op Duitsland wist te behalen. Die liggen dan misschien achter ons. Maar dit proeft toch een stuk beter dan een enigszins onverdiende 0-1. Deze 1-1 die Nederland er zo uit het vuur gaat slepen. Maar we zijn nog niet klaar.
0: Ja, de Nederland verdiende zeker niet om hier te verliezen. Daarvoor heeft het in fase van de wedstrijd toch is het wel de bovenliggende partij geweest. Nederland is op zoek naar Merel. Van Dijk meldt zich voorin. Wil nog een bal verlengen die van achteruit komt. Bal wordt onderschept door de Duitsers. Een ingooi voor het Nederlands elftal via Van Bommel. Die aan de linkerkant de bal even onder zijn shirtje droog maakt. Dat kan dus blijkbaar toch nog. En dan de bal ingooit naar Veerman. Die moet hem dan het strafschopgebied in zien te krijgen. Veerman. Er wordt gekopt. En die bal gaat maar net naast. Er staan de drie helemaal vrij. Maar blijkbaar geen buitenspel. Het is Til, denk ik, die bal op zijn hoofd krijgt. En hem maar net naast kopt. En zou die vlag dan inderdaad naar beneden zijn gebleven? Wat ik me afvraag, want er stond wel heel veel ruimte. Er was wel heel veel ruimte tussen de aanvallers en de verdedigers. Maar dan had die bal er ook maar zo ingekund. Het scheelt helemaal niks. Dat zou wel Duits zijn geweest om het op deze manier dan te doen.
1: Ja, nou ja, dat was die 1-1 misschien dan ook al wel een beetje in de blessuretijd. De Duitsers waren echt nadrukkelijk bezig om het spel wat te frustreren. En misschien niet in de traditionele zin tijd te rekken. Maar wel te zorgen dat het gewoon 0-1 zou blijven. Ook al konden ze misschien hier en daar doorlopen naar 0-2. En ze krijgen daarvoor de deksel op de neus. Want Nederland heeft de 1-1 gemaakt. En hoe zeg, van debutant Van Bommel kwam een balletje met buitenkantje rechts. En die werd door Denzel Dumfries op een heerlijke manier ingeramd. En dat uit een volley. Deze, als je de kans hebt, als je kunt, moet je even terugzien. De 1-1 van Nederland tegen Duitsland in de A-groep van de Nations League. Begint Ajax, begint Nederland. Dus heel erg goed tegen Duitsland. En de volgende wedstrijd hier thuis is in Eindhoven. Volgende week zondag, dan zijn we er ook weer bij voor de audiodescriptie. Om 8:45. En tussendoor is er nog een uitwedstrijd, hè?
0: Tegen Servië, zeker.
1: Tegen Servië. Bedankt voor het luisteren. Voor nu, hoe vond je het, Bas?
0: Ik vond het heerlijk.
1: Wij ook.
0: Mooi.
2: Let's go.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het

0: Het comité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid.